2024 toen Thomas Tuchel coach was bij Bayern. U krijgt nog eens de namen in beeld. Er zijn geen wissels doorgevoerd door de beide coaches, dus dezelfde 22 namen. Die nummers, daar moeten ze bij Elche toch nog wat aan doen. Het is zeer onduidelijk om te moeten lezen. Hier is wel Tjoest. Opent op Valera. Opwarming gestart. Ik denk, was het Ezequiel Ponce. Die we daar in beeld zagen. Een nieuwe spits ook aangetrokken bij Elche. Voorlopig Nubi nog niet echt op de proef gesteld. Lucas Nubi. Staat zijn mannetje. In zijn tweede seizoen bij Deportivo. Tijdens de wintermercato trok Elche trouwens aan zijn mouw. Zwaaide ze met een aantal miljoen. Maar Deportivo hield de deur dicht. En Nubi dus meegepromoveerd met Deportivo. Een schotje. Zullen het maar noteren. Het is buiten die standaard situatie helemaal in het begin van de wedstrijd moeilijk gebleken voor Elche om gevaarlijk te zijn voor doel. Nogmaals zeggen, ze zijn heel veel aanvallende weelden kwijtgespeeld. Rodriguez naar Bournemouth. Andres Silva naar Porto. De huurperiode van Rafa Mir afgelopen, terug naar Sevilla gegaan. Dat waren toch de voornaamste. Het is trouwens van deze club, Elche, waar Anderlecht Leo Petro heeft gehaald. De Franse centrale verdediger. Komt van deze club, Elche dan, de bezoekers. En voorlopig krijgen we weer een beeld zoals we het vaak gezien hebben in de eerste helft. Elche dat de bal bijhaalt en Deportivo laat Elche zijn gangetje gaan. Zij houden de rangen gesloten. En wachten op het foutje van Elche. Twee keer ging het grondig fout in de opbouw van achteruit. Eén keer werd dat bijna afgestraft, maar kon Elche-keeper Di Turo dan toch nog de bal uit zijn doel ranselen. Een tikje daar aan het adres van Valera. Dat heeft dat is aangekomen. Is de fout wel gemaakt door Deportivo? Dat is niet zo logisch natuurlijk. Als Elche de bal is, of de ploeg is met het meeste balbezit. Ede, een goede eerste helft gespeeld ook. De nieuwe centrale pion naast Nubi. Zet komt. Nubi kopt weg.
Elche mag schoorvoetend blijven komen. Tot daar. Tot aan de rand van het 16 meter gebied. En er is geen fout gemaakt. Valera wel gaan liggen. De bal wordt wel telkens meteen teruggegeven aan Elche. Dat kan op de duur niet zomaar blijven duren. Ze zullen de bal wat sneller en dynamischer moeten laten rondgaan bij Elche. Vrees ik. Anders komt het niet goed. Zoals hier. Het foutje. In de opbouw. En Songo. Nu wel opletten. Maar Matucci krijgt daar nog een beuk. Dat is pure frustratie wat Redondo doet. Het was trouwens niet aan Matucci. Het was Soriano. Was niet te veel aan met Altimira en met Valera. Nee, deed hij wat opschuift. Hij zocht de combinatie op met Aubameyang. Moet nu wel terugkeren. Toch eens Valera. Die doorgaat. Ja, de raak er maar eens door. Door die blauw-witte muur. Maar is een poging van ver, denkt Affengruber. Redondo. En Aguado. Dat is een goede steekbal. En hier de kans. En de save van Roman. Het is nog niet volledig gedaan en Roman tot 2 maal toe met een geweldige save. Deportivo kruipt door het oog van de naald en verrijdelt een 1-1 gelijkmaker. En vooral de nieuwe doelman weggeplukt bij Mallorca, Leo Roman. Save nummer 1 en save nummer 2. Eerst Nino. Redt hem denk ik met de borst, zoiets is het. En dan de trap van Villar. Dit is een knappe reflex. Corner is kort genomen. We gaan richting het uur. Komt er een voorzet. Dat is laag. Ze geraken nog niet echt weg uit de gevarenzone. Nu wel, want Roman kan hem oprapen. Maar was in de zomer de eerste inkomende transfer van Deportivo La Coruña, Leo Roman. Ook hij voor 5 seizoenen getekend trouwens. Oh, wat een reflex hier. Ongelooflijk. Nubi zit ertussen, maar het is Nino die opraapt. Nou, die moet toch nog wat wennen aan het tempo in La Liga. Want die hebben ze weggeplukt uit de tweede afdeling bij Burgos. Het is nog een beetje aanpassen. Tijd voor een wissel dan maar. Er zijn er wel een aantal die klaarstaan om in te vallen. Lucas Cepeda is er daar eentje van aan de zijde van Elche. Middag Shuri en Viaris. Dat zijn de namen die voor Deportivo in het veld komen. Als Piense en een Songo verdwijnen. Hier dus Viaris. En Edag Shuri. En wie hebben we dan hier allemaal? Lucas Cepeda is er eentje. En hebben we dan ook Buonanotte die er gaat opkomen. Cepeda erin voor Neto.
Het is Morente die erop komt. Tete Morente.

Beide coaches dus met een aantal wijzigingen. Twee aan iedere kant. Hier voor Nino, inderdaad tegen de borstkas van Roman. Maar deze save. Oh. Daar scoor je punten mee. Gereduceerd tot een half uur waar Deportivo La Coruña moet volhouden.

stond. Het was naar niemand. En dat is nu eigenlijk al het hele verhaal. Een dik uur bij Elche. Deze bal van Aguado dus niet goed genoeg. Die laatste pas komt er niet uit. Scheidsrechter die tekent dit. Het aftel. Dat er dus sneller moest uitgetrapt worden. Tegen het tijdrekken is dat. Voorzet komt. Bal nog niet volledig weg. Villares haalt weg. Eigenlijk een captain trouwens van Deportivo A Coruña. Countermogelijkheid uitgehaald. Dat is best goed verdedigd hier. Op Quagliata. Ede. Het kan tot bij Nubi. Daar is hij. De derde Belg ooit in het shirt van Deportivo A Coruña. Na Zakaria Bakali en Davy Roef. Al een lijstje om tussen te hangen en tussen te zitten. Ook een van de weinige Belgen die als verdediger actief is in La Liga. In de geschiedenis van La Liga. Waar natuurlijk grote namen waren zoals Toby Alderweireld en Thomas Vermaal. Villares goed verdedigd. En dan de fout uitgelokt door Aubameyang. Eventjes de ervaring aanspreken. En Affengruber in de fout. Zou ooit op de radar moeten gestaan hebben van Stondaar. Als we de geruchtenmolen van toen mogen geloven. Maar toen in die periode is die transfer vrij naar Elche vertrokken. En ik zou zeggen kans gemist. Want de huidige marktwaarde van Affengruber schommelt nu tussen de 20 en de 30 miljoen euro. En clubs als Manchester United, Atletico Madrid, Milan en Juventus houden de Oostenrijkse verdediger nauwlettend in de gaten. Zit hier wat in. De trap van Soriano. Na het 1-2'tje met Aubameyang. Op zich een vrij onzichtbare wedstrijd gespeeld, Mario Soriano. Nog niet te veel zijn naam moeten zeggen vandaag. Terugproduct van Atletico Madrid. De corner dan maar. Beetje wegdraaiend van de goal. Wordt toch gepikt door Soriano opnieuw. Aubameyang. En die gaat altijd richting doel.

zijn periode, zijn vrij korte periode bij Barcelona. Heeft hij toch 11 doelpunten gemaakt in amper 17 La Liga-wedstrijden. Ook nog trouwens 2 in de Europa League voor wat het waard is. Maar vooral dus in de Spaanse competitie heeft hij er 11 gemaakt. Dus de goal die hij nu gescoord heeft voor Deportivo A Coruña is zijn 12e in de Primera División. Op 18 wedstrijden. Dat is een mooi aantal. Dat is een mooi percentage. Gele kaart voor Redondo. Of het was Via. Mijn excuses. Even fout gekeken. Ja, inderdaad. Hier zie je het beter. Gonzalo Via. Na zijn huurperiode weggeplukt bij Dinamo Zagreb. Want daar was hij beland. En wat is er nu aan de hand? Camera gefocust op de bank van Elche, omdat er gaat gewisseld worden.

wissel nu dan. Er werd nog even ingepraat op Umaru Konare Tunkara. Hier is hij, Umaru. Een jonge spits van bij de belofte van Elche. Spanjaard met Malinese roots. Die er nu opkomt. Hoge druk nu van Elche. Stilaan lijkt er dan toch meer ruimte te gaan komen om daaruit te voetballen. We zitten bijna aan de 70ste minuut. Aanval van Deportivo. En ze pakken hun tijd. Hier is Konaré in het duel. Steekbal op Eraschuri. Gaat niet goed. Voormalig spits van het Nederlandse Telstar, Zakaria Eraschuri.

Er zijn niet zoveel Nederlanders in de geschiedenis van Deportivo die het shirt van de Galiciërs heeft mogen aantrekken. En nu heb je er twee in de ploeg, want ook Teun Gijsselhardt is aangetrokken in de zomer. Een centrale middenvelder die ze bij de Graafschap hebben weggeplukt. Nog een aantal wissels. Luis Mi Cruz die erop komt voor Altimira. Ook Soriano gaat naar de kant. Dat is voor David Mela. Ook bij Elche stonden er denk ik nog nieuwe namen klaar. Of heb ik dat nu verkeerd gezien? Voorlopig dus gewoon twee nieuwe namen erop voor Deportivo. Dus in totaal vier wissels doorgevoerd. Door de thuisploeg. Tof, Roma, toch maar even opletten. Want ook dit is niet al te perfect. Ja, zo lijkt de stressfactor in de wedstrijd toe te nemen naarmate het einde van de partij vordert.

dus voorlopig bij Deportivo Aspiense. Nsongo, Soriano en Altimira eruit. Deze Anselmi heeft al Neto, Redondo en Nino eruit gehaald voor Cepeda, Morente en Konare. Het verandert voorlopig weinig. Nee. Ook hier gaat het niet goed. Die Turo met de armen wijd op. Net iets meer dan 29.000 aanwezigen zijn ze vandaag in het Abanca Riazor. Capaciteit van net iets meer dan 32.000 trouwens, dus het is toch redelijk goed gevuld hoor.

mooie beweging van Lera. Bal net iets te ver van de voet, heb je de indruk. Hij puurt er dan toch een corner uit. Is hij al over de lijn? Nee, nog niet. Wie kan er bij Elche de gelijkmaker scoren? Wie is er daartoe in staat? Voorzet komt en daar is de gelijkmaker. Aguado, de centrale middenvelder, op de juiste plaats om de bal te deviëren. In de verste hoek en nog met een kwartier te gaan. Elche dan toch met de gelijkmaker. Lukte Deportivo in de tweede helft nauwelijks. Moeilijk om nog tot een goede omschakeling te komen. Tot een goede counter. Maar het bleef voor Elche al zo moeilijk om tot goede kansen te komen. Het ineenknutselen. Dat is echt wel moeilijk gebleken vandaag. En ze zijn eigenlijk buiten die ene dubbele fase waar Roman moest zeven. Het gevaarlijkst geweest op standaard situaties. Het is mooi binnengekopt door Aguado. Mag gezegd worden. Knap binnengekopt door de 26-jarige verdedigende middenvelder Marc Aguado. En hij met zijn eerste van het seizoen. Dat is toch een beetje de ontnuchtering natuurlijk voor Deportivo. Ze zijn wat weggezakt in de tweede helft. Dituro nauwelijks nog aan het werk gezet. En dan is het nu opletten vooraleer het nog slechter kan aflopen. Dat is een lange bal, maar ook die tweede bal. Die zijn dan vaak voor Elche. Dit komt nu goed. Dit draait goed uit. Goeie tackle nog. Ede. Villares. Centraal gaan dicteren. Cogliata. Amatucci. En dan is opnieuw Ede. Met Nubi. Eigenlijk de zesde Belgische verdediger ooit in La Liga. Na Vermalen, Alderweireld, Sibbe van der Heijden bij Mallorca. En dan de minder bekende namen Maximiliano Coffrier bij Valencia en Axel Smeets. In de jaren 90 bij Salamanca. En je kan hem heus ook nog de zevende noemen als je Axel Witsel bij Girona plaatst van dat rijtje. Maar goed, Witsel zien we toch eerder als een middenvelder. Ja, wat nu met Deportivo La Coruña? Zit de schrik nog wat meer in de benen nu? Dat is een goede bal. En er kan doorgegaan worden en niet gescoord worden. Ah, de vlag toch nog de hoogte in. Cogliata glipte er vandoor. Iets wat we in de tweede helft veel te weinig gezien hebben. Het is heel duidelijk buitenspel. Duidelijker kan haast niet.

Sangaré. Toch maar weghalen, denkt Dituro. Kan voorlopig niet vooruitgevoetbald worden. De fout van de jonge spits Konaré. Op Navarro. Zijn voornaam staat op het shirt. Umaru.

Padilla die erop komt. Valera gaat naar de kant voor Padilla. En Houari, een beetje weggedemsterd in de tweede helft, wordt vervangen door Morcillo. Dat is dan ook meteen het debuut van Gavi Morcillo. Want dat is een jonge centrale middenvelder die ze tijdens deze zomer hebben weggeplukt. Bij de belofte van Atletico Madrid. Komt er nog een winnaar of houden we het in Riazor op een puntendelen? Roman, goede wedstrijd gekiept. Moest zich toch gewonnen geven. Bij de kopbal van Aguado. Kant tot bij Navarro. Een van de nieuwe jongens met de voorzet. Mela. Meja, moet je eigenlijk zeggen. Hier is hij opnieuw mee. Dat is een betere bal. Dus we raken er bij Deportivo moeilijker door in de tweede helft. Opletten geblazen, want daar zijn ze opnieuw. Op de bal getackeld. Elche nog steeds in de aanval. En dan een goede tackle hoor. Ede was aan het bewaken. Maar werd geholpen door een ploegmaat. Tja, stilaan komen we misschien wel in de fase waar beide teams tevreden zijn met een puntendeling. Waar beide teams minder risico gaan nemen. Elche heeft hard moeten knokken voor die ene goal, voor die gelijkmaker. Die dus pas in het laatste kwartier is gescoord.

van Gruber. Schust. Mea met wat druk naar voren toe. En op de Konaré erachter. Bij Deportivo gaan ze hun laatste wisselmogelijkheid doorvoeren. Aubameyang gaat naar de kant. Maker dus van de goal van de terugkeer in La Liga voor Deportivo. En met het nummer 33 komt Kevin Sanchez in zijn plaats. Alle wisselmogelijkheden opgebruikt. Terwijl u nog eens een beeld hebt gekregen van die fraaie goal die Aubameyang heeft gemaakt. Het brandte blusser incident bij Marseille wil hij achter zich laten. Tijdens een afzonderingskamp van de club Marseille spot hij een brandblusser leeg op een slapend staflid. En dat leverde hem een schorsing op, opgelegd door de club. En zo is hij eigenlijk door het achterpoortje uit Marseille geraakt.

Het was een grapje, zo zei hij. Maar een grap die niet werd gesmaakt door de club. Nu denk ik met open armen ontvangen, want voorlopig dus leidt zijn goal tot een puntje. Dus geen debuut voor onder meer Teun Gijsselhardt, ook niet voor Angelino. Dat is voor een andere keer, denkt Antonio Hidalgo. En ook een Facundo Buonanotte of een Ezequiel Ponce moeten voorlopig wachten op hun eerste minuten. Sangaré. Iets te wild naar voren toe. Dan de fout gemaakt. Op Morente. Nog eens kijken denk ik naar de goal van Aguado. Inderdaad. Tja, goede wedstrijd gekiept door Leo Roman. Maar hier kon hij weinig aan doen. Volgende wedstrijd, u ziet het staan voor Deportivo. Is binnen exact een week, ook weer volgende week maandag. Dan is het zelfs om 9:30 s'avonds en dan wordt er gevoetbald in Andalusia. Op het veld van de andere promovendus, Malaga. Eerstvolgende thuismatch is dan ook weer ongeveer een week later, op 30 augustus, thuis tegen Valencia. Elche van zijn kant. Dat is andere koek, want zij spelen volgende week zondag tegen FC Barcelona. Dat is maar in eigen huis. Stevig programma in het begin, want in de eerste 6 speeldagen komen zowel Barcelona als Real Madrid over de vloer. Bij Elche. Ook Real Sociedad trouwens, dat is ook niet een van de makkelijkste clubs om te treffen. Dan moeten ze ook nog naar Racing Club de Santander, de kampioen van de Segunda Division van afgelopen seizoen. En ook naar Atletiek Club de Bilbao. Hier is nog een kans. En Roman die ertussen zit. Moet toch bij de pinken blijven hoor, die nieuwe doelman. Op zich toch misschien wel man van de wedstrijd als je het mij vraagt. Leo Roman. Heeft hij zich een keer gewonnen moeten geven. Hier de voorzet dus. En Roman die hem wegbokst. De aanval van Elche gaat door. Maar weinig mensen die nog meegaan. Het is meer dan duidelijk. Beide teams lijken tevreden met de puntendeling. En nemen geen risico's meer. Terug. Helemaal tot bij de doelman. Dituro. Affengruber. Ze blijft aan de bal. Nog een halve minuut plus extra tijd. En dan zit de wedstrijd erop. Dat is wat te kort teruggetikt. Noemi. Dat is rustig gekopt tot bij Navarro. Dan was Mea al vertrokken. Zes minuten komen erbij. Dus toch nog even zes minuutjes afzien hoor. Het publiek in het Riazor-stadion zet er zich nog een keer achter. Nee, en Navarro verdedigen goed. Ingespeeld op Sanchez.
Dan zitten we aan de andere kant. Sanchez, nee, geen dubbelpaas. Met Edakshuri.

0: controle van Padilla. Nee, hij gaat wat storen. Zo, nu een doelpunt slikken zou nefast zijn. Dat zou een hele pijnlijke zijn. Opnieuw Padilla. Het is veilig terugtikken hoor. Morcillo. Stond blijkbaar op de radar van Anderlecht. Javi Morcillo. Het werd dus Elche. Viares. En Ubi. Zoals gezegd, de derde Belg bij Deportivo. Roef zat er in 2017 heel eventjes. Voor Bakkali moeten we al terug naar 2017-2018. Huurbasis van Valencia. Drie van de zes extra minuten verstreken. Deportivo houdt de rangen gesloten. Gaat nog steeds door, ook al zitten ze wat vast in het hoekje. Dat is wel over de lijn nu. Morente met de excuses. Zal Hidalgo tevreden zijn? Zijn ploeg toch, want weggedemsterd in de tweede helft. Sommige mensen gaan huiswaarts nu al. Zij vermoeden een puntendeling. Er nog een goede voorzet. Wel degelijk. Ja, dit had gevaarlijker kunnen zijn. De inglijdende Kroes had geen goed contact met de bal. Ede. Terug naar Roma. Zometeen de laatste minuut. Bachouri wint het kopduel niet. Hij kan ook de bal niet bijhouden. En dan ook de fout. Het zijn ook niet zo gek veel Nederlanders die al het shirt hebben aangetrokken van Deportivo A Coruña, dus Teun Gijsselhardt, die bij de Graafschap is weggehaald, maar nog niet mag debuteren. Dat is eigenlijk pas de vijfde Nederlander in dienst van Deportivo. Met Ola John gehad, Ryan Babel, Irak Shuri, die nu speelt. En vooral natuurlijk Roy Mackay, die net iets meer dan 180 duels officieel heeft gespeeld voor Deportivo. Voor Irak Shuri vandaag is het zijn 55ste, denk ik, als ik me niet vergis. De laatste seconden tikken weg en Deportivo gaat zijn terugkeer in de Primera División opleuken. Niet met een overwinning, maar met een puntendeling. Want ook deze fase wordt afgefloten in het nadeel van de Galiciërs. En dan hebben we onze 6 minuten gehad. Einde van de wedstrijd. Partij afgefloten in het Riazor Stadion door Francisco José Hernández. Hidalgo, Antonio Hidalgo. De coach die Deportivo A Coruña terug naar La Liga heeft gebracht. Na een afwezigheid van 8 jaar begint aan zijn verhaal in de Primera División. Met een puntje. In de eerste helft kwam de ploeg uit A Coruña 1-0 voor. Dankzij Pierre-Emerick Aubameyang. Maar in de tweede helft dan toch de gelijkmaker. Deportivo kwam er veel moeilijker uit in de counter. En Elche, een bal dan toch een keer goed gevallen. Op het hoofd van centrale middenvelder Aguado. Man van de wedstrijd, MVP. Wie is het geworden? Het is Pierre-Emerick Aubameyang. Omwille van zijn eerste goal dus. Had hem even goed wat mij betreft aan de nieuwe doelman Roman kunnen geven. Maar het is dus wel degelijk Pierre-Emerick Aubameyang geworden. Ook Aguado had hem misschien wel kunnen hebben. Veel gewerkt in het middenveld en ook dus die misschien wel verdiende gelijkmaker gescoord. En ja, de voorlopig beide promovendi. In La Liga starten met een puntendeling. Want de kampioen uit de Segunda División, Racing Club de Santander, begon er gisteren aan met een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. En vandaag dus de nummer 2 van afgelopen seizoen in de Segunda División. Deportivo A Coruña begint met een 1-1 tegen Elche. Overmorgen is er die andere promovendus Malaga. Dat een veel moeilijkere verplaatsing heeft. Want zij mogen naar Metropolitano, naar Atletico Madrid. Daar dus de naakte cijfers. 1-1. Doelpunt in de 21ste minuut van Aubameyang. En in de 76ste minuut van Aguado. Netjes verdeeld over de beide speelhelften. Geen overwinning dus in Riazor. Geen debuut voor de Belg Lucas Noubi bij Deportivo. Net een overwinning. Het is dus met een puntje dat ze aan dit seizoen beginnen. En aan hun terugkeer in La Liga. Beide ploegen begroeten de aanhang. De naam van Elche wordt gescandeerd. Ze hebben er hard voor moeten knokken vandaag hoor, voor dat puntje. Luisteren naar een eerste reactie.
1: Marc, enhorabuena.
2: Muchas gracias.
1: Ha costado, porque llegabais mucho, habéis tenido ocasiones, esa doble parada de Leo Román, mucha posesión, mucha presencia, pero no llegaba el gol.
2: Sí, está claro que veníamos con la intención de sumar de tres. Creo que hemos tenido nuestras opciones, creo que en un desajuste que hemos tenido en la primera parte nos han hecho un gol, pero creo que en general ha sido un buen partido y de aquí a por más.
1: Se ve un Elche, a pesar del cambio de entrenador, muy parecido al de la temporada pasada, de apostar mucho por tener el balón, de no rifarlo, de construir a fuego lento.
2: Bueno, creo que una de las cosas que define a este equipo creo que tiene que ser la valentía. Da igual el entrenador que esté, tenemos que saber cuáles son nuestras características y con ello y con el entrenador buscar la mejor fórmula para sacar nuestro potencial.
1: Objetivo para esta temporada, imagino que sufrí un pelín menos que el tramo final del año pasado, ¿no?
2: Disfrutar, disfrutar. Con eso yo creo que llegará todo.
1: Hoy has disfrutado, ¿no?
2: Bueno, he corrido mucho, pero sí, he disfrutado.
1: Enhorabuena.
2: Muchas gracias.
0: Een eerste reactie van de doelpuntenmaker Aguado. Elche dus, ja, het leek een frustrerende avond te gaan worden. Waar Elche toch de lijn van het afgelopen seizoen doortrok onder de vorige coach. Het spelbeeld met veel balbezit. Maar het leverde voorlopig dus in de wedstrijd heel vaak weinig op. Tot hij dus zijn hoofd kon zetten tegen de bal in het laatste kwartier van de wedstrijd. Marc Aguado. En dat deed hem heel veel deugd in de wedstrijd. Waar hij heel veel meters heeft moeten lopen. Heel hard heeft moeten werken. Centraal in dat middenveld. Dus net was de eerste reactie van de bezoekende ploeg. Zometeen zal er ook wel een eerste flash interview komen aan de zijde van Deportivo La Coruña. Hier is Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Pierre-Emerick Aubameyang, ¿cómo estás? ¿Contento por el gol, el debut o el gol del Elche al final te deja con un sabor así un poco?
3: Sí, me quedo un poquito con el sabor así. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Eso no va a servir para el futuro, pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho, nos ha faltado un poquito de piernas al final, pero bueno, como le he dicho, eso no va a servir para el futuro.
1: El gol es un golazo, Pierre, la bajas con la derecha, la pegas con la izquierda, 37 años, pero la calidad no se pierde, ¿eh?
3: bueno, decimos que el control fue bueno. Si haces un buen control, pues después es más fácil hacer gol.
1: Parece que llevas toda la vida aquí. Se dice en España, has caído de pie en Coruña.
3: Sí, sí, es porque la gente es muy buena conmigo desde cuando llegué, entonces. Te agradezco mucho.
1: Te han bautizado en la retransmisión como Auramellán. No sé si entiendes el significado.
3: Sí, sí, eso es.
1: Muchas gracias y gracias. Un placer tenerte de nuevo en la Liga.
3: Gracias.
0: Ja, altijd goed langs de Gabonese spits Pierre-Emerick Aubameyang. Welk gevoel overheerst het tevreden gevoel met zijn fraaie goal of de ontgoocheling omwille van de gelijkmaker? Het is wat hinken op twee gedachten, zei hij, want er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in La Liga. Dat wist hij al van zijn periode bij Barcelona. Dat ervaart hij nu ook in zijn eerste wedstrijd voor Deportivo A Coruña. Maar goed, het is geen overwinning, maar hij vindt wel dat het een prestatie was waar zijn team kan op voortbouwen naar de rest van het seizoen en naar de toekomst toe. Voilà, en ondertussen loopt het stadion rustig leeg natuurlijk. Hebben we ook weer de eerste resultaten achter de kiezen. Dit was de vijfde partij van de openingsspeeldag in La Liga. 3-0 Alaves Getafe, 2-1 Sevilla Rayo Vallecano, 2-2 Racing Club de Santander tegen Villarreal, 3-0 Espanyol tegen Levante. En vandaag hadden we dus Deportivo A Coruña tegen Elche, 1-1. Tijd dan maar om de hoogtepunten erbij te halen. Toen de avond aan het vallen was over Riazor, kwamen de spelers het terrein op. De bal zou rollen dus om klokslag 9 uur. Voor Deportivo A Coruña een terugkeer naar de Primera División na een afwezigheid van 8 jaar en een afwezigheid van 3011 dagen. Ze kwamen goed weg, want Roman moest kwik reageren op deze poging. Een poging die niet werd binnengetrapt door Houari. Al was hij er wel heel dichtbij, de Spanjaard met Marokkaanse roots. Hier ging het bijna fout in de opbouw. Songbo profiteert. Een pegel van 121 km per uur. Maar Di Turo, die de fout maakte, wist hem met een geweldige save recht te trekken. Dit had veel slechter kunnen aflopen dan ook voor Elche. Het was wel de prelude voor uiteindelijk een goede periode van Deportivo A Coruña. Geweldige dieptepaas voor Aubameyang. Kijk eens naar de controle. Buitenkantje rechtervoet afmaken met de linker. Wat een binnenkomer voor de 37-jarige topspits die Deportivo heeft kunnen binnenlijven. Vanuit Marseille. Waar ze dingend van een aantal zware contracten af wilden. De loonlast moest daar naar beneden omwille van het mislopen van Champions League voetbal. En Aubameyang dus hier in A Coruña terechtgekomen. Dit was dan in de tweede helft. Deportivo kwam er eigenlijk nauwelijks uit. En Elche probeerde met man en macht. Dit was tot dan een dubbele grote kans. Eerst voor Nino. Daarna voor Villar. Maar de bal wilde er niet in vanwege een goedkeepende nieuwe doelman bij Deportivo A Coruña. Leo Roman is de naam. Maar bij deze fase in het laatste kwartier van de partij kon hij weinig aan doen. Proper binnengekopt door Marc Aguado. Bal in de verste hoek en Elche, laat ons toch maar zeggen, met de verdiende gelijkmaker. Wint waar wel het kopduel van Nubi. Die eigenlijk best wel een goede wedstrijd speelt. Maar hier verliest hij het duel. En dat was dus genoeg voor Elche. De gelijkmaker, een puntendeling tussen Deportivo A Coruña en Elche. En nu is de avond helemaal gevallen en wij gaan eruit. Dankjewel, dames en heren, dat u keek naar DAZN op deze maandagavond.

0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij Dynamo Zagreb tegen Viking Stavanger. Een wedstrijd is dat uit de playoffs van de UEFA Champions League. Heenwedstrijd wordt gespeeld in Kroatië, in Zagreb, in het Maximir Stadion. De thuishaven is dat van Dynamo en we zitten echt wel in de laatste rechte lijn richting een nieuwe editie van de UEFA Champions League met deze en volgende week dus die playoffs. En het is de Kroatische tegen de Noorse kampioen. Over twee wedstrijden Dynamo 26e keer kampioen van Kroatië geworden. Uberdominant trouwens, vorig seizoen met 18 punten voorsprong op de nummer 2 op Hajduk. En Dynamo speelde al geregeld Champions League groepsfase of league phase. Laatste keer in 2024-2025. Dat willen ze nog wel eens overdoen. En Viking, voor hen is dit een groot avontuur en een grote kans natuurlijk. Zij werden voor de 9e keer in de clubgeschiedenis kampioen vorig seizoen. Maar dat was wel een verrassing. Eerste titel na 34 jaar. Het was geleden van 1991. Met 1 puntje voorsprong geëindigd op de Champions League revelatie van vorig seizoen, Bodo Glimt. En op die manier kampioen geworden. Dynamo heeft al 2 voorrondes afgewerkt. Kaunas, Žalgiris en FC Thun hebben ze al uitgeschakeld. En nu dus nog 1 horde voor de beide clubs op weg naar de league phase.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Qatar Airways. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Daar staan ze, de beide ploegen. Dynamo uiteraard in het blauw. Viking uit Noorwegen in het wit. Een speciale wedstrijd ook wel voor de man hier links in beeld. Want dat is Zlatko Tripic. Dat is een Noor, toch qua nationaliteit. Maar geboren in Kroatië, in Rijeka. Dus voor hem toch ongetwijfeld als captain van Viking een speciale wedstrijd. De spelerstunnel. Fel verlicht moet ik zeggen. Veel grote foto's. Maar de rest van het stadion is relatief verouderd en problematisch zelfs. In bepaalde zones 1 tribune niet beschikbaar. Afgesloten door nog gevolgen van een aardbeving intussen 6 jaar geleden. Er is volop sprake van een nieuw stadion. Het Maximir Stadion is versleten. Beetje zoals Jan Breidel in België. Er is dringend nood aan een nieuw stadion. Maar wel een fanatiek aanhang natuurlijk, dat ziet u. Een mooie tifo hebben ze voorbereid. Het zit heel goed vol daar op die tribune. En de Champions League bal ligt klaar. Bijna tijd voor dat nieuwe seizoen. Waarbij al heel wat teams zeker zijn van kwalificatie. Onder andere Club Brugge natuurlijk vanuit Belgisch oogpunt. Een Noorse ploeg is er nog niet helemaal zeker bij. Dat zou ook nog wel kunnen met Bodo Glimt. Dus er zijn 2 Noorse ploegen die zich kunnen plaatsen. Dynamo verdedigt dan weer de Kroatische eer. Twee voorrondes dus al afgewerkt. Dynamo Zagreb. Dit zijn overigens de Noorse supporters die in iets kleinere getalen zijn afgereisd. En de scheidsrechter is de Nederlander Serdar Gözübüyük vanavond. Dynamo heeft al Kaunas Žalgiris uit Litouwen verslagen. Dat was de vorige ronde, de 3e ronde. Kijk, daar ziet u trouwens die tribune aan de overzijde. Dat is jammer uiteraard, maar niet meer veilig genoeg. Die mag niet worden gebruikt. Dat bevordert niet het beeld. Dat is een beetje jammer voor de tv-kijker. Maar het is toch luid genoeg in het stadion, hoor. De Kroatische fans weten dat hun team in principe favoriet is. Meer Europese ervaring ook heeft. En ze hebben dus in de tweede voorronde ook al moeten spelen. Toen hebben ze Thun uit Zwitserland uitgeschakeld met 4-3 over 2 duels. Kaunas Žalgiris was makkelijker te kloppen. Over 2 matchen 7-1 tegen die Litouwers. Zijn er bekende namen te vinden bij de beide teams? Wel, dat valt relatief tegen, moet ik zeggen. Bij Dynamo Zagreb zit Smail Prevljak op de bank. Die heeft nog in België gevoetbald bij Eupen. En bij Viking op de bank Jesper Daland. ex-Cercle Brugge, de Noorse centrale verdediger. Maar hij dus ook geen basisplaats. Voor de rest weinig bekende namen. Veel spelers uit eigen land bij Dynamo. 7 Kroaten aan de aftrap. We gaan ze toch eens overlopen met Nivistić in doel. Dan Perez, Vinleuf, McKenna, Dominguez en Valinčić achterin. Zajc, Misic en Stojkovic zijn de middenvelders. Zajc, dat is een Sloveen. En voorin hebben we 3 Kroaten. Orsic, Beljo en Lisica. Beljo, de aanvallende referentie. Die heeft vorig seizoen maar liefst 38 keer gescoord voor Dynamo. En zit nu ook alweer aan 4 competitiegoals in 2 wedstrijden in de Kroatische eerste klasse. Dus dat is de scherpschutter, de 24-jarige spits. Paul van Boekel, een ervaren videoref. Mocht het nodig zijn, zal hij tussenkomen. En de aanvoerders zijn dus Trippic, die ik al heb vermeld, met het nummer 10, de creatieve man bij Viking. 33 jaar is hij. En we hebben ook een ervaren captain bij Dynamo Zagreb. 32, iets jonger, Josip Misic. Die een prachtgoal maakte tegen Kauno in de vorige ronde op het duel. Dat met 5-0 werd gewonnen. Een prachtdoelpunt. Plaatsbal. Kijken naar de opstelling van Viking met een ervaren keeper. Østbø, 35. Dan hebben we Haugen, Falkner, Stensnes en Hegheim. Veel Noren en ook 1 Australiër. Op het middenveld de Nieuw-Zeelander met Bell. En verder mooi Askildsen, Østbø, Christiansen en Trippic. Dus 9 Noren in totaal. En dus 2 buitenlanders in de basis. Ook op de bank nog een Nederlander onder meer met Postema. Maar u ziet het. Viking, ja, is een ploeg zonder grote namen. Bij Dynamo heb je nog een paar bekendere namen. Zoals bijvoorbeeld die Orsic. Toch ook al wel wat andere ploegen gehad. Trabzonspor bijvoorbeeld. En Southampton. Daar ook al gezeten. Beljo ook al in West-Europa bij Augsburg. Ja, dit is natuurlijk een fantastisch beeld. Het mag allemaal niet, in principe. Dat Bengaals vuur. En het is soms wel eens gevaarlijk, maar het ziet er aan de andere kant ook wel vaak fraai uit. Het is een fanatiek publiek. En we zijn benieuwd, Viking, of ze hier een goed resultaat kunnen neerzetten. Ze hebben afgelopen weekend wat geroteerd in de Noorse competitie, waar ze nu als regerend landskampioen momenteel tweede staan op 1 punt van Bodø/Glimt. En ze hebben verloren van Rosenborg. Die rotaties zijn niet goed uitgedraaid. Maar zoals gezegd, Dynamo Zagreb dus favoriet over 2 wedstrijden ook, maar zeker hier in eigen huis. 4-3-3. Spelen ze in principe allebei wel ongeveer. Zeker Dynamo met Stojkovic als aanvallende middenvelder. Met Orsic en Lisica op de flank. En Beljo dus als diepe man. Dit is Nivistić. Ja, ze hebben wat problemen in doel eigenlijk bij Dynamo, want vorige week kreeg Filipovic, de eerste keeper in principe momenteel, rood na een fout buiten de 16. Alsnog gewonnen tegen Žalgiris met 1-2. Dat zegt veel over de zwakte van die ploeg. En dit zijn de coaches. Mario Kovacevic, 51. De Kroaat, tweede seizoen. Bij Viking hebben we Bjarte Lunde Aarsheim. Die is al een pak langer trainer bij Viking. Al van in 2021. Dus straks in begin van volgend jaar zal dat al 6 jaar zijn dat hij trainer is. van Viking. Hij heeft nog een contract tot eind 2029. Ze geloven in hem, dankzij natuurlijk die titel. De eerste in meer dan 30 jaar voor Viking. Dus ja, dan heb je wel wat krediet opgebouwd, zou ik denken. Perez Winleuf, dat is dan weer een Zweedse Peruviaan. Dubbele roots, 20-jarige linksback. Hier en daar een iets mindere plek toch op de grasmat. Maar goed, we vermoeden dat ook in Kroatië de temperaturen fel zijn opgelopen. En dan valt het eigenlijk nog wel mee. Overtreding hier op Joe Bell. Kerel afkomstig uit Christchurch. Plek die bekend staat in Nieuw-Zeeland omwille van... ja, ook een paar aardbevingen al in het verleden. De zware aardbevingen zelfs, grote delen van de stad daar vernield. Als ik me niet vergis, was dat in dezelfde periode als die aardbeving in Zagreb en omstreken. Rond het jaar 2020. Maar ook eerder al. Een riskante plek om te wonen, Christchurch. Hij is er al een tijdje weg. Daar die tribune achter de goal, de Bad Blue Boys. De harde kern van Dynamo Zagreb zijn geen doetjes. Valinčić, dat is de rechtsachter, een Kroaat van 23. Die de winning goal maakte tegen Thun in de tweede kwalificatieronde. Daar heeft Dynamo Zagreb toch wel wat problemen gekend in die wedstrijden. In Zwitserland 1-1. En dan thuis in eigen stadion 0-2 achter eerst. Uiteindelijk 3-2 winst. Maar met de nodige moeite blijkbaar. Deze man kunt u wel kennen, Scott McKenna. Hij was actief op het afgelopen WK. Hij ging daar overigens... serieus in de fout. In de derde wedstrijd tegen Brazilië, blunder. Die leidde tot een doelpunt. McKenna, Schotland, uitgeschakeld na de groepsfase. Afscheid genomen van Steve Clark. En McKenna, die zal binnenkort dus wellicht kennis maken met Sebastien Pocognoli. We gaan ervan uit dat McKenna nog wel international zal blijven. Echt overtreding op Misic. Dus wachten op een eerste doelgevaar. Lage voorzet van Orsic. En dan matig weggewerkt door Tobias Moy. Centrale middenvelder. Nu dan. Perez Winleuf haalt de achterlijn. Hier is de eerste kans voor Dynamo Zagreb. Appel voor een strafschop. Die zal er wel niet komen. Maar hier nog de mogelijkheid. En Perez Winleuf. En die bal gaat binnen. En is dat dan buitenspel of niet? Dat is de vraag. Bellio, na nog geen 6 minuten, krijgt de bal eigenlijk tegen zich aangeschoten. En op die manier staat het 1-0 voor Dynamo Zagreb. Tot grote tevredenheid van Mario Kovacevic. Een eerste aanvalsgolf van de Kroatische landskampioen leidt al heel snel tot een goal. Weinig protest ook bij Viking. Arild Østbø meteen verslagen. Maar we gaan toch nog eens kijken naar de buitenspellijn. Perez Winleuf met een goede overlap. Dan eerst een schot dat wordt afgeblokt. Dan komt die bal weer voor het doel, wordt weggekopt. En dan hier, ja, door die voet die daar nog achter het lichaam is bij Hendrik Hegheim, is het wellicht geen buitenspel. Het was een schot van Perez Winleuf, maar met de borst devieert de diepe spits van GNK Dynamo Zagreb, Dion Bellio. 24, die bal van dichtbij binnen. De 1-0 Dynamo, een gouden start. Geweldig begin voor Dynamo Zagreb. Maar er is natuurlijk nog een VAR die alles dubbelcheckt. Paul van Boekel is degene die die verantwoordelijkheid nu draagt. Het zal heel, heel nipt zijn. Hendrik Hegheim, de 25-jarige... verdediger van Viking. Die stond min of meer op dezelfde hoogte. Maar de technologie zal ons moeten verlossen. Centimeterwerk, millimeterwerk, wie zal het zeggen? Dion Bellio, 43 goals in 54 matchen voor Dinamo Zagreb. Echt wel een goede spits. Scoorde ook in de terugwedstrijd tegen toen. Die 3-2 die ik al heb vermeld zo net. Dus dit zou zijn tweede Europese goal zijn. Van de campagne kunnen we het hier beter op zien. Weggekoopt in eerste instantie. Opgevangen door Perez Vinleuf. Ah, ik denk dat het geen buitenspel is, eerlijk gezegd. Ze steken allemaal wel de arm in de lucht. Het duurt zijn tijd. De bal werd weggekoopt door Stensnes. Heckheim is de rechtsachter. Die was een beetje blijven hangen daar. Ja, het is gewoon een geldig doelpunt. Zoals we dachten, geen buitenspel van Bellio. En de vroege voorsprong. Het heeft 2 minuten geduurd vooraleer we daar zekerheid over kregen. Maar de vroege 1-0 gevalideerd. Dinamo Zagreb al meteen op voorsprong. Özbe weet dat het een lange avond zou kunnen worden. De eerste druk, de eerste echte aanvallen hebben heel snel gerendeerd. En dus een assist, bedoeld of niet, van Perez Vinleuf. Krijgt al meteen onder zijn voeten ook de doelpuntenmaker van Guzebuyuk. De topschutter van Dinamo Zagreb in deze voorrondes is een man die op de bank zit eigenlijk. Lucas Cachavenda, die scoorde al 3 keer. Dat is een offensieve middenvelder. Maar dus Bellio. Goede kans dat hij ook vaak gaat scoren. Misschien vanavond ook wel. Hier gaat hij er vandoor. Moet die bal afleggen. Doet dat. Daar is de 2-0 voor Dinamo. Jawel. Ai, ai, ai. Viking Stavanger. Kampioen van Noorwegen. Maar hier al meteen 2 keer koud gepakt in de eerste 10 minuten. Goh, la la la la. Dan droom je van die Champions League league face. En dan sta je meteen 2 goals in het krijt. Deze man, Kovacevic, die had het wellicht zelf ook niet verwacht. Wat zijn ze daar aan het klungelen bij Viking. Wat laten ze zich makkelijk aftroeven. De Noorse competitie is de Kroatische niet, dat wisten we wel. Maar kijk eens hoe makkelijk dit gaat. Een bal terugspelen richting keeper. Een gigantische blunder van Stensnes. Bellio, ja, leek in eerste instantie wat tijd te verliezen, maar legt de bal toch nog goed af. En dan wordt hij afgewerkt en binnengetrapt door Lisica. Die onder Özbe binnenschuift. Matteo Lisica, 23. Hij maakt ook al zijn tweede in deze voorrondes. En wat een ontlading daar, want dit kan meteen al eens wel de beslissing gaan zijn als je zo vroeg op rozen staat. Ja, dan mag je het eigenlijk niet meer weggeven. Moet je het verder uitbouwen en het momentum pakken. Dat zijn ze wel aan het doen. Een doelpunt en een assist voor Bellio. En geklungel achterin bij Viking. Vliegende start van de Kroaten. Viking is nog niet aan de bal geweest en aan de overzijde al helemaal niet. Trippic met de inworp. Een snelle aansluitingstreffer zou meer dan welkom zijn. Hier nemen ze geen risico bij Dinamo. Een corner. Wordt het voor Viking, weggewerkt door Valinčić. Afgelopen weekend won Dinamo Zagreb met 4-0 tegen Rudeš. Dat was de rode lantaarn in de competitie daar in Kroatië. Dus niet echt een waardemeter, maar oké, met vertrouwen wel. De generale repetitie afgewerkt, daar is de hoekschop voor Viking. Bal is binnengebleven. En dan weggetrapt. Applausje van doelman Nevistić. Ook defensief wil Beljo zijn steentje bijdragen. Deze mensen zijn deels stilgevallen en deels nog altijd aan het klappen. De moed erin houden. Oostbø naar de zijkant. Haugen is de linksachter. Christoffer Haugen, er zit nog een andere op de bank. Herman Haugen, schot van op afstand, waarom niet? De eerste doelpoging van de match na bijna 13 minuten. Een eerste reactie na die dubbele mokerslag. Het schot van ver van Edwin Oostbø. Dat is een harde poging, maar centraal in de handen van Nevistić. Geen probleem voor die 28-jarige keeper. Dan moest hij hem toch even laten glippen. Edwin Oostbø, 21-jarige aanvallend ingestelde Noor. Twee competitiegoals voorlopig. Zou naar verluid in de belangstelling staan van West Ham. Maar oké, een eerste bal tussen de palen, dat is al iets. Het was Falkner daarnet, denk ik, die de bal terug wilde spelen. Niet Stensnes. Dus even corrigeren, maar sowieso wel een blunder natuurlijk. Wie het ook geweest mogen zijn. Beljo werd gelanceerd door een van de Nooren. En die Falkner nogthans ook. Nadrukkelijk gevolgd door Engelse ploegen, onder meer Wrexham. Orsic. Dit is beter verdedigd. Door Stensnes, de Australiër dus. Die zijn 100ste wedstrijd speelt voor Viking vandaag. Maar die ook zal balen van dit openingskwartier. Dat moeilijk is. Heel moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Nu misschien. Trippic, nee. Trapt hem zonder kijken naar voren. Wel een held hoor, een clubicoon bij Viking. Kijk eens naar dat balbezit. Dat is een overtreding van Beljo. Zette zijn lichaam iets te nadrukkelijk. Maar Trippic dus. Meer dan 200 matchen al gespeeld voor Viking Stavanger. Wel even weg geweest ook, in Turkije gevoetbald. Maar meer dan 70 goals gemaakt. Dit seizoen in Noorwegen al 6. Tussen de lijnen een vrije man zoeken dan voor de goal brengen. Dat is niet kwaad gedaan. Opgevangen, geplukt door Nevistić. En ze proberen daar wel tot voetballen te komen. Onder meer met Askildsen. Een creatieve man is dat. Nummer 7. Kopbal van Mooi. Trippic. En daar is Askildsen opnieuw. Op de huid gezeten door captain Misic. Askildsen. Lawaai, veel lawaai van op de tribune. Dat zal alleen maar luider worden als Dynamo dit kan doortrekken en kan bevestigen. Dit goed begin. Oostbø. Nu zitten we weer bij Stensnes. Mooi. Tegen Rosenborg leek het alsof Viking afgelopen weekend nog een punt zou pakken. Lang achtergestaan, dan toch de gelijkmaker kunnen scoren. Maar in extremis in de toegevoegde tijd nog een goal binnen. 2-1 verloren. Dynamo Zagreb. Dat zou voor de 10e keer naar de groepsfase of de league phase van de Champions League kunnen gaan. Dat is verre van slecht. Twee seizoenen geleden waren ze er dus bij. Toen uiteindelijk wel pas 25e van de 36, dus net de kwalificatie gemist. En een paar wedstrijden gewonnen. Tegen RB Salzburg, tegen Slovan Bratislava en ook tegen Milan. Maar dat was niet genoeg. Zware nederlaag vooral tegen Bayern München, weet u dat nog? 9-2. Op de openingsspeeldag was het in München. Orsic, goed paasje. Maar dan komt er een vervolg. Ja, hier een schot. En daar is bijna de 3-0. Is die bal nog aangeraakt? Nee, er is een overtreding gefloten. Het was een schot van Stojkovic. Maar er was al gefloten. Nog eens kijken. Ja, geen idee. Was daar een overtreding? Nee, ontgaan. Gewoon een doeltrap. Had ook gekund. Maar zwart. We zijn alweer aan het spelen. En Viking aarzelt en talmt. Daar achterin. Het zelfvertrouwen weg natuurlijk na dit begin. Askildsen heeft daar minder last van. Die heeft ook in Italië in de Serie A wel wat wedstrijden op de teller. Die probeert het spel naar zich toe te trekken. Maar deze flankwissel, ondanks de opgestoken duim, is toch te hard voor Hegheim. Spits is Peter Christiansen, die kerel die we net in beeld zagen met het nummer 20. Het is wel opvallend, dat is een kleine kerel eigenlijk, 175 centimeter lang. 1,75 meter, dat is voor een diepe spits toch aan de kleine kant. En het straffe is, ze hebben drie spitsen, centrumspitsen in hun kern zitten. En die zijn alle drie maar in de 1,70 meter ongeveer. Geen grote sterke targetman dus om in te brengen. Of ze zullen moeten schuiven met andere pionnen. Mocht het nodig zijn, maar op dit moment is het eerst zoeken naar wat zelfvertrouwen. Dat kan misschien wel komen na deze combinatie, maar dan is de tik te ver. Een slechte baltoets van linksachter Haugen. Christopher Haugen had daar vrije baan op links. Goede combinatie, dubbelpaas. En dan uiteindelijk te weinig meegedaan. Trippic. Bellio en Lisicha, de doelpuntenmakers. De 1 en de 2-0. Binnen de eerste 10 minuten. Viking nu toch ietsje meer balbezit intussen. Maar ja, is het kalf al verdronken? Vraagteken. Het is beter werk, wou ik zeggen. Maar dan is het vervolg er niet naar. Hegheim won wel het duel. Grote jongen, bijna 1,90 meter rechtsachter. Stevig. Maar toch. Vragen ook in de lichaamstaal van Bjart Lunde Arsheim. Aanbalverlies. En een snelle bal naar de rechterflank van Misic. Dan zitten we bij de doelpuntenmaker Lisicha. Dan is er wel veel volk voor doel. Twee, drie jongens. Bellio. Uiteraard ook in de box te vinden. Maar niemand bereikt. Dominguez en McKenna. De twee centrale verdedigers, de ene dus een Spanjaard, de andere een Schot. Die Dominguez is nog vrij jong, 21 maar. Ex-Barça, weggeplukt daar. Een paar keer jeugdinternational ook bij Spanje. Misic. Veel ruimte voor Stojkovic. Doorlopen Zajc, die vraagt de bal en krijgt hem ook. Zajc, en daar is de derde. Nee, die sterft op de paal. Goh, bijna was het 3 goals uit 3 kansen, zeg maar. Dynamo heel erg efficiënt in de openingsfase van deze wedstrijd. Maar nu net geen derde doelpunt. Bal nog even een extra effect meegekregen ook, zo leek me. Via de voet enerzijds van Stensnes en via de vingertoppen van doelman Østbø en zo de paal en geen 3-0, maar Viking ontsnapt wel. Het scheelde bijzonder weinig. Heel erg lastige avond voorlopig voor de Noren. Die heel makkelijk worden uitgespeeld in defensief opzicht. Veel te simpel en snel kansen weggeven. Hier is Orsic. Orsic geeft hem in de loop van Stojkovic. Østbø moet terug. Stojkovic trappen vanuit de scherpe hoek. Nee, dat was iets te opportunistisch en optimistisch daar. Vanuit die positie is scoren uiterst lastig. Het was wel weer een goede aanval. Luka Stojkovic. Nu nog met nummer 7, maar binnenkort zal hij wellicht nummer 10 dragen. Want zijn concurrent Vidovic is vertrokken richting Paderborn in de Duitse competitie. Paderborn, dat promovendus is in de Bundesliga. Dus ja, daar zal hij wel iets meer kunnen verdienen wellicht. Nivirovic en Stojkovic. Deed het sowieso wel al goed hoor. In deze eerste weken van het nieuwe seizoen. Joe Bell. Wie kan de ploeg op sleeptouw nemen? Daar op de linkerkant met de winger die acties probeert te maken, Edwin Østbø. Is er misschien wel iets mogelijk? Even kijken, hij wilde daar terecht de inworp. Zo leek het toch op dit beeld, maar die was voor Dynamo uiteindelijk. Voorlopig nog weinig kunnen klaarspelen. Eén bal tussen de palen, dat wel. Van Østbø daarnet. Maar voor de wedstrijd misschien niet slecht dat er nog geen 3-0 werd gemaakt meteen. Maar de waardeverhoudingen lijken nu al duidelijk. Østbø krijgt wel wat ruimte daar op links. Te veel. Misic die slecht wegwerkt. Mooi. Goed paasje. Uitstekende bal. En dan de goal. Jawel. Heerlijk doelpunt dit van Viking. Ja, bijna was het 3-0 aan de overzijde. Met die bal tegen de paal van Zajc. Maar nu, na een geweldig balletje. Geweldige assist van die Tobias Mooi. Staat het 2-1. Dit had Viking, de kampioen van Noorwegen, absoluut nodig. Want ze werden eigenlijk overlopen, weggespeeld en gingen aan het blunderen achterin. Maar Nivistic, die moet zich ook al omdraaien. Hier begint het op links. Slecht weggewerkt, Misic mag het zich aanrekenen. Het is geen buitenspel van de doelpuntenmaker Peter Christiansen. Geen grote spits, pocket aanvaller. Maar kijk eens hoe hij dit afwerkt. Geweldige assist, maar de afwerking is even fraai. Aannemen, meteen binnenvlammen in het dak van het doel. Peter Christiansen. Die voor hoop zorgt bij Viking. Die voor de aansluitingstreffer zorgt. Goed voor de match. En een fraai goal.

derde seizoen voor die Christiansen bij Viking. 86 matchen voor deze ploeg en 36 goals. Dus toch een aardig bilan wat doelpunten maken betreft. Minder straf dan Bellio aan de overkant als spits, maar oké. Okay. Wellicht is de dominantie van Dynamo in de eigen competitie toch een pak groter dan die van Viking in Noorwegen. Gezien de historische prestaties. We gaan niet beweren dat we veel live matchen uit Noorwegen of Kroatië hebben gezien vorig seizoen. Dat is ook gewoon praktisch niet mogelijk vanuit België. Of je moet het op illegale wijze gaan doen, maar dat gaan we niet promoten. Maar we zien ze nu aan het werk, gelukkig. Want ja, een van deze twee ploegen gaat wel League Face spelen, dus we gaan ze vaker zien. Het is alleen de vraag wie van de twee. Eggheim mist een interceptie, maar heeft nu misschien wel ruimte. Kijk eens, is er met de bal vandoor. Trippic komt aansluiten, maar ja, zat een beetje te ver achter Eggheim. Vandaar de lage center. Maar die wordt afgeblokt. Maar toch, Viking leeft weer. En voorlopig mogen we niet klagen over het begin van dit duel. Kansen, goals. Het is boeiend op dit moment. En in die andere duels is hij nog niet gescoord. Dus kijk, dan hebben wij toch geluk. De concurrent voor de titel in Noorwegen, Bodø/Glimt, heeft uiteraard, dat weet u, Union uitgeschakeld in de derde voorronde en speelt morgen ook in de play-offs tegen NEC uit Nederland. Dat wordt ook wel een hele leuke wedstrijd, vermoed ik. Waarbij Bodø/Glimt misschien wel favoriet is. Oh nee, oh, het ging bijna weer mis achterin bij Viking. Dan ben je weer in de wedstrijd gekomen en dan is het nu je doelman die gaat klungelen in de verdediging, die de bal daar bijna inlevert. Dus beu. En zo Dynamo een nieuwe aanval. Nu over de rechterkant, lage cross. Als Kiltsen weggewerkt. Voorlopig de meest interessante spelers. Austbø, Christiansen en Askildsen, die vallen de meeste, het meeste op liever. Maar hier is Stojkovic en dan Zajc, waarvan we weten dat hij graag trapt. Mika Zajc. En dat hij ook wel geregeld tot scoren komt. Ex-Fenerbahce trouwens, die Zajc, die ex-club van de Sloveen, is momenteel ook aan het werk tegen Lyon. Het is meer in evenwicht nu. Het duel. Viking laat zien dat ze ook een paar goede spelertjes in de rangen hebben. Austbø, kijk eens. Dat is een technicus hoor. Trippic. Een voorzet komt er niet echt. Valinčić houdt de bal binnen en trapt naar voor. Daar moet Bellio de bal proberen bijhouden. Dat doet hij nu met rug naar doelgoed. Falkner met een foutje. Maar ja, spits gaat uiteraard ook wel graag liggen bij dit soort fases. 32 minuten ver. Vorig seizoen dus heel erg dominant in de eigen competitie Dynamo Zagreb. 18 punten meer dan Hajduk.

Dan ben je meer dan één klasse te sterk. 86 punten gehaald uit 36 wedstrijden. 10 ploegen maar in de Kroatische eerste klasse die 4 keer tegen elkaar spelen. 4x9 dus. Hier nog eens kijken naar een nieuwe poging vanwege Dinamo Zagreb. Bal is nog aangeraakt. Schot van Mateo Lisicia die daarnet de 2-0 maakte. Afzwaaier, maar inderdaad nog even beroerd. Dus krijgen we een hoekschop met Zajc achter de bal. Dit is de eerste corner van de wedstrijd voor Dinamo Zagreb. Guzebuyuk uiteraard met de klassieke instructies. En hij riep daar even iets tegen Lisicia. Heeft zijn research goed gedaan. Daar wordt toch weer geduwd en getrokken. Er is er eentje van Viking in de goal gevlogen. En hij zegt het nog, Guzebuyuk. Hoe kan het dan, jongens? Waar zijn jullie mee bezig? Was Bellio degene die het spelletje meespeelde? Ja, Trippic. Gebeurt eigenlijk niet zoveel. Het is Trippic zelf. Die nogal onhandig in de goal belandt. Zwat, de corner levert op die manier niks op.

10 minuten nog tot de rust. Dynamo stond heel, heel vroeg. Amper 10 minuten ver. Al 2-0 voor. Maar heeft... ja, die goal eigenlijk geschonken aan Viking. Tot dusver hadden ze maar één bal afgevuurd. Tussen de palen. Tot minuut 27 toen ineens... dat foute balletje van Josip Misic. En mooi. En Christiansen die het onder hun tweetjes fantastisch oploste. Weinig ruimte, weinig tijd, maar perfect. Uitgespeeld en zo 2-1. Dat is nog altijd nu al een minuut of 10 de tussenstand. Stavanger. Uiteraard. Niet de grootste stad van Noorwegen. De derde grootste stad. In het zuidwesten van Noorwegen. Rosenborg jarenlang de dominante kracht. In het Noorse voetbal. Maar kijk, Bodø Glimt en Viking die maken gebruik van de dip bij Rosenborg. Rosenborg waar trouwens... Alexandersson, intussen trainer is, de ex-coach van KV Kortrijk, is daar een tweetal maanden geleden aangesteld als nieuwe trainer. Ex-Brandbergen. Freier Alexandersson, flamboyante en in Kortrijk zeer populaire coach. Die is nu dus bij Rosenborg beland. Maar moet daar wel nog wat werk verrichten. Want Rosenborg, door eerdere prestaties... nog altijd maar zevende. 24 punten. Viking ter vergelijking heeft er 40. Bodø Glimt heeft er 41. En u kent het principe. De looptijd daar van die Scandinavische competities is anders. Daar zijn ze dus al 17 matchen ver. Dan is al over halfweg. Askildsen. Austbø. Was Christiansen. Nee, het was Austbø. Dit is Trippic. Christiansen loopt wat verderop aan de andere kant. Trippic. Christiansen in de box, maar als enige quasi. En hij dus geen gestalte om te koppen. Dus dat is toch niet de meest verstandige optie om daar dan een cross te versturen. Dan ben je hem eigenlijk gegarandeerd kwijt. Ja, Dynamo dat nu terugkruipt, terugplooit en wacht op aanval van Viking. Opvallend toch, in eigen huis. Misschien ligt dat spel hen wat beter. Dan denken ze, we hebben nog altijd die bonus. Maar toch. Viking dat zich meer dan degelijk heeft hersteld. Na dat moeizame begin. Tobias mooi. Geen goede pas dit, maar krijgt hem eigenlijk terug. En dan 1-1 tijd doorgespeeld. Daar is Trippic en die gaat scoren. Het is 2-2. Het is niet te geloven. Na 10 minuten stonden ze 2 goals in het krijt. Maar ze herstellen zich wonderwel. En staan nog voor de rust weer op gelijke hoogte. En een speciaal doelpunt denk ik dan toch voor de captain. De in Kroatië geboren Zlatko Trippic. Afkomstig uit Rijeka. Maar wel de Noorse nationaliteit. Die maakt gelijk. En een nieuwe assist voor die Tobias Mooi. Die centrale middenvelder wordt ook gevolgd door tal van ploegen. En de glimlach verdwenen door op het gezicht van Kovacevic. Van 2-0 naar 2-2. Dynamo wordt ook wel afgestraft voor te defensief. Terugkruipen de voorbije minuten. Een Trippic die altijd goed is in Noorwegen voor dubbele cijfers qua goals en assists. Die weet ook in Europa te scoren. Met een fraaie plaatsbal voorbij Nevistic. Even opkijken en dan netjes wegleggen. Binnenkant paal. En 2-2. Ja, Dynamo hoopte... hoopte al met anderhalf been in die Champions League League face te staan. Na 2 goals binnen de eerste 10 minuten. Maar kijk, het lachen... is hen vergaan.
Trippic had nog weinig getoond. Een leuke wedstrijd voorlopig. Orsic aan de overkant. Tweede paal gezocht. Het wordt een corner. En ook nu weer. Werd er toch niet goed verdedigd bij Dynamo. Bal weer zomaar weggegeven aan de tegenstander. Dat is nu dus bij beide doelpunten gebeurd. Hoekschop wel voor Dynamo Zagreb. Intussen weggekopt door Falkner. Orsic. Kijken naar Misic. Die gaat trappen van op afstand. Josip Misic heeft een goede knal. We zeiden het al, hij scoorde mooi. Met een schot van ver tegen Kano Zalgiris. Maar dit is een niet gekadreerde poging. Ze waren zo dicht bij de 3-0 voor Zajc. Leek dat bijna te lukken, maar de paal bracht redding. En de paal die hielp Trippic dan weer een handje door. Dat die bal via de binnenkant van de verste paal in doel belandt aan de overkant. Het hangt af van details, maar van 3-0 geen sprake, van 2-2 wel.

3,5 minuut nog tot de pauze. Dynamo Zagreb. Nou, nu toch wel even aangeslagen wellicht. Briljante uitgangspositie. Heel snel verspeeld. Twee mooie goals hoor van Viking. Zij kregen 3 kansen. En hebben er ook 2 gemaakt. Dus ze zijn klinisch daar in de zone van de waarheid. Misic. Perez Vinleuf. Champions League hebben ze nog nooit gespeeld. Viking. Wel al wat Europese avonturen beleefd in een verder verleden. 2002 bijvoorbeeld. Chelsea een keer uit de UEFA Cup geknikkerd. Orsic. Perez Vinleuf, dit is een bal voor de doelman, voor Østbø. Het is een ploeg met veel karakter. Hè. Vorig seizoen hadden ze niet de beste aanval, nog de beste verdediging. Dat was allebei voor Bodø/Glimt. En toch werden ze kampioen. En daardoor moesten de geel-zwarte van Bodø/Glimt een ronde vroeger de wei in deze Champions League voorronde dan Viking. Scheelt toch een slok op een borrel. En nu is het een beetje wachten op het fluitsignaal, de rust, alles te herdoen. Ook Viking zoekt nu niet echt vol op de aanval. Is al blij dat deze ommekeer heeft kunnen bewerkstelligen, ja, op een half uurtje tijd.

niet helemaal zeker dat Tobias Moy die tweede assist helemaal zo bedoelde. Ze stonden daar met twee spelers van Viking. Een paas naar de dichtste ploegmaat leek realistischer. Dat was misschien zelfs de bedoeling. Orsic. Geplukt door Østbø in de slotseconde van de eerste helft. Hoeveel tijd komt erbij? Toch 3 minuten. We hebben lang moeten wachten op de goedkeuring van de openingsgoal door de check van de VAR. Daardoor nu 3 minuten extra. Dat was na 6 minuten Bellio, dan Lisicha 4 minuten later. Al meteen op assist van Bellio met de 2-0. Maar slap verdedigen bij de Vikingen van Stavanger. Maar dan, na een beetje wachten, na veel balbezit voor Dynamo in het begin, dan toch een mooie reactie. Inclusief 2 goals voor de Noren. Nu wel nog een keer Dynamo met Bellio in de box. Komt er iemand tot een schot? Stojkovic niet. Dominguez naar de buitenkant. In het centrum Bellio, die bal schiet door. En daar is Orsic. Oh, dat was geen slechte kans hoor. Geen verkeerde mogelijkheid daar in de box. Maar Orsic die misschien wat te wild trapt. Weinig beheersing in de poging. Ook niet zoveel tijd, maar hij trapt buitenkant rechts. En op die manier op een van de Noren. De corner wordt wel nog genomen in de 2e minuut van de toegevoegde tijd. Zajc, weer hij, neemt hem. De kopbal dan. Daar in die tweede zone makkelijk door Østbø. Gestopt aan de eerste paal. Maar kijk eens naar de nervositeit. De stress in de lichaamstaal van Kovacevic.

0: Wat zou Besiktas trouwens zijn dat interesse heeft in die Tobias Moy? Ploeg waar dus nu Leandro Trossard actief is. Zij gaan geen Champions League spelen, Besiktas. Galatasaray wel en Fenerbahçe misschien. Maar geen Trossard in de Champions League, dat is jammer. Nadat hij vorig jaar de finale mocht spelen, maar verloor tegen Paris Saint-Germain, dat weet u. Arsenal heeft zich wel al serieus versterkt. Dus benieuwd wat het gaat worden daar in de Premier League. En wat ze op het kampioenenbal kunnen. Misschien wel de Engelse ploeg waar we weer het meeste van mogen verwachten. Op Champions League niveau dit seizoen. Intussen de slotseconde. Wanneer maakt Kuzebeuk een einde aan de eerste periode? Dominguez. Laatste kans misschien voor Dynamo. Dominguez. Een paasje dat verre van slecht is richting Zajc. Terugleggen en dan weggekopt. Maar ver geraken ze niet. Orsic. Dan krijgen we die corner nog. Nee, einde van de eerste helft. Misschien was er ook een overtreding daar op Trippic. Guzebuyuk wil er niet van weten. Wil geen protest of klachten. We gaan nog eens kijken. Trippic wordt daar... Ja, inderdaad wel foutief in de rug gesprongen. En vandaar het duimpje en de bedanking van de Noorse captain bij Guzebeuk. Maar spectaculaire eerste helft moet ik zeggen. Tussen Dynamo en Viking. 2-0 de bonus na amper 10 minuten na de goals van Bellio en Lisicia. Ze leken zelfs de 3-0 te maken, maar de paal verhinderde dat. En daarna reageerde Viking op fraaie wijze met de aansluitingstreffer van Christiansen. Prachtig hoog in doel getrapt. En Trippic die zorgde voor de 2-2 met een plaatsbal. 5 minuten voor de rust. Dus nee, all to play for, alles te herdoen. En wie weet, hopelijk een even boeiende tweede helft vanuit het Maximirstadion in Zagreb.
1: Champions League.

De spelers van Dynamo Zagreb komen al opnieuw op het veld en hopen dat ze deze thuiswedstrijd alsnog kunnen winnen tegen Viking uit Noorwegen. 2-2 was de stand bij de rust tussen de kampioen van Kroatië en de kampioen van Noorwegen. Een 2-0 voorsprong heel vroeg in de wedstrijd, maar toch een half uur later met 2-2 de kleedkamer ingaan. Dat zie je er wel aan de gezichten, moet ik zeggen. Dat zal geen fijne toespraak zijn geweest van Mario Kovacevic. Een coach met een bescheiden reputatie in eigen land en ook als speler nooit echt grote dingen bereikt. Vooral in eigen land actief geweest. Kunze Bujuk. Die straalt wel autoriteit uit, moet ik zeggen. Je zou denken dat deze twee heren, de coach en de assistent, dat familie, vader en zoon is bij wijze van spreken. Ze lijken wel wat op elkaar, maar dat is toch niet het geval. We zijn er klaar voor. Start van de tweede helft. Ook Viking weer allemaal op post, de spelers. En ja, ze hebben toch getoond met die gelijkmakers. Met de aansluitingstreffer en de gelijkmaker, zo moet ik het zeggen, van Christiansen en Trippic, dat ze ook mooie dingen kunnen laten zien. Dat ze fraaie goals kunnen scoren. Zeker die eerste was geweldig. Twee keer was Tobias Moy, een Noor met Senegalese roots, de man die de paas gaf. De assist. Valinčić, kan Dynamo Zagreb zijn niveau weer optrekken? Ze waren zeer goed begonnen. Met heel veel balbezit. Ze hadden ook bij het ingaan van de kleedkamers nog wel meer balbezit. En ook meer doelpogingen, 12 in totaal. Maar daar zaten ook veel pogingen van op afstand bij die naast gingen. Qua gekadreerde ballen was het 3-3. En dus ook vrij efficiënt wel afgewerkt door Viking. Zoals gezegd. En we dan meteen de eerste doelpoging van de tweede helft gezien. Al was het van heel erg ver. Twintig jaar dus die Tobias Moy. De voorkeur gekregen op Simon Kvyat-Egeskog. Die zit wel op de bank. Die is een paar jaar ouder. Ook een centrale middenvelder. Die ging door en kwam nog tegen Askildsen aan. Maar die heeft dat amper gevoeld, zo blijkt. En Viking dus geen groepsfase of league phase gespeeld. Maar ja, in 1992 waren ze er wel bij in de Champions League. Dat was toen tegen Barcelona. In de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Wel behoorlijk gepresteerd. 1-0 verloren over twee wedstrijden. Tegen Barça is dat verre van slecht. In die eerste editie was ook Club Brugge aanwezig natuurlijk. Zij haalden wel de poelenfase met toen Olympique Marseille, Rangers en CSKA. Lang geleden. Winnaar van de Champions League toen. Met de winning goal van Basile Boli in 92-93. Olympique Marseille. In München. Misic. Pasen onderschept door Christopher Haugen. Jeugdproduct van Viking. Maar ook heel lang bij Molde gespeeld. Maar nu dus terug bij het oude nest. Bal wordt weer opgeëist. Door Dynamo met Sergi Dominguez. En met Scott McKenna. Ex-Nottingham Forest, ex-Aberdeen, een schot in Kroatië. Dat komt niet te vaak voor, maar kijk. Hij is er nu toch al even aan de slag bij Dynamo, tweede seizoen. Joe Bell. Lijkt een beetje op Oostbeu qua kapsel. Allebei compacte kerels met krullen. Stojkovic. Dat is mooi gedaan. Oei, wat een zwakke paas van Perez Vinleuf. Die zich terecht verontschuldigt.
veel zelfzekerheid straalt de man eigenlijk niet uit, Kovacevic, als je eerlijk bent. Soms is het niet zo moeilijk om lichaamstaal te analyseren. Maar het wedstrijdverloop heeft er ongetwijfeld ook mee te maken. Weinig druk vanwege Viking. Ze laten Dynamo achterin rustig voetballen. Ze hadden wel ongeveer een drietal kilometer meer gelopen al de Nooren in de eerste helft. Schot van op afstand. Dat gaat niet zo heel ver over van Zajc. Altijd weer de Sloveen als het gaat om afstandsschoten. Miha Zajc. 6 jaar bij Fenerbahce gespeeld, waar hij 20 goals maakte. Dat is toch niet weinig. En je ziet het, dat hij graag uithaalt. Rustbeu. Nou, zou er anders wel hebben bijgezeten, maar toch. Eerste poging van de tweede helft is voor Dynamo Zagreb. Dertiende doelpoging in totaal. Momenteel staan ze derde in de Kroatische competitie, maar ze hebben een wedstrijd minder gespeeld dan het leidersduo. Tripic, niet onaardig. Zetten zich door. Hegheim, zoals al vermeld, stevige verdediger. Sterker dan Perez Vinlev. Bal voordeel gegeven door Gusebuyuk. Orsic nog niet te veel kunnen laten zien eigenlijk. Mislav Orsic. Toch een van de grotere namen, de 33-jarige Kroaat, 28-voudig international ook. Was wel niet op het WK aanwezig. Dat is wel het geval voor Hendrik Falkner van Viking, die net de paas verstuurde. Tripic. Christiansen, kijk, in dit soort duels moet hij het altijd wel afleggen tegen grote, sterke verdedigers zoals McKenna. Maar als hij de ruimte krijgt, kan hij toch dodelijk zijn. Dat heeft hij laten zien. Diadora, de shirtsponsor van Viking, dat zie je ook niet al te vaak meer. Clubs die samenwerken met Diadora. Tripic met de corner voor Viking. 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Daar is een kans toch wel voor Christopher Haugen. Die kan de bal beroeren, doen afschampen, maar niet de juiste richting meegeven. Toch een eerste keer gevaar tussen aanhalingstekens van de kant van Viking in deze tweede helft. Dat Viking denkt, ja, geen probleem, deze 2-2, daar kunnen we wel mee leven. Dan hebben we toch een resultaat waar we iets mee kunnen aanvangen volgende week. In eigen stadion dan. Misic. Teruggekopt door Orsic. Perez Vinlev met een mooie grote brug. Perez Vinlev. Ja, iets te scherp misschien. Naar wie was de paas? Naar Beljo. Het zou kunnen. En die bal er goed uitgehaald door Gianni Stensnes. Hier, dit was knap. En dan plikt hij naar het centrum. Wie staat daar vrij? Maar zijn voorzet werd onderschept. Opnieuw een bal in de 16 van Perez Vinlev. En dan Zajc met zijn linker. Minder geslaagd. Dit was Dominguez. Dynamo heeft de wedstrijd wel in handen nu. Tweede ballen worden ook doorgaans door hen gerecupereerd. Valinčić.
Die zou in de belangstelling staan van Napoli. Maar bon, er zijn heel veel transfergeruchten nu. En amper de helft daarvan is waar. Maar goed, hij speelt wel al een jaar of vijf bij Dynamo. Dus misschien wel toe aan een nieuwe uitdaging. Daar is hij. Moris Valinčić geeft hem aan Stojković. Misic. Dominguez, Perez Winleuf. En dan zakken ze in bij Viking. Kopbal van Stojković. Ja. Tweede doelpoging van de Kroaten na rust. We zijn bijna 10 minuten bezig. Maar vrij ongevaarlijk eigenlijk deze bal die naast gaat. Östbö zag het dat het ongevaarlijk was. Metertje naast. Won wel het duel van Askildsen. Dit is te kort. Ingespeeld door Moy. Ja, knap gedaan door Stojković. Achtvoudig beloofd international bij Kroatië. Marktwaarde 7 miljoen. Dus een van de hoger gewaardeerde spelers toch. Een van de betere bij Dynamo. Zonder kijken eigenlijk naar voren getrapt. Speelde 1 wedstrijd mee op het WK. Falkner tegen Frankrijk was dat. De 3e speeldag van de poelenfase. Dat was in die groep overbodig, die wedstrijd. Vandaar de vele rotaties toen bij Noorwegen. Dat werd een beetje gezien als, ja, doe maar. We hebben weinig te winnen in deze wedstrijd. Maar ze gaven Frankrijk toch nog best een lastige wedstrijd. Met de B-garnituur. In het begin dan toch uiteindelijk werd het 4-1. Initieel ging het nog redelijk gelijk op, als ik me goed herinner. Maar we gaan wisselen. Dan gaan we even kijken wie er afgaat bij Viking, ja, dat is wel opmerkelijk. De man van de 2 assists, Tobias Moy. De tweede was misschien niet super bedoeld, maar hij gaat er toch af. En via Eggeskog, de 23-jarige vervanger, na 57 minuten, vrij vroeg in de wedstrijd toch. Eerste wissel van de wedstrijd. Misic, ja. Beetje geforceerd. En nu Misic, ja. Sterk in de tackle. Vol overtuiging. Valinčić. Dynamo probeert de druk op te voeren. Trekt langzaamaan meer naar voren. Weet dat deze thuiswedstrijd belangrijk is. Ze wisten dus wel te winnen bij Žalgiris. Maar in Zwitserland gelijk gespeeld. Thuis zijn ze in principe altijd een stuk sterker. Dynamo Zagreb. Vorig seizoen wel thuis verloren tegen Racing Genk, weet u dat nog? Tegenstander van de Limburgers in de Europa League. En Genk kwam in dit stadion met 1-3 winnen. En verloor dan thuis ook met 1-3, dus dat was toch wel opmerkelijk. Verlengingen waren noodzakelijk en Genk scoorde daarin nog 2 keer. Stojković toen in die wedstrijd 2 goals gemaakt trouwens in Genk. Heijmans zorgde uiteindelijk voor de
3-3 eindstand in Limburg. En toen was het ronde nadien wel einde verhaal voor Genk. Kijken nu naar Viking Christiansen. Hier is ruimte. Deze paas is te ver. Oh, wat een mogelijkheid. Op de tegenaanval Viking nog quasi niks gecreëerd in de tweede helft. Rekent, speculeert op die omschakelingsmomenten. En dan is dit een hele slechte paas. Het lag daar helemaal open centraal. Christiansen onder meer, maar had nog een ploegmaat bij. Zajc gaat eraf intussen bij Dynamo Zagreb. Maar we willen die fase nog wel eens terugzien hoor. Die mislukte tegenaanval van Viking. Cachavenda, de topschutter dus van Dynamo in deze Europese voorrondes van de Champions League. Al 3 goals gemaakt. Lucas Cachavenda, die komt erop. Met nog een half uur te gaan. En nummer 26 is dus de nieuwe man. Kvia Ege-Skoch. Maar kunnen we nog eens kijken naar wat daar misging bij Viking. 2-3. Dat was uiteraard een nog meer wenselijke eindstand hier. Maar nee, slecht uitgespeeld. Trippic intussen met de inworp. Lisica in duel. En handspel. Stensnes. Ja, bal valt inderdaad bovenop de hand. Lisica. Misic in één tijd. Dat is, ja, Misic. Niet de allerfijnste voetballer natuurlijk. Kijk, dat zien we hier ook. Het is wel een karakterman die altijd speelt. Stond in elke wedstrijd aan de aftrap. Tot dusver op Champions League vlak in die voorrondes. En springt daar in de rug van Askildsen. Viking. Klein ploegje eigenlijk als je het op Europees niveau bekijkt. Een budget van ongeveer 25 miljoen. Het zou echt wel een stunt zijn mochten zij die league phase bereiken. Dat hebben ze zelf afgedwongen natuurlijk door kampioen te worden. Daardoor maar één voorronde overleven noodzakelijk. Dat is zeker niet onmogelijk. Via Ege-Skoch. Dynamo Zagreb op dit moment nog volop bezig met het afronden van inkomende transfers. Ze hebben Kirill Kravtsov aangetrokken. Die zou morgen de ploeg vervoegen. Een centrale middenvelder is dat. Defensieve middenvelder, dus concurrent ook wel voor Misic. En dan zijn ze ook nog bezig met een Uruguayaan. Lautaro Ultra van Oriental de la Paz. 19-jarig talent, is ook een middenvelder dus. Ook die gaat tekenen normaal. Maar ja, ze willen deze wedstrijd wel winnen. En dat moet zonder die versterkingen gebeuren. Ze hebben maar 3 van hun 24 Champions League qualifiers ooit verloren. Oké, dit vanavond is niet verliezen, maar het is wel geen goed resultaat als je de voorgeschiedenis in deze match kent. Als je de tussenstand na 10 minuten zag, dan is dit teleurstellend. En voorlopig is het ook moeizaam hoe Dynamo speelt in de tweede helft. Balbezit, ja, dat wel. Maar heeft deze keeper al iets moeten doen? Özbe, dat dan weer niet. En nogmaals, het is jammer dat we geen herhaling nog eens hebben gekregen van die vele vrijheid die ze daar genoten op die ene counter. Daar kwam Dynamo Zagreb goed weg.
Dat wordt de eerste gele kaart van de wedstrijd. We zijn bijna 65 minuten bezig, dus dan mogen we niet klagen. Het is een sportieve match eigenlijk tot nu toe. Maar nu Stojkovic wel op de grond. Ja, het is een terechte gele kaart hoor voor Joe Bell. Die daar stevig in contact komt met Stojkovic. Marktwaarde van de kern van Dynamo om en bij de 50 miljoen. Van Viking bedoel ik, sorry, 50 miljoen Viking. Dynamo Zagreb rond de 65 miljoen. Alles opgeteld terwijl u nog eens alle goals te zien krijgt. Dan hebben we tijd voor tijdens de verzorging. Maar hij zal niet naar de kant moeten, Stojkovic, want de gele kaart dus. Hij staat intussen weer overeind. Er is bloed te zien. Ja, dan moet hij toch naar de kant. Bloed bij Stojkovic. Veel overleg bij Viking. Democratie. De man met de pet. Die mag veel mee bepalen. Dat moet Morten Jensen zijn. De assistent. Maar goed, ze doen het echt wel goed hè, de voorbije jaren. Onder die hoofdcoach Lunde Aarsheim. Derde in 2021 en 2024. Ook nog een keer vierde geworden. Dus standvastige resultaten in de top 5. Inclusief die titel vorig seizoen. De negende titel ooit. In het verleden ook al 6 keer de beker gewonnen. Viking in Noorwegen. De gouden periode was een beetje de jaren 70, begin jaren 80. Want de meeste van de titels werden toen behaald. In die periode. Laatste keer de beker gewonnen. Dat was de laatste prijs voor de titel in 2019. Oostbeu, tweede helft minder ja, spectaculair dan de eerste. Dat kon ook moeilijk anders met die 4 doelpunten voor rust. En op die manier beseft Kovacevic, ja, ik moet er iets aan veranderen. Ik ga nog nieuwe verse krachten inbrengen. Einde wedstrijd op die manier voor Stojkovic en voor Lisica. De doelpuntenmaker Lisica eraf. En zo krijgen we Arber Hodja. En ook Robert Muzdrazia. Aanvallende middenvelder, die laatste van 29. Die zal in de plaats komen van Stojkovic. En Hodja in de plaats van Lisica op de flank. Daar is Hodja al meteen. Orsic is naar de rechterkant verhuisd. Nou, dit kan interessant worden voor Dynamo, maar goed verdedigd. Zich voor de bal gegooid. Was het de captain, was het Trippic zelf? Nee, het was een van de verdedigers. Het was Stensnes, sorry. Het was ook wel echt als een rots in de branding verdedigd. Dus dat hadden we moeten zien. Nog een twintigtal minuten. Geen goals in de tweede helft. Ook weinig doelmannen die veel werk moeten verrichten. Meer afwachten, meer aftasten. Eén ploeg, Viking, die
denkt, ja, dit is wel oké zo. En Dynamo dat er niet echt in slaagt om aanval na aanval op de mat te leggen. Ze hebben wel nog tijd. Peres Vinleuf krijgt de bal terug en heeft nu tijd en ruimte voor een voorzet. Goeie bal, Bellio niet. Hebben we in de rest van de wedstrijd, zeker de tweede helft, nog maar weinig gezien, die Dion Bellio. Maar Kovacevic zal hem wel laten staan. Die miste trouwens de terugwedstrijd tegen Racing Genk vorig seizoen. Maar dat was dus niet nodig om toch te gaan winnen in Limburg. Ook zonder hun referentiespits. Orsic. Misic. Ja, ingeleverd. En gaat hij dan nu een overtreding moeten maken? Nee, sterk hoor. Op zijn 32 heeft hij nog wel wat snelheid in huis. En karakter sowieso. En zo Dynamo weer in balbezit. Zoekend naar een opening, maar dat, ja, is toch moeilijk te vinden. Ruimte. We staan heel compact bij elkaar, die twee linies bij de Noren. Vier verdedigers en dan de middenvelders er heel dichtbij. Net voor eigenlijk deze voorzet. Een prooi voor doelman Østbø. Nog even aangeraakt, dat helpt voor een keeper. Hoe komt hij naar je toe? En luister naar dat lawaai van op de tribune. Dynamo Zagreb. Krijgen we nog wissels? Jawel, nu weer aan Noorse zijde. Henrik Hegheim en Haugen, die gaan eraf, twee verdedigers. En dan verwachten we Björshol en een andere Haugen. Ja, dat is makkelijk. Herman Haugen in de ploeg voor Christoffer. En Sondre Björshol. Dus ook ingevallen. Voor die Hegheim. Ook drie wissels dus al doorgevoerd bij Viking. Kijken nu naar Dynamo in de 16 meter. En daar de goede kans. Eindelijk nog eens Dynamo Zagreb. Kunnen ze in dat slotkwartier nog Viking echt in de problemen brengen. En toch nog de zegen binnenhalen. Dat is de bedoeling. Ze waren er dichtbij. Veel overleg intussen bij Dynamo over de posities bij deze corner. Østbø paraat. Corner met Orsic is het resultaat. Beetje te ver die bal. Wel aangeraakt. Dus ingooien voor de Kroaten. Misic. Ze mogen ook niet te ver terugkruipen natuurlijk, Viking. Anders gaan ze alsnog een goal slikken, heb je zo het gevoel. Zonder dat Dynamo echt enorm veel kwaliteit op de mat legt. Kijk, quod erat, erat demonstrandum. Ga nog eens kijken naar deze fase met Østbø. Ja, het is natuurlijk ook wel matig verdedigen in eerste instantie. Maar dan toch de paal, ja, sorry. Dat zie ik nu pas. De paal en dan het hoofd van Østbø. Dus ja, Dynamo, dichter zijn ze er nog niet bij gekomen. Minuut 73. En corner. Ja, nu wordt het toch wat heter onder de voeten van de Noren. En dat zijn ze niet gewoon. Moet je meeval hebben. Onze keeper, dat die bal niet via je rug ook nog in doel belandt. Een paar corners al afgedwongen nu in die tweede helft. Weer wordt Guzebujuk genoopt om tussen te komen. Dat
dat is toch, dat blijft toch oervervelend. Al die onderbrekingen bij corners. Daar moeten ze ook nog een oplossing voor vinden. Orsic die heel wat instructies heeft voor de ploegmaat. En daar is de hoekschop dan toch. Mislav Orsic. Die bal is nog niet weg. En Peres Wijnaldum kraakt zijn poging. Maar Dynamo bij het ingaan van dat slotkwartier nu wel nadrukkelijk op zoek naar de winning goal. In eigen stadion zijn ze het aan zichzelf verplicht. De bal door Valinčić in de 16 gedropt. De vermoeidheid lijkt zijn tol stilaan te eisen bij Viking Stavanger. Ook bij Joe Bell. Het wordt stilletjes aan overleven. Hodja op links, nog fris natuurlijk. Peres Wijnaldum. Nu drie jongens in de box bij Dynamo, maar deze paas niet helemaal goed. Maar hier is Hodja, brengt laag voor doel. En dan ja, wil hij niet goed vallen. Maar ze trappen echt wel het gaspedaal in nu. Bal nog even aangeraakt door Stensnes. Hodja, ook wel een Albanese international, dus die kan wel wat teweeg brengen daar op die flank in principe. Een Viking, misschien willen ze het niet nog echt offensief dingen laten zien na rust, maar ze stellen toch wel teleur na die twee fraaie doelpunten in het slot. De laatste 20 minuten van de eerste helft hadden zij met het betere van het spel. De vertrouwen getankt. Door de doelpunten ook wel. Ah, duwfout of niet. Het was ook buitenspel. Östbø. Ze roteren eigenlijk tussen de palen bij Viking, want vaak heeft ook al Lubomir Belko gekiept. Een nieuwe aanwinst sinds februari in Slovaak. Vandaag toch de meer ervaren Östbø. Askild zijn al een paar keer stevig aangepakt in deze match. Misic heeft dat al gedaan. Nu was het Cachavenda. Een graad of 24 in Zagreb. Voldoende om in bloot bovenlijf te kijken. Maar het is echt wel interessant om te zien hoe ze de hele wedstrijd lang eigenlijk met z'n tweeën of zelfs met z'n drieën staan te overleggen. Daar komt de vrije trap. Maar die wordt simpel geplukt door Nevistić. Die een gefrustreerde doelman zal zijn, vermoedelijk. Na deze match, want weinig op de proef gesteld. Toch twee keer geklopt.

Ebbersholt, de invaller. Komend weekend een thuiswedstrijd tegen Varazdin. Dinamo Zagreb, daar zullen ze ook wel heel veel namen laten rusten waarschijnlijk. Want dit is nu toch even iets belangrijker. Varazdin is wel de co-leider in de competitie met 9 op 9. Net als Oshek, maar

Viking hoeven ze zich nergens druk om te maken, want hun wedstrijd in de competitie, de volgende, is pas eind augustus, de 29e, dus na de kwalificatiewedstrijden. Dus de volle focus op de terugwedstrijd bij de Noren. Zij kunnen komend weekend helemaal in alle rust beleven. Kijken naar wat de andere Noorse ploegen doen vanuit de sofa. En zelf denken aan Europa. Er zijn trouwens heel wat Noorse teams die de play-offs in Europa hebben bereikt. 5 in totaal. En ook Kroatië doet het dit seizoen voorlopig deze zomer relatief goed. Eerste keer in 9 jaar dat de Kroatische teams meer dan 2 ploegen hebben afgevaardigd in die play-off fase. Hajduk speelt nog tegen Rakov Čestochova en Rijeka tegen FC Michelin. Dat zal misschien in de beide gevallen niet simpel zijn. Voor hetzelfde geld zit er geen enkel ploeg in de Europese poelenfase. Maar het kunnen er dus ook 3 zijn voor Kroatië. Met wat mazzel. Maar deze wedstrijd is wel aan het doodbloeden. Dat voel je. Dat schot, dat zondagschot daarnet, was een uitzondering. We hebben weinig gekregen in de tweede helft om warm van te worden. Na een gele kaart voor Valinčić. Dat is pas de eerste gele kaart voor de Kroaten. Trekken bij Tripic. Die ook wel een en ander vast had, Tripic. Maar goed, Valinčić de initiator. Zeven minuten nog. Viking in de tweede helft eigenlijk geen enkele keer Nivistić aan het werk gezet. De keeper van Dynamo. Nu misschien. Askildsen. Goeie cross en daar de kans nu en bijna de goal. Maar ja, het was misschien ook wel een randje buitenspel geweest. Maar dan toch in extremis. Kort voor tijd nog een keer. Offensief gevaar van Viking. Na deze goede bal van Askildsen. En dan de buitenkant van de rechtervoet. Christiansen. En dan hier was het wellicht wel offside van de man daar voor doel. Wie was dat? Was dat Austbø weer? Nog 2 wissels bij Dynamo. Geen risico met Valinčić na die gele kaart. Hij wordt gewisseld en ook Orsic, die een opvallende wedstrijd speelde, gaat eraf. Preveljak en Galesic, dat zijn de nieuwkomers. Nico Galesic en Smail Preveljak, zoals gezegd, die kennen we nog van in België. Die heeft dus bij Eupen gespeeld, de Bosnier, een spits. Is afgelopen zomer gekomen. De vervanger van Kulenovic, die vertrokken is. Van Eupen ging het in 2023 naar Hertha. En nu zat hij intussen bij NK Istra. Daar is hij weggeplukt voor 800.000 euro. Is intussen 31, Preveljak. Hij scoorde altijd wel vrij makkelijk. Ook bij Viking gaan ze er nog hun laatste wissels opgooien. Met de Nederlander Romano Postema. Die kan zijn moedertaal communiceren met de ref als het even nodig is. Maar er stond er nog eentje klaar. En een hoekschop voor Viking. Nog 4 minuten heeft Viking voor een even.

0: eventuele winning goal. Die zouden ze niet echt verdienen eigenlijk. Dynamo over de hele wedstrijd meer kansen gehad, meer bot. En Hansen. Jacob Hansen, een meer Noorse naam, bestaat er niet zeker. Die komt samen met Postema in de ploeg. Romano Postema die werd weggeplukt een maandje geleden bij Groningen. En Jacob Hansen, offensieve middenvelder. En Jacob Hansen, offensieve middenvelder van 21. Postema is er 24. Als je uitzicht hebt op Champions League voetbal, dat kan je in de Eredivisie alleen bereiken. In principe met de allergrootste clubs. Al kan NEC die tendens doorbreken. Maar ja, dan durf je alles verhuizen van het noorden van Nederland naar het noorden van Europa. Afgeweken bal levert een corner op. De voorzet was van Moudragia. Daar is hij, Moudragia mag de corner nemen. Özbe spuurt een keer in zijn handschoenen, is er klaar voor. Maar toch weer een schot uit de tweede lijn. Matteo Perez Vinleuf probeerde het nu met zijn rechter. Het wordt een nieuwe hoekschop. Veel corners in de tweede helft voor Dynamo Zagreb. En ze hebben het toch moeilijk om tegen dat defensieve Viking veel te creëren in die tweede helft. Dat is wel gebleken. Daar is die hoekschop. De volgende in de rij. Maar kijk eens aan. Zwakke corner over alles en iedereen. Daar word je als trainer niet gelukkig van. Deze fans die zullen zich de trip voorlopig niet beklagen. Hoopgevend resultaat voor Viking om een allereerste league phase of groepsfase, of hoe je het ook wil noemen, in de clubgeschiedenis te bereiken van die Champions League. In de laatste minuut. Hard gewerkt, vooral in de openingsfase van de wedstrijd. Moesten ze de wet ondergaan, maar daarna een sterke reactie. Tweede deel van de eerste helft, Viking. En in de tweede helft, ja, gefocust op het stand houden. En daar gaan ze zo te zien toch in slagen. Nou komen er nog wel 4 minuten bij. Nu misschien nog een laatste kans. Een puntertje van de invaller Smail Preveljak. Geen onbekende natuurlijk voor ons Belgen. De invallers knutselen het in elkaar. Galesic naar Preveljak. En die raakt de bal eigenlijk verkeerd. Ik zei een puntertje, maar hij wilde wel degelijk de bal liever vol raken. En dat lukt hem niet. En zo weg kans. Eindelijk nog eens een kans voor Dynamo Zagreb. Dat was alweer een kleine 20 minuten geleden dat ze echt tot een grote mogelijkheid waren gekomen. Hij beseft het wel, Preveljak, dat hij ruimte had. eerst nog eens Dynamo. Treveljak, Bellio. In de 16 meter, maar hij doet het zelf. De man van de actie, Cacciavenda, die dacht... Ja, ik heb er al drie gemaakt in de vorige drie... Of vorige vier wedstrijden. Maar hier werd zijn schot nog beroerd. En krijgen we eens te meer een corner. Voor Dynamo Zagreb. In de laatste fase van de match gaan ze toch nog eens alles op alles zetten. Voor die 3-2. Peres Winleuf. Lage voorzet. Nevistić die heeft echt helemaal niks moeten doen in die tweede helft. Die was toeschouwer. Falkner krijgt de overtreding, de trekfout mee. Ja, die ziet er helemaal leeg gespeeld uit, Henrik Falkner. Hier, Cacciavenda. Waar zou die bal anders zijn beland? De bal leek goed te vertrekken. Cacciavenda. Dit keer geen goal. Naar van wie moet het komen? Misschien dat Cacciavenda volgende week wel aan de aftrap staat. Ik vond Orsic nu toch behoorlijk tegenvallen. Zajc zal ook wel weer spelen volgende week. Ze missen wat pure creativiteit. Kroaten die wel creativiteit in huis hebben, die worden heel snel weggeplukt door de andere teams in West-Europa. Al van op jonge leeftijd. Goede jeugdopleidingen hebben ze wel. Dynamo Zagreb en de andere topclubs. Dit wordt het laatste wapenfeit. De inworp. Ze moeten wel wat terug. Dit is weinig nuttig. Die bal moet naar voren, maar niet op deze manier. Hele zwakke bal van de centrale verdediger Dominguez. En zo is het afgelopen. Einde van de wedstrijd. Dynamo stond na 10 minuten al 2-0 voor tegen Viking. De kampioen van Noorwegen. Maar die hebben knap gereageerd in het tweede deel van de eerste helft. En in de tweede periode was er eigenlijk niet te veel meer te beleven. Eén bal op de paal, dat was het gevaarlijkste wat Dynamo betreft. Maar ze konden Viking maar zelden echt uit verband spelen. Veel corners wel, maar die hebben niks opgeleverd. En dus is het zo dat niks beslist is met het oog op de terugwedstrijd van volgende week.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Crypto.com, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Maar ze zullen nog eens terugdenken bij Dynamo aan die bal op de paal van Zajc. Dat was de potentiële 3-0, die kwam er niet. Want dat schot stierf op de verste paal. Zo kon Viking in leven blijven. En dat hebben ze toch getoond dat ze nog niet uitgeteld waren met... Twee assists van Tobias Moy voor Christiansen die prachtig scoorde de 2-1. En vervolgens Trippic die met een plaatsbal de gelijkmaker aantekende. Dus ik denk dat Viking vooral de mentale winnaar is. Dat zij met het beste gevoel naar de terugwedstrijd van volgende week gaan. In eigen stadion, dan in Stavanger, in Noorwegen. Het is nog niet beslist wie de poelenfase, de league phase, zal halen. We zien het volgende week.
2: Meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: Een bijzonder goede middag vanuit Utrecht. Daar zijn we weer met de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En we trappen het seizoen af met FC Utrecht tegen Ajax. In Utrecht is wel het nodige veranderd deze zomer. We zien een compleet nieuw elftal. Want ja, de geldkraan ging dicht bij FC Utrecht. Gelukkig zijn de supporters wel gewoon hetzelfde gebleven. Maar bij FC Utrecht is er wel het nodige veranderd. Bij Ajax hier en daar ook wat aanpassingen. Al was de start niet helemaal foutloos als we zien hoe ze uit de bus komen. Maar in ieder geval is Ajax er wel wat op vooruit gegaan qua nieuwelingen. Want Katja Snoeys is er bijgekomen. Een goalgetter, daar zal de trainster Anouk Brel blij mee zijn. En sowieso is het seizoen voor Ajax al vroeg begonnen. Want de Champions League campagne die stond al op het programma met de nodige voorrondes. Ze hebben Brumby en Rangers uitgeschakeld in de voorrondes. En nu wacht straks Real Madrid voor Ajax in de Champions League. Maar goed, eerst gaan we het seizoen hier beginnen op Zuiderbalg met de wedstrijd voor Ajax tegen FC Utrecht. En ja, bij FC Utrecht ging de geldkraan dus dicht. Heel veel speelsters zijn vertrokken. Nikita Tromp is naar FC Twente gegaan. Lobke Lone is naar Bayer Leverkusen gegaan. Johnny Palliama is naar Feyenoord gegaan. Oftewel, veel belangrijke speelsters zijn er weggegaan. Ook een andere trainster, dat is Sylvia Smit. Zij heeft meer dan 100 interlands gespeeld. En is nu dus de hoofdtrainer van FC Utrecht. Zojuist besprak ik met haar wat het gevoel is bij de Domstedelingen.
1: Nou, ik denk dat de sfeer super positief is. We hebben natuurlijk een hele jonge groep. Maar ja, een groep die super veel energie geeft. En ja, die gewoon super trots zijn om voor FC Utrecht te spelen. Dus ja, dat geeft super veel energie om een nieuw seizoen in te gaan.
0: Ja, je hebt 2 jaar rondgelopen als trainster van de jongploeg. Je kent FC Utrecht dan natuurlijk ook goed. Je kent het eerste elftal goed. Ja, hebben jullie ingeleverd ten opzichte van vorig jaar?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen wel heeft gezien vorig jaar wat voor kwaliteiten er hebben rondgelopen. Maar ik denk ook dat er heel veel talent in Utrecht loopt. En dat dat ook vooral bij mij vorig jaar heeft gespeeld. En die meiden nu de stap gaan maken. En vandaag het op het hoogste niveau kunnen laten zien. Dus ik denk dat dat super mooi is ook voor de club. En dat we moeten gaan bouwen, dat is ook niet heel gek. Alleen, ja, ik denk dat die meiden super veel zin hebben om zich te laten zien op dit niveau.
0: Ja, wat is de grootste uitdaging voor jou geweest in de voorbereiding?
1: Ik denk van een heel nieuw team een team te maken. Ik denk dat dat echt ja, dan een dingetje is wat, ja, waar je heel hard aan moet werken met elkaar. En daar hebben we echt een stap in gemaakt. En ja, we zullen vandaag tegen een mooie start Ajax gaan laten zien waar we nu staan. En dat we nog heel veel dingen moeten gaan bouwen. Ja, dat is ook niet heel gek. En denk superleuk voor deze groep.
0: Ja, wat is je plan tegen dit Ajax?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de hele week getraind op Ajax. Nou ja, we weten allemaal dat daar natuurlijk superveel kwaliteit bij loopt. Ja, en daar moeten wij vooral echt klaar voor zijn om dat gevecht aan te gaan. En daar hebben we ook heel veel nadruk op gelegd. Dat ja, als je een duel speelt, moet je hem ook echt spelen vandaag. Dus heel veel nadruk op intensiteit gelegd. En ja, wij moeten gewoon daar heel hard in gaan vechten. En dan, na 95 minuten gaan we zien waar we staan.
0: Ja, wat ben jij een beetje voor type trainster dan? Je hebt natuurlijk zelf heel veel wedstrijden gevoetbald. Meer dan 100 interlands gespeeld, zag ik. Wat wil jij graag zien op dit veld?
1: Nou, ik wil gewoon een team zien wat er gewoon echt voor gaat. Wat energie levert, wat plezier heeft. Want dat vind ik altijd het belangrijkste. Voor heel veel meiden is het natuurlijk een nieuwe omgeving. Waar ook spanning bij komt kijken. En ook heel logisch. Ja, we proberen dat weg te nemen. Maar we willen ook graag dat ze bewust zijn van waar ze nu spelen. En tegen wie ze gaan spelen. En ja, daar moeten ze klaar voor zijn. En je hoopt dat ze dat vandaag zijn. En anders ja, is daar echt wel nog dingen waar we aan kunnen werken. Maar voor nu vind ik het heel mooi dat het gaat beginnen. Ja, we gaan na 35 minuten zien waar we staan.
0: We gaan weer beginnen met de competitie. Eigenlijk zijn jullie al eventjes onderweg, hè? Hoe is de aanloop naar deze seizoenstart voor jullie geweest?
2: Ja, supergoed. We hebben een hele mooie voorbereiding gehad. Veel nieuwe speels natuurlijk. Dus we moesten in de eerste weken de balans weer vinden. Maar ja, super gaaf natuurlijk een week weg te zijn geweest met Champions League. En de volgende ronde te behalen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jullie hebben wedstrijden gespeeld in Schotland tegen Brumby en tegen Rangers. Allebei gewonnen. Daardoor staan jullie nu in de play-offs van de Champions League. Dus dat is natuurlijk mooi. Eigenlijk hebben jullie dan wel al een voorsprong, hè, als je al heel serieus bezig bent geweest.
2: Ja, ik denk dat het super fijn is voor ons dat we al, ja, voor resultaat hebben moeten spelen. En dat we vandaag gelijk weer doorgaan met de competitie. Dus ik ben er heel blij mee dat we vandaag de start is.
0: Ja, goede voorbereiding geweest, zeg je. Waar heb je vooral op gehamerd?
2: Ja, we willen natuurlijk dominant zijn aan de bal. Dus dat betekent dat we continu de bal willen hebben. Dat er veel beweging moet zijn rondom de bal. Maar we willen ook hoge druk kunnen zetten. En dat zijn allemaal facetten die we hebben terug laten komen.
0: Ja, de competitie gaat dan nu ook beginnen. Volgens mij, als je bij Ajax zegt... Als je niet zegt dat je kampioen wil worden, wordt je contract volgens mij verscheurd. Dus ja, ik hoef eigenlijk niet te vragen wat de doelstelling is, hè?
2: Nee, we willen prijzen pakken, dus dat is wel duidelijk. Ja,
0: en kampioen worden dus?
2: Zeker.
0: Ja. Als je kijkt naar het elftal op dit moment, zijn jullie erop vooruit gegaan?
2: Ik denk het wel. We hebben natuurlijk vorig jaar een hele jonge ploeg gehad. Heel veel talentvolle speelsters. Superknap prestatie neergezet om dan tweede te worden en de voorronde van de Champions League te behalen. Nu hebben we wat ervaring gehaald. Dat was ook een grote wens van mij. Met Sari Kees centraal achterin, Nadine Noordam op het middenveld, Katja Snoeys in de spits. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat er een betere balans is.
0: Ja, over die laatste, Katja Snoeys, dat is wel leuk. Volgens mij is Sherida Spits heeft nog een rol gespeeld, hè, dat zij naar Amsterdam is gekomen. Dat is natuurlijk een speelster die heel lang in Engeland heeft gezeten. Heeft daar ook de doelpuntjes gemaakt. Wat verwacht je van haar niveau? Wat merk je? Is zij gelijk topniveau van Nederland?
2: Zij is topniveau, dat durf ik wel te zeggen. Ik geniet elke dag weer van haar op het veld. Ik denk de combinatie van een stukje leiderschap, het mens die ze ook is. Ze neemt de jonge meiden mee, coacht ze allemaal aan. Maar ook haar voetbalkwaliteit. In de voorbereiding schiet ze ook gewoon binnen. Dus ik hoop dat ze dat in de competitie ook gaat doen.
0: Ja, het is een drukke periode voor jullie. Jullie gaan dus spelen tegen Real Madrid in de play-off. En ja, wat ik wel leuk vond, Sonny Chiloy, die sprak ik net eventjes. Die zegt, ja, wij hebben nog nooit verloren van Madrid. En volgens mij zijn ze bang voor ons. Sta jij er ook zo in?
2: Nou, ik sta er zeker in dat de kansen liggen. We weten allemaal dat Real Madrid echt wel hele goede speelsters heeft. Vooral linksbuiten, spits, noem het allemaal maar op. Maar wij hebben ook een team wat echt wel gebalanceerd is. Als wij als team daar staan, dan durf ik te zeggen dat we zeker een kans kunnen maken. Maar we weten ook dat het op papier een hele zware pot gaat zijn.
0: Laatste dingetje. FC Utrecht is natuurlijk wel heel erg veranderd. Flink bezuinigd daar. Heel ander elftal. Wat is je opgevallen aan hun?
2: Ja, ze hebben heel veel jonge speelsters de kans gegeven in het eerste elftal. Veel jonge meiden die we ook wel bij Jong Ajax wel eens gezien hebben, die toen uiteindelijk door zijn gestroomd naar Jong Utrecht en nu hier mogen staan. Ook wat meiden van buitenaf. Ik ken ze niet allemaal. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd waar ze staan.
0: Allemaal. Het is bijna 12:15 en dus zijn we dan klaar voor de eerste wedstrijd van het seizoen vanmiddag. Nog het schakelprogramma in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie met dan 4 wedstrijden. Maar eerst dus de eerste wedstrijd van het seizoen tussen FC Utrecht en Ajax. En die gaan we bekijken met Jochem Wijs, die sowieso ook lekker uit de zomer is gekomen. Goedemiddag, Jochem.
3: Ja, een hele goede middag, Benne. Dankjewel. Het seizoen 2026-2027 gaat van start in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De allereerste wedstrijd. En die gaat tussen Utrecht en Ajax. Nieuwe opzet dus met 10 teams. Nieuwe gezichten, vooral bij Utrecht. We zien ze hier voorbij komen. En natuurlijk nieuwe kansen. 5 debutanten bij Utrecht in die basis. Bijna makkelijker om de speelsters op te noemen die er allemaal nog wel zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezuinigingen die er zijn geweest hier in Utrecht. 3 dezelfde namen bij Utrecht als in de wedstrijd vorig seizoen. Hier op Zoudenbalg tussen Utrecht en Ajax. En dat is natuurlijk niet zoveel. 3. Bastiaan, Hermans en de Jong. Je kan een flinke selectie maken van de speelsters die vertrokken zijn. Dat kan overigens ook. Met de speelsters die bij Ajax weg zijn gegaan. Nou, ook de nodige debutanten. Liefting tussen de palen. Wel iets meer bekende in ieder geval. Spitsen natuurlijk. Noordam keerde terug. Van Dijk. En dan de steunbetuiging. Bij Ajax overigens meteen aan Derks die de kruisband afscheurde. En zij in de spits. Katja Snoeys. Daar wordt veel van verwacht. VV Alkmaar, PSV, Bordeaux, Everton. 38 interlands. Nu gaat ze de doelpunten, tenminste dat hopen ze hier, bij de uitploeg maken voor Ajax. Nikita Tromp naar Twente, Lonen naar Leverkusen, Renfrum naar PSV. Zo kan je echt nog wel even doorgaan. Ook een nieuwe trainer dus bij Utrecht, Helbling. Inmiddels assistent bij PSV en vervangen door oud-international Sylvia Smit. 106 interlands. Die is dus echt wel wat gewend. Nu aan haar de loodzware taak om het uitgemergelde FC Utrecht tot een stabiele selectie te maken. Ajax zit er al wel even in. Speelde al in de voorronde van de Champions League. Grundby werd verslagen, Rangers werd verslagen. De volgende tegenstander, niemand minder dan Real Madrid. Maar deze uitwedstrijd bij Utrecht zal niet voelen als een tussendoortje. Ajax wil het seizoen goed beginnen. De laatste woorden zijn gezegd. En dus kunnen we gaan beginnen aan een nieuw seizoen in de Vrouwen-Eredivisie. Ogen toch ook wel echt gericht op haar. Ajax, vorig seizoen jong, jeugdig. Onvolwassen misschien zelfs wel een beetje af en toe. In ieder geval onervaren. Nu zit Ajax boordevol ervaring. Meteen een aanvallende aftrap. Zoals we die kennen van Paris Saint-Germain. En dan druk zetten. En wat kan Utrecht meteen met die loodzware wedstrijd? Vijf verdedigers bij de thuisploeg. Kees naar Knol. Nieuwe centrale duo van Ajax. Knol kwam van Twente. Kees van Leicester. Belgische. Van Koppen. Neter wint dat duel. Debuteerde vorig seizoen. Heel veel speelsters overgekomen van Jong Utrecht. Daar komt trainer Smit ook vandaan. Kip. Spitsen. Weer eens begint aan een nieuw seizoen. Wekt totaal niet de illusie dat ze van plan is om binnenkort te gaan stoppen met voetballen. Gelukkig voor ons. Noordam. Zij keerde terug. Meteen ruimte voor de voorzet voor Kip. Richting de tweede paal. En daar staat Van Koppen. En dan gaat hij er al bijna in. Is het Werelds. Die op een of andere manier nog redding brengt. Iets voor de lijn. Helemaal vrij bij de tweede paal. En dan is het maar goed dat Werelds daar nog een knietje onder krijgt, onder die bal. Gaat hij maar net over. Hier is de gevaar al. Hoekschop spitsen. Beetje op de strafschopspit, stip, Verkel. En dan een pogingtje van Schoonhoven, die speelt tegen de oude ploeg. En even rust voor Utrecht. Loodzware opgave dus voor haar, Smit. Zij vooral heel blij dat ze meteen door mocht voor het Eggy. De voorronde Champions League. Vroeger zat er dan nog heel lang tussen. Hier komt Utrecht ineens. Maar een hele goede tackle van Visser. Er lag echt wel ruimte. Spitsen. Van Koppen. En alles natuurlijk begint bij Spitsen. Van Schoonhoven. Knol die even inkomt, maar aanval komt wat traag op gang. Weer ruimte bij Van Koppen. En weer een hoekschop voor Ajax. Begint Ajax fel in deze wedstrijd. Wil het snel de eerste maken van het nieuwe seizoen.
4: Links.
3: Als Visser deze hoekschop gaat trappen. Die is voor Bastiaan. Geen probleem voor een van de weinige welbekende gezichten bij Utrecht. Utrecht, dat gokt op de snelheid voorin. Van een andere dap. Jan Hader, die dus ook de debuut maakt. Daar dan een beetje omheen beweegt, samen met de Jong. Voorzichtig appel voor Hens van Kees. Het mag verder. Hier het duel gewonnen door Neter. Die wordt dan meteen aan de shirt getrokken. Rijdt op Utrecht. Goed verdedigd. Maakte vorig seizoen dus de debuut tegen NAC namens Utrecht. Voor heel veel van de speelsters die er vorig seizoen tegenaan zaten. Tegen het eerste. Want dit is het seizoen om zich te laten zien. Van Schoonhoven. Van Koppen. Goeie versnelling. En dan nu heel veel ruimte voor de voorzet. Komt hij op het hoofd van de niet al te lange Elisa van Dijk. Koppen, niet echt haar specialiteit. Dat was hier wel te zien. Toch een vrije kopkans hoor dit. Zo, voetbal. Ajax. De eerste 5,5 minuut. Toch wel best wat kansen bij elkaar. Vos. Niet echt een lekkere terugspeelbal. Bastia. Die houdt hem wel binnen. De Jong. Verliest het. Van Visser. Liefting. En buiten spel. Zo gaat het veel over de speelsters die zijn vertrokken bij Utrecht. Op Ajax. Toch aardig wat die zijn weggegaan. Van Asten naar Barcelona. Tolk naar Frankfurt. Noordman naar Juve. Ook al wat sterke ouders. Zei ik dus al dat er maar 3 speelsters van Utrecht dezelfde waren als die vorig seizoen dit affiche afwerkte. In totaal zijn het er 9 van de 22. Ook bij Ajax dus de nodige wijzigingen. Die wedstrijd was op 15 maart. Toen won Ajax met 0-2. Hier gaat Kip. Heel veel ruimte voor Van Schoonhoven. Maar die raakt de bal niet echt lekker. Bovendien werd het schot geblokt. Koppen komt er niet aan. Omdat Neter ertussen zit. Goed gewacht tot de bal bij er was, Kip. Een goed seizoen kende vorig voetbaljaar. Belangrijk was voor Ajax. Er ook pas 20. Deze Xanne Kip. Van Schoonhoven. Noordam. Dap, laat zich even inzakken. Komt dan wel meteen Noordam tegen. En die wint het duel. Van Koppen. Viel gaat via haar. Al richting de tweede paal, over Kip heen. En dan de tackle van Netto. International van Aruba. Micaela Netto. Die is geen beschermer aan had. Of is verloren ergens onderweg. En hier komt weer een grote kans voor Ajax. Nou, die Noordam. Ik ben benieuwd of ze de bal überhaupt raakt. Nou, die goede bal van Knol. Lijkt ze er misschien net te schampen. Maar daar is alles mee gezegd. Weer echt wel een mogelijkheid voor de Amsterdammers. Spitsen. Utrecht nu ver op de eigen helft van Schoonhoven. Met Haler tegenover zich, dus eventjes terug. Visser. Inschuiven weer van Kees. Van Koppen. Van Dijk. Utrecht het heel druk maakt in het centrum. Weinig gaat bij Ajax over de as. Dus hebben we Noordam. Hier weer met een kopballetje. Nog maar heel weinig gezien aan de bal. Dap gelooft niet in die bal. Dus alle tijd voor Knol. Weer opnieuw de opbouw van Ajax. Sari Kees. Knol. Al wat achter van Schoonhoven. Gaat dan ten koste van de snelheid van die aanval. En speel dit maar eens kapot. Zeer defensieve opstelling van Utrecht. Geeft ze eens ongelijk. Al die jonkies. Ja, dan wordt Spits heel boos dat ze niet goed wordt aangespeeld. Maar gaat de aanval van Ajax voorlopig door. Van Schoonhoven. Op papier rechtsback, maar daar heeft ze eigenlijk nog helemaal niet gestaan. Kip. Meegeven aan Visser. Prima verdedigd door Hermans. Heeft Utrecht ook dit moment weer even overleefd? Dap. Lastige wedstrijd voor haar. Dat is van Schoonhoven. Beetje onnodig. Vrij harde overtreding begaat op Hader. Vol met de knie in de rug. Wereld. Hermans, weg is weg. Oeh, liefding. Net op tijd. Even wat twijfel. Bij de keepster. Die wordt gehuurd door Ajax. Voor natuurlijk AZ. Daar naar Chelsea. En nu dus even Ajax. In ieder geval voor een seizoen. En staat het verdedigen prima. Iets waar zij veel ervaring mee heeft verdedigen. Sylvia Smit. Daar lag ook de focus in de voorbereiding. Een voorbereiding die echt niet vlekkeloos verliep voor Utrecht. Een aantal verliespartijen. Onder andere tegen ADO. Een harde overtreding wordt gemaakt door Hader. Verliezen van Dijk. Het wordt afgedaan met een waarschuwing. Geen kaart nog. Nou, die had je je best kunnen geven. Van Koppen is deze binnen te houden. Dat wel. Daar is dan alles mee gezegd. Wereld. Lastige bal voor Dap. Het is voor Utrecht meteen weer het signaal om met z'n allen op de eigen helft te gaan staan. Dap, diepste speelster, maar die staat echt 20 meter achter de middenlijn. Zeer compact. Heel veel rood in de hand van het veld. Dus moet Ajax het via de zijkant gaan proberen. Knol. Tussenkomst van Netto. Van Dijk. Wilde de combinatie aangaan met Noordam. Die kiest ervoor om de bal toch weer even terug te geven. Hier is ze weer, Noordam. Weer zit Netto ertussen. En krijgt Ajax weer eens een hoekschop. Komt dat veld dat dus enigszins is toegetakeld door de mollen. Is hier en daar ook wel wat van te zien. Corner weer van spitsen. Deze is voor Bastiaan. Utrecht nog nauwelijks balbezit. Bastiaan die meteen weer eigenlijk de bal inlevert bij Ajax. Noem het realistisch. Noem het verdedigend. Het staat in ieder geval nog wel gewoon 0-0. Van Koppen. Vastgehouden door Neter. Die claimt dat ze zelf werd vastgehouden. Het is toch echt een vrije trap voor Ajax. Visser lijkt die bal te gaan nemen, maar Spits komt er toch even bij staan. Het wordt toch Visser.
4: Stap je links, Bellen.
3: Bal ingedraaid, maar weer een makkelijke prooi. De Belgische keeper van Utrecht. En weer is het meteen die bal naar voren schieten. In de hoop dat Dapper dan maar iets mee gaat doen. Op zich is dit aardig. Hader. De Jong richt de lucht in richting Dap. En één vuist van Liefding. Dit is waar Utrecht op loert. Dit zijn die spaarzame uitbraken. Maar ja, nu wel wat speelsters voor de bal. Van Koppen, Van Dijk. Iets meer ruimte misschien nu voor Ajax. Van Schoonhoven. Houdt zich toch eventjes in, spitsen. Deze bal lang onderweg, toch nog bij Noordam. Visser. En weer Bastiaan. Zo is Katja Snoeijs eigenlijk nog helemaal niet in het stuk voorgekomen. Ben ik best benieuwd hoeveel balaanrakingen zij heeft gehad. Kan me er eigenlijk zo 1, 2, 3 geen ene heugen. Als we nog een keer kijken naar die mogelijkheid, misschien een groot woord, kansje voor Utrecht. Liefding. Snoeijs, waar is ze dan even? Een aardige actie van Dijk. Laat Snoeijs zich eventjes uitzakken naar de buitenkant. En hier ontbreekt het even bij het geduld. Bij Knol. heeft Ajax het best lastig met Utrecht. Niet te verdedigend opzicht, maar aanvallend gezien. Houdt Utrecht vrij. Gemakkelijk stand nog. Van Koppen. Van Koppen. Ja, dit is iets te lastig. En we weer opnieuw beginnen. Zo is het de eerste 20 minuten. Een redelijk eentonig verhaal. Hij zei de zaken redelijk op orde. Goed, het is nog wel even. Kees. Van Koppen. Niet te belopen voor Van Schoonhoven. Van Marsbergen. Ja, hier is het balbezit weer van zeer korte duur voor Utrecht. Spitsen. Goede lichaamsschijnbeweging. Visser. Kip. Voorzitter van Kip. Wereld. Van Dijk. Maakt overtreding. En ook hier geeft Utrecht eigenlijk geen centimeter weg. Het is ook wel vermoeiend om zo te spelen. Constant achter de bal aanrennen. Hermans. Goeie bal. Hader. En dan even balbezit voor FC Utrecht. Wereld. Meteen druk van Ajax, natuurlijk. Bastiaan. Ja, dan toch maar weer weg. Hoewel, het is een geweldige bal. Bijna op Hader. Die buiten spel stond. Het wordt een vrij eentonig verhaal zo. Weer de twee centralen van Ajax die gaan opbouwen. Weer de as helemaal volgebouwd door Utrecht. Het zijn van die wedstrijden waar Ajax vorig seizoen veel moeite mee had. Speelden ze. Ook best wel eens wat punten. Een wedstrijd die er zo uitzagen, waar de tegenstander zich helemaal ingroef. En dan een Ajax om zich er doorheen te voetballen. Misschien met al die nieuwe ervaren krachten dat het wat beter gaat, maar het ingraven, dat ligt Ajax niet zo. Denk ik dat Real Madrid dat over een weekje of wat minder gaat doen. 10 dagen om precies te zijn. De eerste thuiswedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. Tussendoor nog een wedstrijd tegen PEC. Dus meteen behoorlijk begin van het seizoen. Dat geldt overigens ook voor Utrecht. De volgende wedstrijd PSV uit. Kip. Goed de lichaam gebruikt. Meegeven aan Visser. Die gaat liggen, maar dat is niet genoeg voor een strafschop. Dat kan ik me wel in vinden. Het is fors. Maar het is een duel om de bal. Harder. Meegeven aan de komt eerder bij de bal dan Knol. Daar is hem dan toch weer kwijt. Ligt er echt wel ruimte voor Utrecht in de counter af en toe. Die ruimte heeft Ajax nu misschien. Kip. Snoes voor de goal. Kip gaat zelf. Er zat wat in tussen een voorzet en een schot. Een van de meest bedrijvige aan de kant van Ajax. Bal naar een metertje voorlangs. Hermans. Altijd maar zoeken naar Dap. Dit is goed gevoetbald door Utrecht. De Jong. De Jong. Kan schieten, maar schiet de bal uit een vrij lastige hoek. Recht op Liefding af. Het is gokken onder andere op haar snelheid. Sam de Jong. Ook zij. Spulse die hier vorig seizoen wel gewoon rondliep. Bij het eerste. Verlengde de contract. Recent. Sam de Jong. Spitsen. Weer niet bij Snoeis. Die echt een totaal anonieme wedstrijd speelt tot nu toe. Het is ook een moeilijke wedstrijd. Als spits. Als het daar zo druk is, zo vol is. Kip. Spitsen. Loopactie van Noordam. Het is gezien door Spitsen. Goeie bal ook meteen. Noordam, maar dan wordt de hoek net iets te lastig. Heerlijke bal van Spitsen. Goeie loopactie dus ook. Is die net iets te hard. En is de kans voorbij. Ajax heeft de bal alweer. Visser. Van Dijk. Niet echt karakteristiek voor haar. Aanname die er in de steek liet. Van Schoonhoven. Kees. Noordam. En dan weer Knol. Deze is te kort. Deze bal van Kees. Meter. Maar Dap maar weer aan het werk. Maar ja, die kan niet op elke bal lopen, hoewel ze dat wel doet. En hem weer te pakken heeft en een vrije trap verdient. Goed gedaan door de jonge spits van Utrecht. 18 jaar pas. Speciality Dap. Als we richting het half uur voetbal kruipen. Dit een moment is voor Utrecht. Misschien voor een daverende verrassing te zorgen. Hermans mee naar voren. Kan goed koppen. Met Van Marsbergen toch ook aardig wat lengte. Maar dan moet die bal er wel komen, überhaupt. Die verdwijnt meteen in de handen van Liefding. Van Dijk laat zich maar eens inzakken. De bedoeling is van Schoonhoven. Neter. En Hader. Hader. Goede beweging. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Ajax, voor Elisa van Dijk. Een andere speelster, die Melek Hader. Ook zij, een van die debutanten. Een van de vijf. Die staat zomaar ineens vrij tussen Knol en Kees. Maar de aanname laten wat in de steek. Was de afstemming even niet best tussen de twee nieuwe centrale verdedigers van Ajax. Goed werk nu van Netto. Is de proef op bij Netto. Dan heeft de kip de bal weer te pakken. Spitsen. Van spitsen, maar die is te kort. Hier zit Neter ertussen, die tot nu toe echt prima speelt. En hier geen overtreding maakt op Van Koppen. En een fraaie beweging weer van Hader. Het is natuurlijk onzeker hoe Utrecht hier voor de dag zou komen. Met al die nieuwelingen, al die jonkies. Maar ze doen het echt aardig. Zeker de linkerkant, Neter en Hader. Die het eerste ruime half uur echt wel indruk maken. Noordam, spitsen. Even een stuivertje wisselen wat betreft het balbezit. Kip. Spitsen. Van Dijk. Kip. Van Dijk. Noordam. Kip, goed, opengedraaid. Nu ruimte om te schieten. Maar het schot teleurstellend. Gevoelsmatig moet het van haar komen. Sander Kip. De meeste dreiging komt van haar uit. Voor Ajax. Spitsen. Een hoopactie van Snoeys. Ik denk een van de eerste balcontacten voor de spits. Van Dijk, spitsen. Van Dijk, niet. En dan is het gegrabbel. En dan is het Van Dijk. En dan is het 1-0. Een aanval die niet per se de schoonheidsprijs verdient. Maar ik denk niet dat Ajax dat heel vervelend vindt. Want de muur van Utrecht wordt eindelijk beslecht. En Elise van Dijk zet het laatste zetje. Hier lijkt Hermans de boel enigszins onder controle te hebben in eerste instantie. En is het Snoeys die dus eindelijk een keer de bal heeft gehad. En lopen ze elkaar eigenlijk compleet in de weg achterin bij Utrecht. En dan zit Elisa van Dijk, die de eerste goal maakt van het seizoen. Dat dan weer wel. En 1-0 dus voor Ajax. En dan is het natuurlijk

lijkt het inderdaad behoorlijk op. Vos namens Utrecht. Haren onder de bal door. Van Koppen. Nee, wordt ook vrij hardhandig. Op de grasmat gelegd. Vos. Eerst van Utrecht die op de bon gaat. Een lastige fase dit voor de thuisploeg. Na die dreun van de 1-0. Visser en Spitsen weer bij de bal. Die indraaiende ballen tot nu toe allemaal van Bastiaan. En dus een keertje Spitsen, uitdraaiend op het hoofd van Hermans. Snoeis, kip bijna. Dan. Voetje van Noordam. Spitsen. Daar gaat Snoeis, Snoeis. En die loopt hem net over. Al heel lang in de lucht. En zo heb je als spits de hele wedstrijd bijna niks te doen. Tot nu toe. Krijg je een kansje. En dan moet hij erin. Dat is misschien wel heel streng bij deze bal. Hij komt wel tussen de palen in ieder geval. Spitsen. Weer zo'n bal achter de verdediging leggen. Dit keer Netto. Knol. Spitsen. Van Schoonhoven. Visser. Ruimte bij Spitsen. Daar komt de bal denk ik ook uiteindelijk. Ja, hier. Maar met heel veel omwegen. Een stuk minder ruimte inmiddels. Weer zo'n lange bal. Weer Snoeis. Ja, die raakt hem wel met het hoofd. Ik weet niet of het de bedoeling was. Om hem als paas te geven, die kopbal. Want daar stond eigenlijk helemaal niemand van Ajax. Maar hij begint zich wel iets nadrukkelijker met het spel te bemoeien. Katja Snoeis. Van Koppen, randje buitenspel. Voorlopig mag het verder. Ook hier randje buitenspel. En ook hier is hij er weer net overheen. Het is niet verkeerd. Sportpak zoude bal in het zonnetje. Omstandigheden heerlijk. Voor veel mensen nog vakantie. En anders weekend. Utrecht dat op zich prima voor de dag komt tegen Ajax. In ieder geval verdedigend gezien. Zoveel twijfels al aan het begin van het seizoen. Mede. Al die onbekenden. Al die jonkies.

echt wel punten gaan pakken als ze zo kunnen verdedigen het hele seizoen. Kees. Van Dijk, bijna. Het is wat gehaast alleen af en toe. In aanvallend opzicht. Utrecht laat zien. Volgende lange bal. Van Dijk met een schouder. Als Ajax het gaspedaal nog één keer indrukt. Vlak voor rust. Spitsen van Schoonhoven. Lage voorzet. Oh, die gaat er bijna in. Van Marsbergen. En die komt met de schrik vrij. Is het uiteindelijk slechts een ingooi? Door het rare effect wat zij aan deze bal meegeeft. Die bijna binnenvalt bij de tweede paal. Vissen en een doeltrap. En zo loopt het allemaal weer af met een sisser. En een goede tikkel van Netto. Van Dijk. Spitsen. Had weer een steekbal in gedachten. Schoonhoven. Van Dijk rekende helemaal niet op die bal. Bastiaan. Zo, weg is weg. Wel een aantal mensen die lekker van de zon stonden te genieten, die bal bijna in het gezicht krijgen. Risico van het vak. Van Schoonhoven, Ajax heeft de bal alweer. Van Koppen. Weer een goede tackle van Neter. Zo heeft Van Koppen het echt lastig. Met die jonge linksback van Utrecht. Perfect uitgevoerde tackle. Dan de Jong. Gaan hem laten gaan. Voor Netto. En dan goed mee verdedigd door Kip. Anders kon de jongen vandoor. Nu heeft Noordam de bal weer te pakken. En is Utrecht alweer met 11 op de eigen helft. Van Dijk. Misverstand met Snoeis. Hermans. De ingooi voor Ajax. En de Nestor van de groep, Hermans, met haar 30 jaar. En die piepjonge defensie in het gareel moet houden. Van Dijk, buitenspel. Niet voor het eerst. Nou, dan staan ze bij Utrecht nog niet helemaal op te letten. Maar hij heeft dat, de bal... Desalniettemin. En is hem ook alweer kwijt. Oh, is van heel ver. Maar hij is ook voor Bastiaan. Ze maakt hem wel eens zo. Sherida Spitsen. Doet al heel vroeg in het seizoen een gooi naar het doelpunt van het jaar. Spitsen. Van Schoonhoven. Van Koppen. En maar weer eens Neter. Blessuretijd. En dus ziet het erop wat betreft de allereerste helft van het seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Ajax heeft het helemaal niet makkelijk tegen het zeer verdedigend ingestelde FC Utrecht. Is het wel op voorsprong gekomen,
beetje een frommelgoal van Elisa van Dijk. In de tweede helft hoopt Utrecht misschien aanvallend nog 1 of 2 aanvallen op de mat te kunnen leggen tegen dit Ajax. We gaan het allemaal zien. Zometeen in de tweede helft. Heel graag. Tot zo.

0: Ja, welkom terug. Het is rust bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. En ik zie de mensen om me heen een beetje kijken van wat gaat hier nou gebeuren. Je hebt de primeur, Femke Bastiaan, de aanvoerder natuurlijk van FC Utrecht. Een rustinterview, dus laten we die eerste helft snel bespreken. Hoe kijk je er zelf op terug?
1: Ja, ik denk dat we hetgeen wat hebben afgesproken, waar we eigenlijk de volledige voorbereiding op hebben getraind, zeg maar, dat we dat nu wel terugzien. Kijk, het is niet het meest aantrekkelijke voetbal. Maar ik denk dat het wel gewoon goed is dat het doel van vandaag is dat we Ajax zo min mogelijk willen laten scoren. Het is alleen jammer dat we de laatste 5 tot 7 minuten eigenlijk een beetje weggeven. Dat we eigenlijk een beetje ons eigen ding gaan doen. Want we doen het eigenlijk volledig goed, zeg maar. Onze afspraken. En dan viel het net even weg. En dan zie je dat er een doelpunt valt. Dus ja. Ja,
0: wat ging er mis bij dat doelpunt?
1: Nou, ik verwachtte dat mijn centrale verdediger gewoon die bal zou wegtrappen. Dat deed ze niet. En daar gebeurt dan een miscommunicatie, denk ik.
0: Ja. Je staat maar 1-0 achter. Dan hink je misschien op 2 gedachten. Er vol voor gaan in de tweede helft. Of is dat dan alle sluizen open achterin?
1: Ik weet niet of ik alles mag weggeven, maar het is wel zo dat we op teken van de staf, misschien komt hij nu, dat we gewoon ons eigen voetbal kunnen spelen. Misschien denken ze, we doen het eerste kwartier nog even gewoon hoe we het nu staan. Kijken hoe dat loopt. Want er zitten natuurlijk wat jonkies bij die nog geen eredivisie-ervaring hebben. Dus daar merk je wel aan dat zij nog wat hinken tegen het conditionele, zeg maar. Dat ze nu wel zoiets hebben van, ja, dit is wel echt eredivisie, weet je wel. Dus ja, ik denk dat ze daar een overweging moeten gaan maken.
0: Zo, ga snel naar de kleedkamer, dankjewel. De primeur dus, een rustinterview in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En straks zijn we terug met de tweede helft van deze wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. Welkom terug.
2: Zoudenbolg. Eerste wedstrijd van het seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Ajax leidt met 1-0 in en tegen Utrecht. Het was niet de mooiste goal die we gaan zien dit seizoen. Hoop ik in ieder geval. Misverstand toch wel tussen Bastiaan en Van Marsbergen. Degene die ervan profiteert is Elise van Dijk. Die maakt dus de eerste treffer van dit seizoen. Natuurlijk wel interessant ook. Bastiaan zei in de rust. Op teken van de staf kan Utrecht zijn eigen voetbal gaan spelen. Nou, maar impliceert ze toch wel dat dat op dit moment niet gespeeld wordt. In het zeer verdedigend ingestelde Utrecht. Hebben we bij de Utrechters wel een hele serieuze warming-up gezien. Van Siva Henry. Ook zij kan haar debuut gaan maken. Ja, het is misschien meer noemenswaardig als iemand het debuut niet maakt. Ook Ajax gaat wisselen, overigens. Dan zien we Touzani onder andere.

speelsters van Ajax weer op het veld. Het is Touzani als nieuweling. En ook Sophie te braken. Te braken. Die zit de eerste keer in de vrouwen-eredivisie. Dat ze gaat spelen namens Ajax. Het is niet bij te houden wie er allemaal een debuut gaat maken. Kees achtergebleven in de kleedkamer.

0: Peter van Koppen. In de kleedkamer gebleven. Lina Touzani. Binnen de lijnen. De debuut van Verkel zit erop. De debuut van Siva Henry begint dus. Speelt met 14. Wat zijn groot fan is van de naamgenoot Thierry Henry. Dit spreek je alleen niet anders uit. Siva Henry, oud ADO, oud Feyenoord, nu dus Utrecht. Wat brengt de tweede helft ons? Blijft Utrecht verdedigend voetballen? Of gaan ze wat aanvallender spelen? Is het teken van de staf al gekomen? Zodat Utrecht haar eigen voetbal kan spelen. Dat waren de woorden van Bastiaan in de rust. En wat doet Ajax? Dat het best lastig had. Dat verdedigende spel van Utrecht. Hermans. Bastiaan. Kip. En het eerste balcontact voor Henry. Dap. Via Vos. Weer terug naar Bastiaan. Visser heeft even niet door waar de bal is. Die is bij de jong. Dap. Kan de bal niet controleren tussen Te Braken en Knol in. Sophie Te Braken. En Knol. Visser, spitsen. Lijkt er volgens nog weinig veranderd bij Utrecht. Maar levert Te Braken deze bal wel zomaar in. Dus countermogelijkheden. Henry. De Jong. Lijkt hem wel goed binnen, maar Kip is de enige die daarvan kan profiteren. Xander Kip. Nu ruimte om de bal voor te geven, maar over van Schoonhoven. Te Braken. Doet net genoeg, zodat dat niet aan de bal kan komen. Sherida spitsen. Hier met zo'n bal achter de verdediging. Snoeis. Hij heeft nu heel veel tijd. Snoeis, laag. In de richting van Van Dijk. En dan uiteindelijk ook nog een koppeltje van Noordam. Utrecht krijgt de bal moeizaam weg. Hens. Van Visser. Is er nagenoeg niks veranderd aan het spelbeeld? Henry. Weer heeft de Ajax de bal heel snel te pakken. En weer gaat Utrecht. Dus maar meteen terug op de eigen helft. Touzani. Haar is de balcontact. Van Dijk. Zo handig en wendbaar op de eerste paar meters. Maar krijgt de bal niet terug bij Touzani. Van Schoonhoven. Van Dijk. Spitsen. Van Dijk. Nu toch een keer schieten. Bastiaan met de redding. En bijna de rebound voor Snoeis. Spitsen. En dan nu buiten spel. En weer even wat lucht voor Utrecht.
1: ben je oké?
0: Dicht bij de tweede van het seizoen. Elise van Dijk. Die combinatie met spitsen. Zij bracht redding. Moet dat wel bekopen met een blessure. Bastiaan. Die zich wel goed voor die bal gooit. Maar gaat er niet in van dichtbij. Ja, Lise van Dijk. Daarna natuurlijk ook nog Snoeis. Met de kans. Snoeis die al wel haar eerste officiële treffer heeft gemaakt namens Ajax. In een van die Champions League wedstrijden. Tegen Brøndby. Nu nog in de vrouwen-eredivisie. Opening van spits is aardig. Touzani. Bewegingen van Touzani. Zijn vrij. Maar dat geldt ook voor de tackle. Van Neter. Het is zelfs een doeltrap. Speelt een goede eerste helft. Linksback van Utrecht. Dit is een fijn begin van de tweede helft voor haar. Touzani. Van Dijk. Teruggeven op Touzani. Dat is in ieder geval het plan. Spits. Kan Henry de bal niet afhandig maken. Dat doet ze heel goed. De middenvelder van Utrecht. En nu dat wegsturen. In de eentje. Dus moet ze snel schieten. En dat schot is enigszins teleurstellend. Aanvallend moet alles ongeveer van de spits komen van de Utrecht. Echt wel rap. Maar verspilt zoveel energie met die loopactie. Dat ze helemaal kapot is als ze helemaal moet schieten. Dat is toch ook een vrij belangrijk onderdeel van het voetbal. Kip. Er is ze weer, Dap. Hader. Dat is iets te lastig. Deze oplossing. Touzani. Spitsen. Schoonhoven, Touzani, echt lekker aangespeeld. Vader, Sivaindri. Een eentje tussen vier speelsters van Ajax. Nou, versiert toch de vrije trap. Je hebt er dan meteen ook veel last van. Neerkomen, of wel het op de pols of arm. Ze staat weer en loopt weer. Maar ziet hier hoe spits je er alweer te pakken heeft voor Ajax. Touzani met iets achter zich. Dap. Profiteert daar bijna van die inschattingsfout van Knol. Maar Amber Visser. Niet goed staat op te letten. Van Schoonhoven. Heel ruimte voor Van Schoonhoven. Van Dijk. Recht op Bastiaan af. Nou, vaak aanspeelbaar bij die voorzetten, Elise van Dijk. Zeker niet de langste. Dus gaan veel van die voorzetten over de grond. Als weer Dap aan de bal komt, dat doet ze toch steeds handig. Hader. Maar een keertje schieten. Mist een beetje pit, dat schot. Die is heel makkelijk te vangen voor Liefting. Maar qua conditie lijkt het wel goed te zitten daarvoor in bij FC Utrecht. Elke bal wordt gelopen. Hier zit er nog. Geloof in ook. Zeker. Bij Dap. Knol. Visser niet bereikt. Toedoe van Netto. En dan gaat Dap maar weer eens achter die bal aan. Maar ik zit er overtreding op te braken. Moet wat laat voor gevlacht. Maar een overtreding was het zeker. Die wil een duw in de rug. Toezani. Toezani. Noordam en weer buitenspel. Nu voor Van Dijk. Gaat Utrecht wisselen. Toch blijkbaar iets te veel energie. Overspeeld door Dap. Dit is wel uitstekend speelde. Ja, maar weer is een debutant bij Utrecht. Ina Booms. We zijn nu in de punt van de aanval. Overgekomen van Hera United. Ina Booms. De jeugd van AZ. Hier is ze meteen aan de bal. De Jong. Voorzet. Maar ja, de spits. De enige spits. Die komt met van de rechtsbuitenpositie. Maar. Liefding. Beetje slordig van de keeper van Ajax. Geeft zomaar een corner weg. Voorzet echt in niemands land. Blijkbaar die bal over de achterlijn geweest. Ik heb daar wel, moet ik zeggen, mijn vraagtekens bij. Lijkt hem net binnen te houden. Maar heel gedecideerd gevlacht. En dus een corner voor Utrecht. Zou dit dan een moment kunnen zijn voor de thuisploeg? Te braken in dat duel. Schot uit de tweede lijn. Tegen een teamgenoot op. Hader vindt Van Marsbergen. Een klein gevoel bij Utrecht dat er wat in zit. Misschien wel vanmiddag. Nog altijd maar 1-0. Dus geloof hier op de tribunes. Tuurlijk. Daar komt haar signaal dat het wat aanvallender mag. Als Utrecht zich meer en meer, vaker en vaker, meldt op de helft van Ajax. Nu weer een vrije trap voor de thuisploeg. En dan gaat iedereen dus weer meer naar voren. Onder andere Hermans. Van Marsbergen. Ook niet de kleinste. De Jong met de vrije trap. Hij gaat richting Van Marsbergen. Die wint het luchtduel ook wel. Maar krijgt de kopbal niet in de buurt van de goal van Liefding. Gaat Visser erbij zitten. Niet helemaal duidelijk waar zij last van heeft. Ja. wacht even. Wat groggy. Niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is met Amber Visser. Ik merk de indruk dat ze wat duizelig is. Nou, daar helemaal niet eens betrokken bij het duel. Meteen haar hand omhoog. Eens even naar de kant nu. Visser. Ik zeg even met 10. Durft Utrecht. Versterkt door dat gegeven wat druk te zetten bij Ajax. Touzani met de actie. Booms, goede actie. Maar heel weinig aansluiting voor Booms. Is het nota bene Snoeys die mee verdedigt. Noordam van Dijk, afgetroefd door Van Marsbergen. Hermans, met die nieuwe regel staat Visser natuurlijk gewoon een minuut langs de kant nu. Utrecht wel een beetje tempo gaan maken. Doet het vrij lang over het nemen van de ingooi. Hader. Lekker gevoetbald weer. Die linkerkant van Utrecht. Neter en Hader. Die na ruim een uur echt wel hebben bewezen dat ze mee kunnen op het niveau. Goed nieuws is dat Visser weer terug is voor Ajax. Kan dus verder. In ieder geval voorlopig. De vraag is een beetje hoe lang zij verder kan. Nou, het antwoord is niet zo heel lang, want ze gaat er meteen weer uit. Visser. Vervangen door Kaelin Thomas. Het voelt een beetje als een repeterend verhaal, maar ook hier. De buurt. Thomas die overkwam van AZ. Zij rechtsback. Dan gaat Van Schoon over naar de linkerkant, zo te zien. Wel opmerkelijk, want Kaelin Thomas bij AZ vaak als aanvallende middenvelder geposteerd. Nu is bij Ajax op de backpositie. Van Schoonhoven. Aangezien het weer 11 tegen 11 is, staat Utrecht weer op de eigen helft. Touzani, goede lichaamsschijnbeweging. Eventjes vastgehouden, maar het is voordeel. En bijna gaat de bal naar Noordam. Van Schoonhoven. Naar binnen toe. En meegeven aan Van Dijk. Hier zit muziek in voor Ajax. Van Schoonhoven. Aanname niet helemaal optimaal. Het schot uit de tweede lijn wel. Van Noordam. Maar de redding is prima van Bastiaan. Eventjes geleden alweer dat we Ajax hebben gezien in aanvallend opzicht. Het is een mooie aanval van de Amsterdammers. Schot, randje 16. Prima aangekiept. Op Bastiaan. Geen doelpunt voorlopig dus bij haar entree. Tweede periode bij Ajax. Voor Nadine Noordam. Speelde al 105 officiële duels. Toen ging ze naar Brighton en Hove Albion. Keerde dus weer terug. Meteen blind geven richting De Jong. Dat was het idee. Maar Van Schoonhoven had dat plannetje ook wel door. Kip. Spitsen. Van Schoonhoven. Van heel ver. Dan rijdt de goal van Bastiaan niet. Het netto tegenover zich. Die krijgt snel hulp van De Jong. Van Schoonhoven. Knol. Touzani. Nou, snel gewoon de voorzet geven. En een corner. Cadeau gedaan, toch wel enigszins door Van Marsbergen. Ruim een uur gevoetbald. Spitsen met de hoekschop. De Braak onder andere mee naar voren. Richting de tweede paal. Daar staat Noordam. Die brengt de bal goed terug. Dan Thomas. Met een soort volleybalactie. Krijgt hem daarbij ook nog eens in het gezicht. Nou, krijgt hem eigenlijk alleen maar in het gezicht, zo lijkt het. Ergens dus ook nog een arm. Van Schoonhoven. Van Dijk. Nu even naar de linkerkant gegaan. Maar er iets meer ruimte is. Touzani. Goeie opening van Van Dijk. Nou, heel optimistisch gedacht door Touzani. Zo snel als Thomas niet. Maar zo snel als bijna niemand op de wereld. Vorig seizoen Utrecht. 13 punten achter nummer 2 Ajax. Dat er meerdere moest herkennen in PSV. Die voor het eerst landskampioen werden. Maar alle seinen staan op groen. Dat het dit jaar nog spannender wordt dan vorig seizoen. En het was vorig seizoen al zo spannend. Na een tijdje 4 ploegen die nog aanspraak maakten op de titel. Twente en Feyenoord hoorden daarbij. Van Schoonhoven. Even vastgehouden door De Jong. Blijft knap aan de bal van Schoonhoven. Kip. Spitsen. Te braken. Net op tijd. Voordat Hader erbij kan. Thomas. Aardige bewegingen van Kaelin Thomas. Maar dan is de steekbal op snoeistart. Veel van dit soort schoonheidsfoutjes. Zeker aanvallend gezien bij Ajax. Maar dit natuurlijk fraai is en mooi is. Deze bal, simpelweg te hard. deze manier een corner. Heeft zich aanvallend helemaal nog niet echt laten zien. Chris Beck, die voornamelijk bezig is met verdedigen. En dan natuurlijk kijken naar de wat langere speelsters bij Utrecht. Booms, zoals gezegd, van Marsbergen en Hermans. Bal getrapt door Neter. Het zou een verrassing zijn als Utrecht op 1-1 kan komen. Bal richting de eerste paal, Henry. Ze mogen het opnieuw proberen. Weer Neter. Weer bal bij de eerste paal. Nu spitsen. Die krijgt een vol in het gezicht. En ze heeft er ook nog eens veel last van. Sherida spitsen. Heeft verzorging nodig zelfs. Het is heel ongemakkelijk hoe die bal... ineens... waar in het gezicht komt. Komt hem zo recht naar beneden dat hij weer terugkomt in het eigen gezicht. En is een bloedneus. Dan denk ik gerekend op een kopbal van Schoonhoven. Zie je de spitsen. Krijgt hem dan. Zomaar op de eigen hoofd. Daar. En dan kopt ze hem zo recht naar beneden dat hij weer terugstaat in eigen gezicht. En dat doe je liever niet. Maar weer... Utrecht. Een minuutje. En een vrouw meer op het veld staan. Daar zagen we de vorige blessure van Ajax ineens wat aanvallende intenties bij de thuisploeg. Kijken of dat nu weer het geval is. Is de instantie niet. Lopen ze allemaal weer naar achter. En je zou denken, dit is het moment om aanvallend eens wat te gaan laten zien. Dat durft Utrecht nog niet aan. Zelfs niet als spitsen er niet bij is. Nu... dan toch wat druk. Thomas. Je ziet meteen dat Ajax dat niet per se fijn vindt. En dus maar weg, liefding. Kip. Van Marsbergen, van Schoonhoven. Ja, die kiest voor het balbezit. Lijkt me niet onverstandig. Noordam te raken. En spits is weer terug. En het is weer 11-11. Tuzani. Daar is ze. Spitsen. Temmer is met een steekbal. Maar te scherp voor Tuzani en dus voor Bastiaan. Schiet hem op haar beurt weer meteen over de zijlijn. En nog even checken of het bloed. Geen pop in de neus volgens mij. Die blijft nog op de bingo kaart. Braken. Knol. Kip. Snoeies. Weer even weg uit de spits. Positie. Om Kip te helpen, maar de bal inmiddels alweer aan de andere kant bij Tuzani. Snoeies weer voor de goal. Dan komt de bal voorlopig niet. Thomas. Knol. Van Schoonhoven. Hier is Luis. En die verdient de corner. Echt gigakansen voetbalt Ajax niet bij elkaar in de tweede helft.
1: Van heel naar rechts.
0: De hoekschoppen lopen nog niet echt heel gevaarlijk aan de kant van de Amsterdammers. Spitsen. En Touzani bijna. Maar prima verdedigd. Te braken. Die wil schieten. Bal nog aangeraakt en dus opnieuw een corner van Ajax. Neter, die goed uitloopt. Die bal nog net schampt. Lage hoekschop dit keer van Spitsen. Maar uiteindelijk helemaal bij de tweede paal bij Knol. Thomas. Knol. Ze ruimte op de schieten, kip, nee. En dan zijn er countermogelijkheden voor Utrecht. Als ze nu snel zijn. Met Hader. De Jong. Maar dan is die bal niet hard genoeg van Hader. Er zijn er echt wel momenten dat Utrecht Ajax pijn kan doen. Maar af en toe breekt het toch een beetje aan secuurheid. Als er weer gewisseld gaat worden, einde wedstrijd is dit voor De Jong. Fleur Verkooijen. Heel veel fans zijn op de tribune. Of Van Hoof is het natuurlijk. Een schöne man die voor Hader komt. Zo worden beide speelsters de vleugels gewisseld bij Utrecht, Hader en De Jong. Daar was meteen Schoeneman. Booms. Nou, vertrouwen in die bal, maar vertrekt vanuit buitenspelpositie. Wel weer wat nieuwe energie aanvallend gezien voor FC Utrecht met die drie invallers. Schoonhoven. Oh, die komt nu wel niet aan de bol. Het is een vrij matige opening. Daar zat net ook tussen. Van Hoof. Uiteindelijk Noordam de winnaar van dat duel. Thomas. Touzani. Wat een lekker balletje van Touzani. Maar Bastiaan doet goed mee voordat Noordam aan de bal kan komen. Thomas. Er is wat druk nu van Utrecht. Smit. Druk aan het coachen ook langs de zijlijn. Zou dit dan het teken zijn? Voor de vrouwen van Utrecht om wat aanvallender te gaan spelen. Wat meer druk te zetten op de helft van Ajax. Daar lijkt het wel op. Want het is niet meer het geval dat als Ajax aan de bal komt, iedereen eigenlijk direct achteruit gaat lopen bij Utrecht. Onder leiding van Booms. Toch iets van druk. Er is ook meer ruimte voor Ajax. Deze bal alleen bovenop het hoofd van Kip. Booms. Tussen twee Ajax-ieden in. Ingooi voor Utrecht. Nog een wissel. Bij Ajax. Waar de doelpunt te maken naar de kant gaat. Elise van Dijk. Zij wordt vervangen door Van Hensbergen. Dan zal er tactisch niet zoveel veranderen bij Ajax. Zowel Elisa van Dijk als Jara van Hensbergen. Vaakste vindt op de 10-positie. En waarschijnlijk nog wel een beetje voor Utrecht. Om wat te doen aan die achterstand. Weer buiten spel. Er is niet iedereen het mee eens hier. Kruipt Utrecht langzamerhand wat uit de schil. Dus ook wat meer ruimte weg voor Touzani bijvoorbeeld. Heerlijk. Een bal van Bastiaan. Het verdedigende werk van Wereld. Niet een hele goede trap van Bastiaan. Oh. Spitsen. Veel pijn naar die tackle van Henry. Kreet. Maar nou, over het hele sportpark te horen. Maar Spitsen staat weer. En lijkt het dus mee te vallen. Zeker de tweede helft van de tweede helft is Ajax ontzettend slordig. Dit soort ballen zagen we in de eerste helft toch amper. Moet je het Real Madrid niet doen. Maar tegen Utrecht ook niet. Daar komen ze weer. Booms. Sprintduel met de braken. Wordt gewonnen door de nieuweling van Ajax. Liefting. Touzani. Van Hensbergen, afgetroefd door Neter. Die bijna al de persoonlijke duels heeft gewonnen vandaag. En een prima wedstrijd speelt dus. Een schone over, terug naar Liefting. Echt een lekkere bal als Hermans daar wat te vinden is. Een centrale verdediger, tenminste zo begon ze. Nu dus gelegenheidsspits. Plan B. En of Utrecht aanvallender is gaan spelen nu. Netto. Henry. Appel voor Hens. Maar we voetballen verder. Doeltrap. Even hoop bij een aantal supporters van Utrecht dat dit een corner kon zijn. Ajax neemt ook echt de tijd nu. Beetje van de leg. Snoeis. De hoeken. Met Van Marsbergen bij zich. Voorzet van Snoeis. toen Sani. En uiteindelijk Bastiaan. Maar weer meteen naar voren. Booms aan het werk zetten. En die levert veel arbeid. Knol. Te braken. Goeie bal. De ruimte bij Touzani. Melden zich veel speelsters van Ajax voor de goal van Utrecht. Touzani, eerste actie. Zelfs schieten zelfs. Niet onaardig. Vrij ambitieuze poging van de invaller. Genoeg aansluiting. Genoeg afspeelmogelijkheden. Hij had iets moois in gedachten. De duel van Noordam. Snoeis. Van Hensbergen. De combinatie mislukt dan. Zit Noordam er weer tussen. Geen overtreding. Henry. Aardige bal. Zo, maar Thomas is ook niet de langzaamste. Sneller dan Schöneman. Touzani, spitsen. Lensbergen, daar komt Bastiaan. Die is op tijd. Touzani. Lensbergen. Weer. Teleurstellende voorzet vanaf de flank bij Ajax. En weer meteen zo'n lange bal van Bastiaan. Van Schoonhoven wint het luchtduel van Van Hoof. Kip. Noordam houdt hem binnen. Snoeis. En naar de buitenkant gedwongen. Snoeis. Aardige kap. En dan nu heel veel ruimte voor Snoeis. Maar dan is de voorzet toch niet echt lekker voor spitsen. Verkwanselde Ajax. Ook wel aardig wat van dit soort momenten. Mede daardoor hebben ze ook amper kansen gehad eigenlijk. Nu al duidelijk dat we er 4 minuten bij krijgen zo meteen. Dat is snel. Weet ik dat ook alvast. Dat is handig. Net ook. Van Hoof. Zo, die krijgt nog een tik mee van Noordam. En dus een vrije trap nog voor Utrecht. Trap door Van Marsbergen.

Weer een vrije trap, die krijgen ze uiteindelijk ook. Wat tijdwinst weer voor Ajax. Misschien toch wat meer had verwacht van deze middag. Goed, het was een van de grote onbekenden, Utrecht. Maar die stonden verdedigend vrij aardig. Ook omdat Ajax aanvallend heel slordig was bij Vlagen. Het is nog hartstikke spannend op Zuiderbalg. Schoon over. Liefde. Hesselhoff zit in eerste instantie mis. Bastiaan. Hermans. Dat is wat omhaal. Het lukt ook nog eens. Henry. Maar dat is wel heel optimistisch. En tijdwinst. Weer voor Ajax. Noordam. Van Hensbergen. Thomas. Liefstik. Kip. Bastiaan. Er is nog tijd voor Utrecht. Voor die ene aanval. Je zou zeggen van wel. Spitsen. Voor Ajax hoeft het ook allemaal niet meer echt. Als je het zo ziet. Kip. Krijgt een cadeau van Bastiaan. Hij heeft dan wat moeite met de controle, maar hij heeft hem uiteindelijk toch te pakken. Spitsen. Liefding. Hermans daar weer helemaal. Hij is gewoon een spits geworden. Tuzani. Snoeis. Noordam. Kan hij het uitspelen? Noordam richting de tweede paal. Daar staat Tuzani. Heeft tijd om hem aan te nemen. Eerst nog een keer kappen. En dat duurt het allemaal te lang. En is het afgelopen. En wat had Ajax het moeilijk. Tegen dat piepjonge FC Utrecht. Maar wint het de allereerste wedstrijd van het seizoen wel. En heeft het gewoon 3 punten op zak. Utrecht toch een beetje de grote onbekende dit seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Met al die jonkies, al die speelsters die door zijn gekomen van jong. Maar voetballen, dat kunnen ze. Al helemaal verdedigend gezien. Nu wacht voor Utrecht natuurlijk nog een hele moeilijke uitwedstrijd tegen PSV volgende week. Dan AZ uit en voor Ajax komt er ook nog wel een behoorlijke periode aan met wedstrijden tegen Real Madrid. Zij kan lachen. Want de 3 punten zijn binnen door die ene goal van Elisa van Dijk. Maar zij zal toch ook wel beamen dat het beter moet. We zullen het allemaal nog horen van haar. Interviews zijn allemaal terug te vinden zometeen op ESPN.nl, ESPN Vandaag. Social media kanalen, hou dat allemaal dus in de gaten. Hier houden we ermee op. In Utrecht. Wat betreft het spel. Toch ook wel lachende gezichten bij Utrecht hier en daar. Man. Toevallig nou, net niet in dit shot. Huid zeer duur verkocht. De speelsters van Utrecht. Die dus stiekem worden gezien als een van de degradatiekandidaten. Maar is dat dan wel juist? Dit de winnende. Niet de allermooiste, niet de allerfraaiste. Maar hij bleek ontzettend belangrijk voor Ajax. Een biljartballetje van Spitsen. Die zelf eigenlijk al baalt nadat ze die bal heeft gegeven. En dat wordt nog het grabbelen van Bastiaan. En het mistasten van Marsbergen. Vreugde.

echt matchwinner dus. Niet Jonkie. Op het middenveld van Ajax. Eerst dus Peck en dan het vizier op Real Madrid. Wat staat Ajax allemaal te wachten dit seizoen? Wat kan Utrecht allemaal gaan doen met die jonkies? De kop is eraf in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Ajax wint met 1-0 van Utrecht. Hartelijk dank voor het kijken. En heel graag tot de volgende.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: I told myself, life is short.

0: Dit is het weerbericht.
1: Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. In-

0: zag ik je staan.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazerners. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Zomer. Het is alweer dinsdag. De zomer is bijna voorbij, want over 4 dagen officieel... dan houdt bij SBS6 de zomer op, hè? Dan is het echt voorbij, Raymond Mens.
3: Ja, dan is het herfst, want dan komt Johan Derksen weer.
2: Ja, precies, ja.
3: Nee, maar dan is officieel de herfst begonnen.
2: Ik moet nog even de gasten voorstellen. U ziet hem al zitten. Raymond Mens. Tina Nijkamp is terug van vakantie. Ja. Filemon Wesselink is hier. Dave Maasland en Demi Vollering. Even voordat we beginnen, we hebben echt een grootheid in ons midden, Filemon.
4: Ja, niet normaal. Een van de grootste sportvrouwen van Nederland. En daarom is het eigenlijk belachelijk, want ze wint echt alles. Hè. Heeft de Tour de France gewonnen.
2: Ja.
4: Wieler monument, belangrijkste ever. En zij zit dan daar op dat bankje. Ja. En ik, die nog nooit iets gepresteerd heb, mag hier aan tafel zitten dicht bij jou. Ik vind eigenlijk... Zouden we onze plek moeten wisselen?
2: Dat moet je in dit programma niet zeggen. Dan gaan we dat nu doen.
4: Dan gaan we dat nu doen.
2: Ja, ik wil hier zitten. Jawel.
5: Nee, maar gaan we echt wisselen?
2: Ja, we gaan echt.
4: Tuurlijk. Ja, kom op.
5: Nee, toch zeker.
2: Als moet Filemon dat soort dingen niet zeggen.
4: Ik ben clubkampioen geworden wel met tennis, maar echt op het allerlaagste niveau.
3: Ja. Nou, gezellig. En we geven je tijd om voor te bereiden, want we gaan zo allerlei politieke onderwerpen bespreken.
5: Ja. Oh god, wat zullen we wisselen?
4: Ja, ik vind wat jij fijn vindt. Het gaat om jou.
5: Nee, ik zit daar prima in principe. Ja.
2: Is dat iets als je aan zo'n sportcarrière werkt zoals die jij hebt? Ben je dan bezig met de actualiteit? Met politiek, dat soort dingen?
5: Nee, echt. Zeker als je in zo'n Tour de France zit, dan zit je zo in een bubbel. Dan is dat je wereld. Je hebt geen idee wat er afspeelt.
2: Maar kijk je dan wel tv bijvoorbeeld?
5: Nee.
2: Wat doe je om te ontspannen?
5: Mediteren in de ochtend.
2: Oh ja.
5: Echt voor de rest is het echt... Je leven vliegt voorbij. Het is echt, je hebt nergens tijd voor. Het gaat zo snel.
3: Je zit helemaal in die zone.
5: Ja, ja, echt. Ja. Ja, je zit echt in een bubbel.
3: En heb je wel favoriete nummers waar je dan naar luistert? En...
5: Als we dan in de bus komen met z'n allen... dan op een gegeven moment, als we aankomen... doen we eerst nog een teambespreking. En dan daarna zetten die meiden onze teamplaylist op. En dan... komen we uiteindelijk in de vibe.
3: In de vibe,
6: Is dat dan top 40 muziek, zeg maar? Of,
5: oh, dat is van alles.
6: Klassiek?
5: Van ABBA tot Dave Dublin. Dat is een of andere Nieuw-Zeelandse held, volgens mij. We hebben echt van alles.
4: Ja. Het verbaast me eigenlijk wel dat jij mediteert. Want jij bent juist een rens die altijd met het mes tussen de tanden aan het koersen bent.
5: Ja.
4: En van mediteren word je juist heel zen.
5: Ja, maar dat heb je ook wel nodig.
4: Oh.
5: Je hebt wel echt nodig om zeg maar echt beslissingen in het moment te maken ook. En rustig te blijven. Ja, als het hier chaos is, maar om je heen chaos. Ja. Langs de kant is het chaos. Die mensen staan allemaal te schreeuwen. Dus dan is het wel heel fijn als je alles een beetje kan ordenen in je hoofd.
3: Wat mij lastig lijkt is als je in die zone wilt blijven. Zoals je dat dan zegt, en er gebeurt wat bij het thuisfront of zo. Want het nieuws kun je makkelijk uitschakelen.
5: Ja.
3: Gewoon, dat volg ik niet. Maar stel nou, er gebeurt thuis iets.
5: Ja.
3: Hoe ga je daar dan mee om?
5: Ja, dat is wel een uitdaging soms. En ja, mijn familie die probeert me ook wel soms... dingen niet te vertellen tijdens koers of zo. En dan achteraf krijg je wel eens dingen te horen. Dat je denkt van, hè, dat had ik misschien wel eerder willen weten. Maar dan uiteindelijk weet je ook wel van jezelf van... ja, misschien had ik het toch niet eerder willen weten.
3: Dan kom je terug en hoor je de hond is dood.
5: Nou, gelukkig.
3: Dus zoals voorbeeld.
6: Dat is wel heel heftig.
3: Dat is heftig.
5: Ja, maar daar hebben we het wel eens over van... ja, zijn dat dingen die je dan wil horen?
3: Ja,
5: maar dat vind ik zelf ook heel moeilijk om te beslissen. Omdat op het moment... waarschijnlijk wel, maar ook weer niet. Omdat,
3: je kunt er ook niks aan doen.
6: Nee, je bent dan toch, je kunt daar dan op dat moment niets mee.
5: Ja,
6: dus ik denk ik snap wel dat ze dat dan ook niet vertellen.
5: En op zich ben ik wel iemand, als ik dan eenmaal op de fiets stap... dan en ik zet mijn bril en mijn helm op en alles... en je bent er klaar voor, dan kan ik in principe wel altijd alles goed achter me laten... of juist omzetten in een kracht. Dus dat je iets meeneemt op de fiets als in van... oké, doe het vandaag voor die persoon of voor dat doel. Of, dat kan me ook wel weer kracht geven, maar uiteindelijk... moet je er wel echt heel erg een balans in vinden.
2: Tina, wanneer ontspan jij echt? Of is bij jou de hele dag door tv, tv, tv, kijkcijfer, kijkcijfer?
6: Dat is voor mij ontspanning.
2: Ah.
6: Ja, dus ik vind het dus echt heel erg leuk om kijkcijfers te bekijken. Dat is voor mij gewoon ook entertainment voor mezelf. Ja. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Dus
2: maar je bent naar Australië geweest op vakantie. Ja. Zit je dan ook daar te kijken, oeh, Triviant, gaat niet goed.
6: Nou, dat, oeh. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht wel. Het was daar in Australië was het 8 uur later, in Nieuw-Zeeland 10 uur. Dan denk ik, oh ja, hoe laat komen die kijkcijfers binnen? Daar ben ik wel mee bezig. En op het moment dat het dan 8 uur in Nederland in de ochtend is, ja, ik keek dan wel. Ja, ja. Ik vind dat dan te leuk en ben dan te benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel een niet heel spannende zomer qua kijkcijfers, omdat er heel veel herhalingen waren, omdat het natuurlijk een sportzomer was door het WK. Maar ik blijf daar wel naar kijken. Ja.
2: Ja, ja, maar dan zitten jullie op vakantie en dan begrijp ik dat jullie elkaar nog berichtjes sturen met filmpjes. Wat is dit?
3: Nou, wij hebben het allebei lastig in de zomer. We vinden het te warm en we hebben ook allebei dat we in juni al denken, was het maar voorbij, die mooie zomer.
6: Ja.
3: Maar dan moeten we nog 2 maanden. Dus dan Instagram weet dat van mij, dus krijg ik al die filmpjes over het is bijna herfst en dan stuur ik die naar Tina.
6: Ja, en ik krijg dan weer op mijn beurt kerstfilmpjes en die stuur ik dan weer naar Remi.
2: Dit soort dingen, ja.
3: Ja, hier word ik echt happy van. Als het dan een bloedhete julidag is, dan denk ik bijna september.
6: Maar ik heb ook, daarom ben ik ook naar Australië en Nieuw-Zeeland gegaan deze zomer, want het is daar nu winter. Dus ik ga eigenlijk altijd in de zomer naar een winterlocatie.
2: Maar is het dan ook echt koud?
6: Groenland en nu was het dus in Nieuw-Zeeland.
2: Maar is het daar ook echt koud dan?
6: Ja, het was koud. Nou, in Australië vond ik het nog wel wat tegenvallen, zo'n 20 graden ook soms. Maar in Nieuw-Zeeland was het echt 6 graden. Nou, ik vind dat heerlijk.
3: Dat is heerlijk.
6: Ja, dat is heerlijk. Ja, nou ja, toen maar.
5: Nou, ja, toch even over... In de winter mis je de zomer weer, of dat valt wel mee?
6: Nee, die mis ik niet eigenlijk.
2: Okay. Nou ja, toch over die hitte, want in de Tour de France werd er over geklaagd. Hè? Oh, de mannelijke renners zeiden, we moeten die Tour misschien wel verplaatsen.
5: Ja, voor de mannen was het natuurlijk ook echt extreem. En die hebben nog langer natuurlijk. En voor ons, eerlijk gezegd, toen die mannen de Tour hadden, toen zaten wij op hoogtestage. Het was voor ons wel lekker op hoogte. Ja. En toen dacht ik, het kan nooit dat het, als wij de Tour beginnen, dat het dan nog steeds zo heet is. En toen begonnen wij de Tour en het was nog steeds zo heet. Maar gelukkig hadden we ons goed voorbereid met hittetrainingen en dat soort dingen. Dus was ik erop voorbereid en kon ik er ook goed tegen, omdat ik echt fysiek echt sterk was, zeg maar. Dus dan is dat alleen maar een extra stresser. Maar nu kwam dat in mijn goede voordeel uit, maar het is wel echt heel heftig soms.
2: Maar zie je het voor je dat die Tour over een tijdje misschien in maart gereden wordt in plaats van in juli, augustus?
5: Wow. Dat weet ik niet, want uiteindelijk het is het ook
4: niet.
5: Zomer.
4: Het kan niet.
5: Nee, het is ook zomer.
4: Ja, het is cultuurgoed. Ja. De Tour hoort in de zomer, camping, radiootje. Dat is voor mij de zomervakantie.
3: Ze hebben het WK al een keer verplaatst naar december. Dus het gaat ongetwijfeld met de Tour de France ook gebeuren.
6: En ik heb begrepen ook dat ze denken om schoolvakanties te verplaatsen. Ja. Dus dan ook de schoolvakantie naar maart gaan, bij wijze van spreken.
4: Ja, maar al die scholen hebben geen airco's. Dus die kinderen die zweten zich helemaal kapot daar. Dus die kunnen niet in de zomer naar school.
5: Toch Tour gaan kijken dan.
3: Dat valt heel erg op als je naar de Amerikaanse media kijkt. Die berichten heel erg over die bosbranden en zo in Europa. En ieder nieuwsbericht wat je kijkt, dan zeggen ze in Europa, waar ze geen airco hebben. In Frankrijk trouwens, waar ze geen airco hebben. Die Amerikanen die begrijpen er helemaal niks van dat wij in Europa geen airco hebben.
2: Nee, dat vind ik ook zo overigens hoor. Ja. Ik kan niet meer zonder airco. Kan het niet meer.
6: Maar heb je eens in laten bouwen van die mobiele?
2: Nee, ik heb een mobiele voor de kinderkamer in onze slaapkamer inbouw.
6: Oh ja, wauw. Ja.
2: En jij, Dave?
7: Ik heb geappt. Ik heb letterlijk vandaag geappt. Zo'n airco meneer die komt langs. Ik trek het ook niet meer. Ik twijfel nog of we de woonkamer gaan doen of in de slaapkamer. Maar het is verschrikkelijk.
5: Ja, dat is wel eigenlijk de business na deze zomer, toch?
7: Ik denk dat ze rood gloeiend staan. Maar ik word ook gek van muggen. Dit seizoen lijkt me of muggen gemuteerd zijn. Ik krijg zulke plekken ervan. Dat is verschrikkelijk.
2: Maar dat is zo, hè? Er zijn meer vliegende insecten door de warmte, hè?
3: Ja, ik hoorde dat van jullie, want ik zat te klagen over mijn nieuwe huis. Want daar barst het van die hele kleine vliegjes buiten. Mijn vriend zei van, ja, dat heb je als je bij het bos gaat wonen. Nou, daar wil je niet moeten wonen. Dus, maar ik werd er helemaal gek van. Muggen overigens, die heb ik geen last van, want die slaan mij over. Maar nu hoor ik dat het overal zo is.
4: Ja, maar die kleine vliegjes, dat kan dus komen. Ik heb dat toevallig vanmiddag gelezen. Omdat jij misschien de planten te veel water geeft. Want die planten krijgen dan te veel water. Ja. En die wortels gaan rotten. En daar komen dus die hele kleine vliegjes op af.
3: Ik heb wel flink gesproeid.
4: Op een gegeven moment, dat moet je niet doen.
2: Okay. Goed, we zijn in koffietijd beland. Maar we zitten bij het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Zegt daadwerkelijk dat er waarschijnlijk meer ongedierte plagen zijn. Omdat door de hitte kunnen ze meer eitjes leggen. En dus hebben we thuis inderdaad, als je dat merkt, meer vliegen. Meer mieren ook. Ja. En vooral die fruitvliegjes zie je veel meer.
7: Mieren is ook drama.
2: Ja. Dave, ik wilde even naar jou toe, want jij bent even de Dr. Love van vanavond. Want er is nieuws over de dating-apps.
7: Ja, die staan er niet goed op. De nieuwe generatie Gen Z, oftewel de twintigers van nu, die zouden massaal de dating-apps verlaten, dat ze er klaar mee zijn. Nou, AI zou mogelijk de redding zijn, maar daar zijn ook weer veel experts het niet over eens. Ik denk dat dat niet zo is. Dat niet per se de dating-app dood is. Als je namelijk luistert wat die generatie zegt, ze zijn vooral klaar met het eindeloos swipen. En ze zijn klaar met oppervlakkige gesprekken, of dat degene niet reageert. Dus ik denk dat de dating-app op zich niet dood is, maar vooral hoe ze nu ingericht zijn. En waarom ik wel denk dat AI interessant kan zijn. Kijk, er zijn een hoop mensen die verkopen zichzelf niet zo lekker met alleen een profiel. Een goed tekstje schrijven, welke foto moet ik doen? Nou, AI kan daar mogelijk een rol bij spelen. Het is ook belangrijk, je zoekt uiteindelijk gewoon een goede match. Je moet namelijk zo snel mogelijk zorgen dat je van die app afgaat en gaat daten in de echte wereld. AI kan als een soort dating, die gewoon gaat daten met een andere AI, om te kijken, hey, wie is iemand echt? Past iemand bij mij? Is iemand wel voor forumscholen of niet? Bij
2: dan kunnen we de smalltalk overslaan en gelijk met de seks.
7: Ja, want die gaat voor jou die voorselectie doen, dat je sneller bij de juiste date terechtkomt. Dus ik denk dat AI een groot, maar die AI nogmaals moet wel echt gericht zijn op sneller betere dates krijgen. Want dat is wat die generatie wil. Ja. Die willen gewoon weer afspreken.
2: Toch is Tinder, ik ken zoveel mensen, ik ben er zelf ook debet aan, die hun relatie kennen via Tinder. Jij ook, toch?
3: Ja, in mijn omgeving, maar ik zelf ook, ja. Ja. Ik ken ook heel veel mensen die dat via Tinder succesvol hebben gedaan.
5: Uiteindelijk heb ik mijn vriend ook via Instagram ontmoet, dus...
2: Kijk!
5: Nee, maar ik denk wel ook dat...
2: Hoe ging dat dan?
5: Dat was heel cliché. Zo van, ik kreeg een berichtje van hem. Eerst, ik zag zijn profiel voorbij komen en toen dacht ik, ik zag mooie bergen in Zwitserland, dus ik likte dat. Geen idee dat het hem was, dacht een of andere natuurpagina. Toen kreeg ik een like terug, toen ging ik kijken, dacht ik, oh, dat is een leuke jongen. Ja. En toen, uiteindelijk kreeg ik een berichtje van, hey, ken ik jou ergens van? En zo begon dat. En toen was ik nog geen profrens. En zo, hè. Dus,
2: dat is een klassieker, hè?
4: Dat is een klassieker, denk ik.
2: Ja. Toen zei je, ja, ik ben wielrenster, zei je toen.
5: Nee, toen nog niet.
2: Oh, zo ver gaan we terug.
5: Ja, dat was alweer een tijdje terug. 2017, 16, zoiets.
2: Ja, maar de AI gaat dus het daten. Maar het is nog niet zo dat ik dan dadelijk... Goed, ik heb een relatie inmiddels, dus ik ben niet op zoek. Maar stel dat je dan in zo'n dating-app zit.
4: Stel.
2: Dat je dan gaat praten met iemand, maar dat je dan eerst een tijdje met een AI-bot namens iemand.
7: Nee,
2: dit, toch?
7: Het idee is dat zo'n AI dat eigenlijk voor jou doet en gewoon beter voorstelt van dit zijn kandidaten die beter bij jou matchen. Kijk, ik denk ook, je hoort ook wel eens het argument dat mensen zeggen, ja, maar die dating-apps willen niet dat jij de liefde vindt, want anders dan ga je niet van die dating-app
4: af.
7: Ja,
4: dat denk ik. Ja.
7: Nou ja, en ik denk dat dat onzin is, want ja, ik weet er alles van. Relaties gaan uit en gaan kapot. Dus er is altijd wel aanwas voor nieuwe mensen. Ik denk juist, als jij een dating-app hebt die werkt, dat ga je doorvertellen. Dan ga je zeggen, oh, ik heb zo'n leuke app, dat werkt, iemand leuks ontmoet. Dus ik denk dat AI een rol gaat spelen bij het sneller vinden van iemand die bij jou kan passen.
3: Maar als het dus goed gaat, merken wij daar op zich niks van als je aan het daten bent. Die dating-apps, die incorporeren dus gewoon dat AI.
7: Ja, en die doen gewoon de matchmaking. Dus wat je ziet in tv-programma's, Married at First Sight, nou, dan moet er dus een heel panel van experts. Nou, een AI kan best wel goed kijken wat iemand zijn interesse is, waar matcht dat. Die kan heel goed patronen herkennen. Dus wat is het succes van jouw relatie bijvoorbeeld? Nou, dan kan hij kijken wat zou mogelijk passen bij Filemon of bij mij. Dus ik ben eigenlijk wel positief. Dating-apps gaan terugkomen, maar ze moeten wel even veranderen en veel meer richten op echt ontmoeting. Ja.
2: En helemaal even naar de nationale discussie nu over de scholen. Mag iedereen nou zomaar zijn eigen school oprichten? Een christelijke school, een islamitische school, een forumschool?
3: Nou ja, niet iedereen, maar het is wel makkelijker gemaakt. Want daar is die wet onder andere voor. Hè? Want een van de redenen dat Forum dit heeft kunnen doen... Vroeger moest je handtekeningen ophalen, een soort ouderverklaringen. Maar nu kan het ook door een soort marktonderzoek te doen in een postcodegebied. En wat Forum slim heeft gedaan, dit is een beetje de simpele uitleg die ik nu geef... dat ze hebben gekeken naar een postcodegebied en ze zeggen... ja, het is het gebied Almere, daar is Forum voor Democratie heel populair... dus zou zo'n school kunnen aanslaan. En uiteindelijk hebben ze dus door die nieuwe wet toestemming gekregen... om die school te starten. Dan moet ik zeggen... dat ook wel een beetje om gegrinnikt heb, want iedereen maakt zich daar terecht, denk ik, druk om. Maar er gingen 4 kinderen naar die school, waaronder 1 verdwaalde Oekraïner. Die heel teleurgesteld was toen de Nieuwsuur-journalist zei... weet u hoeveel kinderen hier naar school gaan? Maar 4. Zegt, oh ja, dat is toch wel jammer.
2: Ja, maar ze hopen op extra instroom.
3: Maar het gaat wel om 4
2: jaar,
3: kinderen. Ja, en uiteindelijk moeten ze, geloof ik, meer dan 160 leerlingen in totaal hebben. Anders worden ze alsnog gesloten. Maar ik zat naar Goedenavond Nederland te kijken... en daar zat Jules Paradijs tegenover de Forum voor Democratie... directeur van die school.
2: Douwe Vilt.
3: Veel is ook raadslid voor Forum in Amsterdam. En Jules die verwoordde wat ik ook een beetje voelde... van we gaan hier politiek bedrijven over de ruggen van kindertjes. Aan de andere kant, die gozer legde goed uit... dat hij het recht aan zijn zijde heeft staan.
8: We gaan dus met tonnen belastinggeld, waar komt het op neer, gaan we een paar leerlingen gaan we hersenspoelen. Want daar komt, jullie zijn bezig om over de rug van kinderen. Nee, maar over de rug van jonge kinderen. Daar wordt even het hele vorm van democratie gedachtegoed ingepompt. En ook nog eens een keertje slurpen uit de belastinginkomsten. Geef gewoon goed onderwijs. Maar jullie misbruiken de kinderen voor je eigen politieke agenda. En dat vind ik gewoon walgelijk.
9: Nou, dat zijn wel zware woorden, Jules. Nee. Wij maken gewoon gebruik van hetzelfde recht als waar al meer dan een eeuw gebruik van wordt gemaakt door andere groepen in de samenleving.
3: Ja, deze man, die trouwens heel goed geïnterviewd werd door Sam Hagens, die vroeg heel goed door en zei een aantal keer tegen hem van, kun je niet gewoon antwoord geven op de vraag? Is wel fijn als een interviewer dat doet. Ja. En deze man, die slaat wel de spijker op zijn kop. Ik bedoel, waarom mogen religies wel scholen starten, maar ideologieën niet? Het mag gewoon onder de wet, ik maak daar gebruik van.
2: Zolang de kwaliteit van het onderwijs goed is, zou je zeggen. Maar dat is bij de islamitische scholen ook vaak een probleem.
3: En als we dat met z'n allen een probleem vinden, ik kan me dat goed voorstellen, moeten we die wet aanpakken, maar dit mag.
2: Filemon, zou jij je kinderen er naartoe sturen?
4: Nee. Maar ik vind het wel goed ergens dat het bestaat, die vrijheid van onderwijs. Want ja, er zijn allerlei mensen met allerlei overtuigingen. En kijk, je hebt het gewoon een normale curriculum. Nou, dat moet gewoon goed zijn. Ja. Nederlands taal, begrijp het lezen, alles. En daarnaast doe je nog wat esoterische of wat renaissance-achtige dingen eromheen. Ja, dat geeft ook een beetje kleur aan de maatschappij. Dus ik ben er op zich niet tegen.
2: Ja, maar de kleur kan je zeggen. We hebben natuurlijk bij de islamitische scholen gezien dat ze dan ook leren dat homo's fout zijn. Dat heeft Nieuwsuur een paar jaar geleden boven tafel gehaald.
3: Ja, en daar komt nog eens bij dat wij ons nu heel erg op die school focussen waar dus 4 kinderen naartoe gaan. Terwijl die wet maakt het dus mogelijk dat scholen makkelijker gestart kunnen worden. Er zijn ook meer nieuwe scholen gestart. En van de, ik geloof, 50 nieuwe scholen van het afgelopen jaar waren er 22 islamitisch. Ja. Dan denk ik, ja, dat lijkt mij een groter probleem dan deze ene school.
4: Ja, maar we hebben natuurlijk ook wel, als je zegt van ja, homo's zijn fout. We hebben natuurlijk wet tegen, je mag niet discrimineren.
2: Dat vind jij, of?
4: Nee, dat zeg ik niet. Maar als dat gezegd wordt, dan je mag niet discrimineren. Dus dat is ook wel in de wet geregeld.
2: Ja.
4: Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel gereformeerde scholen. Er zijn allerlei.
6: Het is geen nieuw onderwerp, maar is het uit de tijd niet een beetje dit? Nou, kijk, je had ook een aantal jaar geleden die iPad-school van Maurice de Hond.
2: Ja.
6: Steve Jobs.
2: Ja.
6: Ja. Ja, die sloot ook alweer na een paar jaar. Dus heel veel van die initiatieven die mislukken ook, heb ik wel het idee. Maar wat ik dan, daar gaat het nu weer hier over. Maar waar ik vind dat het eens over moet gaan, is de kwaliteit van het Nederlands onderwijs. En dan niet over weer van we kunnen niet meer goed lezen en we kunnen niet goed rekenen. Maar op scholen in Nederland wordt, in tegenstelling tot heel veel internationale scholen, heel erg veel aandacht besteed aan de prestatie. Dus aan hoe goed kun jij taal, hoe goed kun jij rekenen. Maar aan de sociaal emotionele ontwikkeling wordt nul gedaan. Mijn kinderen zijn naar een basisschool geweest, naar verschillende basisscholen, verschillende stadsdelen in Amsterdam. Het ging daar ook alleen maar over taal en over rekenen. Eigenlijk hoe ik les heb gekregen en hoe mijn ouders les hebben gekregen. En ik vind dat je daar in deze tijd, zeker ook met het oog op sociale media en alles, hoe belangrijk dat is, dat is helemaal, staat nog helemaal stil.
2: Wat moeten ze dan doen? Wat?
6: Dat je les krijgt in hoe je omgaat met mentale problemen.
2: Ja.
6: En dan niet alleen maar anti-pestprogramma's, weet je wel, van nou, je mag niet dit en je mag niet dat. Maar hoe ga je om als je bijvoorbeeld mentaal niet goed voelt? Nou, daar kun je toch een heel programma over samen.
2: Jij bent er heel erg mee bezig, toch?
5: Ja, klopt. Ja, en toevallig heb ik vandaag nog samengezeten met Mindus en hebben we het over deze dingen gehad. En ja, eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat we alles op school leren, behalve hoe letterlijk voor jezelf te zorgen.
2: Ja.
5: Want ja, hè, uiteindelijk is het zoveel uitdagende dingen in deze wereld. Social media en dat soort dingen, zeker voor jonge kinderen. En het is best gek dat we daar niet over leren.
4: Nee, ik vind het er niet helemaal mee eens. Want er is best wel wat aandacht voor. Je hebt ook allemaal intern begeleiders, orthopedagogen op scholen wel rondlopen. En ze doen ook hun best, maar je denkt soms ook, ja, het is onmogelijk. Want volgens mij in de klas van mijn dochter zitten 30 kinderen. En 15 kinderen moeten een speciale behandeling hebben. Omdat ze of een diagnose hebben of een bepaalde kaart. Dat ze een proefwerk langer mogen maken.
2: Ja.
4: Dus
6: maar dat is ook wat anders. Ja. Dat is heel wat anders.
4: Nee, en dat gaat wel ook over mentale kwetsbaarheid, over sociale kwetsbaarheid.
5: Ik denk vooral dat je het breder moet trekken. Als in bijvoorbeeld beweging. Dat is natuurlijk ook enorm gezond voor ons. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het is zo belangrijk om ons te bewegen, zodat we ruimte krijgen in ons hoofd, dat we leren dromen. En dat geeft uit onze uiteindelijk onze richting in het leven. Zeker voor jonge kinderen, die weten helemaal niet meer hoe ze moeten.
4: Op een gegeven moment had mijn dochter bijvoorbeeld, en er stonden echt in mum van tijd letterlijk 6 mensen omheen. Een psycholoog, een coach, en dit en dat en dat. Ja. Dus dat is wel. Maar ik vond dat wel meevallen.
2: Maar je kreeg toch ook wel een beetje, Tina, van je moet gewoon je Engelse woordjes leren en je rekensommetjes. Ja. En dat niet van hoe voel je je erbij?
6: Nee, maar dat vind ik dus, dat bedoel ik dus niet. Ik wil niet dat de scholen soft worden. Ja. Nee. Maar wel bijvoorbeeld dat je met een groepsopdracht gaat samenwerken. Zodat je met elkaar leert samenwerken. Ik bedoel niet soft van, oh, je hebt een probleem en we zetten er 10 psychologen op. Maar wel, hoe werk je samen? Ja. Wat als iemand tegenspraak heeft? Wat als jij een discussie met me aangaat? Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, dan sla je
6: een rollenspel. Nou, bijvoorbeeld.
2: Maar eigenlijk dat je leert dat de wereld hard kan zijn. En hoe je daar dan mee om moet gaan. Dat is eigenlijk wat je zegt.
6: Ook, zeker. Nou ja, en hoe je met elkaar omgaat. In plaats van, word is met hier met een D en daar met DT. Ja,
3: en een moderniseringsslag. Dat je gewoon eens in de zoveel tijd als onderwijs met elkaar de discussie aangaat. Wat vraagt nou de moderne maatschappij van kinderen? En hoe willen we die daarvoor
2: klaar? Niet zoals die eerste jaar studenten die nog gisteren in het journaal waren. Die dus een prikkelarme intro willen.
6: Dat vind ik wat anders.
2: Al die harde muziek.
6: Nee, maar wat jij nu doet is, en dat doet Filemon ook. Jullie gaan het nu over psychologisch en soft. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat je naast taal en rekenen en aardrijkskunde, en je krijgt hier een 8 voor, je krijgt hier een 7. Oeh, je hebt nu een 2. Dat het ook gaat om hoe je dagelijks met elkaar omgaat. En daar is in Nederland, anders dan bij de internationale scholen, veel minder aandacht voor.
5: En sport en spel is daar ook een heel goed middel voor, denk ik. Want dan leer je letterlijk met elkaar bezig zijn en hè?
2: Ja. Nou, kijk, ik denk dat Raymond zegt dat daar, kijk, misschien is kwaliteit wel ook een beetje onze vijand geworden. In Nederland zijn we heel goed aan het nadenken, wat moet er in dat curriculum, wat moeten we doen? We zijn heel lang aan het praten met elkaar daarover, maar die wereld gaat zo hard, die verandert zo snel. Dus ons onderwijssysteem heeft heel veel moeite om zich aan te passen aan de snelheid van deze tijd. Ja. Dus we zijn ze soms aan het opleiden voor een tijd die niet meer bestaat.
3: Ja. Ja, ja.
2: En dat is waar ik me soms wel echt zorgen om maak.
3: Ja. Ja.
2: Zou Chris Woerts goed tegen kritiek kunnen? Zou die dat geleerd hebben op school, denk je?
6: Denk
2: je
6: niet.
2: Ja? Hij krijgt het er wel van langs, hè?
3: Hij krijgt het er wel van. Hebben wij het ook een beetje naar gemaakt? Hè? Want wij hebben hem
2: niet genoeg geld in je zak, Chris. Zou je sieren als je alle Ajaxiden even een tikkie mogen sturen om te kijken? Ja, want hij zat in gisteren.
3: Ik vind de leukste berichten die beginnen met door types als Chris gaat. En dan gaat meestal iets naar de kloten. Maar wij hebben hem natuurlijk een staande ovatie gegeven voor gewoon zijn werk doen.
2: Ja.
3: Maar we hebben het een beetje opgepompt natuurlijk. Maar ja, daar krijgt Chris heel veel kritiek op.
2: Ja, want de mensen moeten dus €4,99 betalen om een voetbalwedstrijd te kijken. Dat is gewoon de toekomst.
6: Ja, dat is ook de toekomst.
3: Ja, dat
6: en ja, als je een commerciële zender. Kijk, wat het is, de reclameinkomsten bij de traditionele televisiezenders, die lopen terug. De lineaire kijktijd, zoals dat heet. We kijken met z'n allen minder televisie. Dus ja, commerciële bedrijven moeten andere manieren vinden om inkomsten te werven. Dus ja, ik begrijp dat wel.
2: Ja.
3: Het is toch ook heel modern. Ik bedoel, ik heb niet zo'n voetbalabonnement. Maar als ik per wedstrijd van Telstar bijvoorbeeld een keertje kan betalen, als ik tijd heb om die te gaan kijken, vind ik dat aantrekkelijker dan zo'n heel abonnement. Maar een abonnement, daar verdienen die bedrijven meer aan. Dus daarom willen die bedrijven zo'n abonnement.
2: Maar wacht even, jij kijkt niet iedere wedstrijd van Telstar?
3: Nee, die zijn zaterdagavond, dan ben ik vaak wel eens weg. Of zondagmiddag. Maar
2: jij profileert je als de Telstar-fan.
3: Maar er is er maar één van, dus wat dat betreft.
2: Via teletext dan eigenlijk. Ja.
10: En je kan je alleen wel afvragen of voetbal hier de juiste sport voor is. Kijk, als je kijkt wat Netflix doet, die doet het natuurlijk heel vaak. Grote evenementen, bokswedstrijden.
2: Ik krijg door van de directie van dit bedrijf. Ja, voetbal is hier de juiste sport voor.
10: Ja, dat weet ik niet. Dat is zo'n volkssport voor heel veel mensen, zo belangrijk. Die hebben misschien al een duur abonnement. Ik weet niet of je bij voetbal dat moet proberen. Volgens mij zijn er heel veel andere sporten waar je dit wel kan doen.
3: Maar waarom zou dat bij voetbal dan niet kunnen?
10: Nou, ik vind het een andere sport dan een bokswedstrijd, wat jij zegt, wat mensen misschien af en toe kijken. Voor heel veel mensen is het echt een volkssport. Kunnen misschien is €6 toch even net waarvan ze zeggen, ja, ik geef het liever ergens anders uit dan 2 broden bij wijze van spreken. Dus ik weet niet of dat past om dit bij voetbal te
6: maken. Het is niet helemaal nieuw, hè? Bijvoorbeeld de dagpas, ken je die nog?
2: Ja.
6: Ja. Dus het is niet iets nieuws.
10: Nee, maar nogmaals, ik vraag me toch af of voetbal, of dat nou de manier is bij voetbal naar dit te doen.
2: Hey, ik zag net dat fragmentje van Goedenavond Nederland voorbij komen. Ik zag daar even in een flits Angela de Jong in beeld.
3: Ja.
2: Die ziet er goed uit, hè?
3: Angela ziet er altijd goed uit.
2: Ja, maar ze is afgevallen.
3: Ja, daar heeft ze ook meerdere keren columns over geschreven. Zij heeft Ozempic gebruikt.
2: Oh, dat mag je niet. Nee, nu kunnen we een boete krijgen.
3: Ja. Oh jee.
2: Oh, ik zie achter jou verschijnen heel groot een Ozempic-logo. Dat mag ook niet. Oh jongens, nee, dit is een ding, toch?
3: Dat is een ding, ja. Er is boetes zijn er uitgedeeld aan media die over Ozempic hebben geschreven. En het idee is dan dat ze daar reclame voor maken, of dat ze zeggen dat er heel veel positieve effecten aan zitten, terwijl dat nog niet goed onderzocht is. Ja, heel eerlijk. Er stond onder andere in dat rapport dat de volksgezondheid boven de persvrijheid gaat. En dan vraag ik me af, Is dat wel zo? Volgens mij gaat de persvrijheid boven de volksgezondheid. Als in, journalisten mogen schrijven waar ze over willen schrijven. En als er een nieuw medicijn is tegen wat ook iets is wat heel veel mensen bezighoudt, gewicht, dan is dat hartstikke relevant om over te schrijven. Dus hoezo krijgen die media daar een
2: boven? Onder andere de DPG Media, uitgever van de AD, de Volkskrant, RTL, Telegraaf, NRC, die hebben allemaal gedoe gehad daarover. Er zit daar nog één boef ook op het bankje. Jij hebt het, was eigenlijk de eerste hiermee met dit gedoe, toch?
4: Ja, ja. Nee, ik had een documentaire, een lange reportage gemaakt over een bepaald middel. En ik ga ook serieus die naam niet noemen, want dat kan me 50.000 euro kosten.
5: Oh. En we hadden... Wauw,
4: ja,
5: echt?
4: Ja, geen
2: Hij heeft het over Ozempic, beste mensen thuis. Ja. Ozempic. Okay,
4: die 50 is voor jou, hè? Ja.
2: Dat is het John de Mol blij mee zijn.
3: Ik vind het leuk. Dan zitten wij morgen weer de hele dag met John de Mol aan het tellen. Ja. Door jou.
6: Weer een reclameblok.
4: We hadden promo's al uitgezonden. En toen kwam de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd kwam langs. Ja. En die zei, ja, je moet oppassen, want dit gaat over een medicijn waar je een recept voor moet krijgen van de dokter. En als je daar ook maar iets wervends mee doet, een beetje reclame maakt, ja, dan kan je tot 150.000 euro boete kan je krijgen.
2: Maar ik ben anti-wervend voor dat merk, want ik heb het gebruikt, dat geef ik eerlijk toe. En ik werd er helemaal knettergek van.
4: Nee,
2: ik werd helemaal paranoia, ik werd niet goed. Ja. Ik durfde niet meer over straat.
10: Dat was het dus niet uit.
2: Ja, dat was het. Ja. Ik heb het weggegooid. Vreselijk
3: spul. Jij hebt psychische bijeffecten.
2: Ik had echt psychische bijeffecten. Ja. Ik ben heel angstig van mensen. Dus als dan jij zegt, van jou bijvoorbeeld, serieus, als jij mij dan appte van zo'n morgen hapje gaan eten, dan dacht ik, oeh, hij zal me wel gaan vertellen dat hij me haat. Of zo.
5: Oh,
2: ja. Dat soort gedachten kreeg ik.
5: Wantrouwen.
2: En toen stopte ik mee, was het voorbij.
4: Nee, maar ik had dit er ook allemaal ingestopt, hè? Maar ik had het ook zelf gebruikt, dat ene middeltje. En ja, ik kan, als ik daarvan heel snel afval, ja, ik kan dan niet zeggen van, ja, ik vind het toch een klote middel. Ja. Dus ik was wel ergens een beetje enthousiast. Ook omdat ik weet dat er zo'n enorm obesitasprobleem is.
3: Maar jij bent toch met mij eens, Filemon, dat we niet naar een samenleving toe willen waarbij de overheid jou als journalist en documentairemaker gaat vertellen waar je niet over mag berichten.
4: Nee, dus zij kwam heel dreigend, kwamen zij met ons praten.
3: Ja, en met effect dus.
4: Ja, ja, nee, en toen zei ik van, goh, wij zeiden van, goh, wat mag dan wel, wat mag dan niet precies? Kunnen we dat ding, die docu, laten zien? Maar dat wilden ze niet van tevoren. Ze zeiden van, ja, je moet maar zien of je dan die boete krijgt, ja of nee.
2: En toen hebben jullie het wel uitgezonden en dat vond ik erg geestig. Op deze manier, kijk even.
11: Hebben jullie al gehoord van de Amerikaanse hype van het moment?
12: Nee.
11: Oh, nee.
12: Het is gewoon een legaal middel natuurlijk. Ik heb gewoon een recept geschreven voor haar.
4: Zij is diabetespatiënt en gebruikt al 3 jaar...
13: Maar... En dat vind ik heel erg.
2: Dit is gewoon op de zee geweest. Ja. Hoe lang duurde dit?
4: Ja, 3 kwartier.
3: Ja. Maar het is gewoon een ontzettend relevante medische ontwikkeling. En er zijn trouwens ook tal van artsen. Maar goed, dan kun je ook artsen aan het woord laten die het tegenovergestelde beweerden. Maar tal van artsen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, die zeggen, dit gaat ontzettend veel positieve effecten hebben op de volksgezondheid. Ja, maar... Want we hebben een groot probleem met overgewicht.
6: Ja. Maar ik vind wel, wat jij nu ook weer zegt, het is wel een soort langspeelplaat. Een kapotte langspeelplaat aan het worden. Want ik hoor het overal. Het gaat de hele tijd over die middelen. En dat het goed is. En beste goede bijeffecten. Volgende dag staat weer in de krant toch weer negatieve bijeffecten. Ja, we weten het nu. Ja, dus zullen we het een tijdje met rust laten?
3: Maar dat mag jij zeggen. Dat je zegt, ik ben er klaar mee. Ja. Maar ik wil niet dat ze vanuit Den Haag zeggen, jullie gaan het er nu niet meer over hebben, want Tina is er klaar.
4: Nee, dat zijn journalisten van de Volkskrant en de NRC, die hebben er maanden geleden over geschreven. En die krijgen nu zo'n enorme dikke boete op de mat. Ja, dat gaat nergens over.
2: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Maar dit is natuurlijk zo, er is ook een... Kijk, je kan het via een dokter krijgen, dat heb ik ook gedaan, gewoon op recept. Maar er is best wel een illegale handel in. Want toen ik hier op tv heb gezegd dat ik hem stopte, toen de ene de andere doken met DM met, oh, maar ik kan wel aan een ander middel voor je komen. Wat een beetje hetzelfde werkt.
5: Nee, ik vind het vooral heel crazy dat de voedselindustrie dus zo aan ons verdient. En dan dadelijk gaan we allemaal pilletjes en dingetjes kopen om weer vervolgens af te vallen. Dan
4: En daar ben ik het ook mee eens. Maar het is gewoon, dat obesitas is gewoon zo'n groot probleem. En er zijn allerlei campagnes geweest over sporten, gezond eten. Maar het is gewoon niet te doen. Nee, niks helpt gewoon. Het is zo'n oerdrift om als we vet of suiker zien, om zoveel mogelijk naar binnen te proppen.
2: Lekker.
4: Omdat je weet niet hoe het volgend jaar is.
3: Maar dat wisselt natuurlijk per persoon, want niet iedereen heeft daar last van. Maar het is ook te makkelijk om te zeggen van, dus als ik er geen last van heb, heeft een ander er ook geen last van.
2: Nee. Hey Tina, even het nieuwe tv-seizoen. Waar kijken we naar uit?
6: Poeh, dat is dus dit tv-seizoen. Ik heb daar goed over nagedacht. Best nog wel lastig.
2: Oh.
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk zelf heel erg uit naar het programma van Philip Frerichsen en Maarten van Rossum. Zij gaan treinen door Europa. Hè. Ze gaan door Europa reizen per trein. Nou, dat lijkt mij een heel succesvol programma worden. Dat is natuurlijk wel een duo wat heel populair is, wat heel veel mensen ook nog steeds missen bij De Slimste. Ja. Daar kijk ik naar uit. Maar voor de rest is het heel veel herhaling. We zien heel veel programma's terugkomen. Dat is heel begrijpelijk, omdat dus, waar we het net over hadden, de tv-kijktijd loopt terug. En dan gaan zenderbazen die kiezen voor zekerheid. Denken ze van, ja, als we iets heel nieuws doen, iets heel risicovols, dan, dan mislukt het. En dan wordt mijn baas weer heel erg boos.
2: Nee, dus krijgen we twee tachtigers in een trein.
6: Dat is vooral bij de NPO. Dat is dan nog niet eens zo commercieel. Maar dat is wel vernieuwend, want dat hebben we nog niet eerder gezien. Ik kijk daar dan heel erg naar uit.
2: Ja, okay.
6: Dat klinkt dan ook.
4: Dat is heel simpel, hoor.
6: Ik kan je vertellen, dat is Route TV. Jij gaat dat ook kijken. Ja, en dat wordt...
3: Bovendien een hele lullige opmerking van jou. Er zijn gewoon twee tv-iconen waarvan ik blij zijn dat ze gewoon nog lekker doortuffen.
6: Ja, en dat ze nu weer samen ook zijn in een programma. Ik denk dat veel mensen daar naar uitkijken. Maar voor de rest is het bijvoorbeeld... Omroep Max, volgens
2: mij. Ja, daar heb je wat goed te maken.
3: Leuk omroep.
6: Ik
3: ben fan van Maarten van Rossum, sowieso. Ja. Ik vind het leuk als hij op tv is.
6: Ja, ja. Hij is helemaal terug, want hij krijgt nog een programma met Eus. En daar gaat hij op zoek naar de meestergids. Dat lijkt me wel een heel flauw programma, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Ja, gaan mensen rondleidingen geven.
6: In musea. Maar als jij naar een museum gaat, ik weet niet hoe vaak je gaat, maar ik denk dat de meeste mensen die naar een museum gaan niet denken van, ik neem een gids. Maar goed, zij gaan dus rondleidingen geven in musea. En dan wordt er
3: dan heb ik hetzelfde als bij een soort winkel. Dat er zo'n verkoper naar je toe komt. Ik denk, ik ben er niet.
6: Nee, precies.
3: Ik wil zelf even kijken.
6: Ja, gewoon laat me los.
2: Jij bent sowieso geen museumtype.
3: Nee. Nee, niet heel vaak. Nee. In Amerika vooral, maar niet hier heel veel.
6: Maar wat er dus verder nog komt, is bijvoorbeeld De Verraders. Dat kennen we allemaal, RTL4-programma. NPO 1 gaat nu precies hetzelfde doen. Alleen heet het daar Wolven. Dat komt op zaterdag. 29 augustus start dat. En voor de rest krijgen we weer Got Talent. We krijgen de Mask Singer.
2: Eigenlijk zeg je, het is gewoon een beetje armoede.
6: Ik mis wel heel erg. Ik was dus in Australië. En daar is dan Nederlandse televisievormen zijn internationaal heel populair. De Verraders is aan heel veel landen verkocht. The Voice. En daar ook die programma's zijn daar heel groot worden daar gelanceerd. En dan ben je echt trots als Nederlander. Maar we missen nu een nieuw Nederlands format dat de wereld over
2: kan gaan.
6: Hadden
2: ze maar bij de NPO iemand in dienst die de functietitel draagt creative?
6: Hè? Dus... Hebben ze daar niet 10 van?
2: Daar zit hij.
6: Oh, jij bent
2: creatief.
4: Niet bij de hele NPO, bij Pound.
6: Oh, bij Pound.
2: Bedenk eens wat, man.
4: Ja, dit seizoen komt er iets leuks.

0: Want dat is het armste land van Europa. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus luxe die eigenlijk iedereen wil, maar hoe kan je dat toch heel goedkoop voor elkaar krijgen?
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor, Tina, is gewoon komende maandag is dan weer het hoogtepunt van Nederlandse televisie. Vandaag is zij het keer terug.
2: Nou, daar zitten heel veel mensen, die kijken daar wel heel erg naar uit. Ik was op een verjaardag ook afgelopen weekend. Iedereen zei, oh, ik heb echt zin in dat VI weer terugkomt. Dus ja, nee, daar kijken heel veel mensen naar uit. Ja. Maar ook heel bespannend is natuurlijk wel, hoe gaat Renze het doen? Renze staat nu tegenover het slecht scorende Triviant op NPO 1. Dus dat voor Renze is
1: het... Maar zie Demi denken, waar heeft ze het over?
2: Dat ja, jij kijkt geen tv.
1: Televisiepresentatoren. Renze Klamer, ja, Renzo.
3: Ik woon in Zwitserland ook, hè, dus ik heb helemaal geen tv meer daar.
0: Nee, heel veel programma's waar mensen een beetje lullen op tv.
1: Ja. Ja. En wij lullen dan over lullen op tv.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: ja, ja.
3: En dat vinden mensen heel leuk.
1: Ja. Ja. Wel, er zijn wel mensen... Ik kreeg de vraag, of ik aan jou wilde vragen... of je ook kritisch kan zijn op Vandaag in Sight. Kan dat?
2: Nou, ja, tuurlijk kan dat. Ja, dat vind ik altijd zo makkelijk. Als je dan ergens zit, dan krijg je dan gaan mensen zeggen... ja, ze is dan niet kritisch op. Of, maar ik ben gewoon... Als ik kritischer ben op VI, zeg ik dat ook. Maar ik vind VI echt een heel leuk programma. Dus ja, als ik daar niet...
1: Is niks op aan te merken?
2: Nou, dat is vast wel iets op aan te merken. Maar het is niet iets wat ik denk van... nou, hoe, daar moet ik over schrijven. Nee, zeker niet. Nee.
4: Wanneer begint Renze?
2: 31 augustus en de dag daarvoor begint Paul en de Wit met het tweede seizoen.
1: Oh ja. Ja. Beetje laat wel, niet?
2: Nee.
1: De vakanties zijn al voorbij.
2: Nee, het televisieseizoen begint eigenlijk altijd eind augustus. Omdat de vakanties zijn hier voorbij in het noorden van het land. Maar de vakantie is over 2 weken pas, is in alle regio's voorbij. Ja.
1: We gaan even naar Fiedemon. Fiedemon, ik heb jou erbij om mij een beetje te helpen. Een beetje Matthijs van Nieuwkerk achter gaan we een monumentje inrichten voor Demi. Hè? Even groots neerzetten. Even, ja. Je zei het aan het begin al, je hebt al gewisseld van plek om die reden. Maar hoe groots is deze mevrouw?
0: Nou ja, zij heeft op een manier deze Tour de France gewonnen. Dat is echt ongelooflijk. Zij werd op een gegeven moment op de Mont Ventoux... dat is de meest mythische berg in het wielrennen... werd zij dik verslagen. En heel veel mensen dachten... ze gaat die Tourtitel, ze gaat die gele trui niet meer pakken... het gaat niet meer lukken. Ze raakte niet in paniek en heeft op een weergaloze manier... met best wel korte beklimmingen... heel explosief heeft ze alsnog die gele trui... ja, naar de finish gebracht. En heeft ze die Tour gewonnen voor de tweede keer. Maar deze Tour was, in vergelijking met de mannen... was dat zo'n wonderschone mooie Tour. Kijk, hier zien we het. De fiets omhoog. Natuurlijk dank aan het Stalen Ros. En een prachtige prijs, moet je eens kijken. Maar ja, dit was echt genieten. Er was ook goed commentaar bij de NOS. Dionne zat gewoon met haar tafel in Frankrijk, zoals het hoort. Dus het was niet het toetje van de Tour en van de sportzomer... maar voor mij was het het hoofdgerecht.
1: Wat denk je dan, met dat je dat geel vasthoudt? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
3: Wow. Vooral ook wel veel ontlading, denk ik. Maar ja, uiteindelijk heb ik ook echt wel van deze Tour genoten. Ik heb wel echt plezier gehad in het koersen. En met het team er naartoe werken. Dat vooral ook heel leuk. Ja, uiteindelijk zo blij dat het uiteindelijk gelukt is. Want ja, uiteindelijk... Het leek er eventjes op van, oh, het wordt nu wel heel spannend... maar ja, we hebben nooit het kopje laten hangen, zeg maar. En nee. Altijd elk moment kunnen gebruiken.
0: Maar het was wel even heel kloot, toch? Toen na die Van Toe, toen was je in paniek of dacht je van het gaat niet meer lukken? Of?
3: Nee, omdat ik had vooral spijt. Omdat ik had te veel gegokt met Marlen daar. Marlen stond op dat moment in het geel. En uiteindelijk reed Kasia na mijn aanval race weg. En had ik zoiets van, het zou Marlen om het gat dicht te rijden. En toen zaten we een beetje te veel te gokken samen. En uiteindelijk was Kasia gevlogen. En ja, toen baalde ik vooral achteraf omdat ik het gevoel had dat ik niet alles gegeven had die dag.
1: Ja. En als het nou alleen die Tour was, maar je hebt ook nog die Giro gewonnen.
3: Ja.
1: Ongelooflijk. Wat is dan mooier?
3: Uiteindelijk de Tour natuurlijk, omdat Tour is wel echt... ja, dat kent iedereen toch?
1: Ja. Nou is wel, want ja, hier zien we ook straks wel wat mensen... maar bij die Tour viel wel echt op dit jaar, hè, dat er gewoon veel meer publiek was, ook voor de vrouwen, hè?
0: Ja, dat was echt. De Van Toe stond echt vol.
1: Ja.
0: Dat werd ook door iedereen gezegd. En daardoor was er ook heel veel sfeer. En hier zie je bij die Giro is dat toch minder. Ja. Dat is toch jammer.
1: We hebben ook Leontien vaak die zegt wel eens vroeger stond er gewoon bijna niemand. Maar dat is echt wel veranderd. Hè? Dat gaat de goede kant op.
3: Ja, het is geweldig. Er staan zoveel mensen langs de kant. En ja, Ja, je kan je voorstellen als je door zo'n haag mensen rijdt met al dat geluid. Dat is ook echt heel intens. Maar zo mooi dat als je 's ochtends dan met de bus aankomt en je kijkt door het raam, en dan staan er een stuk of weet ik veel hoeveel mensen daar staan te wachten voor je, voor handtekeningen en foto's. Het is echt super mooi om de groei te zien in het vrouwenwielrennen.
1: Maar zitten ze dan een beetje op hetzelfde level als de mannen?
0: De mannen rijden iets harder, maar dat maakt met wielrennen helemaal niet

0: thuis. Ja, het gaat, dat je, gaat om dat je ten opzichte van iemand anders harder rijdt. Ja. En het is niet zoals bijvoorbeeld bij andere sporten waar je een bal bijvoorbeeld aan moet nemen. Ja, dan zie je dat als, als iemand dat niet zo goed kan of wel. En bij wielrennen ja, is dat niet zo.
1: Ja, toch is dit ook wel echt het jaar dat, het, dat we veel segmenten als het ware heel dicht tegen de mannen aan zitten. Dus bijvoorbeeld Strade Bianchi afgelopen jaar. Daar reden wij dan met een groepje op in de finale. En die race even snel als Sykes als bij de mannen voor de tweede plek. En ik reed volgens mij Auke Kwaremond sneller op als Remco. Die
0: Remco
1: moet hem dan wel twee...
0: ook een wielerheld.
1: Ja, twee keer moet zij hem over. Maar in ieder geval, dat zegt wel, zeg maar... Uiteindelijk, als wij zeg maar even die effort moeten leveren... we komen steeds dichter bij die
2: Maar
1: man.
2: Nu nog hetzelfde prijzengeld dan?
1: Ja, dat zou lekker zijn, maar... Ja.
2: Wat is het verschil?
1: Nou, 1/10 verdienen wij wat ter vergelijking met de mannen.
3: Belachelijk.
1: Dus ik had 50.000 voor mijn gele trui... en Pogacar had 500.000.
2: Tina, dit kan niet meer.
3: Nee, dit kan echt niet. Nee, dit vind ik ook
1: nou,
3: echt...
1: Nou, er zijn natuurlijk 21 dagen, wij 9 dagen... dus er zit wel een verschil, maar dat is niet 1/10.
2: Dat is de helft dan.
4: Hebben jullie het daar onderling dan over... van wat vinden wij hier nou van en wat gaan we hier tegen doen?
1: Als rensters
4: ja?
1: Is niet het grootste onderwerp. Ik denk ook dat vooral als rensters zijn we al heel dankbaar... dat we überhaupt deze mooie koers hebben. Hè? Want het was nu de 5e Tour de France Femme terug voor ons. En dat we uitzendingen hebben. Want ja, eigenlijk zijn we daar nog meer hard voor aan het vechten. Omdat nog niet alle wedstrijden zijn volledig te zien. Bijvoorbeeld deze Tour de France voor ons ook. Was niet alles volledig te zien.
2: Nee.
1: En ik denk dat dat belangrijker is op het moment voor ons. Maar uiteindelijk moeten we zeker nog...
2: Wel goed bekeken toch, Tina?
3: Ja, hij is goed bekeken. En 600.000 kijkers. En ook Dione zat dus in het land zelf. En dat was natuurlijk met de gewone Tour de France niet zo. Vanwege de bezuinigingen. Maar dat hebben ze volgens mij ook gedaan, begreep ik. Om juist het vrouwenwielrennen... Ja. Extra aandacht.
2: Kijk, bij het vrouwenvoetbal, dan zie je die stadions, daar zit ook echt niemand. Weet je? Dan, is het, dan kan je op een gegeven moment, wordt minder verdiend. Maar bij dat vrouwenwielrennen, er staan heel veel mensen, er wordt goed bekeken. Dan zou je denken, dat kan je enigszins, toch?
0: Ja, en je kan gewoon de dagprijs kan je toch afspreken. Dus als zijn 9 dagen, dan heb je een bepaalde dagprijs. Maar het is gewoon echt niet in verhouding. Nee. Het slaat helemaal nergens op. Nee. En als hij net zo hard de Oude Kwaremond oprijdt als Remco Evenepoel... Nou, dan verdien je toch ook net zoveel geld.
4: Maar we hoorden Leontien ook vertellen dat ze waarschijnlijk het aantal dagen willen oprekken. Dus dat ze het langer willen maken, ook omdat het zo'n succes was.
0: Sterker, er zijn heel veel rensers, corrigeer maar alsjeblieft als ik het mis heb, die gewoon nog een baan hebben naast het wielrennen, toch?
1: Ja, het wordt steeds minder, het wordt steeds professioneler, zeg maar. Maar er zijn zeker nog wel wat rensters met een
0: baan. Ik zag iemand bij Dione aan tafel.
1: Die was, ik kan er gelukkig van leven.
2: Ja, okay.
0: Nee, iemand bij Dione aan tafel zag ik zitten, die was gewoon nagelstyliste.
1: Ja.
0: En als ze dan vrij had, dan ging ze wielrennen.
2: Ja. Ja, het is bizar dat dat moet eigenlijk, ja.
0: Ja, maar die kon wel meekomen.
2: Topsport moet toch focus?
1: Ja, ik ken toevallig Quinty. Het is niet alsof ze, als ze klaar is met de nagels, dat ze dan pas gaat trainen. Ik hoop dat ze eerst gaat trainen en dan de nagels erin plant. Maar,
0: nee, maar het is extra knap nog dat je dan zo'n tour kan rijden en dan ook nog je geld moet verdienen met de nagels.
4: En ik gun het iedereen, hè, en zeker jou, maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste topsporters er een baan bij hebben. Dus de grote sporten, zeker voetbal, daar is het anders. Maar de meeste mensen die topsport bedrijven hebben er een baan.
2: Zeker waar, ja. Ja. Topsport ook wat Dave doet, hè, hele dagen. Deals sluiten, vergaderen. Top.
4: Zeker, zeker.
2: Ik hoorde dat je de dag hele dag niet meer. Nee, ik was druk. Ja, die denken dat ik nu een of andere jetset leef. Ik ben gewoon op kantoor, lekker hard aan het vergaderen, aan het werk. Ja, ik ben gewoon weer aan de bak.
5: Ja, en je ook verbazen over die rechtszaak tegen Meta.
2: Ja, er is toch wel wat aan de hand voor Meta. Hele donkere wolken en een gigantische rechtszaak waar zij nu mee te maken hebben. 30 Amerikaanse staten hebben Meta voor de rechter gesleept. En waar gaat het om? Het feit dat zij bewust hun app verslavend zouden maken voor jongeren. Dat probleem zit hem in de likes. Dat je dwangmatig gaat vergelijken. Thomas heeft zoveel likes. Demi zag ik trouwens bijna 600.000 volgers. Vrij serieus. Het gaat over filters, dat een schoonheidsideaal zou zijn. Het gaat ook over algoritmes, over een tijdlijn die maar niet ophoudt. En eigenlijk waar deze rechtszaak over gaat is... de ziel van Meta staat eigenlijk een beetje ter discussie. Hoe geloofwaardig zijn zij? Want zij zeggen natuurlijk, nee, wij beschermen jongeren. Wij doen er alles aan. En dat moet gaan blijken van ja... de aandacht staat eigenlijk altijd aan bij die apps. Want je hebt in Instagram gewoon een functie... waarbij je een soort stille modus kan doen. Maar eigenlijk lijkt alles erop te wijzen dat Meta heel kwetsbaar is. Ze hebben afgelopen 6 maanden al meer dan 3 rechtszaken verloren... met bijna €1 miljard boete. Een van de rechters heeft zelfs gezegd... Meta is een soort openbare vervuiler, een soort fabriek. Ja. Dus het sentiment lijkt niet goed in Amerika. Dus ja, ze gaan aangepakt worden mogelijk. Want de eis is dat er ouderlijk toezicht komt. Niet invasieve meldingen, dat je minder melding moet krijgen. En... schrik niet, 1000 miljard boete. Dat is ongeveer de hele beurswaarde van Meta, wat hier op het spel staat. Dus ja, als ze dit verliezen...
5: Gaan ze dan failliet of zo? Of,
2: Nou ja, als ze dit... Kijk, er is dus echt een kans dat ze dit verliezen. De vraag is of die schadevergoeding, of je die echt hard kan maken. Dus dat is nog de vraag. Kijk, ik denk wel, je moet die bedrijven aanpakken waar het pijn doet, in hun portemonnee. Dus ik snap dat ze dat doen. Maar ik vind ook, wij als Europeanen, er komen steeds meer alternatieven ook op. Je hebt tegenwoordig W-social, in plaats van X heb je de W-W. Ja, we zullen ook met eigen alternatieven moeten komen om die weg vooruit te gaan doen. Maar Meta zit een heel zwaar weer en ik sluit echt niet uit dat ze deze rechtszaak verliezen.
5: Heb jij ook dat verslavende gevoel als je zit te swipen?
4: Ja, het is, dat vind ik ook het ironische eraan. Dave legt net uit waar de kritiek vandaan komt. En terwijl hij dat doet, denk ik, dat is Facebook, dat is Meta, dat is Instagram. Dat hele verslavende, dat is wat die app maakt en wat het zo succesvol maakt natuurlijk. Het is helemaal ingericht om verslavend te zijn. En om nog even aan te vullen op Dave, je hebt het over 30 staten, dat klopt. Die 30 staten zijn samen die zaak tegen Meta gaan voeren. Maar er zijn ook nog staten en particulieren die dat nog afzonderlijk doen. Ze lopen nog veel meer zaken.
2: Er lopen veel meer zaken. Kijk, in Nederland hebben we het al een beetje aangepakt. Je kan voor alle kijkers thuis bij je eigen Instagram in Nederland je tijdlijn op volgend zetten. Dat je alleen maar dingen krijgt van mensen die je volgt. Maar Meta verstopt al die functies. En deze rechtszaak gaat dus over hoe geloofwaardig zijn zij dat zij echt bewust jongeren beschermen. Ik begreep zelfs dat jij een soort van kinderslot op je telefoon een beetje van jezelf niet meer op TikTok mag.
5: Zie je TikTok, Tina?
3: Niet echt.
5: Zou je toch eens moeten doen? Dat is best interessant. Maar als je eenmaal gaat TikTokken en je gaat swipen, dan ben je zo... Jij herkent dit, ik voel het. Dan ben je zo een uur verder, hè?
1: Ik heb ook een, hoe heet dat, zo'n timeslot. Dus dat als je er zo lang op zit, dan gooit hij je eraf.
3: En
1: dat
3: weet jij dus ook.
5: Ik mag een kwartier per dag TikTokken.
3: Echt?
5: Ja. En dan haal ik iedere dag, fluit.
3: Ja.
1: En dan doe je nog 15 minuten.
4: Ik heb het heel soms dat ik denk, ik zit te veel op dat ding, op die telefoon. Dan is de tip om hem op zwart-wit te zetten. Dat kan. Daar wordt hij heel saai van.
5: Ja.
4: Dat is niet leuk.
2: Het is gewoon onbegrijpelijk dat Meta alle dingen die eventueel kunnen helpen, dat ze die ergens ver wegstoppen en het gewoon ervoor kiezen nog steeds. Ja. Want de vraag gaat er ook om. Het gerucht gaat zelfs dat het een doelstelling was in dat bedrijf om jongeren zo lang mogelijk naar hun scherm te laten kijken.
5: Ja, als kinderen van Filemon, die moeten verslaafd gemaakt worden. Dat is het doel.
2: Zijn die al verslaafd?
0: Die zijn al verslaafd, Ik ben zelf heel streng opgevoed als het gaat met schermen. Gaat om schermen. Dus ik ben heel vrij geweest voor mijn kinderen, maar misschien iets te vrij. Want die van 9 die deed echt niks anders dan shorts kijken. Dus ik ga nu wel paal en perk stellen. Want ja, hij heeft ook helemaal geen fantasie meer om zelf iets te verzinnen. Lego, hij kent het niet eens.
3: Jeetje.
0: Nee, dat is een grapje het laatste. Oh. Maar ik merk wel dat hij te veel op de bank zit. En ik dacht altijd, dat loopt wel los. Maar,
5: maar bij jou thuis mocht je geen tv kijken?
0: Nou, heel sporadisch, een beetje VPRO op de middag. Maar James Bond en dat soort dingen mocht ik... van die Amerikaanse rotzooi mocht ik niet kijken.
2: Ik denk wel dat het de route is. We hebben het vaak over in dit programma, moet er een social media verbod komen? Ik ben er altijd fel op tegen geweest. In Frankrijk nu, de hoogste rechter heeft gezegd, dat gaat niet zo makkelijk, dat moet je niet doen. Wat we moeten doen is die platformkaart aanpakken. En dat gebeurt nu. Ja. Dus volgens mij zijn we daar wel de goede richting.
5: Tina, ben je al lid geworden van de EO?
3: Nee. Oh, ik heb me zo geïrriteerd. Ja, echt serieus.
5: Moeten we even blijven kijken na de reclame waarom Tina zich kapot ergert aan de EO. Heel graag. Tot zo.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de van Jumbo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Zomer van vanavond en heel Nederland heeft erop gewacht. Waarom is Tina Nijkamp boos op de EO?
3: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Zij hebben een ledenwerfcampagne en daar hebben ze twee hele zielige leeuwtjes in beeld. En dan staat erbij, als u nog natuurdocumentaires wil blijven zien op de Nederlandse tv, moet je doneren. Ja. Nou, terwijl die documentaires zijn van de BBC, die zijn gewoon algemeen aangekocht door de NPO. Als EO niet uitzendt, doet Caro NCV het wel of de NTR. Dus ik vind dat manipulatie. Heel wat vind jij?
0: Ja, vind ik precies. Ja.
3: Is dat manipulatie?
0: Ja, maar dat gaat al maanden eigenlijk zo. Dat ze dan, zijn hele grote programma's waarvan ze denken, oh ja, ze gaan ze dreigen om die van de buis te halen. En dan hopen ze dat iedereen zo verontwaardigd is dat die bezuinigingen van de NPO worden teruggedraaid.
4: Je zou bijna zeggen dat er een campagne achter zit.
0: Maar dit gebeurt met de schering en inslag.
5: Dan ben je niet meer sympathiek als jij daar wat over zegt.
4: Nee, dat hoor ik van heel veel mensen, ja. Maar ik blijf toch echt bij...
5: Nee, maar hij heeft Carrie iets te hard aangepakt. Hè? De lieve Carrie, hè?
3: Nou, Carrie is natuurlijk echt heel leuk en heel getalenteerd. Ik ben echt fan
4: Ik was oprecht, ik vind Carrie ook leuk. Ik was super beleefd. Alleen, je mag wel wat vragen stellen.
3: Ik vond het ook heel beleefd. En ik denk dat Carrie is geschrokken... omdat ze eigenlijk nooit kritisch benaderd wordt. Nee. Omdat zij heel geliefd is. Maar ik ben het, ik was het helemaal eens met...
5: Moet even laten zien waar het over ging. Want dan weten mensen thuis waar het over gaat.
4: Maar het was in december dat je dat voor het eerst hoorde van je moet stoppen.
3: Ja.
4: En toen heeft Jan er meteen bij gezegd van maak je geen zorgen, is puur voor de bühne.
3: Nee.
4: Dus nu gaan we voor de bühne zeggen dat je stopt, maar het is niet zo, je gaat gewoon door.
1: Nee, dat is echt niet zo, Raymond. We hebben
0: het niet overal
1: definitief stoppen. Nee, dat is echt zo. Het was definitief stoppen. Het was geen leuke boodschap. We waren echt totaal uit het veld geslagen, want ja, de kijkcijfers waren goed, de reacties waren goed. Dus dan, ja, het was gewoon puur vanuit financieel oogpunt.
4: Maar het kwam
1: dus
4: wel over als een campagne vanuit de NPO dat alle verschillende omroepbasis even gingen zeggen van we hebben een aantal hele leuke programma's en die gaan allemaal stoppen.
1: Complottheorieën zijn.
4: Ik zei het zelfs met een glimlach. Het was heel beleefd.
5: Maar jouw moeder vond je te streng, toch?
4: Mijn moeder vond mij te streng, ja. Maar die is ook fan van Carrie. Ik zeg, ja, ik ook. Maar dan kun je wel gewoon vragen stellen.
3: Ja. Nee, maar Jan zit hier toch deze week?
4: Donderdag weer, geloof ik, ja.
3: Ik ben benieuwd hoe het is. Want na de uitzending bleek hij... Zei jij boos?
4: Ja, maar Thomas vroeg, hoe ging het na afloop? Maar ik zeg, hij was na afloop hetzelfde als tijdens de uitzending. Ja. Hij was oprecht een beetje
5: gekeerd.
4: Maar
5: volgens mij is dat ook niet zo erg. Was dat een vriend van jou?
3: Ja, heel goed. Ja, dikke vrienden. Ja. En hij noemt mij ook altijd Tina Telraam. Dat is gewoon een koosnaamtje.
5: Ja, lief, als hij dat doet, ja.
4: Volgens mij is Jan heel sportief, dus die komt hier donderdag weer.
5: Carrie, we hebben beelden voor. Carrie was echt boos op jou. Hoor.
4: Was hij echt boos?
5: Ja.
4: Wat dan?
5: Ja.
0: Oh jee.
4: Dan maak ik me zorgen. Oh.
3: Met die handschoenen ook.
4: Dus gaan we inlijsten voor mijn moeder.
5: Ja. Ik vind het heel lief dat jouw moeder zegt dan zoiets. Ik kreeg gisteren van mijn vader van je bent te aanwezig en te druk. Onze ouders zijn een beetje op ons plankbord. Ja. Want in Hilversum doen mensen dat niet meer. Durven ze niet meer te zeggen het was geen goede uitzending. Doen ze dat met Poont nog wel?
0: Nou, Dominique Weesje, die zegt gewoon als het kut is, is kut. En als je het leuk vindt, dan zegt hij dat ook gewoon. Ja, die is heel recht voor zijn raap.
5: Ja?
0: Ja, die kan niet iedereen goed tegen, maar ik vind het wel lekker.
5: Wie kan daar niet goed tegen bij Poont?
0: Nou ja, mensen achter de schermen.
5: Oh ja, Rutger wel, die kan het wel hebben.
0: Ja, over Rutger is hij sowieso altijd positief.
5: Ja, was jij als directeur iemand die altijd gewoon eerlijk... als het niet goed was, dan zeg je het is niet goed?
3: Ja, zeker. En ja, soms denk ik ook wel, jeetje, bijvoorbeeld... gisteren was het 20 jaar geleden dat Sterrenlands op het IJs dan de eerste uitzending had. En dan ging ik echt vlak voor de uitzending, zei ik gewoon tegen Nens... die had toen een spijkerbroek aan. Ik zei, nee, dat kan gewoon niet. Je kunt niet in een spijkerbroek gaan presenteren. Je moet een jurk aan. Dit is een glamourprogramma. Ik vond ze helemaal niet leuk. Nee. Achteraf denk je, jeetje, ja. Ik was wel best wel... ik was altijd eerlijk. Maar als het goed was, zei ik het ook. En als het fout was, zei ik... Nou, en dan probeer ik het altijd inhoudelijk te...
0: Ja, maar ik denk... Zoiets voor een uitzending moet je ook niet zeggen, denk ik.
3: Nee, dat was natuurlijk achteraf een beetje...
0: Je moet wel een beetje een Guardiola, een voetbaltrainer zijn... die zegt van, kom op, alles geven, je bent top en je bent leuk. En, nou, wat ze hier achter het scherm ook altijd doen.
5: Ja, hier helemaal zo. Ja, daar worden helemaal iedere dag opgeflufft, hè, voordat we hier binnen.
0: Ja, ze geloven echt dat we goed zijn. Ja.
5: Hoe zou die mevrouw van CNN eigenlijk zich nu voelen... nadat ze een beetje kritiek kreeg?
4: Ik denk heel goed, want zij kreeg kritiek van Trump. Die zat haar af te kaffen. En als jij in de clinch raakt met Trump... is dat voor heel veel Amerikaanse media een pluspuntje. Zeker als je bij CNN werkt, want die zijn heel kritisch tegenover hem. Was een soort bijeenkomst in het Witte Huis. Er werd een jongen geëerd en daarna mondde het uit in een persconferentie. En dat ging vooral over Zuid-Korea bijvoorbeeld. Militaire oefeningen zijn opgeschort. Daar krijgt hij heel veel kritiek over, want hij heeft gezegd... Ja, dat komt mede omdat ik een goede relatie met Kim Jong-un heb. Nou, genoeg om vragen over te stellen. En deze dame, die deed dat ook gewoon, die ging door. Ja, toen werd Trump gepikeerd.
8: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
9: I'm with CNN.
8: Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
0: Ja, dat is wat we noemen. Lach hierom. Het is echt, ik vind het echt zo verdrietig. Dat vind ik echt heel verdrietig. Ik vind het echt heel pijnlijk om dit te zien.
4: Ja. Het is wel een win-win situatie voor hem, want zijn achterban smult hiervan. Maar ook voor haar, want het is goed dat zij met hem niet in de clinch ligt. Maar zij willen hem kritisch bevragen. En ook al scheelt hij, zij gaat gewoon door.
5: Even naar de echte leider hier in de studio. Dave, hoe doe jij dat in een vergadering als iemand maar door blijft praten? En je wil dat ze stil zijn? Hoe?
2: Nou ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel gewoon een keer onderbreken. Maar ik ben wel ook iemand die geleerd heeft dat je soms een beetje aan moet passen wie je tegenover je hebt. Sommige mensen gaan heel goed op direct, sommige mensen niet zo goed. Nee. En sommige generaties is...
5: Even Jette. We hebben het veel over Jette gehad.
4: Ja.
5: Jij bent dat heel positief over
4: altijd,
5: hem. Hè? Jij vindt
4: altijd.
5: Het is je favoriete premier.
4: Zonnetje in huis.
5: Ja, hij was vanavond te zien bij de NOS. Hij was
4: leuk, was
5: leuk. Hockeyanalist was hij.
4: Ja.
5: Ja.
4: Heel leuk. Heel leuk.
5: Ja?
4: Nee, je ziet hem ook zo weinig. Het is leuk dat hij in beeld is.
5: Ja. Tina, wat vind jij?
3: Nou, hij was natuurlijk vandaag in het nieuws omdat vandaag die wedstrijd echt was. Tussen Nederland en Argentinië. Dus ik snap wel dat hij vandaag... Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij is inderdaad wel alleen maar in het nieuws met die vriend.
5: Ja.
3: Hij is meer in het nieuws vanwege zijn relatie dan vanwege zijn baan.
5: Ja, Guylaine vroeg ook alleen daarnaar. Die vroeg ook alleen maar naar hoe is het nou en voor jou niet te staan. Ja. En gisteren dat shirt. En...
4: Kijk, ik vind het leuk als een premier zich laat zien. Dus op zich juich ik dit ook toe. Het gaat mij puur om het contrast. Dat die, ik denk dat hij gewoon moet oppassen dat hij op een gegeven moment... als de premier feestneuzen bekend komt te staan... dat hij alleen maar op feesten en partijen er is. Maar als echt de shit hits de fan, als er echt grote problemen zijn, waar ben je dan?
5: Ja, zoals die begrotingsonderhandelingen nu.
4: Bijvoorbeeld, ja.
5: Is dat dan wel het moment om daar te staan?
4: Ja, nou ja, jij bent politiek slaggever geweest, zeg het maar.
5: Maar ik ben nu presentator. En morgen zit die Wouter de Winter. Die heeft daar denk ik...
4: Oh, dan gaan we morgen Wouter vragen.
5: Ja, ja.
4: Ja, oh.
3: En je moet nog even zeggen dat iedereen moet stemmen. Want vandaag kun je stemmen op de televisiering. En de oranje zomer zit daarbij.
5: Oh.
2: En dan weer op meerdere apparaten, hè, Tina?
3: Wat zeg je?
2: Op meerdere apparaten weer stemmen. Het vorige keer ook gewoon...
5: Ja, met al je e-mailadressen kan je stemmen. Ja. Dus dan gaat ze stemmen op de televisiering, op de oranje zomer. Ja, ja, prijsje pakken. Okay, Raymond.
4: Dat is wel heel leuk.
5: Hij is er voor Helene natuurlijk eigenlijk en wij zijn maar de invallers.
4: Nou, wij eigenen hem gewoon toe.
5: Wij eigenen hem gewoon toe. Even, waarom zijn jullie nou gewisseld, Demi?
1: Ik voelde me toch wat comfortabeler hier, denk ik.
5: Ja. We gaan wel voor die Olympische Spelen nu, hè? Toch?
1: Ja, ja, ja, maar die duurt nog eventjes, hè?
5: Maar kunnen we vast opschrijven?
1: Eerst het WK, aan het eind van het jaar.
5: Okay.
1: En dan de Olympische Spelen komt iets later.
5: Yeah. Ik vond het heel leuk dat je er was. Allemaal, trouwens, jullie allemaal. Tina, jij ook, hoor. Dank je wel. Morgen zijn we er weer met Wouter de Winter.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Welkom bij de VIZSM van woensdag 19 augustus van het jaar 2026. Je luistert of je kijkt naar de dagelijkse podcast van Voetbal International. Elke dag praten we natuurlijk lekker over voetbal. En vandaag ga ik dat doen met verslaggever Rob Paars. Rob, goeiedag.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben ontzettend veel te bespreken. Natuurlijk gaan we het hebben over NEC dat in de Champions League speelt. Over Ajax dat later deze week in de Conference League speelt tegen FC Sion. Daar heb jij nog wat leuke informatie over. Maar we hebben ook heet transfernieuws. Want de overstap van Lucirel Geertruida naar PSV lijkt er nu toch echt aan te komen. Hij gaat gehuurd worden van RB Leipzig. Zijn club in Duitsland. Het is bijna rond, hè, nu Rob, toch?
2: Ja, helemaal rond zelfs. De clubs hebben een akkoord bereikt. Geertruida had al langer een akkoord met PSV. Want die eerste interesse dateert al van juni. Dus dat is al een tijdje terug. Maar er was nog meer interesse uit de Premier League. Everton, Nottingham Forest kwamen voorbij. Ajax heeft zich natuurlijk ook nog gemeld, weet ik niet. Maar in ieder geval wel geïnformeerd bij zijn entourage van wat er mogelijk was. Maar het gaat PSV worden. Dus het is wachten op de medische keuring en de handtekening. En dan gaat Geertruida komend seizoen op huurbasis voor PSV spelen.
1: Ja, en dit kun je wel echt een ongelofelijke versterking noemen toch voor PSV. Iemand die afgelopen seizoen gewoon nog actief was voor Sunderland in de Premier League. Daar ook best een goede indruk heeft gemaakt. Het WK natuurlijk ook heeft meegemaakt met Oranje deze zomer. Ja, dit is wel echt een versterking aan de bovenkant, zoals je dat noemt, toch, voor PSV?
2: Ja, en een broodnodige ook, hè. PSV is kwetsbaar achterin. Is vorig seizoen het hele seizoen kwetsbaar geweest achterin. En het duurde en het duurde. Zaten natuurlijk al een tijdje achter Geertruida aan. Maar het is wel iemand die je direct kunt inpassen. En wat echt een flinke kwaliteitsinjectie is. En van de speler zelf blijf je het toch moeilijk vinden. Ik bedoel, het ligt ook aan mijn persoonlijke voorkeur, dat snap ik. Maar als je bij Sunderland voetbalt in dat heerlijke stadion, Premier League, alles erop en eraan. Dat klinkt veel aantrekkelijker, maar het verhaal is ook wel dat Geertruida is ook wel gevallen voor de plannen van Bos. Het aanvallende voetbal, daarin willen ze graag profileren. En ook nieuwe bondscoach nu bij Oranje. Dus ook daarin liggen er voor hem weer nieuwe kansen. Want hij zou voor de blessure van Jurriën Timber nog niet eens meegaan naar het WK natuurlijk. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol speelt in de keuze die hij heeft gemaakt.
1: Ja, hij gaat natuurlijk ook gewoon Champions League spelen bij PSV. Dat is natuurlijk ook gewoon wat een voetballer wil. Maar ja, wat je zegt, het is wel een raar carrière verlopen. Hè? Natuurlijk bij Feyenoord doorgebroken als rechtsback en centrale verdediger. Overstap gemaakt naar RB Leipzig. Ja, international, vaste international ook wel min of meer geworden. En dan terug naar de Eredivisie op deze leeftijd, 26 jaar. Dat hadden we niet gedacht, toch, bij Geertruida. Hij had toch eigenlijk wel een ander pad in gedachten, zou je zeggen.
2: Ja, en ook naar PSV als Rotterdammer en Feyenoordjongen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Nee, dat klopt. Maar je weet ook wel, of tenminste ik denk te weten, dat dit niet zijn plafond is. En als hij nu 26 is, geloof ik, als jij 1 jaar bij PSV op huurbasis jezelf nog eens profileert, ja, wie weet wat er dan voor mooie clubs aankloppen. En ik denk dat dat het plan is wat hij uitstippelt. Het is niet zoiets dat hij denkt van ik ga lekker nog een jaar of drie in de Eredivisie spelen.
1: Nee, dat is waar, ja. En ja, wat we zeggen, sportief is natuurlijk echt een versterking voor PSV. Maar je haalt de sentimenten natuurlijk ook al aan. Opgegroeid bij Feyenoord. Echte jongen van de club, kind van de club, zoals ze dat noemen. Ja, de sentimenten zijn er wel natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat Feyenoord supporters zoiets hebben van ja, weer ook een oud-speler van ons die nu naar PSV gaat. Wat we eerder natuurlijk al in een iets verder verleden Jorginho Wijnaldum gezien. Die zelfs direct toen de overstap maakte van Feyenoord naar PSV. Maar recent hebben we natuurlijk ook nog Tyrell Malacia gehad en Rick Karsdorp. Ja, je kan ook zeggen PSV. Kijk, sportief is natuurlijk echt een versterking. Maar ja, wees even wat creatiever, weet je wel. Dat is misschien ook een beetje de gedachte die je kan hebben, of niet?
2: Aan de ene kant wel. En aan de andere kant is dit een dusdanige kwaliteitsaankoop... dat het wel heel verstandig is, denk ik. En ik denk ook, als ik kijk naar de Feyenoord-vrienden om me heen... dat ze liever Feyenoorders naar Eindhoven zien gaan dan Amsterdam. Dus misschien is dit dan nog beter.
1: Ja, absoluut, ja. Er wordt natuurlijk uiteraard meer over geschreven en besproken later vandaag op VI Pro. Dus hou vooral VI.nl in de gaten. Dan gaan wij het over een andere transfer hebben, Rob. Namelijk Ko Itakura. Die gaat de overstap maken van Ajax naar Borussia Mönchengladbach. En dat is toch eigenlijk best wel opmerkelijk, hè? Want vorig jaar haalde Ajax hem natuurlijk van de club uit Duitsland. Ja, toch ook wel weer een opmerkelijke transfer.
2: Ja, enerzijds wel, omdat hij natuurlijk vorig jaar pas is gekomen. En anderzijds niet, omdat hij wel op het lijstje stond met jongens die uit Amsterdam mochten vertrekken. Je proeft al wel dat hij niet in de plannen van Jordi Cruijff voorkwam, niet in de plannen van Michel. Speelde ook niet, hè. Zat tegen Heerenveen pas voor het eerst bij de wedstrijdselectie dit seizoen, afgelopen zondag. Daar was geen weg meer terug voor hem. En is zijn plek ook kwijt in het elftal natuurlijk. Hij heeft ook nog een tijdje vorig seizoen op 6 gestaan. Je zou het alweer bijna vergeten natuurlijk. Ik denk wel dat dit voor alle partijen de beste oplossing is. Ook omdat Itakura hiervoor al 3 jaar bij Gladbach heeft gevoetbald. Het daar heel goed deed, ook op handen werd gedragen. Alleen de transfersom valt wel iets lager uit. Hè? Want Ajax heeft er vorig jaar voor iets meer dan 10 miljoen gehaald. En nu de geluiden zijn dat het voor ongeveer de helft... nu de andere kant op gaat. Dus dat is wel even flinke veren die ze moeten laten.
1: Ja, zeker. Ja. Toch wel een flink verlies wat Ajax dan hiermee pakt inderdaad. Ja, het is ook gewoon niet helemaal echt uitgekomen. Hè. Kunnen we wel concluderen met hem. Toen hij kwam was het echt wel zoiets van zo. Ajax haalt Itakura. Want er waren toen natuurlijk meerdere clubs die op het vinkertouw zaten. Ik kan me herinneren dat voor mij en Feyenoord en PSV hem ook wilden hebben. Hij heeft nog WK gespeeld, hè, met Japan natuurlijk. Ja, het is gek hoe dat soort carrières dan kunnen verlopen. Hè. En voor hem is het dan natuurlijk wel weer bekend terrein waar die terugkomt. Maar goed, we hadden er, denk ik, de conclusie meer van verwacht bij Ajax, toch?
2: Nee, dat sowieso. En wat je zegt, want PSV heeft ook daadwerkelijk toen met hem gesproken om de defensie te komen versterken, is het niet geworden. Feyenoord inderdaad nog. En je weet ook, als de hele top 3 achter de speler aan zit, dan is het ook wel een hot topic. Maar is het niet geworden, ook om uiteenlopende redenen. Het was vorig jaar ook niet bepaald een rustig seizoen bij Ajax. En Ajax selecteert ook verder. En Itakura moet gewoon zelf verder gaan kijken. En inderdaad, vertrouwde omgeving nu weer terug naar Gladbach. Hij is 29, dus of dat hij dan nog een keer daarna een stap kan maken, kun je je afvragen. Maar voor hem nu wel lekker om in ieder geval weer die minuten te kunnen pakken.
1: Ja, absoluut. Ja. Hey, over Ajax gesproken, Rob. Die spelen natuurlijk komende donderdag in de play-offs van de Conference League. Op bezoek bij FC Sion, een club in Zwitserland. Jij weet inmiddels alles van die club, hè? Want jij hebt een artikel gemaakt op VI Pro. Dat is ook hartstikke goed gelezen. Er staat ontzettend veel in. Het heeft ook als kop wat er tegenwoordig allemaal niet gebeurt bij Ajax op het end FC Sion. Ja, moet je ons toch even helpen, Rob? Wat heb jij allemaal opgeschreven?
2: Nou, ik wist van tevoren, om mee te beginnen, ook eigenlijk geen bal van Sion. Alleen dat Balotelli er had rondgelopen, dat hebben we denk ik allemaal wel meegekregen.
1: Ik wist van Gattuso, dat wist ik.
2: Gattuso, dat is alweer iets langer terug natuurlijk. In de tijd dat Gattuso daar speelde, speelde daar ook Michael Dingsdag, voormalig verdediger. Er was een heel turbulente tijd, want je moet je even voorstellen, Sion heeft een voorzitter, Christian Constantin, zit er nog steeds. Is voor een Zwitser een heel temperamentvolle man. Het lijkt iets meer op een Zuid-Europeaan wat dat betreft. Gooit er ook de ene naar de andere trainer uit. Over de laatste 20 jaar hebben ze gemiddeld 3 trainers per seizoen gehad. Dus dan weet je wel dat als het even niet loopt, dan komt er een nieuwe. En als hij niet meteen een nieuwe verandert, dan ging hij gewoon vrolijk zelf in de dugout zitten. Was ook prima. Regelde iets zelf even de opstelling. Trainers in de rust ontslagen heeft hij 2 keer gedaan. Dus er gebeurde van alles met die man. En dan moet je ook nog een voetbalclub zien te leiden. Ja, hoe kun je nou aan iets bouwen als telkens de trainer eruit wordt gedonderd en de voorzitter zelf in de dugout gaat zitten? Nou, dat is een heel, heel bijzonder verhaal wel. Hij heeft ook nog een keer een analist tegen de grond geslagen. Is ook niet iets wat elke voorzitter doet. Echt een heel bijzondere man. Maar het opmerkelijk is dus, hij heeft dus jarenlang trainer na trainer op straat gezet. En de laatste 3 jaar is het ineens heel rustig. En het is best bijzonder, want dan denk je toch van, is het nu een vulkaan die weer moet gaan tot uitbarsting moet gaan komen? Ja. Wat gaat daar nu gebeuren? Of wat voor club betreft Ajax. Want ik heb zelf, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar als je aan Zwitserland denkt, dan denk je toch aan de Alpen, lekker rustig.
1: Zeker.
2: Allemaal geen gekke dingen. Alleen Sion is echt een club, ja, bijna Zuid-Amerikaans, zou je wel kunnen zeggen. En het lijkt daar nu even rustig, dus ik ben benieuwd hoe het is als Ajax daar zo meteen op bezoek gaat.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat stuk is te lezen op VE Pro. We gaan natuurlijk niet alles weggeven. We moeten de mensen maar even gaan kijken. Mocht je nou trouwens nog geen lid zijn van VE Pro, ve.nl/abonneren. En dan kun je profiteren van de scherpste deal die we op dit moment hebben. Want er valt nog veel meer te zien en te lezen op VE Pro, toch Rob?
2: Ja, zeker. Toevallig dat gisteravond zijn de analyses van Ajax en Twente online gekomen richting de Europese duels. En van NEC kun je denk ik wel 10 of 20 artikelen aanklikken. Die vanavond natuurlijk in de play-offs van de Champions League spelen. Dus genoeg te beleven voor de bezoekers.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat NEC, hè, dat leeft natuurlijk toe, hè, naar die wedstrijd tegen Bode Glimt. Morgenavond, tenminste vanavond in Nijmegen. Ja, er is ook al een aflevering van Rondje Europa extra opgenomen. NEC-watcher Sander Jansen heeft uitgebreid vooruitgeblikt op die wedstrijd. Maar wat ik nou zo mooi vind, hè, Rob. Iedereen smacht natuurlijk in Nijmegen naar die Champions League hymne. En dan gaan ze natuurlijk ook spelen met shirts, met dan die Champions League badge erop. Nou, honderden mensen hebben in de fanshop een shirt aangeschaft met dat Champions League logo op de mouw. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat gewoon wil hebben, hè, als supporter.
2: Nou, ik had het ook gedaan. Ik bedoel, als je de top 3 support, dan is dat niet heel spannend. Dan wil je het wel heel graag, maar dan is het meer gebruikelijk. Ja. Maar als je inderdaad een club van het kaliber NEC hebt die dan voor het eerst Champions League kunnen gaan spelen. Het ziet er ook raar uit als je de Goffert dan ziet met die Champions League banner daarboven.
1: Apart, ja.
2: En ook als je op Insta door je tijdlijn scrolt, bij elke post van NEC, daar zit al die hymne onder natuurlijk van de Champions League. Dus je raakt er wel een beetje aan gewend. Nee, het is voor die mensen echt fantastisch daar. Ik was zelf afgelopen zaterdag bij Willem II tegen NEC. En ook dat uitvak, het is springlevend die club. Die mensen snakken daar zo ontzettend naar. En ik gun het ontzettend dat het zo lukt. En ons als Nederlanders natuurlijk ook met de coëfficiënte ranglijst. Maar dat spreekt voor zich, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat de UEFA dit doet. Want het is natuurlijk nog niet het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar dat je als club dan toch al een beetje kan proeven aan het miljardenbal, moeten we inmiddels zeggen. Door middel van al die uitingen bij het stadion, de hymne die wordt afgespeeld, de Champions League logo op de mouw. Ik vind het wel leuk dat de UEFA dat doet. Wie er trouwens ook in de Champions League gaat spelen, dat is natuurlijk de man die een fantastische transfer heeft gemaakt. Van Manchester City naar Barcelona, namelijk Rodri. Naar verluid voor 75 miljoen euro. Ja, wat een ongelofelijke transfer is dit, Rob.
2: Ja, in alle facetten. Ongelofelijke transfer als in duur voor een speler die toch al op leeftijd is voor een voetballer. Maar ook een ongelofelijke transfer als in echt een ontzettend grote naam. En dat niet alleen. Ook echt een fantastische voetballer die echt veel aan dit Barcelona gaat toevoegen, denk ik. Voor ons als Nederlanders is het dan wel jammer dat Frenkie de Jong, die nu natuurlijk nog geblesseerd is en voorlopig uit de relatie is, dat hij wel op die plek gaat spelen. En je vraagt je dan ook af van waar moet Frenkie, als hij zo meteen weer fit is, terug in dat elftal komen. De kwaliteit heeft hij natuurlijk. Alleen je gaat Rodri niet van die 6 afspelen. Dat lijkt me gewoon heel sterk als hij het goed doet. En voor Rodri was het zelf, zei hij ook wel bij Barcelona. Je moet altijd zeggen natuurlijk, ik kom bij mijn nieuwe club, ik hou van deze club, noem maar op. Mm-hmm. Maar bij hem is het ook wel zo, hij is altijd al Barcelona-adept geweest. Groot fan van de speelstijl. Je leest nu ook veel vergelijkingen met Busquets natuurlijk, die wij in onze tienerjaren hebben bemind, denk ik. Het voelt toch een beetje als zijn natuurlijke opvolger. En dat komt ook een beetje door zijn postuur, door zijn voorkomen. Maar ook door zijn kwaliteit. En ja, ik denk dat hij heel goed daar als spelverdeler in die ploeg van Hansi Flick gaat passen.
1: Ja, zeker. En hij is nog maar 30 jaar. Hè? Dus hij heeft nog wel wat jaren in zich in de absolute top, denk ik. En,
2: je hebt het net over NEC natuurlijk. Daar lopen mensen rond die allemaal bijna tegen de 40 zijn,
1: zeker
2: volgens mij.
1: Weten, ja.
2: Dus het kan allemaal.
1: Ja, absoluut. Ja, vergelijking met Busquets. Nou ja, hij is nu ook onlangs wereldkampioen geworden met Spanje. En wat ik ook wel tof vind aan deze transfer is dat Barcelona gewoon dit keer Real Madrid heeft afgetroefd. Want lang leek het er ook op dat Rodri toch wel de ideale aanvulling zou zijn op het middenveld van Real Madrid. Dat misschien ook wel zou gaan gebeuren. En toch even Barcelona dat dan tussendoor komt en Real aftroeft. Dat geeft nog wel een extra dimensie aan deze transfer.
2: Ja, dat vind ik ook. En ook omdat Rodri natuurlijk van Atletico afkomt. Dus dan, dan moest ik ook nog aan denken van... zou hij dan ook niet naar Real hebben willen gaan... om dat niet op het spits te drijven? Alleen, ik geloof zijn lezing wel dat hij zegt... ik ben gevallen voor Barcelona, voor het voetbal waar Barcelona voor staat. Zeker nu met Hansi Flick is het weer echt een heerlijke ploeg geworden... om naar te kijken natuurlijk. En ik denk dat dat ook een veel betere match is.
1: Ja, zeker. Ja. Het was natuurlijk wel een speler die Mourinho graag wilde hebben... En ga ik toch een flauw brugje maken, Rob. Want Mourinho die wilde eerder ook al Stijn Racing hebben bij Benfica.
2: Oh ja.
1: Ja, ja, ja. En Stijn Racing is natuurlijk geblesseerd geraakt. Aanvoerder van FC Groningen afgelopen maart. Maar toch hield het AZ er niet van om gewoon toe te slaan... en hem gewoon over te nemen van Groningen. 4,5 miljoen euro is er waarschijnlijk mee gemoeid. Ja, dit is wel een best opmerkelijke transfer, toch?
2: Nou, sterker nog, voor AZ is dit echt een toptransfer. Dat je Racing kunt binnenhalen. Iemand die, ja, je noemt net al Mourinho vorig jaar nog in dienst van Benfica natuurlijk. Wilde hem echt dolgraag hebben. Daar waren ook gesprekken over, is uiteindelijk niet gebeurd.
1: Zeker, ja.
2: Stond natuurlijk ook op de lijstjes van de top drie. Of dat er nou concreet is of niet. Het is logisch dat je zo'n speler volgt.
1: Ja.
2: Zeker Ajax keek er destijds wel naar. En dan kom je inderdaad bij AZ uit. En dan zou je zeggen, is dat dan niet een iets lagere instap voor hem? En dat komt natuurlijk door zijn kruisbandblessure. Dat je moet toch altijd afwachten, hoe komt zo iemand uit de kruisbandblessure? Iedereen herstelt anders, revalideert anders. Maar ik denk wel dat dit de enige mogelijkheid was voor AZ om... en een speler van dit kaliber op te pikken... en voor de transfersom van 4,5 miljoen euro.
1: Ja, want dat vind ik vooral opmerkelijk. Hè? 4,5 miljoen euro, dat is eigenlijk gewoon een koopje. Want toen die transfer naar Benfica in de lucht hing... ja, dan ging het wel om andere bedragen. Dus vanuit Groningen vind ik het ook wel best wel apart, toch? Want in potentie had het veel meer kunnen krijgen voor Racing. Is het dan puur vanwege die blessure inderdaad... dat het maar 4,5 miljoen is?
2: Ja, en je kunt ook zeggen, hij is natuurlijk nog een tijd uit de relatie. Want hij heeft volgens mij in maart die blessure opgelopen.
1: Dat duurt nog wel even.
2: Dat duurt nog wel even. Dus je kunt ook zeggen, we kiezen voor de zekerheid en we pakken die miljoenen. En voor Groningen is nog steeds relatief 4,5 miljoen echt hartstikke veel geld.
1: Dat wel.
2: Maar het voelt een beetje raar. En daarom, dat is ook wat ik bedoelde te zeggen. Voor AZ is dit echt een topdeal. Ik denk dat zij echt uitstekende zaken doen. Want normaal gesproken komt zo'n speler natuurlijk gewoon goed uit die revalidatie. Het is een klote blessure, maar wel iets waar je overheen kunt komen. Het is niet iets dat er kraakbeen is beschadigd of wat dan ook. Dus in principe krijgt AZ zometeen een topspeler daarbij. Die zich zometeen in de tweede seizoenshelft... in de ploeg, of tenminste kan aanhaken op het niveau... en dan vanaf volgend seizoen er helemaal zou moeten kunnen staan. Dat lijkt mij de meest logische route.
1: Ja, en dan kunnen we alvast voorspellen dat volgend jaar zomer de geruchten komen... dat misschien PSV, Ajax en Feyenoord toch wel Racing van AZ zouden willen overnemen. Ja, dat kun je alvast invullen.
2: Ja, dat komt dan sowieso. Alleen ik denk niet dat AZ hem ook weer voor 4,5 miljoen laat gaan. Dus,
1: nee, dat zeker niet.
2: Dat wordt moeilijker.
1: Ja, zeker. Hey, dan de situatie van Memphis Depay. Gek bericht gisteravond ineens. Of tenminste maandagavond moet ik zeggen. Dat Memphis Depay zou vertrekken bij Corinthians. Ze waren natuurlijk al een tijdje in onderhandeling over een nieuw contract. Dat zou er dan niet komen. Maar ineens toch het bericht dat hij blijft. Dat is wel een gekke situatie, hè, met Memphis daar in Brazilië.
2: Ja, klopt. Omdat er toch weer een regeling is getroffen met het geld wat hij nog te goed heeft. Want hij krijgt nog 12 miljoen. Ik snap dat je daar niet tegen zegt, laat dat maar zitten. Maar hij heeft wel gezegd, en dat vind ik nog steeds heel nobel, moet ik zeggen. Hij heeft gezegd, die 3,5 miljoen, laat die maar zitten. Dan halen we dat eraf. Dus hij krijgt nu nog maar 9 miljoen. En daarbij is wel afgesproken, naar het schijnt, dat wordt in termijnen betaald. 3 keer 3 miljoen. Als hij

0: voor me gezien, denk ik. Ik denk dat hij dat ook niet meer doet vanwege het imago wat hij misschien inmiddels in Nederland heeft gekregen. We hebben natuurlijk ook tijdens het WK meegemaakt. Ja, dat hij er niet heel erg meer lekker op staat in Nederland. Dus ja, dan heb je natuurlijk wel heel erg de vergrootglazen op je gericht. Als je dan terugkeert misschien naar PSV bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel jammer dat hij al een tijdje in Brazilië speelt. Want we krijgen natuurlijk de beelden wel mee. Maar echt hele wedstrijden zien wij natuurlijk ook niet echt meer van hem, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik bedoel, als ik op de redactie ben en je kijkt wat er 's nachts is gebeurd, dan zie je dat hij een goaltje heeft gemaakt of een assist heeft gegeven. Maar je ziet er eigenlijk weinig van. Alleen een paar highlights toevallig. Maar je ziet hem nooit meer een hele wedstrijd voetballen. En dat vond ik wel jammer de laatste 2 jaar richting het afgelopen WK. Alleen, je hebt nu toch het idee, ik wil niet vooruitlopen op zaken, maar dat Xavi gaat in principe natuurlijk wel doorselecteren, zou je zeggen. En dan het voor een Memphis wel moeilijker worden. Dus dan heb ik nu zoiets van, dan hij geniet er oprecht van om in Brazilië te voetballen. Toch gewoon wel een van de belangrijkste voetballanden. Kwalitatief niet de beste competitie of zo, zo bedoel ik het niet. Maar wel een van de bakermatten van het voetbal. Dus ik denk wel dat dat voor hem heel mooi is en dat hij daar lekker door moet gaan. En ja, wat we net al zeiden, het is niet dat hij op de kleintjes hoeft te letten. Hij hoeft niet naar de lokale Aldi of Lidl te gaan.
0: Het is wel lekker als je kan zeggen van die 3,5 miljoen, laat maar even. Dat is wel een luxe positie natuurlijk. We gaan het allemaal volgen, Rob. Het is de bedoeling dat hij donderdagavond, donderdagnacht weer gaat spelen voor Corinthians. Dus we gaan zien of hij op het veld staat. En blijf natuurlijk VI en VI Pro in de gaten houden voor alle ontwikkelingen. Zeg ik Rob, dankjewel voor nu en tot ZSM.
1: Tot ZSM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevene niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Goedendag, dit is Voetbalpraat van dinsdag 18 augustus. Dat is de dag waarop duidelijk wordt dat Memphis Depay toch waarschijnlijk bij Corinthians blijft. Het is de dag waarop Steyr Racing de overstap maakt van FC Groningen naar AZ. De transfermolen draait sowieso overuren. En het is ook de dag waarop NEC de laatste voorbereidingen doet voor het Champions League geweld dat in de Goffert gaat losbarsten morgen. Kortom, daar gaan we over praten in deze Voetbalpraat met Anko Jansen, met Bram van Polen en met Karim El Amadi. Kennen jullie dat verhaal van die speler die bij de club zou blijven en toch wegging en uiteindelijk misschien dan toch wel weer blijft? Memphis.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik zat te denken.
0: Begrijp jij het nog eigenlijk?
2: Of je er nog eentje weet, zo eentje.
1: Ja.
2: Ja, ik zat ook even te denken.
1: Is er nog één?
2: Ja, geen idee.
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Dit heb je, ja, laat ik zo zeggen. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt.
2: Ja, het is meer andersom. Bij PSV gebeurt meer andersom.
0: Nou ja, dat ze steeds weer terugkomen. Ja.
1: Maar
0: ja.
1: En dat je tussendoor al zo met modder gooit ook nog. Dan zou je denken van nou, nu zal het wel niet meer goed komen.
0: Ja, want even het verhaal kort en krachtig. Hij zou blijven. Leek allemaal rond. Toen zei de voorzitter, ja, maar dan zet ik toch mijn handtekening onder. Want het kost allemaal te veel. Memphis boos. Dreigt met stappen. En nu uiteindelijk zijn ze toch tot elkaar gekomen.
3: Ja, ik begrijp wel dat zo'n speler dan boos is. Volgens mij was dat ook al volgens mij een mondelinge akkoord.
0: Zeker.
3: En hij was volgens mij geweest voor de medische keuringen. En daarna hoor je dat het niet meer...
0: Medisch gezien was het allemaal oké.
3: Begrijp ik wel dat je dan echt boos bent. En we zitten zelf al te kijken van waar hebben we het al een keer eerder gehoord. Of hebben we het zelf een keer meegemaakt met de speler met wie we hebben gespeeld. Heb ik ook nooit meegemaakt, mailtjes te zijn.
2: Ja, ik zit me dan ook meteen af te vragen of het dan wel een soort van je eer te na is. Als Memphis zijnde.
0: Zou dat de eer erna om?
2: Nou, om dan alsnog te tekenen. Dat je eigenlijk een soort van...
3: Ik denk dat het bij Memphis
2: is wat ik... Ja, dat is misschien ook. Maar je bent wel een soort van... Je hebt iets afgesproken. Eigenlijk waren ze er al uit. En dan trekt hij even de stekker eruit. En zet hij hem eigenlijk bijna voor schut eventjes.
3: Ja.
2: Zo zal dat wel gevoeld hebben op dat moment.
0: Zeker.
2: Dus ik snap best wel dat je dan zoiets kunt hebben van... ik weet niet of ik dit überhaupt nog wil.
3: Maar ik denk dat Memphis echt wel een band heeft met de club. Dat de fans echt helemaal weg van hem zijn. Dat is één. En ik denk ook wel dat hij zoiets heeft van dat hij heel graag daar wil blijven. Dus dan, als het dan even niet...
1: En wat voor keuzes zouden er voor hem zijn in Europa?
3: Zijn ook niet mals, denk ik. Ja, hij was volgens mij wel
1: voor interesse. Ja, er was wel belangstelling voor.
3: Hij was wel voor interesse van Fenerbahçe. Is ook wel echt een mooie club. Maar hij heeft toch gekozen om daar te blijven. Ik denk dat hij zich echt daar thuis voelt.
0: Nou ja, zoiets moet ook in zijn hoofd wel rondgegaan zijn. Want hij levert nu toch ook nog weer extra geld in. Want hij had nog achterstallig salaris van... Volgens mij was het 12 miljoen. En daar neemt hij nu met 9 miljoen
3: van op. Mee.
0: Ja, maakt ook niet zoveel uit. Dan. In 4 termijnen ook nog te betalen. Ja, als ze dan die termijnen niet op tijd betalen... dan gaat de korting er wel weer af. Dan wordt het alsnog 12 miljoen, geloof ik.
2: Ja.
0: Inderdaad. Maar inderdaad...
3: Volgens mij had hij ook nog achterstallig...
0: Dat was dat bedrag. Ja. En dan komt er nog salaris bij. En dan is het bij elkaar, geloof ik, zo'n 22 miljoen of zo.
3: Oh.
2: Ja, is dan ook waarschijnlijk wel een beetje de druk van misschien wel supporters... media.
0: Ja, bij de club.
2: Bij de club. Die dan toch opduiken en dan... Nou ja, Memphis die dan iets water bij de wijn doet.
0: Ja, de financiële positie van die club was natuurlijk heel lastig. Want ze hebben een schuld van 460 miljoen of zo. En er loopt een onderzoek. En de voorzitter zei... Ja, ik kan hier mijn handtekening niet onder gaan zetten. Want dan heb ik alleen nog maar veel meer financiële problemen.
1: En dat wordt in het buitenland...
0: En nu hebben ze blijkbaar oplossingen gevonden om dat alsnog...
2: Het is kwijtschool, die 460 miljoen.
0: Nee, dat niet.
1: Nee, maar het is sowieso... Karim, jij hebt ook in het buitenland gespeeld. In Nederland is het wat dat betreft allemaal natuurlijk veel beter geregeld. Financieel. Als je een afspraak met een club hebt, dan weet je gewoon elke 25e of 26e. Allemaal een transfersom en noem maar op. Nou, in het buitenland.
3: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb mijn laatste jaar bij Etihad in Saudi-Arabië. Was de laatste wedstrijd van het seizoen. En ik loop met die president. Hij geeft me een knuffel. We gaan bijtekenen. Ik zeg, is goed, prima, stuur me op. En ik ging naar Dubai op vakantie. Ik zeg, maar ik zit hier nog maar een week, dus alles moet wel opgestuurd worden. Want ik zit met mijn spullen, moet ik wel alles meenemen of alles laten? Dus hoorde ik 2 weken, 3 weken niks. En toen hoorde ik eigenlijk via dat ze misschien met een andere speler bezig waren. En uiteindelijk is het uiteindelijk wel goed gekomen. Had ik een week na had ik eigenlijk mijn contract op de mail.
0: Okay.
3: Maar ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Dat je wel toezegging krijgt, maar dat ze misschien toch wel bezig waren met een andere speler. Dat misschien, die misschien beter was dan mij. En dan toch wel misschien ook wel gewoon tegen jou kan zeggen. Op het einde van het gaat niet door.
0: Ja, dat was in dit geval denk ik niet meer bezig met een andere speler. Maar ze moesten gewoon het geld ergens vandaan zien te krijgen. Ja. Maar als je dan al achterstallig salaris hebt en dan leef je dan nu ook nog weer... Ik zou op een gegeven moment misschien als speler toch ook denken... ja, zoek het even lekker uit, maar ik ga inderdaad toch ergens anders heen.
2: Nou, dat zal toch misschien wel dat hij dan al een deel... misschien krijgt hij de helft al gestort bij wijze van... Dat
0: nee, in 4 termijnen.
2: In
0: 4 termijnen.
2: In 4 termijnen krijg je...
3: Maar als jij als speler al toezegging hebt en volgens mij ook een mondeling akkoord... en volgens mij denk ik ook wel dat er al contracten zijn gedeeld. Ja, dan heb je eigenlijk toch recht op het contract eigenlijk, toch?
4: Zeker.
3: Ja. Dus eigenlijk ja, als hij de zaak zou maken...
4: Nee, maar dan wordt het een zaak inderdaad. Ja, maar, en dan moet je kunnen bewijzen dat die afspraak er was. En dan wordt het een wel eens niet een spelletje natuurlijk over.
3: Ja, maar dan,
4: niet
3: dan,
4: zeker
3: dan is het ook wel te begrijpen dat hij niet zegt van... Nee, doei. Ik vind het maar, jullie willen mij niet. Of wat jij net bedoelde.
2: Dat hij dat wel zegt. Dat hij er zoiets heeft van, bekijk het maar.
3: Ja, als je dat toch al schriftelijk hebt afgesproken. Als jij zegt van doei, dan valt dat allemaal weg. Hè? Ja.
2: Hoe deed jij het dan in het buitenland? Liet jij al meteen, kreeg je gewoon maandelijks uitbetaald? Hoe was dat? En je hoeft niet te zeggen hoeveel, want we weten dat achter.
3: Nee. Wij kregen gewoon wel maandelijks
4: uitbetaald. Hij lacht om dit soort bedragen.
3: Ja. Nee.
2: 3 miljoen.
3: Was het maar waar.
4: Nee, maar liet je het gelijk uitbetalen inderdaad? Ik bedoel, dat is natuurlijk toch vaak een probleem.
3: Ik had wel mijn eerste jaar dat ik tekende was... toen hoorde je nog wel eens van... Dat er niet betaald bijvoorbeeld. Ja. Dus ik liet mijn eerste jaar... Ik mocht ook vrij van Feyenoord weg. Dus ik tekende transfervrij. Toen heb ik wel gezegd... ik wil de helft van mijn contract... voordat ik bij jullie aankom in het hotel. Ik weet nog dat we op trainingskamp waren in Oostenrijk. En dat vond ik wel echt belangrijk... dat ik sowieso dat geld eerst zou krijgen. En dat
4: kwam iemand met een koffertje binnen.
3: Toen heb ik mijn eerste jaar wel 50%...
5: Lekker trainingskampje was dat.
3: Dat is toen wel gebeurd. Maar ik denk dat dat misschien ook wel... in zulke situaties in Brazilië... ook wel kan, denk ik.
4: Ja.
5: Ja. Nee. Toen, die Oostenrijkse berg in met zo'n grote zak op zijn rug.
2: Nee, oh, een helikopter aan je waarschijnlijk uit die bergen.
3: Nee, maar omdat je toch wel verhalen hoorde van... toen heb ik het wel echt wel gewoon zo afgesproken. En uiteindelijk is dat wel goed gekomen.
4: Ja.
2: Maar in Turkije was dat toch ook...
1: Ja, het werkte gewoon heel anders. Gewoon een totaal andere wereld. En daar moet je ook in mee.
4: Ik wou net zeggen, moet je dus bij neerleggen en denken van het gebeurt gewoon.
3: Ik moet ook zeggen, als je kiest voor Turkije, Saudi-Arabië... als je het geld dan echt niet nodig hebt... dan hoef je ook niet druk te maken dat je het niet gaat krijgen. Want nu met die FIFA en zijn veel gasten die zaken hebben gewonnen... die win je bijna altijd.
4: Dus, eigenlijk een soort van risico.
3: Als je het geld echt nodig hebt maandelijks, ja, dan is het wel een dingetje.
1: Maar het was bij ons bijvoorbeeld wel... je mocht maar een x-aantal buitenlanders hebben. En als er een aantal buitenlanders niet presteerden... die kregen hun salaris wel iets later. Ja. En als ze dan bijvoorbeeld begonnen te zeiken van... hey, luister, waar is mijn geld?
4: Ja.
1: Dan hadden ze wel even een gesprek van... nou, luister... we willen van je af, of hier heb je de helft en wegwezen... En dan weer een nieuwe. Het gaat allemaal wat makkelijker als hier in Nederland van... je hebt een contract...
3: Ik moet wel zeggen dat in Saudi-Arabië zijn de regels nu ook wel wat anders. Wij werden echt betaald door de club. Dus de club kreeg dan van de comité... wat je in Qatar en in meerdere landen hebt. De comité stuurt dan soort van... of de bond die stuurt dan geld naar de clubs. Ja. En die krijgen dan de vrije hand om het uit te delen.
4: Ah.
3: En Qatar was een van de eerste die... eigenlijk gelijk al wordt betaald. De spelers werden gelijk door de bond betaald. Dus dan wist je zeker, je krijgt het geld.
4: Ja.
3: Maar als het bij
1: dat
3: de
1: is
3: club
1: een heel klein vangnet.
3: Maar als het bij de club komt, die denkt van... oké, die heeft niet gepresteerd, die heeft niet gepresteerd.
5: Dat, zo ging dat
3: je wel, die geeft maar het andere geld, dan doen we wat anders mee. Ja, dat werd wel gedaan. Maar dat is nu in Saudi-Arabië ook echt anders. Dus ja, het is nu alleen maar beter om die kant op te gaan. Dan weet je zeker dat je het geld krijgt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb nu 4, 5 jongens... die ik ken, die een zaak hebben gespannen tegen een club. Die hebben het altijd gekregen. Ja. En dan ook nog met rente.
4: Nou, even terug naar Memphis. Laten we hopen dat hij
3: dat
4: wel
3: krijgt.
4: Die
3: gaat zijn geld ook wel krijgen, denk ik.
4: Ja, dat is nog de vraag natuurlijk. Want er zijn ook weer constructies bedacht met beelden, rechten... weet ik wat allemaal, geloof ik, om dat te betalen. Nou ja, goed, dat moeten ze daar zelf maar uitzoeken. De vraag is of hij donderdagnacht al mee kan doen... als ze gaan spelen in de 8e finale tegen de Rosario Central. Het is bij ons 's nachts te zien. Dus kunnen we zelf checken of hij erbij is of niet.
2: Hoe
4: dat weet ik niet precies. Nu even opzoeken in de tv-gids. En zal hij ook nog gedacht hebben... ja, wacht even, straks hebben we in september... Nations League-wedstrijd in Nederlands elftal.
1: Ja, daar zaten we wel aan te denken. Want nou, binnen nu en 3, 4 weken... moet Xavi natuurlijk zijn nieuwe selectie bekendmaken.
4: Zeker.
1: Ik denk dat het voor hem wel fijn zou zijn. WK geen grote rol gespeeld. Daarvoor in Brazilië ook weinig geblesseerd geweest. Ik denk dat hij ook wel even wil laten zien van... hey, ik ben er nog en ik ben fit en ik wil weer voor het Nederlands elftal spelen.
4: Ja.
1: Maar het zal ook niet heel
4: oproepen.
2: Ik ben heel benieuwd naar dat eerste keuzemoment voor de selectie.
4: Want?
2: Nou, of die dan een soort van... ja, een grote schoonmaak klinkt misschien een beetje negatief... maar of die gaat doorselecteren. Is dit het moment? Wil hij eerst iedereen zien, met iedereen spreken? Wat gaat hij doen?
4: Is dit het moment?
2: Ja, ik snap heel goed, als ik Xavier zou zijn en een bondscoach... dan zou ik eerst iedereen willen zien en willen spreken. eerst maar eens kijken wat je allemaal hebt. Voordat je gaat doorselecteren, voordat je die gasten hebt gezien en gesproken.
4: Jij ook?
2: Eerst mezelf kijken.
3: Ja, dat wel. Ik zou wel misschien wel gesprekken of iets willen hebben met bepaalde spelers. Dat je wel tegen ze kunt zeggen van, dat ze wel eens buiten de boot kunnen vallen. Dat ze niet altijd baas spelen. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij toch ook wel beelden van die gasten heeft gezien. En dat hij daar op basis van die beelden, dat hij ook wel kan zien wie wel mee kan en wie niet meer mee kan met zijn filosofie.
2: Ja, het ligt er een beetje aan hoe je wil gaan spelen. Ja, kijk, hij zal echt niet meer. Ik geloof niet dat Xavi met 5 achterop gaat spelen. Dus als je dat gaat eisen van bepaalde spelers, van ik neem bijvoorbeeld Van Dijk, van we willen dat je continu door gaat stappen, door gaat dekken. Ja, ga je dat niet doen, dan is het inderdaad einde verhaal voor jou bij Nederlands elftal. Maar als je dat bij hem.
4: Maar dat wil je dan eerst nog wel even een keer zien of je dat
2: zou ik wel doen. Ik weet niet hoe jullie het eens zijn.
4: Anko denkt er heel anders over. Die zei vorige week bij de aanstelling al: bezem erdoor.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje ook. Emotioneel supportersgelul, een soort van. Want als je trainer bent, die jongens hebben een staat van dienst.
3: Je kan echt niet als die gasten, als bijvoorbeeld een Van Dijk bij Liverpool straks weer de man is en die daar gewoon wekelijks gaat spelen, dat je tegen hem gaat zeggen, ik ga jou niet meer selecteren.
1: Nee, dat denk ik niet, maar ik denk wel dat dat de oplossing is. Dus dat zal je wel op een goede manier en tactisch moeten doen.
2: Meteen al.
1: Nou ja, ik denk als we verder willen met het Nederlands elftal, nu met een nieuwe bondscoach, met een nieuwe speelstijl, dat je ook met nieuwe jongens.
3: Maar bij jou klinkt het dan net of selecteren of niet selecteren. Maar je kan, je kan ook een jongen op de bank zetten.
1: Ja, maar daarom moet je dus in samenspraak, toch wel met
3: Bram. Ja, maar Bram net zei van dat je elkaar wil spreken.
1: Maar dan heb je wel een probleem.
4: Ik wou zeggen, ga je Virgil van Dijk selecteren en dan op de bank zetten?
3: Ja, maar als,
1: dat wil hij toch ook niet?
3: Ja, maar dat zal
1: dan ga je toch niet voor.
3: Dus dan zal hij gelijk gaan bedanken dan, als hij dan niet zal spelen.
1: Nou ja, ik denk dat je als trainer dan moet gaan zitten met zo'n jongen en zeggen van nou, ik denk dat het misschien lastig wordt. Zul je de eer aan jezelf kunnen houden? Dat is misschien beter dan dat ik je op een gegeven moment niet meer moet gaan uitnodigen.
4: Nee, aan de andere kant
3: dan. Hij blijft echt bij als hij echt zijn niveau verhoogt.
4: Precies,
3: niveau
4: want aan de andere kant zeggen jullie zeggen ook altijd, een bondscoach moet de beste spelers van dat moment selecteren.
1: Dat is ook de vraag, zijn er op dit moment betere?
4: En exact.
1: Nou ja.
4: Als hij nog steeds tot de beste, dat geldt ook voor Memphis en dat geldt voor iedereen, als dat nog steeds de beste spelers zijn.
1: Ja.
2: Of het is de vraag inderdaad, ga je op de jeugd inzetten, bij wijze van, ga je, ik noem maar een Meerdink erbij, ja, moet je spits worden voor de komende 2 à 4 jaar.
4: Ja.
2: Ga je daarin investeren? Dan daarin kun je wel bepaalde.
4: Er moet eigenlijk een beetje een combinatie van beide misschien zijn. Maar.
2: Dat denk ik eigenlijk ook, maar dat is ook een beetje wat hij heeft meegekregen, denk ik, vanuit Nigel de Jong.
4: Ja, nou, dan gaan we volgende week best hoor, als hij gepresenteerd wordt.
1: We hebben toch best wel een groepje van jonge gasten waarvan we nog niet zeker weten of dat echt top is, maar die wel er nu naartoe moeten.
4: Ja.
1: Valentes, Smit, Meerdink, Reed, misschien wel Mats Rots, dat soort jongens.
4: Dat is voor later inderdaad, want daaraan gekoppeld, de lijst van 100 beste spelers in de wereld van ESPN FC is weer gepubliceerd. Op onze site is er een groot verhaal daarover te lezen, met ook kanttekeningen van jou erbij. Er staan nu maar 4 Nederlandse spelers bij. Dumfries, Van Dijk, Malen,
1: Timber
4: inderdaad, Jurriën Timber. Terwijl dat er vorig jaar nog 8 waren. Zegt dat iets of is dat puur pech, toeval, slecht WK?
1: Nou, de vraag stellen is het antwoord. Wow. Dat zegt het wel, natuurlijk. Maar het is ook een beetje de vraag.
3: Welk 4 zijn nou?
4: Jurriën Timber. Virgil zit nog bij de verdedigers. Want het gaat dan ook nog per linie, zo ongeveer.
1: Dumfries en Malen. Frenkie zit er helemaal niet bij.
3: Ja, maar dat heeft ook met blessures te maken, toch?
1: Ja, het is natuurlijk wel een beetje de vraag van welke invalshoek bepaalt dit? En is het heel erg
4: bepaald door analisten van ESPN over de hele wereld?
1: Ja.
2: Dan had jij geen inspraak, denk ik, als dat Frenkie aan.
1: Dat klopt. Dat klopt. Nee, ja, maar dat is wel opvallend, toch? Maar ja, goed, hij is heel veel geblesseerd geweest. Maar het was trouwens ook heel opvallend dat. Want het ging over vleugelverdedigers. Timber 3e en Dumfries 6e. Terwijl Dumfries is bij ons onze.
3: Maar zal bijvoorbeeld. Bij Xavi zal Van de Ven en Dumfries op rechtsback staan en die andere op linksback staan?
2: Welke andere?
3: Van de Ven.
4: Van de Ven links.
3: Linksback en Dumfries bij de manier hoe Xavi wil spelen.
2: Ja, ik heb met geen idee hoe hij wil spelen.
3: Met je backs.
4: Ja. Jij denkt van niet.
3: Ja, dan kies ik eerder voor Timber.
2: Timber.
3: Als je bekijkt hoe Xavi een beetje wil spelen, ja, dan verwacht ik echt wel dat hij veel verwacht van een van een rechtsback die eigenlijk best wel vaak laag komt. Of op het middenveld in. Ja, dat zie ik dumper.
1: Maar ik denk dat we naar een centrum moeten met Timber en Van Hekken. Of Timber en Van de Ven. Ja. Dat het nieuwe centrum moet gewoon.
2: Valt en staat in alles in wat voor seizoen Van Dijk gaat draaien, denk ik. Ik weet nog dat Slot bij Liverpool kwam. En toen was het natuurlijk dat jaar daarvoor was ook wel een beetje van de vraag van, nou, kan die dat voetbal onder Slot, kan die dat nog aan, zeg maar, dat hij echt wel moet doorstappen en af en toe de 1-1. Maar dat eerste jaar onder Slot was hij echt heel goed. Maar dat komt ook omdat hij dus gepusht wordt om dat weer te moeten doen.
4: Ja. Hij heeft nu zelf ook alweer gezegd dat hij dat nog weer een keer wel weer wil.
3: En ook het voetballen bij Slot moest hij ook uitstellen en dan de middenvelder inspelen. Dat heeft hij dat jaar toen ook gedaan.
2: Ik vond hem, hij heeft nog steeds heel veel voorwaarden. En ik snap, hangt dan op een gegeven moment wel iets negatiefs misschien wel rondom hem met de Nederlands elftal. Ondanks dat hij de onbetwiste leider is. Maar ik denk nog steeds wel dat hij heel veel
1: kunnen we er wel afhalen.
2: In die groep heeft hij dat wel.
4: In de groep zeker.
1: Ja.
4: In de groep
1: toch? Nou, dan had hij dat ook moeten tonen. Dat heeft hij niet gedaan.
2: Nee, maar ik bedoel in die groep
4: op
2: zelf.
4: Op het veld. Ja.
1: Dat is toch het belangrijkste?
4: Ja, ik denk in de groep zeker.
2: In die groep zeker. Maar hij heeft natuurlijk nog steeds wel echt voorwaarden.
4: Gaan dat de komende weken gewoon zien.
2: Ja.
4: En volgende week dinsdag is de presentatie van Xavi inderdaad. Dus dan gaan we wellicht alvast horen hoe hij er naar kijkt. Ja.
2: Lekker,
4: ja.
2: Kunnen we vragen doorsturen of was het niet?
4: Zeker, zeker. In 5 fouten van tevoren per fax sturen.
2: Mooi.
4: We kwamen bij het Nederlands elftal via Memphis Depay. Nou, die blijft dus, zoals het er nu uitziet, bij Corinthians. Steyr Racing gaat van FC Groningen naar AZ. Dat hing ook al een beetje in de lucht, maar werd vandaag definitief. Heeft dat jullie verrast?
2: Mij wel. Ik vind het echt een goede aankoop. Ja, vind ik echt een slimme aankoop van AZ.
4: Slim of goed?
2: Beide. Okay. Ja, slim en goed. Ja, ik vind, volgens mij is het wel een jongen die ook in zijn revalidatieproces waarschijnlijk.
4: Ja, want dat moeten we even bij opmerkingen. Hij is natuurlijk geblesseerd geraakt aan zijn knie in maart. Ligt nog een tijd uit.
3: Kruisband?
2: Ja, kruisband. Ja. Ja.
3: Het is toch wel niet een gok.
4: Ik zag jou bedenkelijk kijken naar
3: inderdaad,
4: Karim.
3: Ik heb ook wel het gevoel van dat als je hem pas gaat halen als hij fit is, dan ben je misschien te laat. Dus dat is misschien wel een goede set.
4: Waarschijnlijk.
3: Alleen ik weet niet of...
1: Ja, dat is het wel. Het is goedkoop.
2: Ja, dat vind ik dus ook. Maar dit is toch het moment voor dit soort clubs. Ja. Anders kan een AZ hem niet meer halen, denk ik. Als hij fit was geweest, had AZ hem niet kunnen halen.
4: Ja, jullie in zijn contact inmiddels, begreep ik.
1: Oké.
2: Maar dan nog, er waren andere clubs allemaal gekomen. Zij nemen een gokje. Ik weet niet of ik dit een gok vind.
1: Als iedereen met een kruisband een gok is, dan blijft er niemand meer over.
2: Nee,
1: bijna.
2: Daarom. Ik vind hem gewoon een hele goede voetballer.
4: Maar dat is niet altijd. Ik bedoel, dat is niet iedereen die een kruisbandblessure heeft, maakt dan een transfer. Dus dat is niet altijd aan de orde natuurlijk.
1: Nee, dat is waar.
2: 4,5 was het toch?
4: Ja.
2: Ja. Ja. Nee, ik vind het echt een hele goede en slim. Ja, wat ik zeg, dat valt geen herhaling.
4: Vinden jullie het geen gok?
2: Nee, ik vind het geen gok. Nee. Natuurlijk hoop je altijd
3: met een kruisband sowieso altijd wel gevaarlijk. Als je ziet hoe die jongens veel gasten hebben toch wel zijn niet hetzelfde teruggekomen als hoe ze waren.
1: Ja, hij is 23.
3: Ja.
1: Hij leek echt fysiek op en top.
2: Ja, vond ik ook.
3: Maar je hebt het wel over bijna 5 miljoen.
1: Ik denk,
3: zijn nu wel.
2: Ja, maar stel je krijgt hem fit.
3: Nee, maar ik zeg wel, dat is wel weer zo. Als hij fit is. En je wilt hem dan kopen, dan is het te laat.
2: Kunnen ze niet halen. En stel, ze krijgen hem aan de praat. Hij is vanaf de windstop, kan die heel rustig weer. Ik bedoel, fysiek gezien.
4: Klinkt als een scooter of een auto inderdaad.
2: Zo bedoel ik dat niet zo denigreren.
4: En ik moet er ook bij zeggen, zijn revalidatie verloopt tot nu toe uitstekend.
2: Ja, en als je dat vanaf de windstop, zou die weer langzaam in kunnen stromen. Dus heeft hij nog een half jaar. Stel dat hij daarna een jaar gaat vlammen. Ja, dan kun je, Benfica was toch echt in de markt voor hem. Dan kun je
4: en AZ sorteert ook een beetje voor, denk ik, dat ze Koopmeiners misschien toch nog kwijtraken.
3: Ja. En Klaasie die ook niet altijd...
4: Klaasie is natuurlijk inderdaad...
2: Dus je kunt hem, ook in richting toekomst. Hij hoeft maar 90% van zijn oude niveau te halen. En je gaat hem voor het dubbele verkopen, denk ik.
1: Ja. En hij is ook, vind ik, op die positie wat ander type dan wat ze al hebben. Echt, was in zijn, vlak voor de blessure bij Volendam. Was hij echt geweldig.
4: Ja.
2: Maar ik vind het overigens wel bijzonder van Groningen, hoor, dat ze hem wel zo makkelijk laten gaan.
3: Laten we het vooropstellen dat dit voor hem ook wel echt mooi is. Dit. Dat je eigenlijk met zo'n blessure nog zo'n mooie transfer kan maken.
4: Nou, hij zei vandaag ook dat hij het zelf ook best wel bijzonder vond. Ja. Dat het op dit moment gebeurt inderdaad. Ja. Omdat hij zelf natuurlijk ook realiseert. Ja. Ik zit nog midden in de revalidatie. En,
2: Daarom vind ik het dus wel slim.
4: Ja. Maar Groningen moet het dan zonder hem doen. Ze laten hem dan nu gaan voor dit bedrag. Nou, ik had niet de indruk dat ze hem nou echt gemist hebben de afgelopen twee wedstrijden. Maar dat is wel een beetje makkelijk.
2: Nee, op basis van de afgelopen twee wedstrijden zeker niet. Nee. Die zijn wel aardig weer aan het seizoen begonnen. Oh. Er zit een power in, hè? Ja. Niet normaal. Het zijn allemaal dure zomer.
5: Jouw performance coach, hè?
2: Ja, Jacco van Ols. Ja.
5: Levert niet altijd
2: veel,
5: wel goed werk.
2: Ja, op. Niet te veel credits gegeven.
5: Nee?
2: Dan gaat hij zweven. Oh. Even kijken maar. Nee, maar die kan wel, die leeft van. Want die, daarom was Schreuderbouwer hem eerder ook meenemen naar NEC. Ja, hij is een type, en daarin denk ik dat heel vaak ooit met data en performance coaches, dat ze daar een beetje laagdunkend over doen. Maar hij is wel iemand die net dat over de grens af en toe gaat bij die gasten. Dus daarin triggert. En dat heb je wel nodig, denk
4: zeggen,
2: ik ook.
4: Is dan blijkbaar dat toch gewoon simpel het geheim van goed kunnen presteren?
3: Maar hebben Ajax en Feyenoord dat niet gedaan? Zo iemand aangesteld?
2: Dat weet ik, weet ik niet.
3: Maar je ziet dat ze nu met een uur...
4: En die is misschien niet zo goed.
3: Ja,
4: zo.
3: Doorheen zitten.
2: Ja. Dat weet ik niet. Maar het is, ze hebben natuurlijk geen Europees programma in Groningen. Maar het is wel een feit met al die jonkies. Ze kunnen ze wel raken. En ze hebben iets gevonden waardoor ze echt als de brand weer gaan, die gasten allemaal. Want het is echt een genot om naar te kijken elke keer weer.
5: Ja, het is knap, hè, bij Groningen. Ja. Want leveren in principe nou Racing, vorig jaar al gepasseerd. Maar Taha, Dies Jansen, nou, dat zijn gewoon drie jongens die in de absolute top qua kwaliteit in die selectie zaten. Is niet heel veel buiten Clement nieuws voor gekomen. Nee. Maar ja, gewoon een trainer die er al een hele poos zit, die gelooft in eigen jongens. Die,
4: Elvis van der Laan, die het dan gewoon...
5: Ja, een 18-jarige Zweed die dan zijn debuut mag maken. Ja. Schreuders die in één keer een ontdekking is op de
4: rechtsback blijft gaan.
5: Maar ook het echte voetbal wat ze dus mogen spelen. Die derde goal. Dat is toch
4: een
5: schitterend voorbeeld van wat daar allemaal in zit. Ja. Eén, qua arbeid, maar dan ook nog eens het voetballend vermogen van al die jongens staan binnen drie tellen met z'n zessen voor de goal. Vond het echt schitterend.
4: Genieten was dat, inderdaad. We hebben ook genoten van de eerste helft. Zometeen de tweede helft gaan we nog veel meer genieten van deze voetbalpraat. Dus graag tot zo.

0: De tweede helft van Voetbalpraat op dinsdag 18 augustus. Terwijl wij in de rust zaten, wordt duidelijk, maakt Barcelona duidelijk dat ze Rodri definitief overnemen van Manchester City. Komt ook niet als een verrassing. Toch?
1: Nou, ja,
0: ook,
1: volgens
0: een
1: mij...
0: ook een slimme en goede overstap.
1: Nou, dat lijkt me wel, ja.
2: Maar die had vorig jaar wel een kruisbandblessure, toch?
1: Ja, ook dat, ja. Maar terugkomen.
0: Ja, is niet verleerd.
3: Nah, wel jammer. Jij liet hem net zien. His rhythm is game.
0: Ja, ze hebben een mooie poster geplaatst. His rhythm is game. Typerend
3: voor hem.
0: Ja. Dan zit hij als een meester op een stoel inderdaad.
3: Ja, goed, man.
0: Ja.
3: Ja, zonder voor Frenkie?
0: Nou, dat was de volgende vraag. Moet hij zich daar enigszins zorgen gaan maken?
1: Maar spelen wel op dezelfde positie.
0: Ja.
2: Het zijn wel voor beide spelers hun beste positie.
1: Misschien dat
2: ze beide niet op.
1: Ik denk dat Frenkie
2: er sowieso achteruit qua kwaliteit.
1: Zal Frenkie er niet centraal achterin door eindigen? Dat kan die natuurlijk hartstikke goed, ook met zijn snelheid.
2: Het zal wel wat zijn, hoor.
3: Ja, ik zou het ook. We hebben het wel eens vaker geopperd ook tijdens
1: Frenkie
3: de afgelopen
1: achter
3: WK.
1: Rodri.
0: Wel voetballend vandaag. Nou ja, maar tijdens het WK, de eerste wedstrijd en die oefenwedstrijd, moest hij dat ook doen. Moest hij zich terug laten zakken.
3: Ja, maar dan als derde.
0: Ja.
3: Ja.
0: Was hij niet blij mee?
3: Nou, gewoon met twee.
0: Vond hij niet leuk?
3: Gewoon ze slopen naast.
0: Was hij niet blij mee?
3: Nee, ja, had hij pech. Voor het Nederlands voetbal moet hij maar even nemen. Ja. Die kan lekker, man. Dat is achterin, Frenkie.
2: Maar ik moet zeggen dat vaak wel nog het probleem is bij Barça, toch? Achterin. Als je hem ook nog achterin zet. Weet ik niet, hoor.
1: Nou ja, ik vind juist, als je met die hoge lijn...
2: Maar Koubarsi, speelt hij rechts centraal of links centraal rechts, toch?
1: Die speelt rechts.
2: Ja, die speelde ook een aardige week aan.
0: Die stond wel in de ESPN FC 100, toch? Of niet? Weet ik eigenlijk niet meer.
1: Dat lijkt me wel. Ja, die stond er wel in.
2: Maar is Frenkie al bijna fit dan?
0: Nee, ja, maar dat is niet de kwestie van maanden, dacht ik.
1: Maar... Ik dacht dat hij er wel eventjes uit lag, hoor.
0: Ja.
1: Ik durf het wel aan, hoor. Driehoek, Koubarsi, Frenkie en Rodri.
0: Nou. Lekker tikken.
3: Huh? Nooit meer aan de bal, man. Ik zou gewoon lekker achterin houden, ook elke keer dat driehoekje. Kijken maar.
0: Frenkie moet eerst fit worden, inderdaad. Ja. Dan gaan we het zien. Dat is een grote transfer. Ook een grote transfer die vandaag definitief werd... omdat hij gepresenteerd werd bij Borussia Dortmund. Joey Veerman. Hebben jullie het filmpje bekeken?
1: Ja.
0: Als je het thuis niet gezien hebt, moet je het even gaan bekijken. Inderdaad, een man praat in het Duits tegen hem... en wat allemaal belangrijk is voor Borussia Dortmund. En Joey zegt aan tijd... ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er wel veel zin in.
1: Ja, hopelijk houdt hij dit ook gewoon nog zo.
0: Ja, kan dat? Als je daar voetbalt?
3: Tuurlijk. Waarom niet? Dit is toch gewoon zijn persoonlijkheid. Ik heb niet het idee dat hij daarvan af gaat wijken. En dat moet hij ook helemaal niet doen. Dit is wie hij is. Dit heeft hem ook zo ver gebracht.
0: Past dat ook daar?
1: Ja, dat vind ik altijd zo gelul.
0: Dat is gewoon een vraag.
1: Nou ja, maar dat ergens wel past of niet... Ja, ik denk dat het
0: de ene speler
1: is. Dus in Duitsland past
0: toch beter
1: niet.
0: Bij een bepaalde manier van zijn voetballen dan...
1: Ja, met zijn manier van spelen, maar toch niet zijn karakter.
0: Nee.
1: Maar daar gaat het filmpje toch een beetje over.
3: Ja, maar het is meer ook omdat hij is natuurlijk wel mondig.
0: Ja.
3: En dan zal hij ook in zo'n kleedkamer... En je hebt natuurlijk over het algemeen heel veel Duitse spelers...
1: Dit valt in staat toch overal met prestaties, of niet?
3: Dat denk ik ook, hoor. Dat denk ik ook.
0: Ja.
3: Alleen over het algemeen zijn Duitsers natuurlijk vaak wel... Dus dat stempel hebben ze, dat ze wat volgzamer zijn... en gewoon zeggen, de trainer zegt, dan doen we met z'n allen. Ja, ik denk dat Joey ook wel een typisch
2: alleen in Nederland.
3: Een bezig zeggen.
0: En ze hebben een nieuwe technische directeur daar bij Dortmund... die echt heel erg aan het kijken is naar... die heeft het bij de club Elversberg heel goed gedaan. Heeft ze van het vierde niveau naar de Bundesliga gebracht. En dat past dan misschien ook wel bij zijn manier van voetballen inderdaad.
1: Het is in ieder geval echt schitterende transfer, toch?
2: Ja, mooi.
1: Hier zaten we allemaal
2: en dicht bij huis, hè?
1: Ja, ook dat.
0: Dat is ook wel lekker.
2: Dat is ook wel lekker, hoor.
1: Ja. Hoe lang is dat nog in Dortmund-Volendam? 2,5 uur? 3 uurtjes?
0: Ja, dat...
2: Maar dat is ook wel goed voor hem eigenlijk. Ja, natuurlijk gaat het niet zo slecht bij PSV. Maar ik bedoel meer te zeggen, er zijn ook wel wat Premier League clubs gekomen. En iedereen zal toch wel snel kiezen voor een Premier League. Ja. Dat hij toch wel lang heeft volgehouden van...
3: We waren allemaal net wel een beetje aan in het midden. Net niet de echte. En dit is natuurlijk wel echt top.
0: Top Duitsland.
3: Echt top.
2: Ja, klopt. Maar ja, je kan ook denken van, er komt niks. Laat ik maar gewoon voor de Premier League kiezen. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij wel toch wel...
0: Maar goed, hij heeft ook vaak gehad over Spanje, Italië, een beetje zon, lekker. Ja. Maar goed, dit is
2: maar dat zijn wel de competities waar hij het best bij past, denk ik ook, toch?
1: We gaan hem wel echt missen.
0: Ja,
1: ik ga hem echt missen.
0: Als voetballer?
1: Ja, nou, ook, dat met ook, name, ja, ook. Dat was toch een schitterende speler.
0: Ja, is hij nog steeds.
1: Nee, maar gewoon ook wat hij deed en wat hij kon, echt wel... Daar zijn er niet veel van.
0: Dat liet hij zaterdagavond nog wel even zien.
1: Het is gewoon wel speciaal. En dat
2: ik had hem dit seizoen als mijn beste speler, dus daar kan ook een kruis doorheen.
1: Ja, ik ook.
0: Jij zakt gelijk in de ranglijst.
2: Jij dat ook, ja.
0: Ga je Gabi Lopez daar nu voor in de plaats zetten op die lijst, of niet? De nieuwe aanwinst van Feyenoord?
2: Ik moet wel zeggen, ik heb wat beelden dan op YouTube gekeken. Het is wel echt een dribbelaar. Het leek meer op een linksbuiten dan echt
0: links. Hebben ze wel een goede gehad?
2: Nee, maar ik moet wel zeggen dat je nu met die Marmol is wel wat behoudende speler. Ja. Hij kiest ook wel nu ook wel op wat momenten dat hij mee opkomt. Maar ik vind dat zijn beste positie.
0: Maar
2: denk
0: goed,
2: toch
0: dat
2: wel
0: is ook dat is
2: links.
0: Meer centrale
2: nee, maar ik wil meer te zeggen, je mist nu die Australische jongen. Bos die is ook nog wel even weg.
0: Zeker.
2: En die komt wel een beetje in aanmerking met deze jongen. Die ook wel alleen maar wil aanvallen. Bos is wel een speler die dan met snelheid vaak moet komen. En deze is meer een dribbelaar. Maar ik vind wel dat Feyenoord echt wel zo'n type speler nodig heeft, denk ik. Ook wel het verschil kan maken op die backpositie. En nu is het vind ik met Marmol voor mij meer een centrale verdediger. Ja.
0: Ja, is het ook inderdaad. Ja.
3: Hij heeft wel een hele vieze kap. Hij kapt alles voor. Op die beelden is echt niet normaal. Hij doet elke keer op
0: de bal.
3: Ja,
0: elke vieze
3: keer,
0: kap.
3: Ja, vieze kap. Ja. Ja, die gaan we al een paar keer zien. Dus een tipje voor alle rechtsbuitens in Nederland.
2: Let op zijn vieze kap.
1: Ik vond de beelden heel veel lijken op de linksback die Ajax heeft gehad.
3: Ja,
1: vond
3: ik
1: toevallig.
3: Ja.
1: Want dat was ook eentje.
0: Maar ja, misschien is dat geen toeval.
1: Ja. Ja.
0: Goffred Torrent.
1: Ja.
0: Nou, dat van Barcelona.
1: Kon wel een tweeling
0: zijn. Stuk jonger, 19 jaar.
1: Nou, wat dat betreft dan weer niet. Maar in speelstijl wel.
0: Ja?
1: Allebei ja, heel vaardig. En alleen maar aanvallen. En ook als ze onder druk komen, heel makkelijk eronder uitkomen door mensen uit te spelen. Echt mensen ook gewoon voorbij lopen. Ja, dat zag er vrij aardig uit.
0: Ja, maar misschien is het ook geen toeval dat die twee clubs zoeken naar zulk soort backs.
1: Ja.
3: Ik denk dat je daar steeds meer naartoe gaat. Ja. Want voor mij verwoordde Bos dat afgelopen zaterdagavond nog wel even over Dest. Het is zo lekker als je zulke backs hebt dat die een mandje uit kunnen spelen. Waardoor een tegenstander altijd in nieuwe keuzes komt staan. Uh-huh. En dat is gewoon verschrikkelijk voor een tegenstander. Want je hebt een bepaald plan. En dat is als iedereen zich voor zich houdt, maar zodra je in ondertal gaat komen door zo'n kap van een bek, ja, dan heb je in ieder geval wel een probleem.
2: En je ziet ook dat Feyenoord en Ajax, je hebt gezien met die twee wedstrijden die ze hebben gespeeld, zodra de tegenstander 1-op-1 gaat spelen, ja, dan hebben ze wel een probleem. En met dit soort bek wat je net helemaal zegt, dan is dat wel lekker dat je een bek hebt die ook wel een man kan uitspelen. Want je zag Go Ahead, die ging in de tweede helft 1-op-1 spelen en Feyenoord is er bijna niet uitgekomen. Misschien alleen de eerste fase in de tweede helft, maar daarna was het gewoon echt best wel moeizaam. En bij Ajax ziet hem niet hoor.
0: Ja. Ik denk wel dat Lopez misschien van grotere noodzaak was bij Feyenoord dan Torrens bij Ajax, of niet?
3: Denk ik
2: moet wel zeggen dat Marmol het echt niet verkeerd doet, hoor.
1: Nee, vind ik ook.
2: Ik vond hem tegen Sparta heel goed spelen. En nu was hij ook best wel met goede momenten betrokken. En ik vond hem eigenlijk ook wel dat ze, wat Feyenoord ook wel vaak deed, dat ze hebben nu de backs iets dichter bij de centrale verdedigers. Dus dat is dan ook wel lekker als ze dan met de nummer 7 druk zetten. De tegenstander, die gaat dan naar de centrale. Als de centrale iets meer naar binnen gaat, heb je Marmol toch wel, die al gewend is eigenlijk centraal, dus die daar wel vaak komt in de opbouw. Dat doet Feyenoord best wel vaak. Dus het pakte best wel goed uit tegen Sparta, vond ik.
3: Maar wat heb je, want Smal is ook nog geblesseerd, hè?
0: Ja.
3: Dus je hebt daar gewoon niet zoveel. Anders ga je weer lopen schuiven met een rechtsback op links. Met een Del, Latomba, noem alles maar op.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat ze daar ook wel gewoon vanaf willen.
0: Ja. We gaan zien wat die gasten gaan brengen. Over blessures gesproken trouwens. Je had wel gelijk, Frenkie de Jong. 4 tot 5 maanden waarschijnlijk eruit.
3: Ja.
0: Dat is toch iets langer dan ik dacht.
1: Je hebt gewoon doorgespeeld, hè?
0: Ja.
2: Maar dat was ook
0: was niet slim, denk ik.
1: Nee, maar daarom ben je natuurlijk ook niet zo goed. Ja. WK.
0: Nee, die laatste wedstrijd niet. Nee. Dat gaan we zien. Wat we ook gaan zien morgen. En horen ook vooral. De Champions League hymne in de Goffert. Het gaat echt gebeuren. NEC morgenavond thuis tegen Bodø/Glimt. Hoe gaan ze dat aanpakken, Anko?
1: Nou,
0: hoe moeten ze dat aanpakken?
1: Wel uittekenen.
2: Ze gaan heel verdedigend spelen. Ja.
1: Bus parkeren in de Goffert. Nee, Schreuderbal. Dit wordt Schreuderbal. Dus dat weten we.
0: Wordt het dan dus ook weer een Renjerot wedstrijd?
1: Nou, dat mag je misschien wel hopen. Ja. Want daar is NEC goed in. Maar Renjerot vind ik een beetje.
0: Een leuke Renjerot.
1: Ja, nee, maar dat vind ik het dus niet. Maar NEC zal zijn eigen stijl gaan spelen.
0: Ja, maar dat doen zij ook.
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Want Knutsen was in ieder geval afgelopen weekend in Tilburg.
0: Ja, vond NEC een hele goede indruk maken.
1: Hij ging vroeg weg.
0: Zou ik ook zeggen als trainer van de
1: tegenstander. Dus dat is een standaard riedeltje, denk ik. Want de eerste helft van NEC was niet zo goed. Maar goed, Ze hebben ook in een kwartier Willem II weer volledig overhoop gespeeld. Ja, het is wel nieuw, denk ik, voor zo'n Beude. Die gaan dit,
0: dat zei hij ook vooral. Dus ze hebben natuurlijk al Twente gehad, Ajax gehad. En NEC speelt volgens hem echt anders dan die.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dus dat is...
3: geniaal weer. Heb je daar niet... Ja, wij kwamen ook leuk. Niet, we kwamen weer binnen. Ja. En dan iedereen heeft meteen, je hebt het meteen al over morgen.
0: Ja.
3: Ik ga er echt voor zitten. Je hebt daar zo'n zin in, gewoon van... Gewoon ook, en we hadden het vorige week over. Want ik was inderdaad vrij. Ik was heel positief al richting Beude. Omdat NEC doet gewoon iets wat men niet kent.
0: Nee.
3: Wat men niet verwacht. En je kunt je daar van tevoren kun je daar zeg maar, van allerlei plannen op smeden. En soms pakt het uit. Maar je gaat het pas ervaren als je tegen die
0: gasten... Ja, zei wel vandaag dat hij de sleutel wist.
2: Ik moet wel zeggen dat
3: dat gaan we morgen zien.
2: Beude heeft ook tegen hele goede voetballende ploegen zoals City gespeeld.
0: Manchester City gewonnen.
2: Manchester City, en daar hebben ze ook wel altijd een antwoord op gehad. Ja. Dus ik denk ook wel dat zij ook wel...
3: Ze zijn tactisch wel aardig.
2: En zij kunnen ook wel reageren op tegenstanders.
4: Maar NEC is juist, vind ik, altijd veel beter tegen goed voetballende ploegen. Zoals vorig jaar, neem even meestal de grote clubs. AZ, Ajax, NEC, PSV in de halve finale beker, bij wijze van spreken.
2: En is
4: PSV uit. Dan een ploeg die heel laag speelt, die veel snelheid voorop houden. Heel laag en dan heel direct in de omschakeling zijn ze soms kwetsbaar.
0: Maar als jij Knoetsen was, zou je dat dus nu gaan doen?
4: Ja, maar die spelers heeft hij in mijn ogen niet.
0: Nee.
4: En ik zie Knoetsen ook echt als een... net zoals Schreuder, die echt bij zichzelf zoekt... Ja, en die een eigen speelstijl wil hanteren. Ja, als NEC zonder bal er weer echt want er was, tegen Willem II waren er ook weer momenten... die de eerste helft niet, maar in de tweede helft wel... dat ze echt nou als een stel hyena's... dat heb jij toen een keer... dat ze er bovenop vliegen en... Nou ja, ik heb helemaal het gevoel van... nou, dit gaat de wedstrijd van NEC worden... dat ze dat gaan brengen. Nou, dan heb ik... Ik zie het zo helemaal voor me... dat Beude echt niet weet wat ze overkomt.
3: Ja, dat gevoel heb ik net zo. Ja. Het is ook misschien wel de hoop.
4: Maar die gaan die ballen... die willen inspelen, die willen via die berg... willen ze constant het spel gaan verleggen.
0: Patrick.
4: Ja, nou, die gaat dadelijk morgen gewoon...
0: Ons
4: de beurt, Neasmits, Le Breton... die vliegen er bovenop morgen. Dat gevoel heb ik.
3: Het stopt niet bij ze. Het stopt niet. Het gaat gewoon 95 minuten gaat dit door. Er zijn zelden momenten in wedstrijden bij NEC. Daarom kunnen ze ook blijven leveren. En vaak dan heb je ook de invallers nog die volle bak in dat tempo meegaan. Ja. Dus als ze dat stukje ook maar enigszins kunnen opbrengen... ja, dan gaat Beude het... Ja, ik denk dat ze het echt zwaar gaan krijgen, Beude.
0: Moet dat ook wel morgen gebeuren? Want
2: bijten
0: sowieso veel ploegen toch ook de tanden zich op stuk in een uitwedstrijd? Op dat veld bij Beude.
3: Ja, dat is vaak ook minst 20, hè?
2: Ja, het is nu wel een stuk warmer.
4: Nu niet, op dit moment niet.
3: Ja, dat klopt.
2: Volgens mij heeft Twente daar nog bijna gewonnen. Thuis tegen Boeren hadden ze het ook volgens mij... Ik weet niet meer.
0: Ajax speelde daar gelijk.
1: Ja, maar dat had zo'n beetje 8-1 moeten wezen.
0: Ja, met Twente vloor thuis met 5-2 inderdaad.
1: Ajax won toen toch met die goal van Telen?
0: Volgens mij was het daar 2-2.
1: 2-2.
0: Ja, dat wilde ze hier.

0: jaar. Ja. Dus, ja. Dus het is al wel vrij arrogant om nu te gaan zeggen van nou, naar wat hun vorig jaar in de Champions League hebben gepresteerd.
1: Ja, Manchester City was thuis trouwens ook.
0: Ja, in Beuden.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben we het nu, daar had ik het nu ook even over. Ook, van.
2: Ja, maar ik ben wel echt eens. Ik denk ook dat NEC echt iedereen kan lastig maken. En ik hoop zo dat ze die Champions League echt gaan halen. En dan geloof ik echt dat ze gewoon kunnen stunten hoor. De manier hoe zij spelen, en het maakt niet uit tegen wie ze spelen. Ja, ik ben echt benieuwd.
3: Nou, we gaan morgen lekker voor zitten inderdaad. Dat is Champions League voetbal in de competitie. Nou, hebben ze de draad weer een beetje opgepakt. Dat geldt niet voor alle ploegen. Er zijn 5 ploegen met 0 punten. Oké, er zijn pas 2 wedstrijden onderweg. Maar laten we ze toch maar even bijpakken. Nummer 14, Utrecht, 0 punten. Hoe lang krijgt een trainer, overlang heeft een trainer nodig om een systeem in te slijpen? Bram, kijk maar even naar Dick Schreuder.
4: Schreuder kwam toen bij ons halverwege.
0: Oh, dat was snel klaar.
4: Nou, we hebben toen ook wel eventjes even nodig gehad, hoor. In de Eredivisie hadden we ook nog... Ik was zelf toen ook geblesseerd. We hadden wat jongens die geblesseerd waren. Maar dat heeft wel eventjes geduurd voordat hij ons daarin mee kon krijgen, hoor. Mm-hmm. En volgens mij speelt Correa ook... Ja, die speelt ook wel een ander type spel als wat ze gewend zijn bij Utrecht. Dus ja, ik hoop vooral ook wel dat hij daar de tijd gaat krijgen. Ze zijn een andere koers ingegaan met hem... Dan moet je hem ook gaan steunen en zorgen dat hij de tijd krijgt om dat gaan te implementeren.
2: Ja. Vind ik ook hoor, want we hebben ook trainers gezien. Ten Hag, die bij Ajax kwam in het begin, Peter Bos volgens mij.
1: Toen die bij Utrecht kwam ook.
2: Bij Utrecht ook. Dus nee, ik denk echt wel dat hij zeker wel tijd moet krijgen om echt het team naar zijn hand te zetten. En bij Telstra begon hij toch ook niet geweldig?
1: De eerste wedstrijd...
4: In de keukenkampioenenvisie?
2: Nee, gewoon in de Eredivisie. Ja. Volgens mij eerste 3-4 wedstrijden toch
4: ook. Ja, tweede verloor in ieder geval van PEC, dat weet ik.
2: Ja. Ik kan me wel herinneren dat hij niet goed was begonnen, hoor.
4: Oh, je hebt die
0: brug. Nee, ze deden het helemaal niet goed. Nee, want daarom, de eerste overwinning was bij PSV.
2: Ik kan me nog herinneren dat ik nog zei van ja, naïef. Maar dan kwam ik later wel heel snel terug.
0: Misschien kan dat wel een beetje het
2: kampen. Ik zei nog van ja, ik vind dat je als ploeg gewoon verdedigende moet spelen. En dit kan toch niet, dit is KKD. Die 4 wedstrijden daarna was die...
3: Dus gewoon de tijd geven. Maar hoeveel tijd geef jij de trainer van PEC Zwolle nog, Anko?
0: Nou, daar ga ik niet over, gelukkig maar.
2: Maar ze zaten nog wel lang in de wedstrijd, toch?
0: Maar die is er natuurlijk...
3: Ik heb die reden dat wij deze twee heren een beetje mentale bijstand moeten gaan.
0: Pascal is niet vergelijkbaar, want je hebt het nu over een trainer die net is binnengekomen. Hij heeft al een seizoen gehad.
1: Zeker.
0: En ik mis nog steeds een idee.
1: Ja.
0: En ik heb de laatste 3 voorbereidingswedstrijden waren best wel mooie tegenstanders ook. Cercle Brugge, Hannover en AEK Athene. Nou ja, en dan verwacht je al iets, helemaal als het nog voorbereiding is, van wat zijn nou de spelprincipes? Wat zijn de intenties? Willen wij hoog druk zetten? Hoe komen wij tot aanvallen? Wat doen we aan de bal? Wat doen we zonder bal? En daar valt nu gewoon... al de hele periode onder Van der Vecht. Er valt geen lijn op te trekken. Heel vaak beginnen ze een wedstrijd met hoge druk. Nou, dat vind ik altijd wel fijn. En denken, nou, je wil domineren, je wil wat afdwingen. Nou, dat gaat 2 keer fout. En dan zakken ze eigenlijk in uitwedstrijden... zakken ze eigenlijk altijd massaal in. Hebben ze 0 spelaandeel meer. Zetten ze geen druk meer. Ja, dan verwacht ik ook wel iets van een trainer. In van, ja, wat hebben we nou afgesproken? Hij benoemt zelf na een wedstrijd... dat ze eigenlijk altijd druk willen zetten. Nou ja, ik zie het eigenlijk nooit. Het is heel erg saai. Al, nou ja, eigenlijk anderhalf... Nou, iets korter. Nou, laten we zeggen iets langer dan een heel seizoen. Ja, het valt al met al niet mee. En als je dan ook nog veel moeilijke tegenstanders in het begin...
3: Nou ja, dat is misschien al nog een excuus. Ajax thuis inderdaad en Twente gehad. Dus ja, dat zijn niet de makkelijkste. Maar behoor jij, Bram, tot de categorie die dan ook hier zegt... nou, geef het toch even tijd? Of is het wel zorgelijk?
4: Nou, ik deel die mening zeker wel van Anko ook. Omdat je wil... Ik miste afgelopen zondag, had ik... Het was zondag? Ja, zondag. Ik mis ook dan een bepaald gif wel of zo, weet je. Wat je in die ploeg... Een beetje dat je hebt zoiets van... Oh ja, nu gaan we dus weer. Je voelt er niet zoveel bij op dat moment. En dat vind ik gewoon wel jammer. En dat zit hem vooral wel... Ik vind heel erg in uitwedstrijden. Thuis zit dat er bij vlagen... Vind ik echt wel zit dat er meer in. Ja, ik wil soms ook een soort van vermaakt worden als ik daarnaar kijk. En dat stukje mis ik gewoon echt wel een beetje.
2: Hoeveelste minuut scoren zij de 1-0 ook weer?
0: 20 of zo.
2: Ja, misschien dat ze toen dachten van...
4: Dat was echt een mooi moment.
2: Laat maar even de bus parkeren.
4: Nee, maar ik denk dat je daar wordt gedwongen.
2: Met een doeltrap kan je nog wel. Dan kan je nog wel hoog druk zetten.
0: Ja, dat zou erin houden dat ze elke wedstrijd toe gedwongen worden. Je moet op een gegeven moment.
4: Nee, ja, dat is het. Dat zelf, zou

0: een keer kunnen, en dat is niet erg. Maar op een gegeven moment moet je ook wel wat gaan doen. En het is niet dat dit werkt, op deze manier uitwedstrijden spelen.
1: Maar ik heb heel vaak het gevoel bij trainers en ook bij clubs, zodra de stand... Dat zag je ook eigenlijk bij het Nederlands elftal.
0: Ja, dan wordt het geaccepteerd.
1: Dan wordt het van, oh, we staan toch wel goed. Ze komen er niet doorheen, oh, dan staan we toch wel goed. Dan ga je toch kiezen van, ja, dan gaan we maar terug. Want ze scoren eerst 1-0, met 20 minuten scoren ze 1-0. Denk je van, oh, dan hebben we het wel aardig als het maar lang 1-0 blijft. Terwijl ik wel met je eens ben, als jij zelf kiest om vaak druk te gaan zetten en in fase druk, dan moet je dat gewoon blijven doen, ook al sta je 1-0 voor. Want je kan ook de 2-0 scoren.
0: En zoals bij Telstar, daar heb je dat gezien, ook een mooi voorbeeld. Misschien is Cambuur nu een beetje identiek. Op de lange termijn gaat je dat ook veel meer opleveren dan dat incidentele resultaat wat je bijvoorbeeld als Nederlands elftal tegen Marokko als de laatste minuut niet valt, dan een keer haalt.
1: Bij Cambuur gaan. Nee, ja, maar ik heb wel een kanttekening bij Cambuur en ADO Den Haag. Dat zijn wel eigenlijk clubs die als het straks 4, 5, 6, 7 wedstrijden misgaat, dan krijg je de druk van de fans. En dat had Telstar niet. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een verschil.
2: Ja, want inderdaad, onder Utrecht en PEC staan nog ADO, Willem II en Cambuur. Ook met 0 punten na 2 wedstrijden. Dat zijn de drie
1: clubs. Dat zijn eigenlijk clubs eigenlijk die in de Eredivisie horen. En Telstar was het van, als het 5. Want volgens mij dacht ik dat ze 3, 4 wedstrijden ook niet hadden gewonnen. De eerste 3, 4 wedstrijden met Korea. Maar dan wordt het nog wel een soort van geaccepteerd. Omdat ze al blij zijn dat ze in de Eredivisie zitten.
2: Maar dat ADO, Willem II en Cambuur daar nu staan, is dat puur toeval? Of zit daar meer achter?
0: Nou, ik heb toeval. Ik vind Cambuur, die hebben wel echt een idee aan de bal. En die vond ik echt, met name in die wedstrijd tegen Fortuna, vond ik echt een goede indruk maken. En die kunnen wel positief naar de toekomst kijken. Maar bij ADO en bij Willem II heb je nog een ander probleem, dat is fitheid. Ik was zelf bij Willem II. Nou, die hebben tegen een NEC, wat in de eerste helft, denk ik, het laagste tempo sinds tijden heeft gespeeld. Uh-huh. Had in de 55ste minuut, Willem II speelde in een laag blok. 55ste minuut, Chuaon, kramp. 65ste minuut, Stam, kramp. Nou, en bij Den Haag zag ik Mulder, kramp. Ja. Ook in minuut 60. Dan denk ik, dan is het qua fitheid, zit het daar ook nog niet.
2: Is het dan niet dat ze even moeten wennen aan het tempo?
1: Ja, maar dat wil ik net zeggen.
0: Maar dan heb je dus een probleem.
1: Is het niet verschil qua tempo en zo?
0: Ja. Maar dan heb je toch een groot probleem, als dat na 55
1: of 60 minuten... Je ziet ook wel vaak met die Nederlandse clubs, als de eerste wedstrijd in die Champions League, dan zijn ze altijd wel een stukje minder dan de tegenstander. En zodra ze 2, 3, 4 wedstrijden hebben gespeeld, dan zie je wel dat ze echt wel aanhaken.
0: Dat zagen we bij Cambuur wel wat minder tegen Fortuna. Die konden echt gas blijven geven in die tweede helft.
3: Ja, het zit hem ook wel een stukje in kwaliteit. Naïviteit en kwaliteit. Als je een ADO ziet die waar fase 6 keer een bal achter de laatste linie kan leggen. En dat
2: dan houdt het ook wel snel op in. Dan kunnen we hier nog uren blijven praten, maar dan win je nooit. Wow. En dat gaan we ook niet meer doen, uren blijven praten, want dat zit erop. Anko, dankjewel. Bram, dankjewel. Karim, dankjewel. Morgen dus NEC in de Champions League. Play-off ronde. We gaan ervan genieten en dan in Voetbalpraat morgen er weer over praten. Tot dan.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De zaak X is terug.
2: Goedemorgen, welkom allemaal bij de rechtbank.
1: Elke week nemen we je mee de rechtszaal in.
3: Ik had het echt niet moeten doen. En op dat moment was ik was gewoon niet mezelf.
1: En spreken we de verslaggever die de zaak op de voet volgt.
4: De deur gaat open, de deur naar de cellengang. Samen met pakketpolitie komt ze de zaal in. En ik kijk en ik denk, och jeetje.
1: Luister nu naar seizoen 7 van De Zaak X. Elke maandag weer een nieuwe aflevering.
5: De AD Voetbal Podcast.
6: In de laatste jaren van het Europees voetbal kwamen AZ, Ajax, Twente en PSV al in aanraking met het Noorse geweld van Bodo Glimt. Nu is het de beurt aan NEC.
5: Etienne Verhoef.
6: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 19 augustus met Leon ter Voorde. Ja, ik dacht, ja, ik moet toch eventjes een Bodo Glimt expert erbij hebben in deze podcast.
7: Ja, dan ben je aan het goede adres, want ik ben ooit boven de Poolcirkel geweest, hè?
6: En was het toen koud of niet, toen je daar was?
7: Het was heel koud.
6: Ja, hè?
7: Er lag sneeuw.
6: Ja.
7: We liepen daar door die besneeuwde straatjes naar het stadion. Ja, typisch wat je uit Noorse films kent, series. Ja, dat is beude, zeg je het goed?
6: Ja, beude is het, ja, precies, ja. Boede, beude. Ja, jij bent geweest, jij weet het.
7: Ja, het is eigenlijk een plaatsje van niks aan het water. Maar als je dan in de auto stapt en je gaat eventjes 3 meter buiten het, of 3 minuten buiten het dorp. Ja, dan waan je al in een totaal andere wereld. Je komt niemand meer tegen.
6: Dan zie je een soort Scandinavische thriller.
7: Ja, nee, absoluut. Er zijn heel wat moorden onder die brug, denk ik, gepleegd toen ik daar overheen liep. Maar ik kom er niemand tegen. Het is een hele fascinerende wereld. En ja, je vraagt je wel af, als je daar dan een paar dagen rondloopt, van hoe kan hier zo'n club gehuisvest zijn? Zo'n club die zo succesvol is. Maar ik heb me wel laten vertellen dat daar inmiddels ook al salarissen worden betaald bij Klimt. Ja, dat is voor de Nederlandse topclubs ook al heel moeilijk om aan te komen. Want normaal gesproken gaan de Nooren, hè, gaan richting de andere kant van Europa. Ook veel richting Nederland. Twente heeft nog weer een jonge Noorse spits opgehaald. Of een buitenspeler opgehaald vorige week. Maar ja, daar blijven ze allemaal hangen.
6: Ja, maar is dat omdat er dus zo goed betaald wordt? Of omdat ze zo goed in dat systeem passen van die club? Want jongens die dan daar weer uitstappen, vinden het ook lastig om ergens anders goed te aarden, toch?
7: Ja, dat is best wel opvallend, hè. De jongens die weg zijn gegaan daar, dat is een beetje het Ajax van 2018, hè.
6: Ja.
7: Behalve Frenkie. Die zijn, nou, mislukt is een groot woord, maar ze zijn bijna allemaal teruggekeerd. En ze zijn niet het grote succesnummer geworden wat je eigenlijk de stiekem van verwacht had. En ja, zij renderen heel erg in dat systeem van de trainer die daar ook al sinds 2018 zitten.
6: Ja.
7: En het is een heel ingespeeld elftal. Ze weten precies wat ze willen. Ze weten de hand van de trainer is heel erg duidelijk zichtbaar. Ja, en je vraagt je altijd af van, wat is dat nou, hè? Wat is nou de kracht van die ploeg? Ja, die zit dan vooral in dat, hè? Dat die ploeg al tijden bij elkaar is. Ik zag gisteren iets langskomen bij Voetbal International dat de gemiddelde duur van een speler van Bodo Glimt dat ze daar spelen is 39 maanden. En in de Eredivisie is dat 18 maanden. Ja, daar zit natuurlijk al een heel groot verschil in. Hè?
6: Ja.
7: De automatismen zijn zo overduidelijk. En dan, ja, en dan hebben ze natuurlijk ook nog het voordeel, zeker in de wintermaanden met het kunstgras. Toen wij er waren, toen was het ook ijzig koud. En ik heb daar het grote geheim, denk ik, ontdekt van dat veld.
6: Wat dan?
7: Ja, ik was daar op die trainingsavond en ik stond daar een beetje te kijken bij die middenlijn. Het veld bolt.
6: Het veld bolt?
7: Ja, het gaat omhoog en daarna weer omlaag richting middencirkel.
6: Oké.
7: Okay. Ik denk dat heel veel spelers van tegenstanders die krijgen verzuring in de benen, omdat ze de berg op moeten en weer af.
6: De hele tijd berg op, de hele tijd berg af, ja.
7: Ja, dat is echt een is nog nooit besproken, denk ik, door iemand. Maar ik denk dat ik het geheim heb ontrafeld hier van deze ploeg in thuisstrijden.
6: Zij zijn ook knetterfit natuurlijk, hè? Want het is, los van dat systeem dat zij spelen, want ze spelen wel echt redelijk aanvallend voetbal ook.
7: Nee, ze spelen pressievoetbal, hè. Ze jagen de boel af, ze willen meteen in balbezit komen. En zeker daarin in die, uh, in, in die thuiswedstrijden, er zit niet zo heel veel publiek, maar die maken toch wel best wel veel lawaai. En dan, dan komt die storm komt over je heen. En dan zijn maar heel weinig ploegen die daar tegen bestand zijn gebleken de afgelopen jaren. Twente was er trouwens nog heel dichtbij toen. Hè?
6: Wou ik zeggen, want Twente won met 2-1 thuis.
7: Jazeker. En die pas in blessuretijd een eigen goal van Mees Hilgers. Toen ging het mis en toen stotterde de boel in elkaar. Want dan verloren ze uiteindelijk in de verlenging met 5-2. Maar die waren eigenlijk die waren er heel dichtbij om die ploegen uit te schakelen.
6: Maar daar gebeurde ook, kan ik me nog herinneren, dat inderdaad dat publiek van Boede echt heel erg ineens in die wedstrijd kwam. En die ploeg even over het dode moment heen trok op in die verlenging.
7: Ja, je kunt niet snel ruzie krijgen bij Noorden. Maar wij, mijn vader Wagenaar, mijn collega en ik zijn daarin geslagen. Want ze gingen ook op de perstribune zitten. En ze gingen met z'n allen rammen op die lessenaars. Waardoor bij elk woord waar wij wilden tikken, vloog die lessenaar voor ons een half meter de lucht in.
6: Dus je hebt bijna Noorse teksten geschreven, omdat allemaal letters er stonden, dat iedereen dacht, wat heeft hij ten voorde gedronken?
7: Het was weer eens een onleesbaar verhaal van tevoren.
6: Maar toen heb je ruzie gemaakt, zei hey kappen, zei je toen nog niet. Wat zei je toen?
7: Ja, Faro is naar binnen gegaan, die is daar achter het doel daar gaan werken. Maar ik ben blijven zitten en het was met stoom en kokend water is dat verhaal tot stand gekomen. Ook nog omdat het natuurlijk bloedstollend spannend was, want Twente was door, hè, 92e minuut, dan heb je een jubelverhaal.
6: Ja.
7: En we kennen allemaal de deadline-stress. Vervolgens ging het helemaal de andere kant op.
6: Ja. Maar als je dan kijkt naar dit NEC, wat ook redelijk ook in een vast systeem speelt natuurlijk, zou best wel een aardig potje kunnen worden natuurlijk.
7: Ja, op papier, de manier van spelen van beide ploegen, dan wordt het geen afwachtende wedstrijd. Kijk, NEC wil natuurlijk zo snel mogelijk naar voren. Beurden zal dat misschien in de uitwedstrijd iets minder hebben. Maar die intenties van die ploeg zijn toch altijd wel offensief. Dus ja, dit kan een hele leuke avond worden. Twee leuke avonden, denk ik. Het wordt gewoon een hele interessante krachtmeting tussen deze twee ploegen met deze totaal verschillende speelstijlen.
6: Ja, maar op voorhand zeg je, op basis van het verleden in Europa, dat eigenlijk Boede een beetje de voorsprong heeft, toch? Ik bedoel, die hebben die competitiefase overleefd van de Champions League. Dat is een ploeg die de laatste jaren doorgegroeid is.
7: Ja, het is een ervaren ploeg. Hè. Die raakt niet zo snel meer in de war. Ze hebben er ook gewoon een aanvoerder daar lopen die op het WK in de Noorse ploeg zat, hè, Berg. Dus een gewilde speler. Hè. Die werd ook al bij Ajax genoemd in de afgelopen weken. Maar op voorhand zijn ze een favoriet. Maar dit NEC, je weet het niet, hè?
6: Nee.
7: Waar deze ploeg toe in staat is, die kunnen, die zitten zo op een, ja, op zo'n wolk. Ja, ik denk dat de Noorden er ook niet helemaal gerust op zijn. Wat ze kunnen verwachten.
6: Nee.
7: En je hebt natuurlijk de ervaring van jongens als Tadic, Sherry, die natuurlijk al allebei heel veel Champions League wedstrijden in de benen hebben. Dus het is ook niet zo dat daar helemaal een onervaren ploeg staat in Nijmegen.
6: Nee, en even terug naar die coach, de Kjetil Knudsen. Die wordt al jarenlang aan allerlei clubs gelinkt. Hè? Ik bedoel, Ajax in het verleden ook, als die een trainer zocht, werd zijn naam altijd op het lijstje gezet. Maar toch blijft hij ook daar. Heeft dat ook te maken met de verdiensten? Kan hij goed verdienen daar?
7: Ja, ik denk dat hij gewoon goed verdient. Maar ik denk ook dat hij bij deze club kan hij zijn ding doen.
6: Een soort Foppen de Haan van Noorwegen.
7: Hij is de allesbepalende man.
6: Ja.
7: Hij kan hier zijn ei kwijt. Hij kan hier zijn werkwijze. Kan helemaal tot in zijn perfectie uitvoeren. En hier weet hij wat hij krijgt. En dat is natuurlijk altijd de vraag, als hij ergens anders naartoe gaat, dan wordt hij misschien wel veel meer ingebed, hè, in een club. En dan moet je meer luisteren naar andere mensen binnen een club die ook mede willen bepalen. Hij is daar de baas. Hij bepaalt alles. Samen natuurlijk met die voormalige straaljagerpiloot. Die moeten we in dit hele succes vooral niet vergeten.
6: Het mooie is als je het een beetje opzoekt, hè, want we hebben het toen vaak over gehad. Hè, en Mikkels doet dat een beetje af als zakdoekje leggen. En, de murderbal wat ze spelen, zoals het wordt genoemd, met die enorme fysieke intensiteit en natuurlijk de mentale begeleiding van die straaljagerpiloot, zorg ervoor dat je nog steeds een soort van gouden combinatie hebt zitten.
7: Ja, absoluut. Hoewel ze het niet gemakkelijk hebben gehad in de vorige ronde, hè, tegen
6: klopt. Union.
7: België Union. Ja. Er was ook wel heel veel commotie, geloof ik. De Belgen waren woest over de arbitrale beslissingen. Die voelden zich toch daar echt bestolen. Union is natuurlijk ook geen misselijke ploeg. Maar ik geloof dat ze twee keer gelijk hebben gespeeld. Dus het is helemaal rimpeloos zijn ze daar niet doorheen gekomen. Maar ja, op voorhand is Boede, je sprak het volgens mij net goed uit.
6: Boede? Ja, wat je wilt.
7: Boede, hè?
6: Ja,
7: Boede is het.
6: Boede glimt volgens mij. Ja, jij weet het. Jij bent specialist.
7: Het is Boede. Ja. Gelukkig heb ik nog nooit zoveel Nederlandse ploeg tegengespeeld. Hè, dus nee. We hadden het ook niet kunnen weten. Ik ben er nooit benen zelf geweest. Maar nee, die zijn wel favoriet. Maar nogmaals, met dit NEC, ik sluit niets uit.
6: Ja, jij noemt trouwens die straaljagerpiloot. Hè? Door die straaljagerpiloot is ook een van de wapens van dit team Eigenlijk wordt vaak geschreven geen ego's. Hè? Dus de spelers durven kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. Wat voor eenheid en vertrouwen in het veld zorgt. Zie je dat al veel bij andere veel ploegen terug? Dat iedereen de ego's aan de kant zet en gezellig met elkaar.
7: De vraag hoe jij de vraag stelt, hè, dan vul ik zelf maar het antwoord in. Het cynisme, wat jij altijd een beetje bij mij probeert los te peuteren, dat druipt er vanaf. Nee, daar hebben andere teams in Europa en ook in Nederland iets meer moeite mee.
6: Ja, dat zou toch wel een soort van gouden zet zijn, toch? Dat je even je eigen ego aan de kant zet en misschien meer in het belang van je team gaat denken.
7: Hij is ook een beetje de Scandinavische aard, hè? Die zijn daar altijd wat makkelijker over het algemeen in dan ja, laten we het maar noemen, de Nederlanders, de West-Europeanen, de Brazilianen, noem ze allemaal maar op. Die hebben toch doorgaans een iets groter ego en ja, die zijn toch wat meer bozig als ze gewisseld worden.
6: Ja, ik hoor dat altijd van trainers terug die dan in het buitenland gewerkt hebben. Dan zeiden ze bijvoorbeeld, ja, weet je, als je in bijvoorbeeld Portugal trainer bent en je zegt, we gaan nu hardlopen, dan gaan ze allemaal hardlopen. En in Nederland zegt een speler gelijk, waarom gaan we het eigenlijk doen? Wat ze erin,
7: bij de amateurs al, hè?
6: Ja, bij de amateurs, ja, dat merk je natuurlijk ook elke week.
7: Ja.
6: Maar gelijk een vraag waarom, in plaats van oké, dat gaan we doen.
7: Ja, dat is typisch de Nederlandse landsaard. Ik weet niet of dat helemaal met ego's te maken heeft. Maar ja, deze ploeg die is zo ingespeeld op elkaar. Iedereen kent elkaar. Af en toe komt er eentje bij, gaat er eentje weg. Maar de kern staat. En die kern weet precies de automatismen, die zitten erin. Iedereen weet precies wat ze aan elkaar hebben.
6: Ja, ja, nou in ieder geval het publiek, zei Dick Schreuder, gaat een grote rol spelen, zowel thuis als uit, denk ik. Dus thuis kunnen ze alle steun gebruiken natuurlijk, NEC. Ja. Om Boede te verslaan in deze.
7: Ja, nee, maar dat vorige week, die overwinning op Olympiakos, die heeft zoveel losgemaakt dat ja, iedereen gaat vol verwachting morgen naar de Goffert toe. En ook wij natuurlijk op thuis. Ja. Ja, je kijkt wel uit naar zo'n wedstrijd. Van tevoren, misschien een paar weken geleden had je verwacht, van NEC is kansloos. Maar na vorige week, ja, wie weet.
6: Ja. Overigens, het heeft natuurlijk wel geholpen. Want ze hebben gelijk in de Eredivisie ook een overtuigende wedstrijd neergezet, NEC. En dat...
7: Wel bij Willem II, hè, met alle respect.
6: Ja, dat zegt iedereen. Maar je moet hem ook maar weer winnen, toch? Dit soort
7: wedstrijden. Nee, klopt. Dat is tussen Europa, tussen twee Europese wedstrijden, tel maar één ding.
6: De eerste
7: winnen.
6: Wedstrijd was thuis tegen Telstar, hè? Weet je nog?
7: Ja. Je zou denken, ze hebben heel snel leergeld betaald. Misschien ook wel duur leergeld. Maar ja. Nee, dat hebben ze gewoon goed gedaan. Weliswaar tegen Willem II. Maar inpakken en wegwezen, 3 punten. Overtuigende cijfers, ook dat nog. Hè. Hoewel, ik geloof, de eerste helft was niet zo heel geweldig.
6: Nee.
7: Maar uiteindelijk hebben ze toch wel de klasse en ook de ervaring. En ook, ze kunnen ook wisselen. Hè. Ze kunnen spelers brengen waardoor je een wedstrijd kunt laten kantelen. En ja, dat maakt deze selectie op dit moment wel tot een van de betere, denk ik, in Nederland. Als je kijkt naar de top, hè. Als we hem even breder trekken aan het begin van het seizoen, top 6.
6: Ja.
7: Ja, daar hoort NEC wel normaal gesproken wel gewoon weer bij.
6: Wat me wel opvalt is dat ze dan toch achterin weer risico nemen. Kaplan is voorlopig nog niet fit. Die halen ze dan ook binnen. Weliswaar wat goedkoper dan van tevoren misschien gedacht. Maar die halen
7: Schuurs,
6: ze binnen.
7: Hè? Nog lang niet fit?
6: Nee, precies. Dus ze hebben heel veel vraagtekens. Terwijl achterin juist versterking nodig is. Is dat nou echt versterking of is dat echt op de lange termijn gokken?
7: Ja, dan zou je haast denken dat ze ook aan een lange termijn denken. Hoewel ze aan de andere kant weer heel veel oudjes hebben binnengehaald.
6: Ja.
7: Dus dat strookt misschien niet helemaal met elkaar. Kijk, NEC gaat er straks nog wel achterkomen. Want als ze het niet halen, die komen in de Europa League. Hè. Er zijn een paar spelers die dat gewend zijn. We noemen het net al, Thierry en Tadic. Die kennen het ritme van elke week spelen. Maar er zijn ook heel veel jonge spelers bij NEC die daar voor het eerst mee te maken gaan krijgen. Dus ze hebben gewoon een brede selectie nodig voor tot en met eind januari zijn ze al verzekerd van Europees voetbal. En dat gaat gewoon, vraag het aan al die clubs, al die spelers die daar voor het eerst mee in aanraking komen. Dat gaat ze een tol eisen. En dan moet je wel bewapend zijn. Mijn afgelopen zaterdag in Tilburg hebben ze al met jongens gespeeld die bijvoorbeeld tegen Telstar niet speelden. En ja, die in de vorige wedstrijd tegen Olympiakos nog niet eens op het wedstrijdformulier stonden. Dus zij zijn daar al wel mee bezig om spelers een beetje te gaan te roleren en rust te geven, zeg maar.
6: Overigens, in het kader van spelers roleren en rust geven en misschien versterken voor de toekomst, AZ heeft Steyr Racing definitief binnen. Nu al overgenomen van Groningen. Maandag ook al gezegd in de podcast, gewoon vooruit regeren eigenlijk, hè, van AZ en van Duinen.
7: Ja, dat is heel knap. Je gaat ervan uit dat hij gewoon helemaal fit terugkeert natuurlijk van een kruisbandblessure. Dat weet je nooit.
6: Nee.
7: Het risico is er natuurlijk. Maar ik vind het wel heel knap op het moment dat eigenlijk de clubs, denk ik, niet aan Steyr Racing denken. Want die denken van, die is aan het revalideren, die komt naar de winterstop pas terug. Laat hem maar eerst fit worden. Slaat AZ eigenlijk ongemerkt, slaat toe. Ja, en Racing, die werd ook al gekoppeld aan Ajax, hè, en Benfica. ja, ik vond het dan een hele interessante speler. Hè. Hij stond op mijn KKD-lijstje al op de vrijdagavond, languit op de bank. Heb ik hem genoteerd toen hij bij Almere City zat.
6: Ja.
7: Dus wat betreft...
6: Je hebt een vooruitziende blik gehad. Maar hij heeft niet geluisterd bij Twente zo te horen, hè?
7: Ja, ze luistert niet, hè?
6: Nee, is jammer dit.
7: Ja, maar ik weet trouwens ook niet of ik deze heb doorgespeeld, hoor.
6: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat
7: heb ik voor mezelf gehouden, denk ik.
6: Oh, dat is ook heel handig. Ja, daar heb je veel aan gehad, hè?
7: Ja, nee, als hij helemaal fit komt, dan is dit, dan is dit ongemerkt, stilletjes, hebben ze een hele goede speler. Hebben ze weggeplukt bij FC Groningen, waar ik denk niemand aan gedacht heeft.
6: Nee, dat denk ik ook. En dit was zeg maar, als Ajax erachteraan had gezeten, weet je, ik vind dat vaak zeg maar, als een club er achteraan zit op de korte termijn, dan willen ze hem dan binnenhalen en dan raakt iemand geblesseerd en dan gaan ze eerst afwachten. En dan zeggen ze, nou, er zijn de zorgen wel voor de club waar die nu onder contract staat. Als je echt
7: maar denk je, zouden ze toch ook wel clausules in gebouwd hebben voor het feit, als die misschien niet...
6: Ja, dat zou best kunnen. Of dat er dan iets gebeurt. Of weet je, dat zou best kunnen dat in het deal zit natuurlijk. Maar je haalt wel gewoon iemand... Het is ook een gok die je neemt. En als die goed uitpakt, wat natuurlijk best kan... ben je natuurlijk spekkoper in deze.
7: Ja, dan heeft AZ een geweldige deal gedaan. Echt, en ook heel goed van de technische leiding om juist op dit moment toe te slaan. Dat hoor je niet vaak, hè. Dat spelers met grote blessures toch binnenkomen. Hoe gaat het trouwens met de keuring?
6: Ik denk dat dat in de keuring wordt meegenomen, denk ik. Wat denk jij? Ja, dat herstel nog niet helemaal te zien is, maar dat hij in ieder geval doorgaat. Wat denk jij?
7: Of dat er een niet wetende dokter naar kijkt, weet niks van voetbal.
6: Of zo'n blinde arts, zo eentje zeg maar.
7: Die... Ik zie toch iets hier aan de knie.
6: Ja. Oh, echt waar?
7: Wat niet helemaal klopt.
6: Nee. Ja, ben benieuwd, maar ze hebben hem binnen in ieder geval. Menno had
7: als het allemaal uitkomt, een geweldige deal.
6: Zeker. Menno had nog een mooie vraag. Hij zegt, heren, ik luister altijd met veel plezier naar de podcast. In de laatste aflevering had Johan het vaak over de nummer 11, de nummer 6 en de nummer 7. Als voetbalromanticus triggerde mij dat. Tegenwoordig zie je zelden meer een elftal met de klassieke rugnummers 1 tot en met 11 starten. Weten jullie wanneer een club voor het laatst echt met 1 tot en met 11 aftrapte? Volgens mij is dat Sparta. Die spelen nog steeds met 1 tot en met 11 als rugnummers. Is dat een basisdingetje? Maar voor de rest... hij vroeg vooral af of de terminologie nog wel klopt met de praktijk. Vroeger was de nummer 4 de man die voor de defensie uitschoof. Wat we nu eigenlijk de controlerende 6 noemen. En de 7 was eigenlijk een buitenspeler met het krijt nog aan de schoenen. Of is dat tegenwoordig nu een standaard half hangende middenvelder? Benieuwd naar hoe jullie kijken naar deze evolutie.
7: Ja, ik heb het een beetje losgelaten.
6: Ja?
7: Je kunt je daaraan ergeren. We vinden allemaal nummer 10 de aanvallende middenvelder. 9 de spits. De 5 de linksback. De 2 de rechtsback. De 7 de rechterspits. Dat is natuurlijk zoals het altijd in ons hoofd heeft gezeten.
6: Ja.
7: En de romantici onder ons, ja, die willen ook nog steeds dat we op zwarte voetbalschoenen blijven spelen. Ik ben zo'n beetje de enige nog met Copa Mundials en ik word uitgelachen. Dus ik heb het ook losgelaten dat al die gasten tegenwoordig op gekleurde voetbalschoenen lopen. Dus ja, dus zie je nummer 22 in elftallen, nummer 44, nummer 99. Noem het maar zo gek op. Ja, ik vind het doodzonde, maar het is wel de praktijk en daar kun je je tegen verzetten. Maar het heeft geen zin.
6: Nee, maar dan heb je daar die posities. Want is de nummer 6 nog... De nummer 6 zoals we hem kennen, want wij nemen vaak de terminologie over. Eerst van Michels en daarna natuurlijk van Cruijff en misschien zelfs wel later van Gaal. Die allemaal niet meer over personen spraken of posities, maar nummers werden ineens leidend.
7: Ja, je ziet nog wel dat, kijk, als we het in voetbalprogramma's hebben over de nummer 6, dan weet iedereen wel dat is de controlerende middenvelder.
6: Ja.
7: Het slot op de deur op het middenveld. Als je het hebt over de nummer 10, dan zal niemand denk ik denken dat is de linksback.
6: Nee.
7: Dus... De nummer 10 positie is eigenlijk nog wel een begrip wat we nog wel voor regelmatig horen. Hè. Ook op de 8, dan weet iedereen van dat is de andere middenvelder. Hè.
6: Ja.
7: De derde middenvelder. Dus ja, de begrippen sluimeren denk ik nog steeds wel.
6: Maar als iedereen 3-5-2 gaat spelen, bijvoorbeeld. Of 3-4-3,
7: dan wordt het dan ingewikkelder.
6: Want wie is dan de nummer 4? Is dat dan de Virgil van Dijk bij Oranje? Geen man, maar een beetje proberen te dekken daar waar het kan.
7: Ook dit is cynisch.
6: Dit was te cynisch.
7: Een beetje dekken waar iemand.
6: Meestal wat ik bedoel is voor wat dekt
7: niet.
6: De vrije man, zeg maar, die dan. En dan heb je de twee mandekkers daarvoor.
7: Ja, met 3-5-2 en dan wordt het ingewikkelder.
6: Ja, toch? Ja.
7: Ja, nee, dan wordt het ingewikkelder. We gaan nu wel uit van het klassieke 4-3-3. En in dat concept zijn de nummers nog wel een beetje. Maar ze hebben het bijvoorbeeld bijna nooit over de 7 of over de 11.
6: Nee. Nee,
7: wel over de 9, de 10 en de 6.
6: Ja, want de buitenspelers die worden dan gehaald. Hè? Dat is dan, we moeten nog een buitenspeler hebben. Links en rechts buiten eigenlijk.
7: Ik hoor nooit van we moeten een 7 hebben.
6: Nee, niet meer. Hè? Want dat was vroeger echt, dat kon je zo invullen. Dat was een John van het Schip, toch? Die dan aan die rechterkant, zoals net omschreven door Menno, met het krijt aan de schoenen.
7: Die tijd is voorbij.
6: Ja, die tijd is echt voorbij.
7: Ze hangen nu allemaal een beetje tussen de linies in.
6: Ja.
7: Ze komen in het middenveld in de halfspace ruimtes. En van daaruit doen ze hun ding. Nee, dat is wel opvallend. Dat is eigenlijk wel de conclusie nu van ons gesprek. Is dat de 6, de 8 en 10 en 9 die bestaan nog.
6: Ja.
7: Nou, aan de zijkanten moeten we het loslaten.
6: Ja. En eigenlijk blijft dat jammer vinden dat iedereen nu een rechtsbuiten heeft die naar binnen trekt. Want hè, die back moet er dan overheen komen in het moderne voetbal. Je zou bijna zeggen, zet daar gewoon iemand om die buiten omgaat. Dat is niemand meer gewend. Zijn gelijk allemaal verrast, toch?
7: Ja, Twente heeft nu een rechter spits gehaald uit Noorwegen.
6: Ja.
7: En die is tweebenig, maar die is in principe van nature eerst rechtsbenig. Dus we krijgen weer een buitenspeler in de Eredivisie die buitenom kan.
6: Ja, en dan kan hij de voorzet geven op Wout Weghorst of op Sam Lammers.
7: En daar snakt Wout naar, ja. Dus ja. Alles komt goed met Wout en Enschede.
6: Ja, dat is ook gelijk wel even het volgende bruggetje. De spelers die je binnenhaalt, zowel bij Ajax, bijvoorbeeld op Twente, drie spitsen hebben ze daar nu, dat je posities niet dubbel bezet hebt, maar tegenwoordig driedubbel bezet. En Ajax kan, zoals Johan gisteren uitlegde, moet eerst nu spelers gaan verkopen voordat ze überhaupt een buitenspeler kunnen gaan halen. Als vervanger voor de vertrokken Gods. Maar ze hebben ondertussen wel drie backs, zeven verdedigers, drie spitsen rondlopen. En maar één bijvoorbeeld zes. Is dat nou heel logisch dat je op die manier je selectie inricht?
7: Nee, het is niet logisch.
6: Nee.
7: Maar het is toch een beetje wat de nieuwe technisch directeur, als een nieuwe man komt, in zijn hoofd heeft. Die wil die spelers hebben. Daar liggen zijn de lijntjes vaak al in een eerder stadium uitgelegd. En dan komen die ook. En dan wordt er daarna gekeken van, hé, we moeten dat ook nog wat kwijt. En in die fase zitten we inmiddels van een transferwindow. Dat bij heel veel clubs moeten nog heel veel spelers geloosd worden. Hè? Omdat ze een overschot hebben. Ajax heeft dat, Twente heeft dat ook. Maar het is inderdaad wel opvallend, want vroeger schreeuwde de wereld om linksbacks. En Ajax heeft er nu geloof ik een stuk of zes, of niet?
6: Ja, die hebben er genoeg lopen. Ja, nog een jongen van Barcelona binnengehaald. Terwijl Wijndal nog binnen is. Weet je, dat is ook geen goedkope jongen. En bij Twente ook. Je haalt Wout Weghorst. Omdat de technisch directeur die graag wil binnenhalen. Maar je hebt nog twee spitsen lopen natuurlijk.
7: Ja, ja, waarbij misschien wel de gedachte is geweest van, op het moment dat Weghorst binnenkwam, we gaan Vennegoor verhuren. Maar dan ontwikkelt zo'n jongen zich in de voorbereiding heel erg goed. Waardoor ze misschien toch anders naar de casus zijn gaan kijken. En dus lopen er nu drie spitsen. En is de pickorder alweer een beetje op de kop gezet. Maar dat is weer een heel andere discussie.
6: Of is het toch ook zo dat je in het moderne voetbal, met al die wedstrijden die je speelt, als je Europees gaat spelen ook, dat je inderdaad meerdere, dat je niet aan twee spelers op die positie voldoende hebt eigenlijk?
7: Ja, maar voetballers moeten ook altijd perspectief blijven houden. Hè? Want ja. Anders wordt het in een heel lang jaar, ook voor een trainer, om de jongens gemotiveerd te houden. Want dat lukt je niet. Hè? Als jij weet bij Ajax dat je de vierde linksback bent, dan is het zo lastig dat je in oktober en november nog volle bak elke dag weer blijft geven. Voetballers, als je geen perspectief hebt, moet je er afscheid van nemen. Want dan is het gewoon klaar in alles. En ja, dat is natuurlijk wel waar Ajax nu heel erg naar moet kijken. In principe is een dubbele bezetting, hebben ze zeker nodig, maar je kunt ook overdrijven.
6: Het is iets te veel, zeg jij, hè? Drie dubbele bezetting op alle posities. Klein beetje.
7: Maar Wijndal, ja, zeg maar.
6: Ja, zou je, ja, hij krijgt minuten. Zou je weggaan nu? Dat is ook een beetje de vraag natuurlijk.
7: Elk seizoen denk je van die is weg, maar dan staat hij er gewoon weer in het begin.
6: Ja, nee, dat is waar. Hey, dan nog eventjes naar de wedstrijd de komende week. Want Ajax speelt natuurlijk tegen Sion in de laatste play-off wedstrijd voor de Conference League. En dan hebben we ook nog Twente. Dat speelt tegen Karabach. Jouw favoriete locatie om naartoe te gaan natuurlijk voor een lange week ongeveer.
7: Ik heb geboekt.
6: Ja, was het makkelijk te boeken of niet?
7: Ik vlieg met de ploeg.
6: Oh, je vliegt mee met de ploeg? Meest makkelijke.
7: Dat is toch wat makkelijker. Dus anders moet je sowieso via Istanbul. En dan ben je 9 uur onderweg zo'n beetje. Met een tussenstop. En het is natuurlijk een reis. Een beste reis. Ajax is er vorig jaar geweest. Twente is er al 2 keer geweest. Dat is wel heel bijzonder. Het is meer dan 4000 kilometer reizen. Dus ja, dit is wel een heftige aanslag voor journalisten. En ook de spelers, want Twente gaat ook al dinsdag weg. En dat is best wel bijzonder. Meestal vliegen ploegen toch één dag van tevoren weg. Maar die gaan op dinsdag al. En komen vrijdag terug en moeten op zondag in Leeuwarden voetballen. Dus wat een pittig weekje voor iedereen.
6: Maar betekent dat dan dat ze vrijdag nog eerst gaan uitlopen daar en dan bijvoorbeeld dan een vliegtuig instappen?
7: Dat hebben ze vorige week wel gedaan. Trainen ze nog in de speelstad en dan gaan ze daarna terug. Zover ben ik nog niet met het bekijken van schema.
6: Nee. En je gaat dan wel met een beter vliegtuig dan wij ooit naar Estland gingen, toch? Want toen zaten we in zo'n propellervliegtuigje, weet je nog? Toen we naar Estland vlogen naar Tallinn voor die wedstrijd. Dat je die propellers naast je zit, dat je denkt, gaat dit houden helemaal naar Estland of niet?
7: Ja, we hebben nog nooit zo lang elkaars hand vastgehouden.
6: Nou, dat, ik heb toch geen angst voor die vliegtuigen, maar dat, die toch dacht ik toch wel...
7: Nee, toen ik het vliegtuig aan zag komen, dacht ik, shit, propellers.
6: Ja, waren er 4 propellers volgens mij die bovenaan die vleugel zaten, dat je dacht, nou, gaat dit goed?
7: Was dat in de tijd voor Joop Munsterman of tijdens?
6: Dat was met Fred Rutte als coach. Weet je nog, toen de supporters van Twente verhaal gingen halen over de nederlaag in Tallinn, dat ze via die voorkant van het stadion naar binnen kwamen.
7: Klopt. Ja. Dat deed me een beetje denken aan deze seizoenstart. Dat is ook wel gevallen. Toen was Rutte net trainer. Nou, vullen we even in. Ja. Tenacht nu net technisch directeur. En Twente speelde de eerste Intertoto Cupwedstrijd, ja. Heette dat toen nog, hè? In Kalmar in Zweden.
6: Ja.
7: Werd het gelijk. Als je daar overschoot, dan belandde de bal in de zee. Echt een geweldige locatie. Maar de supporters waren boos die mee waren gereisd. Ze stonden al bij de spelersbus. Nou, ja. Toen kwam die return. Toen was het niet al te best, maar Twente ging wel door. En de volgende dag was de open dag. En Fred Rutte weigerde met die spelers een ereronde te lopen. Want die was woest publiek. En wilde ook die open dag boycotten. Uiteindelijk heeft Joop dat, geloof ik, de hele nacht lopen masseren. En waren de spelers daar alsnog bij de presentatie. Nou, toen kwam Levaria. Ja. Daar ging het mis. Daar bestormde, geloof ik, de meegereisde aanhang al de kleedkamer.
6: Ja, 20 man of zo bij die hoofdingang was dat. Want wij stonden daar te wachten voor interviews. En toen zeiden ze, ho, je mag hier niet naar binnen. Want je moet een paar meter naar achter lopen. Oh, echt?
7: Ja, en een paar dagen later begon Twente de competitie met een 3-0 nederlaag bij de buurman Heracles.
6: Ja.
7: Dus ja, het ontslag van Rutte was zo'n beetje... dat hing in de lucht. Het was een dramatische competitiestart. Maar uiteindelijk speelden ze een heel goed seizoen. Engela kwam erbij en het middenveld. Engela, Elamadi, Bakal viel in elkaar. Aissati kwam er later bij en Twente speelde geweldig voetbal in dat jaar. En haalde keurig... ik geloof 5e, 6e, 4e plaats. Ik weet het niet meer, maar het was een hartstikke leuk jaar werd het. Dus... Ja. Daar heb ik die seizoenstart van nu, met weer eerst Europa en daarna de competitie, deed ons een beetje denken aan 2006, 2007 was dat, geloof ik.
6: Ja, dat was het inderdaad. Ja. En dan weet ik nog, want jullie zijn toen teruggegaan met dat propellervliegtuigje. En ik moest toen naar Monaco door voor de Supercup. Dus via Kopenhagen door naar Monaco was een stuk rustiger dat vliegtuig, kan ik zeggen, dan dat propellervliegtuigje.
7: Maar je liet ons alleen. Je liet ons ervoor vliegen, letterlijk.
6: Moest door natuurlijk. Hè. Ja, zo gaat het. Ja, televisie Monaco, wacht op niemand, hè?
7: Prinsje moest naar Monaco.
6: Ja, precies, ja. Hey, maar de crisis is ook een beetje bezworen, toch? Met die wedstrijd van afgelopen weekend. Van Twente.
7: Nee, als je wint... Kijk, als je niet wint in voetbal, en dat is het huidige landschap... Dan is er van alles aan de hand. Dan moet de trainer eruit, dan moet de technisch directeur eruit. Er waren al spandoeken bij vak P. Vond ik wat aan de vroege kant. In de 11e minuut werd er geklapt voor Sam Lammers.
6: Ja.
7: Dat had de 10e minuut moeten zijn. Maar de mensen vergisten zich in het stadion wie klapte. Dus het was een ode aan de nummer 11, Daan Rots, achteraf.
6: Oké, mooi. Ja.
7: Ja, dat kwam allemaal wel heel erg gênant over, vond ik. Wij zijn ook kritisch geweest op hoe het ging bij Twente in de eerste wedstrijden in Europa. De nederlaag bij Heerenveen. Maar je kunt ook overdrijven met z'n allen.
6: Ja, maar er komt natuurlijk wel veel naar buiten ook. Hè? Bedoel, het ging natuurlijk vooral over die positie van Sam Lammers.
7: Nee, dat hebben ze heel slordig gecommuniceerd en ook slecht gedaan.
6: Ja.
7: Kijk, je kunt daar intern willen voetballers duidelijkheid. Hè? De voetballers vinden niks zo vervelend dat er geen duidelijkheid is. Nou, die kun je schetsen, maar je moet naar buiten. Moet je gewoon zeggen van jongens, luister eens, we hebben 3 spitsen. En die gaan er maar met elkaar uitvechten.
6: Ja.
7: En dan snapt, denk ik, iedereen wel van als je een international haalt, als Wout Weghorst, dat hij in het begin gaat spelen. Functioneert hij niet, dan een tijdje breng je een andere spits. Want dat doe je ook op andere posities. Ja, zo hadden ze het moeten doen. Ze hadden natuurlijk nooit dat etiket erop moeten plakken. 1, 2, 3. En, want dat is een heel thema geworden bij supporters en ook bij ons bij de media.
6: Ja.
7: En dat blijft er steeds terugkomen. Hè, want als Sam Lammers afgelopen zondag eerder invalt dan Vennegoor die niet inviel. Ja, dan moet Van der Brom zuchtend ons weer te woord staan. Als wij zeggen van ja, is de pickorder nu alweer veranderd?
6: Ja, maar ik vind zijn woorden, ja, kom jongens, ik ben 60, ik maak me niet zo druk om, vind ik ook. Je hebt alles meegemaakt, je bent bijna 60 of je bent 60. Dan is ook wel, moet je ook wel genoeg gochme hebben om te weten dat je dit niet zo had moeten aanpakken. En dan moet je gewoon zeggen, sorry, ik heb het verkeerd gezegd. Ik had het anders moeten uitleggen.
7: Elke trainer, of dat nou bij de profs is of bij het amateurvoetbal, weet één ding, je kunt niet consequent zijn. Dat kan niet. Dus zeg het dan ook niet naar buiten op die manier, want... Hij gaf wel toe van ja, als je het zo benoemt, zoals ik dat heb gedaan, dan weet je dat je het ook terug kan krijgen, de boemerang. Dus wat dat betreft ging hij wel een beetje door het stof. Dus Sam Lammers, die kan dus ook zo donderdagavond weer als tweede in het veld komen. Dus hij nam er misschien al een beetje een voorschot op, hè? Dat de verhoudingen zijn veranderd.
6: En ook wel gezien de woorden die in de selectie worden uitgesproken in de afloop dan, hè? Want als spelers het nadrukkelijk voor Lammers gaan opnemen, ook in interviews of wat daar gebeurt, dat zegt ook wel wat over hoe de kleedkamer in elkaar zit.
7: Ja, nee, absoluut. Kijk, hoe dit allemaal gegaan is, dat verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. En als je bij Twente, dat zullen ze, tenacht zal niet zo snel dingen toegeven. Zeker niet erkennen dat hij fouten heeft gemaakt. Maar als Van der Brom en tenacht ook reëel naar deze zaak kijken, dan zullen ze ongetwijfeld wel tot de conclusie komen van, dit hadden we anders aan moeten pakken. Zeker naar buiten toe.
6: Ja. Even voor de statistieken, Karabach, te doen of niet?
7: Ja, ik heb even naar de selectie gekeken. Los van het feit dat ik weinig spelers kende, is de duurste speler is de keeper. Die komt uit Polen, die kost 2,5 miljoen euro. En voor de rest zijn het toch allemaal wel jongens die allemaal rond de 5 ton of 1 miljoen euro kosten, zeg maar. Dat is bij Twente veel, veel hoger, zeg maar, die totale transfersom als je alles bij elkaar gaat optellen. Maar dat zegt altijd niet wat. Ik denk niet dat het een appeltje-eitje is. Er lopen toch ook altijd weer wat Brazilianen rond bij zo'n ploeg. Heel veel spelers, die, net als bij Boede, die verkassen daar niet, omdat zij daar gewoon goed verdienen in Baku.
6: Ja.
7: Dus die ploeg die zit. Ja, heel veel spelers zitten er ook al een tijdje. Dus ja, ik denk dat het 50-50 wordt.
6: Maar zo'n ploeg die ik vorig jaar Champions League speelde. En daar
7: ja, best... daarom. En ze hebben ooit bij Benfica gewonnen.
6: Precies.
7: Dus, ja, het zijn geen, de Karabach zijn geen koekenbakkers, hè?
6: Nee, zeker niet. Maar de vraag is een beetje of Twente daar tegen opgewassen is. Want het zou mooi zijn toch als ze ook Europees voetbal halen, Twente. Dus het is wel een bekroning op het seizoen dat je vorig jaar gedraaid hebt.
7: Nee, want anders dan heb je de vreemde situatie dat je vorig jaar heb je het hele jaar voor gevoetbald. Dit wilde je. En die wedstrijden hebben tot dusver bijna alleen nog maar chagrijn opgeleverd. En dan is het eind augustus en dan lig je er misschien alweer uit. En dan heb je 6 wedstrijden Europa gehad en dan heeft iedereen alleen maar lopen mopperen.
6: Ja, dat is niet de bedoeling.
7: Ja, waarvoor heb je het vorig jaar dan gedaan?
6: Ja, kan je beter niet doen, hè? Hebben ze 1 wedstrijd om te mopperen en een zomer en is het weer klaar, toch?
7: Ja, dan had je alleen gemopperd over de Heerenveen, verder niks.
6: Ik ben benieuwd of je ook gaat mopperen over de vraag van vandaag.
8: De vraag van vandaag.
6: Dit was de vraag van Johan gisteren in onze podcast.
9: We hebben het nog niet gehad over de komende wedstrijd van Ajax tegen Sion uit Zwitserland in de playoffs van de Conference League. Bij Sion lopen nu niet heel bekende spelers. Maar in het verleden hebben er wel echt legends gelopen. En ook een paar uit Italië. Kun je er 2 noemen?
7: Er schoot er mij eentje meteen te binnen, omdat het nog vrij actueel is. En die man die wisselde zo'n beetje elk half jaar van club, hè? Dat is Balotelli.
6: Ja?
7: Die heeft daar gespeeld. En die andere.
6: Die beëindigde zijn carrière daar zelfs, die andere die we zochten.
7: Ja, en die is ook bondscoach geweest. Ja, hè? Maar de mensen zien het niet meer, jij knikt. Je zegt het nog net niet voor.
6: Nee, ik zeg er niks voor.
7: Gattuso.
6: Heel goed, ik heb helemaal niks gezegd. Zie je dat je het zelf weet? Ik knik een beetje, dan geef je hopelijk een beetje. Ik bedoel Robert ten Brink tactiek, hè? Als je het fout hebt, zeg ik, weet je dat zeker? Wil je geen hulplijn inzetten? En als je het goed hebt, dan zeg ik, zullen we dat antwoord invullen? Dan knik ik een beetje, weet je? Dan geef ik je een licht hintje.
7: Dit heb ik nog nooit gehoord aan jouw mond.
6: Nee, hè?
7: Nee.
6: Maarten Beunk, een van de goede inzenders. En de eervolle vermelding voor vandaag is voor jou. Dus bij deze van harte inzending kwam binnen trouwens via Spotify. Heb jij een mooie vraag voor morgen?
7: Ja, dan blijf ik wel bij de wedstrijd van vanavond. We kijken natuurlijk met z'n allen naar Nijmegen. NEC speelde in de geschiedenis nog niet zo heel vaak Europees voetbal. Maar ze hebben 1 keer vaker tegen een Noorse club gespeeld. De vraag is, welke Noorse club was dat? En waar waren de uitslagen?
6: Nou, kom erop met je antwoorden. Als je weet welke club dat was uit Noorwegen waar NEC tegen speelde en wat de uitslagen waren van de tweeluik dan. Hè? Kom, geef ze maar door. Kan via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren op Instagram, @AD Voetbalpodcast. Kan in de stories of stuur een DM'tje. En je kunt reageren als je via Spotify luistert via de reacties op Spotify. Daar pakken we ook de reacties uit. Dus dan kan je ook je naam doorgeven en het antwoord. Ding je mee naar de eervolle vermelding. Ik zie trouwens nog via Spotify de vraag binnenkomen van Winnen toe. Ik weet niet wat er met de rooksignaal is. Drioes als linksbuiten voor Feyenoord. Is dat wat? Is dat een suggestie?
7: Nou, als ik Feyenoord was, zou ik er niet aan beginnen. Want je denkt dat je een speler van PSV binnen hebt en dan gaat het toch op het laatste moment weer mis.
6: Veerman is door, hè? Dus er is een transfer geslaagd uitgaand nu weer.
7: Is hier, ja, is
6: ja,
7: alles,
6: dat is definitief bevestigd.
7: Alles in kan en kruiken?
6: Alles in kan en kruiken.
7: Hij is persoonlijk afgeleverd door de steward.
6: Ja, steward heeft alles. Hij is bij de hele medische keuring geweest. Maar dan nog, want ik bedoel, is dat wat voor Feyenoord? Wordt ook, zag ik in de regionale praatprogramma's geroepen?
7: Ja, ik zou dat niet doen, denk ik.
6: Nee, oké. Okay. Nou,
7: maar goed, ik ben geen scout. Ik heb wel Steyr Racing ooit gescout, maar dat zegt nog niks.
6: Nee, zegt nog helemaal niks. Maar geeft je wel een beetje credibility, hè? Als je hem al vroeg bij Almere City scout, toch?
7: Ja, dat is echt het echte scout, hè?
6: Nou, dat vind ik ook, ja. Daar
7: kijk,
6: moet je
7: niet meer spelers wegplukken bij de subtop als je bij een topclub zit. Dit is het echte scoutingswerk.
6: Dit is...
7: Drio's is toch... Kijk, Feyenoord, het ligt natuurlijk ook aan een beetje waarvan profiel ze zoeken, hè? Kijk, je... Feyenoord speelt toch in Nederland altijd op de helft van de tegenstander. En ja, is dan...
6: Nee, ik denk het ook niet. Nee.
7: Nee, is dat dan de linkerspits die je zoekt? Het is toch een jongen die ruimte nodig heeft. Hè? Maar als zij het profiel zoeken van een explosieve buitenspeler... en ook voor de grote wedstrijd in Europa om de ruimte te bespelen... ja, dan kom je wat sneller bij hem uit. Maar ja, de Eredivisie is toch het belangrijkste. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij dit profiel zoeken.
6: Oké, nou, we gaan eens kijken wat Feyenoord gaat doen.
7: En jij
6: dan...
7: als Excelsior-expert... moet mij nu gelijk geven.
6: Nee, ik zat al te knikken. Ik ben het helemaal met je. En dat zien natuurlijk de luisteraars niet. Maar ik ben het met je eens. Hij is het meeste in zijn kracht. Dat zie je in de wedstrijden van PSV ook tegen Liverpool. Als er ruimte ligt. En dat je die bal er overheen kan geven. En dan op snelheid door kan spelen. Maar als je vaak op de helft van de tegenstander je bevindt. Dan heeft hij niet de actie om één of twee backs uit te spelen. Of twee man uit te spelen. En daar dan langs

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelis podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik neem vandaag op met Bart. Welkom Bart. De afgelopen weken heb je regelmatig opgenomen met Wessel, die met microfoon op vakantie is. En gelukkig eventjes het gat kon opvullen wat er kwam nadat ik op vakantie ging. Maar heb je goede weken gehad?
3: Ik heb drukke weken gehad voor de podcast. Maar goede weken, op zich. Ja, de Ajax is weer begonnen, dus daar heeft iedereen zin in. Zondag was iets minder gisteren, maar ja, nee, het is weer aan, zeg maar. Dus ik heb Wessel vorige week met wind en op zee en met een microfoon in de hand. Staat hij waarschijnlijk nu op Kreta ergens te zingen. Maar dat was helemaal prima, dus dat was leuk. En nu weer met jou.
2: Ja, ik hoop dat hij genoeg reden ziet tot zingen. Want hoe was het met jouw zin om te zingen vandaag?
3: Nou, die was niet zo heel hoog. Maar dat lag vooral aan de drank aan inname van zaterdag. Maar dat is heel terzijde. Nee, ja, het was geen goede dag. Is toch geen goede afsluiter. Al hebben we het gisteren in de wedstrijdeditie over gehad. Het ligt ook wel iets genuanceerder dan dat. Ik denk dat we de eerste 20, 30 minuten gezien hebben die erg vermakelijk waren. Eerste minuut echt goed. Ja, daarna appt het weg en uiteindelijk geeft het helemaal weg. En dat is doodzonde.
2: Wij gaan vandaag even wat dieper op de materie in, Bart. Op selectiesamenstelling, op geruchten, op de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt. Maar eerst, Mika Gods. Ja, hij is weg, Bart.
3: Ja, is geen verrassing toch, denk ik, voor niemand.
2: Maar hoe kijk jij ernaar? Want ik bedoel, het was van Mika Gods enorme Ajaxie tot is gewoon de volgende in het rijtje die we zien vertrekken. En uiteindelijk vult hij ook gewoon zijn zakken. Hoe kijk jij naar zijn vertrek?
3: Ja, een beetje ertussenin. Ik zag de reactie van Kevin op X. Van iets van doei bedankt en doei zoiets. En ja. Zo sta ik er niet helemaal in. Het is een jeugdproduct. Mooie jaren mee gezien. Hij heeft niet in de beste periode van Ajax gespeeld. Wel zelf zich enorm ontwikkeld. En ja, weer een mooi product geleverd voor de topclubs in Europa. En een mooi bedrag voor gekregen, denk ik.
2: Ja, en is hij misschien ook wel, zeker als Belg die hier niet is opgegroeid, niet te goed om een clubman te worden?
3: Ja, dat is hij wel te goed voor, ja.
2: Ik vind hem echt heel goed. Ik denk ook echt dat hij, als hij de tijd krijgt bij Paris Saint-Germain, dat hij daar ook gewoon een toegevoegde waarde gaat worden. Misschien uiteindelijk wel een heel goede speler. Maar het verbaast mij niks dat hij daar naartoe transfereert.
3: Nee, zeker niet. En ik vind het ook. Het is dus een zeer vermakelijke speler. Waarvoor je naar het stadion gaat. En ik keek er altijd heel graag naar ook. Dus ook optisch gewoon jammer dat hij vertrekt. En wat ik ook met Anthony had, eigenlijk. Hè? Een speler die iedereen een beetje vermaakt op de tribune. En daar heeft Ajax er nu nog maar weinig van. Ja, Wazan komt eraan. Maar verder valt dat allemaal wel tegen op het moment.
2: Ja, dat kan je wel stellen. Het transferbedrag voor Mika Gods kan door bonussen oplopen tot 55 miljoen euro. Het is niet helemaal duidelijk waar nou het vaste stuk is en wat de bonussen dan precies zijn. Maar dat bedrag, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, prima bedrag toch, denk ik. Ligt eraan, kijk, als het 40 is met 15 bonus, ja, dan wordt het wat anders. Maar dat verwacht ik niet. Ik denk dat het 45-50 zal zijn met de rest bonus. Ja. Ja, het is toch een prima bedrag voor het linksbuiten van Ajax. En ja, ik denk niet dat hij er echt meer voor gekregen zou kunnen hebben. We hebben Poen en Pegels nu vaak gehoord, waar jij altijd zit met Jos. Dan moet er ook een concurrent komen op de markt. Wil je dan echt nog hoger in de boom komen? En dan had er een Engelse club moeten komen, die had misschien nog wel meer geboden. Maar ja, die kwam uiteindelijk niet.
2: Nee, en dan denk ik dat het misschien nog zou hebben geholpen met Mika Gods als hij een paar jaar echt op Champions League niveau wat had bewezen. En dat was nu natuurlijk ook nog niet zo. Hey, in 2023 kwam hij als 17-jarige naar Ajax voor ongeveer 1 miljoen euro. Kwam hij toen over voor Genk. Had hij ook nog een doorverkoop percentage erin zitten uiteindelijk nu 10%. Ja, vorig jaar was het wel FC Gods bijna, zoals Ajax was. Met 17 goals in de competitie en 13 assists. In totaal kwam hij tot 115 wedstrijden, 26 doelpunten. Ja, hoe gaat hij bij jou de herinneringen in? Is dat precies wat je net al zei, een vermakelijke speler?
3: Ja, gewoon een sierlijke speler en waarvoor je naar het stadion komt. Ik ben nooit echt super fan van hem geweest. Dat ook weer niet. Maar het is wel dat ik echt van hem genoten heb. En toch ruim 100 wedstrijden gespeeld. Hè. Zit ook in de Club van 100. Ik vind dat eigenlijk ook wel een vereiste voor jonge spelers. Om daarin te belanden voordat je een stap gaat maken naar het buitenland. Want dan heb je echt 3 seizoenen aan bagage gehad. Minimaal. Ja, en dat is denk ik wel goed. En daar staat hij nu in. En hij zei hij had tot ooit gezegd, geloof ik. Hè. Dus... wie weet kunnen we ooit nog bewonderen.
2: Ja, in Parijs werd hij op een mooie manier onthaald. Hè. Er was een groot spandoek in Parijs met daarop de tekst... The future belongs to you, Gods. Wat vind je daarvan als je dat zo hoort?
3: Ja, the future belongs to young gods. En dat was in plaats van you. Dus dat was het verschil. Daar gaat hij ondertussen een alarm af, maar dat tezijde. Dus to young gods. Dus dat is op zich wel een leuke verwijzing. Ja, ik vind dat een beetje dubbel, die spandoeken. Net als toen die bus in Barcelona bij Frenkie de Jong. Ja, het maakt ook een beetje klein soms, vind ik. Aan de andere kant is het ook wel heel mooi.
2: Ja, mooi. Niet meer dan dat. Jouw alarm ging af. Er was geen transferalarm, Bart?
3: Nou, ik kreeg net... Nee, ik kreeg niks binnen. Maar dit was het alarm dat wij wat later zouden opnemen. En we nemen wat eerder op. Want jij was toch sneller met eten dan wij allebei dachten. Dus dat ging goed.
2: Yes, huh? Ja,
3: en we hebben nog voorpret gehad. Het is jammer dat de mensen dat nooit meekrijgen. Als wij het voorgesprek hebben met ook met iemand van de redactie erbij... dan hebben we al een kwartier lol voordat we beginnen. Dus,
2: nee, dan komen we al tot een hoogtepunt. Dat is
3: ik vraag ook altijd aan Obby. Dat is de bijnaam van onze redacteur Bart Obbink. Of die even een compilatie kan maken misschien. Voor het eind van het seizoen. Een blooperreel, Jan. Het zou nog eens leuk zijn.
2: Ja, zeker. Maar tegenwoordig word je al snel gecanceld, Bart. Dus,
3: ik denk dat wij dan op Dumpel terechtkomen, minimaal.
2: Ik kreeg vanmiddag al een boze reactie van mijn moeder... dat ik wat had gezegd over een vrouwelijke piloot.
3: Ja, dat was niet zo handig deze ochtend.
2: Een grapje. Maar ik zei het natuurlijk niet voor niks. Transferalarm. Ik heb het idee dat mensen wel benieuwd zijn... wie er als vervanger van Gods gaat komen. Heb jij dat ook als je dan de afgelopen dagen... een beetje op social media kijkt?
3: In de Telegram-groep? En je hebt onze Telegram-groep waar 800 leden, ruim 800 leden zitten. Nou, dat leek wel een penitentiaire inrichting vanmorgen. Ja, die worden helemaal gek. Want ja, die mensen zitten echt met smart te wachten. Zeker naar zo'n flater op gisteren dat je 2-2 speelt. Wil iedereen snel nieuws. En ik snap het eerst ook wel. Gods is weg nu. Oké, kom maar op. Wie gaat er komen? Ja, en ik hoop toch wel dat we deze week iets horen van een speler die deze kant op gaat komen.
2: Ja, je hebt wel zo'n nieuwsgierige oude buurvrouw in de buurt wonen. Ik had er vroeger zelf eentje die met een verrekijkertje voor het raam stond. Maar dit is er niks bij eigenlijk.
3: Het wordt steeds extremer ook. Kijk, we hebben wel eens die oude jongens krentenbroodverhalen van ons van vroeger. Dat je in een internetcafé naar een website ging om even wat te checken of het nieuws was. Ja, tegenwoordig is alles licht op straat. Filmpjes van de toekomst vandaag ook weer. Hè. Dan zie je die Joffre van Barcelona komt erover, die linksback. Nou, die vandaag gekeurd en gepresenteerd. De officiële mededeling is er nu hier geweest van Ajax. Maar dat zal vandaag nog wel komen, denk ik. Anders morgen. Maar dan staat er gewoon iemand bij het hek te filmen. Ja, dat is wel deze tijd.
2: Deze tijd, inderdaad. Hey, stel nou dat er iemand daar geposteerd wordt voor de rest van de tijd. Wie verwacht jij dan dat uiteindelijk de plek van Mika Gods in de selectie gaat overnemen?
3: Ja, dat is de vraag wie dat uiteindelijk wordt. Kijk, Noah Lang staat natuurlijk volgens mij bovenaan het lijstje. Hè? Of in ieder geval hoog op het lijstje. En er circuleren wat meer namen rond op dit moment. Maar niet met Noah Lang wordt wel het meest genoemd. Ja, en dat zou ook mijn persoonlijke voorkeur misschien wel hebben. En misschien is dat ook niet goed, want dat doe ik ook op basis van sentiment. Want ik vind dat gewoon... super interessante jongen ook. Heeft iets waar ik wel van hou wat bij Ajax past. En ik vind ook dat we dat soort jongens te weinig hebben in de selectie momenteel. Hebben we het ook bij de wedstrijdeditie over gehad, hè? Naar Ajax Heerenveen. We hebben best wel allemaal brave Hendrikken erin lopen. Nou, dat vind ik toch nog wel langer. Wel, vind ik wel leuk als hij erbij komt, ja.
2: Ja, dat heb ik er zelf ook bij. Inmiddels ook wel de nodige gesprekjes gehad met mensen die met allerlei statistieken kunnen laten zien dat Lang toch gewoon een heel logische opvolger uiteindelijk is van Mika Gods. Ja. Vind jij hem ook in voetbaltechnisch logisch?
3: Hij is een iets ander type, maar zit wel in dat rijtje, denk ik. Hè. Ik vind Mika Gods heeft iets meer flair misschien. Noah Lang is denk ik wat doelgerichter. Maar Mieke Gods is meer showvoetballer dan Noah Lang, denk ik. Ik denk dat Noah Lang uiteindelijk meer doelgerichter is dan Mieke Gods. Ja, en hij heeft natuurlijk best wel een leuke carrière tot nu toe gehad. Op hoog niveau ook. Veel Champions League gespeeld. En heel zelf al WK mee geweest. Dus ja, het zou een absolute aanwinst zijn voor Ajax. Daar ben ik van overtuigd. Maar je zult ook aan de rechterkant iemand moeten halen. Want alleen Noah Lang, dan kom je er niet. Eigenlijk zou je misschien zelfs twee linksbuiters moeten halen. Ja, ik denk niet dat erin zit, maar een linksbuiten en een rechtsbuiten, dat lijkt me toch wel cruciaal.
2: Ja, ik roep het al een poosje. Ja, ik roep het al een poosje. Dat ik
3: heb gelijk liefst, gekregen.
2: Dat ik eigenlijk liefst drie buitenspelers er nog bij zou willen. Zeker ja. Nu. Maar goed, je zegt het al. Het liefst dus nog meerdere mensen erbij. Als je de bedragen een beetje volgt die genoemd worden, dan zit je tussen de 15 en de 25 miljoen. Wat er voorlopig voor bedragen genoemd worden rondlopen. Ja. Is dat überhaupt iets wat mensen verwachten natuurlijk, dat Ajax nu flink aan kan gaan uitgeven na het vertrek van Gods? Dat is niet zo. Gaat Ajax überhaupt dit bedrag op kunnen hoesten wat er voor Lang gevraagd
3: wordt? Nou ja, 25 miljoen gaat Ajax niet betalen. Dat gaat niet gebeuren. Dus Galatasaray, of in Napoli in ieder geval, zal echt een stuk naar beneden moeten gaan. Schijnbaar zit Galatasaray ook nog in de markt voor hem. Ja, weet je wat het is? 15 miljoen, dan wordt het een stuk realistischer, denk ik. Maar ook dat is hoog, want Ajax heeft ook nog geld nodig voor andere posities. Ze komen zo denk ik nog op. Ik sluit ook niet uit dat hij gehuurd wordt met een soort verplichte koop of wat dan ook.
2: Ja, daar leek Napoli voorlopig niet voor open te staan. Misschien dat het richting het einde van de transferwindow gaat veranderen. Ja, dat vraagt dan wel van Lang om echt naar Ajax te willen, lijkt het.
3: Nou ja, en je hebt geduld nodig. Kijk, je hebt in principe iemand nodig nu. Want ja, je kunt niet, we hebben het vanmorgen erover gehad in de wedstrijdeditie, niet met Ouassan linksbuiten. Die speelde een draak van een wedstrijd tegen Heerenveen op die positie. Hij is ook geen linksbuiten. Nou, Oscar Glock krijgt niet het vertrouwen op die positie. Is onbetrouwbaar op die positie. Dus dan blijft er weinig over. En je zal snel iemand moeten halen. Je kunt niet nog twee weken wachten en na vijf dagen tegen PSV opstellen. Want dan krijg je weer van ja, heeft een wedstrijdritme. Moet nog oefenen, moet nog leren, moet nog wennen. Ja, dat schiet niet op. Je hebt gewoon heel snel mensen nodig nu, vind ik. En dan kun je beter of goed doorpakken en niet te veel gokken op de laatste dagen en dan hopen dat hij alsnog komt. Ga dan maar naar optie 2. Want ja, je zult wel iets moeten. Want je hebt nu eigenlijk puntverlies geleden. Doordat je het nog op de transfermarkt echt veel moet doen.
2: Ja,
3: dat is gewoon zo.
2: Het is zo. In die zin ben ik heel erg blij dat Ajax komend weekend dus niet speelt. Dat je dus dat even wegvalt, zodat je wat meer tijd misschien hebt op die transfer. In die transferwindow. Maar goed, als je gaat kijken naar wat er daarna dus wordt genoemd, of wat er voor beschikbare opties is, dan wordt het al snel wel minder, zeg maar, dan Lang. Voor mijn gevoel in ieder geval. Als je bekijkt naar het bekende kringetje. Ja, een van die namen die dan voorbij kwam was Danjuma. Maar volgens mij kunnen we daar een streep door zetten.
3: Mike van Wij zei het vanmorgen volgens mij al in de Telegraaf-podcast. En wij hoorden het ook gisteren, geloof ik. Totaal onzin. Op dit moment. Ja. En ook niet het type, denk ik, wat je nu moet halen. Niet echt het rendement ook. Volgens mij ook veel geblesseerd geweest. Nee, dat zou ik geen speler vinden. Ik denk dat eerder een zaakwaarnemer is die de boel nu erin gooit. Ook PSV werd genoemd.
2: Ja.
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat lijkt me niet. Nee, ik denk dat de andere opties buitenlandse jongens zijn. Geen Nederlandse jongens.
2: Nee, ja, zo'n Sterrenberg wordt dan vaak genoemd van Club Brugge. Lijkt mij richting de toekomst een heel interessant project. Hetzelfde geldt voor de Koreaanse jongen die bij Girona speelt, volgens mij. Allemaal interessante jongens voor de toekomst. Maar ja, dat zou dan wel een optie achterlang moeten zijn in zo'n selectie, lijkt me. Niet als eerste optie.
3: Ik denk dat Ajax hoger mikt.
2: Ja, maar en wat ik zeg, dan zou ik voor me zien dat je Lang ziet komen. En dat er misschien nog een linksbuiten gehaald wordt. Die er dan rustig achter kan rijpen.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar kijk, Jan, nogmaals, daar komen we het zo misschien wel op. Daar is geen ruimte voor op dit moment. Want je hebt te veel posities waar je iets moet doen. Je moet een 6 halen, je moet eindelijk een 7 halen. Dus 2 linksbuitens nu, dat kan ik me niet voorstellen. Terwijl het ook kan zijn dat ze toch nog Oscar Glock verkopen. Itakura lijkt toch wel sterk op dat hij gaat vertrekken. Soetelo. Er zijn nu 4 of 5 clubs die geïnteresseerd zijn, maar allemaal niet doorpakken. Ja, als dat ook allemaal valt, dan heb je wat meer stootkracht. Want dat gaat wel helpen bij die transfers. Hè? Vooral Soetelo, Guy, Itakura, Dolberg en ook Oscar Glock. Als die nog wel zouden weggaan, ja, dan heeft Ajax ineens heel veel ruimte.
2: Nee, maar zo'n tweede linksbuiten is dan natuurlijk nu ook geen prioriteit. Maar ik kan me zo voorstellen, richting de einde van de window, als inderdaad de jongens vertrekken zoals jij die net noemt, ja, dan gaat er ruimte ontstaan. Hè? Dan zou het toch wel prettig zijn als je achter bijvoorbeeld een Noah Lang nog een extra jongen kunt halen.
3: Zeker.
2: Ja. Goed, heb jij overigens zelf nog een persoonlijke favoriet achter Noah Lang?
3: Nee, ik vind Noah Lang is mijn persoonlijke favoriet. En ja, volgens mij is er geen tussenwaarde. Iedereen, of je houdt van hem of je hebt er een hekel aan, is een beetje volgens mij het credo.
2: Ja, vandaag werd in de Spaanse media er overigens ook nog even Unai genoemd, concreet. En dat is niet per se een linksbuiten. Misschien wel waar Michel eens een keer enkele keer gebruikt heeft. Is dat nog een realistische optie in jouw ogen?
3: Ja, daar zou ik heel verbaasd door zijn als die nog een realistische optie is. We hebben natuurlijk eerder dat geanalyseerd na de komst van Julian Brandt. Dat eigenlijk Unai niet meer zou komen. Dat of zou zijn. Ik zou het heel apart vinden als hij nu ook nog komt. Daarbij ook nog meegerekend dat je een 6 moet halen. Hij is geen 6. Dus ik zou liever een echte 6 halen met voetballend vermogen in plaats van Unai. Ja, je kunt ze allebei halen, maar daar heeft Ajax de ruimte niet voor. Tenzij we morgen denken en Dolborg en Klok en allemaal verkopen.
2: Je loopt steeds een stuk op inderdaad de ruimte die er is. Hè? Want als je aan mij vraagt, kijk, Brand wordt op dit moment nog helemaal niet als 8 gebruikt. En dan zou ik het wel heel prettig vinden als er een type Unai ook op dat middenveld gezet zou worden.
3: Hè? Jan, ik ook. Hè? Ik bedoel, ik denk iedereen die luistert, die zou dat heel graag zien. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet tegenstander van de komst van Unai. Sterker nog, ik zie hem graag komen. Maar je moet realistisch zijn. Die portemonnee van Ajax, die heeft niet een onbeperkt hoeveelheid geld. Dus, en als je naar die selectie kijkt, dan is hij meer uit balans. En dan zul je toch op andere posities eerst je geld moeten gaan besteden. Met name die 6. Die 6 is cruciaal. 7 is ook redelijk cruciaal. En een vervanger van Gods. Dat zijn voor mij de 3 topprioriteiten op dit moment. En daarna kun je nog zeggen, rechts centraal in de verdediging, rechtsback, een extra middenvelder, dat zijn nog posities waar je nog over kan tornen. Daarom vind ik het ook interessant dat we al 2 spitsen hebben. Dat we 2 linksbacks hebben gehaald. Eigenlijk 3 al inmiddels, als je die jonge, die Marokkaanse jong van Jong Ajax meetelt. Ja, best apart.
2: Heel interessant, Bart. En dus misschien, eigenlijk wilde ik daar pas later met je over praten. Maar het is wel goed om dat eventjes naar voren te trekken. Want inderdaad, hoe kijken we daar nou? Hoe moeten we dat nou op dit moment beoordelen? Hè? Ik weet je, vorig seizoen was een van de grote problemen van Ajax natuurlijk dat je veel te weinig goals maakte. Dus ik vind het heel logisch dat je dan investeert in doelpunten, in assists. Hè? Kayo veel assists. Leonardo een bewezen doelpunt te maken eigenlijk. Maar goed, ja, wel veel geld ingestopt. Hoe kijk je er op dit moment naar?
3: Ja, kijk. Je kunt er op dit moment niet naar kijken, Jan. Dat is het probleem. Want je moet afwachten tot 3 september. En dan moet je die balans pas opmaken. Kijk, misschien is Jordi met een heel groot spel bezig. En daar we het eind van de rit al die posities gevuld hebben. En dat misschien nog Unai uit de. Nou, wie weet. Dan is het top, natuurlijk. Alleen, als we 3 september en geen 6 hebben. En geen extra rechtsbuiten. En alleen nog maar vervangen van Mika Gods. Ja. Dat zou niet heel lekker zijn. Dan heb je toch een niet zo'n best window gedraaid. Zeker die 6 positie waarvan je al heel lang weet dat we die nodig hebben. En daarom is het ook zo gek, Jan. Of ja, het is niet gek. Hij gokt erop, Dolberg is nog niet weg. Ik denk dat ze daar stiekem wel rekening mee gehouden hadden. Wijndal, idem dito. Die houden nou toch wel plekken vast. Terwijl je daar al 2 mensen op die posities hebt gehaald. Je had er ook 1 kunnen halen. Je had kunnen zeggen, Tolu gaan we het eind van de transfermarkt pas huren. Laten we eerst focussen op andere posities. Ja, wat ik zeg, er is nog ruim 2 weken. Laten we die nog afwachten en dan de balans opmaken waar we staan. Maar waar de grootste pijn zit, dat is wel duidelijk.
2: Ja, en ik denk dat de meesten van ons gewoon bang zijn voor dat het een herhaling zou worden van vorig seizoen. Toen je natuurlijk Itakura kocht, terwijl dat ook niet de grote prioriteit op dat moment eigenlijk was.
3: Nee.
2: Maar goed, dat is afwachten. Laten we het inderdaad over een paar weken beoordelen. En vooral met heel veel interesse blijven volgen. Want
3: zeker.
2: Dat er nog genoeg gaat gebeuren in Amsterdam, dat is duidelijk. Er gaat nog het genoeg gebeuren. Er is de afgelopen 30 jaar ook het nodige gebeurd in de Arena. De Johan Cruijff Arena vierde op vrijdag 14 augustus officieel haar 30-jarig jubileum. Nou, daarom waren er veel prominenten aanwezig tegen Heerenveen. We zagen Brobby in beeld. Bart, als ik nou jou vraag naar jouw favoriete moment in de Arena, wat is dat dan?
3: Ik ben best wel wat wedstrijden geweest. Veel mensen vinden het te weinig, daar hebben ze gelijk in. Maar ik ben denk ik 25 wedstrijden geweest in de Arena van Ajax in totaal. En ja, dat waren allemaal gewone wedstrijden. Er zat niet een hele speciale wedstrijd tussen. Dus ik heb niet echt een specifiek moment van een Ajax-wedstrijd. Wel Ajax-gerelateerd. We hebben ooit een zomerspecial in de Skybox van de Arena opgenomen. Destijds met de Pantelits podcast. Dat was wel vrij speciaal, moet ik zeggen. Maar een echt moment kan ik je niet noemen, heel eerlijk gezegd.
2: Nee, en als je nou even breder kijkt, dat je er niet bij was, wat is dan voor jou een sleutelmoment, het mooiste moment in de Arena?
3: Hoogtepunt, derde ster, dieptepunt, Tottenham.
2: Ja.
3: Ja, dat is wel. Ja, dat lijkt me wel de twee uiterste.
2: Het is wel leuk dat je die derde ster noemt als hoogtepunt. Zo voel ik hem zelf ook. Maar het geeft ook wat aan over dat ene goede Champions League seizoen onder Ten Hag. En ook eerder trouwens in 2000, rond 2002, 2003. Dat je daar misschien niet thuis een wedstrijd had à la Ajax Lyon in de UEFA. Nee. Of in de Europa League.
3: Nou, ja. Welke wedstrijd trouwens mij nog... Misschien is dat wel een leuke. Welke mij het meest bijgebleven is, waar ik de grootste spanning heb gevoeld. Waar ik echt denk ik 3 kwartier in de tuin heb gestaan toen. En met 1 ongeveer achter het kozijn. Zoals we dat altijd doen, Jan. Maar die Ajax-PSV in het Champions League jaar. Dat je met rood Masraoui tegen 10 man achterkomt. Dat was dé sleutelwedstrijd voor het kampioenschap. En dat je die penalty krijgt. Die spanning toen, bij die aanloop van Tadić, die was... Heb ik niet eerder echt... Dat was echt extreem.
2: Ja, dat zijn de momenten.
3: En tegen PSV, en voor het kampioenschap, zeer bepalend. Ja, dat was wel echt een zwaar moment.
2: Ja. Ja, hey, het is voor velen natuurlijk. En ik denk dat Arco Gnocchi heeft daar ook vele mooie dingen over geschreven. Natuurlijk ook een romantische plek. Menno Geel heeft er volgens mij iets over gezegd. Hè? Een plek waarop je voelt dat je herinneringen maakt. Heb jij dan zo'n heel dierbaar moment? Dat je misschien met familie bent geweest of nog met een kind?
3: Ja, bij mijn dochter. Maar dat was ook weer een wedstrijd. Dat was de wedstrijd waar we smiddags dachten dat we kampioen werden. Toen liep ik bij mijn dochter over de Arena Boulevard. En ik hoor iedereen juichen, want fijn is er 2-0 voor. Toen zei ik nog tegen, dat wordt een mooie middag. Nou, mag ik beter niet kunnen zeggen.
2: Ja, dit is voor mij precies hetzelfde. Ik ben ook met mijn dochter daar geweest. Met mijn zoon moet ik nog gaan.
3: En over Noah Lang gesproken, die had ook een cruciale rol die middag. Want ik weet nog dat er 2 jongens naast mij zaten. Die hadden op hun telefoon Feyenoord PSV aanstaan. En ik zat al 2-2, weet je wel, prima, mooi. En toen zei hij, Noah Lang 3-2. Ik zei, flikker op joh. Ja, echt serieus. Laat het zien. Denk ik. Ja, toen, je proefde in dat hele stadion, alle zuurstof werd weggezogen.
2: Ja, dat zijn de mindere momenten. Maar het moment met je dochter, dat zal je bij.
3: Ja, dat is fantastisch. Die kwam, dat is hartstikke mooi om te zien natuurlijk. Die heeft totaal geen voorstelling hoe groot een stadion is. En die komt dan daar binnen en die denkt dan, jee, wat is dit? Ja, dat is natuurlijk super.
2: Ja, dat is zeker mooi. Ja, in dat licht, als je het over Noah Lang en dochters hebt. Mijn dochter, die heb ik een shirtje met Lang achterop beloofd als hij komt. Dus zij houdt het ook met veel spanning in de gaten op dit moment. Ja, verder ook gewoon met mijn eigen vader natuurlijk daar voor het eerst geweest in 1997. Ja, weet je, dat zijn van die momenten die je bijblijven. En 97-98 dat seizoen. Ja, dat,
3: ja,
2: dat
3: snap ik wel, ja.
2: Ja, dat zijn mooie.
3: Dat vergeet je nooit meer. Ik kan me eigenlijk niet herinneren wat mijn eerste keer was. Dan zit ik net, jij noemde het net op. Ik zat te denken, wanneer was de eerste keer?
2: Ja. Ja, weet
3: dat
2: je,
3: het dat, echt een arena was.
2: Ja, nou ja, dat werd 7-2. En ik weet het dus dat ik vooraf met mijn vader zei van ik hoop dat het geen 0-0 wordt. Ja, dan blijft dat je wel bij. Zeker als je jeugdhelft, zoals Mikko Laudrup dat was. Als hij dan voor je neus staat te spelen. Maar goed, Bart, mooie herinnering in ieder geval. Fijn dat er op allerlei manieren bij stil werd gestaan de afgelopen week. En ja, afgelopen weekend werd er een herinnering aan toegevoegd. Niet de mooiste, helaas. Ajax Heerenveen eindigde natuurlijk, zoals iedereen weet, in 2-2 na een 2-0 voorsprong. Bart, even kort die wedstrijd nog passeren. Want we hebben in onze wedstrijdeditie, die we speciaal voor de leden van Petje Af opnemen, hebben we het al ruimschoots besproken. Bart, we begonnen met Ter Stegen in de goal, met Caio Henrique, Baas, Bouwman en Rosa achterin. Dan op het middenveld Klaassen, Regeer en Oscar. En voorin stonden natuurlijk, zoals jij al zei, Wazane, Dolberg en Berghuis. Opvallend, wat was het meest opvallend voor jou in deze...
3: Dolberg. Ja, kijk, ik snap dat hij hetzelfde koos als tegen Peck. Alleen ik snap de keuze van Dolberg totaal niet. Dus een spits die er totaal niet in zit. Nou is Leonardo natuurlijk ook niet geweldig op dit moment. Laten we eerlijk wezen. Maar daar ga je wel mee de toekomst in. Met Dolberg niet. Dolberg speelt. En hij weet dat hij in de etalage staat. Want hij moet weg. Ja, dat lijkt me ook niet heel lekker voor die jongen. Als je weet dat je weg moet. En ik heb het gevoel bij meer jongens dat er wel een beetje meespeelt. Moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja, bij Dolberg misschien wel extra sterk. Maar ik kan me dat inderdaad... zou het me kunnen voorstellen bij sommige jongens. Aan de andere kant wordt Itakura bijvoorbeeld... wordt dan alweer op de bank gehouden.
3: Die vermoed ik is ook volgende week weg. Want daar is wel interesse voor vanuit zijn oude club. En volgens mij komt dat wel goed. Ja, hetzelfde geldt voor Ed Vartsen. Die komt er dan in. Ja, wat moet die jongen nog doen?
2: Ja.
3: En daar wordt Utrecht nu heel erg sterk voor genoemd. Dat die in de markt daarvoor zouden zijn. Maar...
2: laten we het hopen voor hem. Dat het zou een club zijn.
3: Ja, want het is wel een jongen die geen toekomst heeft bij Ajax.
2: Nou, hij wordt dus ook niet gekozen boven een Wazane. Die mocht weer op links buiten dus opdraven. Wat vond je van die positie voor hem?
3: Nee, hij maakte geen indruk. Nee. Het was een hele matige wedstrijd van Wazane. En dat is jammer, want die jongen heeft ontzettend veel talent en die komt er heus wel, maar dit is niet zijn positie. Hij moet op 10 staan. En ja, het zegt genoeg dat Oscar niet op 11 gaat en dat hij niet op 10 staat. Dat is natuurlijk al eerder over gehad.
2: Ja.
3: Groot talent, maar niet rijp voor Ajax 1. Zeker niet op linksbuiten. Maar dat geldt eigenlijk voor al die spelers. Mokyo, Bouwman, idem dito. Bouwman was goed aan de bal deze wedstrijd, moet ik zeggen. Echt fantastisch aan de bal, denk ik zelfs. Maar af en toe weer toch een rare momenten. Die jongens, ze hebben ontzettend veel talent, maar geen basisspeler bij Ajax 1 op dit moment.
2: Ja, waarbij Wazane dat zomaar de ene wedstrijd wel en de andere wedstrijd niet kan laten zien. Hij veel dingen ook vanuit risico nemen. Hè? Ik bedoel, een dribbel die dan net over de zijlijn gaat.
3: Ziet er klungelig uit.
2: Nou ja, je merkte gewoon dat het hem zelf frustreerde. Want daarom juichte hij ook niet al te fanatiek bij de goal. Die hij uiteindelijk wel maakte. Want het was een wonderschone goal, die 2-0.
3: Nee, maar hij mag het wel juichen dan, vind ik.
2: Ja, maar we zien hem dus liever vanaf het middenveld voortaan.
3: Ja. Zeker, nummer 10.
2: Opvallende momenten in de wedstrijd. Wat pik jij er voor jezelf het meeste uit?
3: Ik vond de shout-out van Berghuis wel interessant. Die tijdens de eerste helft het hele publiek ging opzwepen. Wat ik op zich prima vind. Maar als je dan zelf in de 60e minuut de directe tegenstander niet meer bij kan benen en niet eens meer een volle sprint mee gaat verdedigen. Ja, wat vraag je dan aan het publiek? Natuurlijk wel vreemd.
2: Ja, dat is zeker. En het zat er natuurlijk wel. Het team zat er redelijk lekker in. Dus ik kan me in die vibe nog wel voorstellen.
3: Ook echt een heel prima half uur. Kijk, iedereen vergeet dat er een beetje recency bias, weet je wel. Dan zit die wedstrijd te kijken en die eindigt ontzettend kloten. Ja, en dan gaat iedereen het teneur eruit, snap ik, hè, wij ook. Maar als je weer even terugkijkt, dat eerste half uur was echt zeer behoorlijk. Ik heb echt genoten van de energie, de intensiteit. Alleen, daar komt het weer, dat moet de maatstaf zijn en niet de uitzondering. En dat is wat je nu heel erg ziet wat gebeurt tijdens die wedstrijd. Want het verschil tussen het eerste half uur en het laatste half uur, dat is immens.
2: Ja, en ik ben het helemaal met je eens. Als je dat wat je de eerste half uur, het eerste half uur hebt gezien, als dat op de mat wordt gelegd met ook nog eens wat betere poppetjes er uiteindelijk in, dan denk ik dat we naar een heel aardige Ajax zitten te kijken. Maar ja, net als vorig seizoen kakt het dan op een gegeven moment helemaal in en geef je het dan uit handen. Ja, de oorzaak daarvoor zal toch wel snel gevonden en aangepakt moeten worden.
3: Ja, en het proeft ook een beetje naar Ajax van vorig jaar. En ja, dat vind ik jammer. Dan had ik eigenlijk verwacht dat we dat niet meer zouden hebben. Maar ja, dat is ook een beetje wishful thinking, denk ik. Dus, en dat is super jammer. En je ziet, het veld werd groot. De afstanden werden groot. Druk zetten werd niet goed gedaan. Niet massaal gedaan. Er was geen afstemming meer. Het was, ja, Heerenveen had continu de bal. Het was heel hele rare gewaarwording om te zien, moet ik zeggen, na dat eerste half uur.
2: Ja, en toch de rol van Ter Stegen er even uitlichten. Die maakte wel veel indruk in de eerste helft, met name hè, met zijn passing.
3: Ja, weet je, die staan binnenkort de porn-up, denk ik, die passes. Want dat is echt Jan van een kaliber, daar word je heel vrolijk van, zeg maar. Nee, de rust en zeg maar het stropdas-effect wat hij in die passes heeft, is echt grandioos om te zien. Fantastisch om te zien. Dat kan hij echt uitstekend. Ja, gaf hij één paas op Dolberg. Daar heeft hij denk ik van geleerd.
2: Ja, nou ja, toch nog eventjes uitlichten met de 2-0. Ik vind dat is zo'n mooi voorbeeld ervan. Het is niet zo dat hij dan bij Caio en Rico op zijn borst legt. Hè, die hem dan eerst moet controleren voordat hij verder kan gaan. Nee, hij geeft hem precies op maat in de loop. Zodat Caio in één keer verder kan. En waardoor hij dan uiteindelijk die goal kunt maken. Ja, dat was wel echt typerend, denk ik, voor het optreden van...
3: Ja, maar dat is wat ik zeg. Dat is de absolute top van de top. En als hij fit blijft, laten we daar allemaal kaarsjes voor aansteken, dan hebben wij by far de beste keeper van de Eredivisie. Ja. En die doet het gewoon, dat is gewoon zo. En hij moet wel fit blijven, dat is het punt. En ja, ik vond hem grandioos. En wat ik zeg, hij heeft denk ik een betere paas- en traptechniek dan menig voetballer in de selectie.
2: Ja, nou zei Michel achteraf dat hij de Eredivisie misschien nog een beetje moet leren kennen. Misschien geldt dat ook voor Ter Stegen, want dan geef je misschien die bal 10 seconden voor rust.
3: Nou ja, hij had Dolberg moeten leren kennen. Dat is denk ik beter geweest, want ik vind nog steeds, ik heb het een paar keer teruggekeken. Kijk, Dolberg is gewoon een behoorlijke jongen van formaat. Dat is geen kleine kerel. Die laat zich daar als een watje wegzetten natuurlijk. Die moet daar veel meer mee doen. Dan moet ik ook zeggen dat daarna veel te veel fout gaat. Juri Baas die rechtsbuiten van Heerenveen naar binnen laat komen, wat hij al niet moet doen. En vervolgens moet Regeer uitstappen wat hij nu doet. Dus het was ook weer een eenschakeling van foute keuzes. Ja, en dan schiet die jongen hem grandioos in de kruising.
2: Het zijn al te veel brave jongetjes zo bij elkaar, hè? Als je het zo...
3: Veel te veel bij Ajax, veel te veel. Er is niemand ook... Kijk, Klaassen is niet meer de beste voetballer, maar er is nog wel iemand die er vol voor gaat. Continu. Nou, wel iemand die nog gas geeft. Ja, en die gaat er dan uit voor Mokkio. Ja, dan kan die jongen ook niks aan doen, maar die valt in, Jan. Dat is echt vreselijk.
2: Ja, ja, dat was geen beste beurt. Zien we ook wel te veel de laatste tijd, denk ik.
3: Mokkio zit er niet lekker in, nee. En ja, daarom noemde ik het eerder. Die jongen moet er zeker bij blijven. Die krijgt zeker minuten, maar is geen basisspeler.
2: Nou ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we eindelijk bij een punt komen waarin de conclusie getrokken kan worden dat hij geen middenvelder is. Dat hij eigenlijk gewoon het spel voor zich moet hebben. Want ja, je ziet daarin zoveel fout gaan bij hem.
3: Ja, het is geen... Ik kan weinig wedstrijden opnoemen dat ik dacht van, hey, dat bekoorde mij op het middenveld.
2: Ja.
3: Meer wedstrijden dat het me niet bekoorde.
2: Ja, ik moet bij mezelf een beetje erop letten dat ik niet te ver doorschiet in mijn negativisme richting hem. Want, ja, want het is nog wel een heel jong veentje. Maar ik denk wel...
3: Zeker.
2: Ik vraag me wel sterk af of zijn toekomst uiteindelijk daar op dat middenveld ligt. En of dat niet stiekem toch gewoon links achterin gaat zijn, waar hij misschien qua profiel wel het beste past. Mm.
3: Ja, we gaan het afwachten. Ik denk dat het voor heel veel clubs een interessante speler is met een interessant profiel. Maar op dit moment komt het er bij Ajax nog niet uit. Maar hou hem erbij, laat hem minuten maken. Zijn speeltijd komt nog wel. Maar ja, het mag wel met meer impact. Ja, daar ben ik met je eens.
2: Ja. Hey, nog een geval van een jongen die soms een beetje slap eruit ziet, maar die dat misschien dit weekend juist wel wat van liet zien. Er waren een hoop toeschouwers, vooral van andere clubs, nogal verontwaardigd dat Aaron Bouwman slecht geel kreeg. Vond jij dat nou een rode kaart?
3: Ja, ik kan het niet volgen meer wat nou de regels zijn, hoor, moet ik zeggen. Ik vond het niet heel veel anders dan de actie van Veerman.
2: Nee, maar ja, ik word daar wel zo verdrietig van worden als we daarvoor al rode kaarten gaan blijven geven, zeg maar. Kijk, bij Joey Veerman mag het, maar voor de rest zou dat natuurlijk
3: niet. Kijk, deze jongen was relatief klein. Die vent is natuurlijk echt 2 turfjes hoog. En die gaat ook nog met zijn hoofd omlaag. Dan kom je al snel tegen een been aan. Dat zou misschien nog in zijn voordeel spelen. Maar ja, ik weet niet meer welke maatstaf de scheidsrechter hanteert wanneer het nou wel of niet rood is.
2: Nee, maar zowel bij Veerman als bij Bouwman was er natuurlijk geen enkele intentie om een tegen te raken, dus ja, goed.
3: Maar het gaat niet om de intentie, hoor ik altijd.
2: Nee, maar misschien moet daar dan toch wel iets interpretatieruimte in komen, want ja, ik heb ze wel eens anders gezien, zeg maar. Nadat de 2-2 werd en de wedstrijd afgelopen was, klonk er niet alleen een laatste fluitsignaal van voor de arbiter Bos, maar ook van het publiek. Er was een flink fluitconcert, Bart, voor dit Ajax. Begreep je dat?
3: Ja, dat begreep ik wel, ja. Eerlijk gezegd, ja, dat is wat je eindigt die wedstrijd in mineur. Je geeft die wedstrijd weg. Ja, en dat vinden mensen teleurstellend. En hebben ook het verschil gezien tussen de eerste 30 minuten en de laatste 30 minuten. Het was wat dat betreft een hele tamme wedstrijd. Ook het publiek was tam. Nou ben ik de laatste die daar misschien... ik zit er niet, dus dan zeggen de meeste mensen dat je mag er niks van vinden. Maar ik vond het in ieder geval, wat ik hoorde van de mensen die er waren, ook redelijk tammetjes. Het was een heel tamme wedstrijd in dat opzicht. Ja, zeker die tweede helft.
2: Tweede helft, wat je zegt, hè, want het begon juist heel goed. En met wel die intensiteit en het steeds doorbewegen naar het pasen. Dat al die dingen die je graag ziet van Ajax, dus zag je gebeuren. Ja, Michel die weet het zelf aan fitheid. Is dat iets wat jij begrijpt?
3: Nou, dat kon je wel zien, toch? Dat je zag, Jurie Geerdes zakte door zijn knieën. Wazaan kon het niet volhouden. Klaassen moest er een uur al af. Ik vroeg me af of dat noodzakelijk was, moet ik heel eerlijk zeggen. Want die had ik juist wel laten staan. Berghuis die na 60 minuten niet meer achter die back aanrende. Wat ik ook echt heel irritant vind om naar te kijken. Rozen speelde bijna elke keer tegen 2 man. Ja, het heeft waarschijnlijk met fitheid te maken, ja. En dat vind ik toch bijzonder, want ik ben geen expert, maar je zou zeggen 6-7 weken voorbereiding. Het gros van deze selectie heeft die 6-7 weken volgemaakt. 2 keer per dag trainen, oefenwedstrijden. Ja, je moet er wel nog een Eredivisiewedstrijd uit kunnen spelen. Zeker als je afgelopen week niet mee hebt gedaan tegen de Ieren. Die spelers moeten dat zeker kunnen, lijkt mij. Maar misschien dat er een fysio of een andere deskundige hier in de podcast zit die dat kan ontkrachten. Maar het valt mij wel op.
2: Het valt op. Tegelijkertijd herinneren we ons maar al te goed waar het vorig jaar waar ze vandaan kwamen. Dus het is misschien dan ook soms naïef om te denken dat ze met een paar maandjes dat helemaal hebben opgelost.

0: Ja.
1: Nog een reden waarom je in de club structuur moet hebben. Dat dit soort afdelingen moeten niet afhankelijk zijn van een trainer die komt of gaat.
0: Ja,
1: dit moet gewoon ingebakken zijn in je professionele afdelingen van de club. En of nou Michel komt, hij te gaan, of Pietje Puk, maakt mij geen bal uit. Dat moet gewoon ingebed zijn in de organisatie en niet trainers afhankelijk zijn. En dat is het nu.
0: Ja, helemaal mee eens, Bart. En je ziet nogmaals aan een NEC bijvoorbeeld met Schreuder dat je het recht in kan krijgen als het maar geëist wordt. Als je bepaalde types erop selecteert, dat is ook belangrijk. Maar goed, bij Ajax op dit moment zijn er nog te veel spelers die niet in staat lijken te zijn om dit 90 minuten op de mat te leggen. Hey, en dus ben je benieuwd naar de interviews na afloop. Michel die zei, we hebben heel goed druk gezet gedurende veel minuten. Maar op een bepaald moment hebben zij ons overtroffen en hebben ze een paar kansen gehad. Klaassen die zei, we speelden het eerste half uur echt goed. Daarna werd het iets minder, zonder dat zij echt de overhand kregen of heel veel kansen creëren. Nou, klopt hè, het is niet zo dat Heerenveen nou de kansen aan één reeg.
1: Nee, dat klopt. Alleen speltechnisch kregen ze wel de overhand, lang de bal. Er waren zelfs momenten dat ze echt een minuut of twee de bal hadden. Dat het de arena begon te fluiten, ze bleven maar rondtikken. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Heel veel kansen hebben ze niet gehad. Maar je voelde gewoon na een uurtje, 65 minuten, vooral na die wissels, dit gaan we niet volhouden. Je zag gewoon dat dat ging gebeuren, die 2-2. Dat die ging vallen, dat voelde je in alles.
0: Ja, dat had ik zelf ook. En wat vooral dan zo is, naar mijn gevoel is, op het moment dat de tegenstander een beetje opportunistischer gaat spelen, dan lopen daar jongens rond. Op dit moment ook met Kayo er ook nog eens bij, die niet een duel-tijger is. Waarbij Baas, Regeer, Bouwman dat ook niet hebben. Dus je bent nogal... het risico is nogal groot dat die jongens een duel missen. En daardoor dat je een gevaarlijk moment tegen krijgt.
1: En ik moet zeggen, Kayo en Rieke... valt nog niet mee.
0: Nee, maar je weet dat zijn grote kracht aan de bal ligt. En dan moet je hem dus voldoende helpen. En dan mag het dus nooit gebeuren zoals bij Shelbourne. Dat hij in een zee van ruimte terechtkomt. Ook binnen je eigen strafschopgebied zelfs. Zodat de tegenstander na een 1-op-1 zomaar kan uithalen. Maar goed, dat het beter moet. Dat is volgens mij duidelijk. Wel een assist overigens.
1: Hey, die heb ik gisteren toevallig ook gezien. Wel een vergezochte assist, maar oké. Okay,
0: hij maakt hem. Ja, hij neemt hem toch. Weet jij, zo'n bal zoals die van Ter Stegen krijgt, moet je ook wel goed kunnen controleren. En dat kan hij dan wel.
1: Zeker weten. Ja.
0: Hey, na afloop ging het natuurlijk ook weer veel over die 6 die er nog steeds niet is. Jury Regeer toch een negatief aandeel bij eigenlijk allebei de tegentreffers. Zag hij er niet per se heel lekker uit. Dan komen de namen natuurlijk allemaal voorbij. En er werd er op een gegeven moment ook een Nejasmic werd weer genoemd van NEC. Ja. Nou, er was al heel snel werd dat uit de wereld geholpen, dat het niet zo zou zijn. Zou dat nou een type zijn waarvan jij zegt van ja, die zou ik er wel heel graag bij zien?
1: Ik zou dat een typisch voorbeeld van een opportunistische transfer vinden.
0: Leg uit.
1: Nou, Nejasmic, ik kijk ook naar NEC. Dat moet wel met als ik wil vrienden hier in de regio, dus ik kijk ook wel eens nog naar NEC. Deze speler past precies in het team van Schreuder. Wat jij net zegt met NEC, met die conditie hè, en dat die types. Ze hebben daar een bepaalde structuur neergezet waar iedereen zijn lang bij is. Iedereen ziet er daar veel beter uit dan dat ze in werkelijkheid zijn, die spelers van NEC. Uitzonderingen daar gelaten. Maar iedereen voelt zich senang daarin. Nou, en die Nejasmic ook, die loopt alle ruimtes dicht. Is ook nog redelijk aan de bal. Maar heeft een bepaalde rol in het elftal. Ik durf jou op een briefje te geven dat als hij morgen bij Ajax op 6 gaat, dat in één keer alle nadelen van Nejasmic aan het licht gaan komen. Ik vind dat je bij Ajax namelijk een echte aanval, of sorry, een echte 6 moet hebben die goed aan de bal is. En Nejasmic is redelijk aan de bal, maar geen topper.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond ook de analyse onlangs vanuit VI heel erg mooi, waarin duidelijk werd gezegd, NEC zet zo hoog druk dat de tegenstanders vaak die lange bal moeten geven. En dan is precies wanneer hij in zijn kracht komt.
1: En daar is hij fantastisch in, hè? Begrijp me niet verkeerd. Fantastische speler. Die gaat niet verlengen bij NEC. Kijk, en dat is ook nog een ander punt. Welke gek gaat 9,5 miljoen betalen voor een speler die nog een 1 jaar contract heeft?
0: Nee, maar dat lijkt ook helemaal nergens op zo'n prijs voor zo'n speler. Dat lijkt me ook. Daar zijn er wel meer van te scouten, lijkt me. Dus,
1: zeker.
0: Ja, bijvoorbeeld Steyr Racing. Stond een half jaar geleden op het lijstje. Hoe kijk jij dan naar zo'n move dat hij nu naar AZ gaat voor toch wel vrij weinig?
1: Een hele aparte transfer, maar ook...

0: een beetje... Ja, dat zijn echt die provincieclubs. Hè? Groningen ook, die vorig jaar dan roept... Ja, voor 20 miljoen en niet minder. En Sano, die zijn 20 miljoen en niet minder. Uiteindelijk gaan ze gewoon voor een stuk minder weg. En Racing gaat voor 4,5 miljoen weg. Is geblesseerd. Daar neemt AZ een risico mee. Maar het is wel een steal in principe, denk ik.
1: Ja, en het is dan niet zo een dusdanige steal dat jij zegt... dat had Ajax ook wel even mogen doen?
0: Nee, want daar hebben we niets aan. Want je hebt en regeer nog en je moet er iemand hebben die er nu staat. Kijk, en ik denk ook heel eerlijk gezegd... van Racing best wel een interessante speler, Jan. Maar ook weer niet de zekerheid die je koopt voor 6 van dat is je man. Daar zitten ook nog wel twijfels omheen, hoor, in mijn optiek.
1: Ja, met name door die blessure natuurlijk. Hè?
0: Dus, ja, nou, los daarvan vond ik het al een... dat ik dacht van ja, ik wil het nog wel eens zien, weet je wel.
1: Ja, ik vond ik zoals hij bezig was, zag ik echt wel flink goede toekomst in hem. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij voor AZ echt een aanwinst gaat zijn. Maar er kleeft een risico aan. En inderdaad, hij zal er voorlopig niet staan. Dat gaat wel tot januari.
0: Dat is sowieso nog een half jaar. Dus kijk, daar heeft Ajax niks aan. En als je al het geld maar één keer uit kan geven nu... ja, dan moet je niet 4,5 miljoen gaan uitgeven aan een Racing... waar je nog een half jaar op moet wachten. Dat slaat nergens op.
1: Nee. Bart, we gaan even kort en snel door wat nieuwtjes heen van de afgelopen week. Don Angelo Konadu, die gaat naar Lommel, naar Belgische Lommel. Ja. Wordt verhuurd met een optie tot koop. Heb jij dat?
0: Ja,
1: nieuws?
0: Logisch. Kijk, Konadu is een aardige speler, maar niet meer dan dat. Ik denk dat dat nooit Ajax-materiaal zal gaan worden, zoals ik er nu naar kijk. Maar ik denk dat die jongen zeker een interessant profiel heeft voor heel veel clubs. Ik had hem misschien nog wel in de Eredivisie verwacht bij een club op huurbasis. Maar het is Lommel geworden in België. En laten we hopen dat hij het daar goed gaat doen, want bij Ajax heeft hij natuurlijk geen perspectief. Zeker niet bij het eerste.
1: Nee, er kwam in wat media voorbij dat hij 700.000 per jaar zou verdienen. Stel nou dat dat zo is. Ik kan je toch bijna niet voorstellen.
0: Dat mag ik toch hopen dat dat niet klopt.
1: Nee, we gaan proberen dat misschien nog eens even te achterhalen. Maar ik vond het in ieder geval als behoorlijk wat klinken.
0: Nou ja, ik kan het me niet voorstellen, Jan, want als dat echt zo zou zijn... dan moeten we ons echt af gaan vragen bij Ajax waar we mee bezig zijn. Heel eerlijk.
1: Nou ja, dan is er afgelopen jaren misschien te makkelijk zijn de contracten dan weggegeven. Want dat kan niet. Zeker niet omdat je bijvoorbeeld met... Ja, nou goed. Nou ja, ik zou het me bijna niet kunnen voorstellen. Andere jongens, Kaplan die lijkt te vertrekken. Transfer naar NEC lijkt toch door te gaan. Schijnt dan te vertrekken voor zo'n 2,5 miljoen euro. Contract dat tot volgend jaar loopt. Goede prijs voor hem.
0: Hele belangrijke transfer voor Ajax. Eigenlijk belangrijker dan Mika Gods. Dat klinkt gek, maar het is eigenlijk een belangrijke transfer. Want Kaplan heeft nog een contract uit de tijd van Huntelaar en Hamstra. Dat is een prestatiecontract. Volgens mij ook nog met Champions League bonussen en dergelijke, maar had ook een hoog salaris. Stond ook nog op de rol met transferwaarde, dus voor Ajax is dit een goede zet. Hij is uit de boeken en dat is belangrijk voor het halen van nieuwe spelers. 2,5 miljoen voor een speler die geblesseerd is aan zijn knie. Ja, als hij niet geblesseerd is aan zijn knie, had je waarschijnlijk er wat meer voor gehad. Maar ja, je kunt niet op blijven wachten op die Turkse clubs. Dus uiteindelijk is Ajax eigen voor zijn geld gekozen en ik snap die wel.
1: Ja, als je volgens mij, ik heb. Collega Jos Berde die heeft dit alles een keer voorgerekend. En die kwam uit op een besparing dit jaar qua salaris en afschrijving dan van ruim 3 miljoen euro. Dus dat is de moeite in ieder geval.
0: Ja.
1: Ja, hey, dan worden er langzamerhand weer wat spelers gelinkt ook aan andere clubs. Itakura wordt, zoals jij er straks al zei, genoemd in ieder geval bij Gladbach, ja, voor een terugkeer. Schoutalo die schijnt op een lijstje te staan bij Fulham. Gaan we nou nog van deze jongens afkomen, Bart?
0: Ik denk uiteindelijk wel, maar het wordt lang adem. Kijk, het probleem is namelijk dat die clubs weten ook dat Ajax moet verkopen. En daar maken zij gebruik van. Zo'n Schoutalo ook, ja, die kun je best voor, die willen ze 12 miljoen voor, maar die kun je best voor minder verkopen. Hij staat voor minder in de boeken nog. Volgens mij nog voor 8, 9 miljoen, dacht ik. Ja, en dat is dan het minimale wat je moet gaan ophalen om hem uit de boeken te krijgen. Itakura verwacht ik inderdaad, hè, Borussia Mönchengladbach. En Schoutalo zijn volgens mij 4, 5 clubs die zich, die in ieder geval geïnteresseerd zijn. Lazio, Benfica, Fulham in dit geval. Volgens mij ook nog club uit de Zandbak, club uit Turkije heb ik gehoord. Dus er zijn wel wat beweging rond hem. Maar ja, wordt er doorgepakt. En Ajax heeft de tijd niet mee. Dat is een beetje de pas nu.
1: Ja, je noemde het al. Dat ze hun best voor wat minder kunnen verkopen. Die noodzaak is vooral minder geworden. Hè, na het vertrek van Gods. Zodat je misschien iets verlies kunt pakken op die jongens.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, wel interessant om te volgen. En bij de clubs die je noemt, zoals bij Benfica, daar lijkt hij niet echt de eerste kandidaat te zijn. Maar
0: het is hij lijkt ergens de eerste kandidaat.
1: Nee, daarom. Dus het is te hopen dat er misschien wat
0: opportunistische steden zijn. Ergens wel gek hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het is toch past.
1: Ja, ik vind geen slechte speler.
0: Ik vind het heel bijzonder. Het is absoluut geen slechte speler. Het is geen Ajax-speler. En daar bedoel ik mee te zeggen dat hij misschien wel het niveau heeft, maar niet de stijl voor Ajax. Hij kan niet echt met ruimtes rug spelen. Is aan de bal niet heel geweldig. Maar ik denk voor heel veel subtoppers in Engeland, Duitsland, Italië, echt een hele interessant profiel. Nog een jongen, ontzettend veel wedstrijden gespeeld in zijn jonge carrière. WK's en EK's gespeeld. Ja, ik vind het gek dat er niet veel meer interesse is in deze jongen.
1: Ja, hij is nu 25 of 26 jaar. Dus wat dat betreft ook nog in een rijpe leeftijd.
0: Ja, maar als je kijkt hoeveel wedstrijden die gespeeld heeft...
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Dat is echt bizar veel.
1: En maar, ja, hooguit dat ik denk van er zullen misschien biedingen zijn geweest waar hij zelf niet in geïnteresseerd was, omdat hij goed salaris
0: had. Dat zou kunnen. Of dat Ajax echt hoger mikt qua prijs. Hè, wat je ook bij Dolberg hoort, wat je ook bij Kaai hoort. Ja, dat er wel biedingen komen, maar niet genoeg zijn.
1: Maar het kan toch bijna niet anders dan dat zo'n jongen de komende 2 weken nog een leuke club weet te vinden. We gaan het zien.
0: Ja,
1: we gaan het zien.
0: Dat moet wel.
1: Eventjes,
0: kan niet voorstaan.
1: Er werd even kort Geertruida werd genoemd de afgelopen week. Was dat nog iemand die voor jou echt realistisch was met zijn met de gevoeligheid zoals we die in de Kuip kennen?
0: Ik kan me het niet voorstellen. Het lijkt me heel raar. En kijk, heel eerlijk. Als ik moet kiezen tussen Ajax en PSV, zal ik altijd zeggen, ik moet naar Ajax komen. Maar als je nou heel reëel kijkt, de situatie naar Ajax en PSV gaat. Naar PSV waar stabiliteit is. Er zit een trainer al 3 jaar. Die gaan Champions League spelen. Zijn met een nieuwe verversing van de selectie bezig. En bij Ajax zijn nog heel veel vraagtekens. Ze spelen Conference League. Ja, waar ga je dan spelen? En je krijgt al het gezeik uit Rotterdam niet. Als je naar Eindhoven gaat. Dat scheelt ook nog. Want dit is wel een echte Feyenoord jongen. Jeugdspeler, jarenlang gespeeld.
1: Dus, ja, overigens vind ik dat wel. Dat ik denk van ja, weet je. Het blijft een echte Feyenoord jongen als hij voor PSV kiest. Weet je, ik zou dat
0: nee, maar dat wordt in Rotterdam wel beter gepruimd dan als hij naar Ajax zou gaan.
1: Ja, dat hebben ze zichzelf dan aangepraat naar Wijnaldum en zo. Maar het blijft natuurlijk. Als je een echte clubjongen bent, ga je daar ook niet heen.
0: Maar wij hebben. Kijk. Klaas en Heitinga bijvoorbeeld, er waren ook echt clubjongens als speler. Die ga je ook niet bij Feyenoord zien.
1: Nee, dat lijkt mij dus
0: ook. Heel pijnlijk. Zou ik ook pijnlijk vinden. Net zoals de Kluivert ooit bij PSV vond ik ook pijnlijk. Weet je, dat ik denk van ja, dat is een Ajax-speler.
1: Ja, en zo zijn er uiteindelijk meer te noemen, helaas. Maar goed, ja. Geert was wel een interessante jongen. Dus qua profiel vind ik hem echt wel heel interessant. Maar je komt weer uit op wat we straks al zeiden. Het potje is niet onbeperkt. En dan,
0: nee, en het is ook niet de positie dan waar je nou de grootste prioriteit hebt. Hè? Je hebt Soetelo, Itakura, zijn allemaal niet weg. Ja, zolang die niet weg zijn, is het niet te verkopen om een rechtscentrale verdediger erbij te gaan halen.
1: Nee, en ik vind een foutje van Bouwman af en toe prima te pruimen als hij zo aan de bal blijft, bezig blijft. En we voor het dat geld wat er dan overblijft, betere posities kunnen versterken. Dus,
0: ja, ik vind wel het rechterblok achterin dan wel kwalitatief dun.
1: Nee, zeker dun. Maar nogmaals, hij speelt Conference League dit seizoen en in de Eredivisie. Ja, het is niet zo dat je een gigantische hoeveelheid topwedstrijden speelt. En
0: nee,
1: dan zijn zijn kwaliteiten aan de bal wel heel erg bruikbaar. Goed, dat in ieder geval denk ik over de geluiden van de afgelopen week. We gaan natuurlijk volgen hoe dat de komende dagen zich verder ontwikkelt. Vanavond speelt Jong Ajax. As we speak begint het tegen Emmen. Is dat dan nog iets waar je nog speciaal naar gaat kijken? Hè? We hebben natuurlijk wat aankopen
0: daar
1: gezien.
0: Als wij bijna uitgeluld zijn, dan kunnen we het redden. Dus dan, maar volgens mij moeten wij hierna ook nog iets anders opnemen. Dus ik ben benieuwd of wij dat nog gaan volgen. Maar de tweede helft pik ik wel even mee. Ja, ik vind het wel leuk om te zien. Vooral die nieuwe jongens. Die Italiaanse jongen, die Spaanse jongen. Dat vind ik wel leuk om naar te kijken. Dies Jansen speelt in de basis, zag ik. Dat is om minuten te maken. Want die jongen is nog niet fit. Maar ik ga wel even kijken. Uiteraard.
1: Heel leuk in ieder geval. Is er nog een jonge Ajax-speler verder waar je met de meeste aandacht naar kijkt dit seizoen?
0: Nou, Farrell Nash vind ik wel interessant in die zin dat kijk, we hebben het net over gehad dat er nog een speler achter Noah Lang, als die komt, moet komen. Ja, daar zal Farrell Nash ook wel iets van vinden. En die moet even in Jong Ajax laten zien dat hij die speler moet zijn. Dat zou natuurlijk idealiter zijn.
1: Ja.
0: Maar dan moet er wel een tandje bij, denk ik.
1: Dat denk ik ook zeker weten. En nee, zo blijven we dat met veel interesse volgen. Hey, Wessel, die is er dan helaas nu nog niet bij. Maar hij heeft iets geregeld, Bart. En dat is dat we een jaarboek weg mogen geven. Als hij volgende week er weer bij is tijdens de opnames. Want dan is hij terug van vakantie. Volgende week nemen we op dinsdag op. En dan beginnen we ook met een nieuwe rubriek. Dat is de vervanger van de seizoensbingo. En daarover later meer. Maar dan mogen we dus een jaarboek weggeven. Dus hou dit vooral in de gaten, zou ik zeggen.
0: Kijk. Ondertussen zie ik in mijn rechterooghoek dat Joffre inderdaad officieel door Ajax is gepresenteerd. Wat wij net al zeiden.
1: Kijk, Cruijff die wist de linksbacks wel te vinden deze zomer.
0: Ja, er waren technisch directeuren die daar klappen in de nek voor gaven. Maar we zitten er natuurlijk nu toch ook met vier opgescheept als je Jong en Ajax 1 bij elkaar optelt. Dus ik ben benieuwd.
1: Daar moet er toch eentje tussen zitten die echt gaat voldoen.
0: Ja, en dan moet er ook één bij zitten die weggaat, Jan. Ik weet wel wie.
1: Ja, en dan blijf ik zeggen, Owolabi is in mijn ogen het grootste talent in de jeugdopleiding. Die kan daar ook. En die verwacht ik eigenlijk wel tweede seizoen zelf, dat hij al bij Jong Ajax toch misschien al wel wat minuutjes gaat maken. Als
0: we gaan het zien.
1: 1-0 overigens voor Jong Ajax zie ik nu in mijn ooghoek.
0: Kijk.
1: Bart, ik wil je bedanken voor alles van vandaag. We gaan de komende dagen, zoals ik al zei, met veel interesse alle ontwikkelingen blijven volgen.
0: Zeker.
1: En daar gaan we uitgebreid verder over praten in een later stadium. Donderdag is er natuurlijk de Europese wedstrijd uit bij Sion. Die zullen wij daarna ook gaan nabespreken. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren, mensen. En tot de volgende keer.
2: Let's go, Ajax.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een half uur op onthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven een kwartier. A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door.
3: Dank u.
2: Fris en fruitig, hè?
3: Zeker, zeker.
2: Ik ook dit keer.
3: Enorm.
2: Over vorige week, ik zag er wat slecht uit. Zagen we ook achteraf.
3: Ja.
2: Maar ik was nogal ziek, hè? Was het, dat kan je bevestigen.
3: Oh, je wil nu dat ik jou ga redden?
2: Alsjeblieft. Dat is niets anders.
3: Dat had niks met die week Mallorca te maken. Dat je gewoon een week lang misdragen hebt.
2: Daar heb ik het wel opgelopen, inderdaad.
3: Okay, maar... je had griep. Ja, nou, laten we daar dan op houden. Jij had griep.
2: Ik had een kleine bacterie opgelopen, inderdaad. De hele week ziek geweest. Dus zit je alsnog niet te... Nou, jou heb ik in de oorlog ook niet nodig, in ieder geval. Laten we over darten gaan, want we zouden eigenlijk een gast hebben deze week. Alleen die wilde wel heel graag niet, hè?
3: Nou, ik heb nog nooit iemand zo blij gezien dat hij niet hoeft te komen, zeg. Hey. Die deed er echt alles aan om niet hier te hoeven zitten.
2: Kijk, ze juist dacht even dat hij de winnende maakt heeft. Namens NEC tegen Olympiacos. Shirt uit.
3: Ja.
2: Zo blij dat hij was.
3: Ja, hij had nog net geen shirt eronder van lekker voor jullie.
2: Ik hoef lekker niet.
3: Ja. Zoek het uit daar. Nou, nog net niet.
2: Ja, dat was wat, hè?
3: Nou,
2: ja,
3: mooi verhaal.
2: Ja, bijna de winnen dat hij dus nog gemaakt heeft. Dat was tijd niet, maar ze wonnen wel NEC.
3: Ja.
2: Prachtige overwinning.
3: Jazeker.
2: Dus dat was hem van harte gegund, hè?
3: Tuurlijk.
2: We moeten even een andere datum plannen.
3: Ja, en dan maar kijken of hij dan wel komt.
2: Ja, ik had al wel wat vooronderzoek gedaan. Hij zou toch te gast komen. Heeft een keer bij de Kings of Darts met jou gedart ook. Tenminste, jij was daar ook aanwezig.
3: Mm-hmm.
2: Dat hij gelijk met 121 begon op het podium.
3: Ja, klopt. Ja.
2: En dat jij hem in de gang tegenkwam. Eerst wat je zei, weet je nog?
3: Ja, toen had hij net gescoord tegen Ajax.
2: Oude hufte. Ja, dat is wat je zei.
3: Ja, je ziet van, heb je die bloedhond of zo? Zoiets.
2: Ja, je zei hufte.
3: Heb je die hufte? Ja.
2: Ja.
3: Ja, dat kan ik niet waarderen.
2: Nee, omdat hij scoorde tegen Ajax. Speelde hij nog bij FC Groningen natuurlijk.
3: Ja, klopt, Jan. Ja.
2: Ja. Nou, nu namens NEC doet hij in ieder geval ook doet hij het hartstikke goed. Hè?
3: Ja, doet het zeker goed, Jan. Ja, scoort regelmatig.
2: Ja, nou ja, binnenkort even een nieuwe datum met te plannen. En dan eerst hopen dat ze de Champions League gaan.
3: Ja.
2: En dan hopen dat hij hier snel zit. Hij mag helaas dan niet meepraten over de New Zealand Darts Masters.
3: Ja, dat is een gemis voor hem, zeg.
2: Lekker puh.
3: Ik denk dat hij daar doodziek van is.
2: Hij wilde lekker Champions League spelen.
3: Ja, precies.
2: Hoe vond je dat toernooi? In Auckland?
3: Ja, wat moet je ervan zeggen? Hè? Het is, we hadden het daarvoor net ook al er een beetje over. Het is niet echt dat het een visitekaartje is voor dart, hè?
2: Nee.
3: Je ziet niet dat er wordt niet volgestreden om de winst. Wat er allemaal aan was, aankomt, die heb ik ook allemaal al gezien. Dus het is niet een... Dit lijkt mij niet waar de World Series voor bedoeld is, maar... Ja, we hebben het ermee te doen. En daarbij, het is natuurlijk mooi dat Viaplay het uitzendt en dat iedereen het kan kijken. Want je hoeft natuurlijk niet te kijken. Maar als je het echt gewoon gaat helemaal plat slaat, zoals jij dat altijd zegt.
2: Ja, om het even plat te slaan.
3: Dan is het geen sieraad voor dat, dit toernooi.
2: Je twijfelt ook een beetje, moet het water gezonder worden dan, hè?
3: Nou ja, natuurlijk moet het. Want mensen die willen kijken, die hebben dan de mogelijkheid. Want je bent niet verplicht om het te kijken. Alleen, als mensen voor het eerst gaan kijken, dan denk je van, dit hoef ik nooit meer te zien. Want stel dat je slappe hap is dat allemaal bij elkaar.
2: Je hebt natuurlijk misschien ook wel een nieuwe doelgroep nu, hè? De koffietijdgroep, wat dat was van, ochtends.
3: Nou, ik ga voor het eerst ook een keer darten kijken.
2: Ja, dat is een keer vroeg, hè? Mensen moeten soms vroeg naar bed.
3: Lekker. Ja, ochtends meteen ochtends. Lekker een potje darten kijken. Dan denk je van, nou, dit ga ik nooit meer kijken.
2: Zo erg, vind je?
3: Ja, ik vind echt helemaal niks. Nou, maar, ja, maar het zijn allemaal, je ziet ook allemaal, het zijn allemaal tripjes voor mensen die gewoon heel lekker vinden om daarheen te gaan. Je ziet dan Gian zijn vlogs, weet je, die is met allerlei andere dingen bezig. En ze komen gewoon lekker om een beetje, en de dart is er een beetje bij.
2: Ja.
3: En ze verdienen een hoop geld.
2: Ja.
3: En dat is ook allemaal prachtig. Alleen dat is niet, het heeft niet met sport te maken of met, dit is gewoon puur promotie voor de darten. Dus in dat opzicht moet je het dan uitzenden, ja, dat weet ik niet.
2: Maar het is, wat je zegt, promotie voor darten, zoals jij het over laat komen, klinkt het niet als promotie, als een grote afbreuk.
3: Als ik promotor van de dart had geweest, als ik dan Barry Hunt zou zijn, dan zou ik me echt kapot irriteren.
2: Ja.
3: Ja, je wordt een hoop geld voor die gasten betaald om naar de andere kant van de wereld te komen. Kijk, en de helft denkt van, nou, ik vind het allemaal wel prima. Ja, dat zou ik helemaal, ja, dat zou ik echt niet tof vinden.
2: Maar hoe bedoel je de helft die er niet zijn, bedoel je dan? Of de spelers die er wel zijn?
3: Die heb je sowieso. Dat ze al bijna met geen stokslagen die kant op te krijgen zijn.
2: Ja.
3: Dat niemand erheen wil. Dan kom je bij dit deelnemersveld totaal uit. Maar ook gewoon, als je er dan heen gaat, dat gewoon heel veel die denken van, nou, ik vind het wel goed. Niet allemaal natuurlijk, maar er zitten er echt wel een paar tussen die denken van, ik vind het wel prima.
2: Wat vind je van het klagen over het weer? Surprise.
3: Ja, mooi hè.
2: In de winter.
3: Het is gewoon winter daar.
2: Ja, dat vond het een beetje koud daar.
3: Ja, die vond het koud daar. Ja, mooi.
2: Ja, je zou zeggen dat je wat langer nadenkt, hè, show iets online gooit.
3: Ja. Precies. En het is ook niet dat hij voor het eerst komt.
2: Nee, hij is vaak. Hij is zeker
3: maar
2: vaak.
3: De winters zijn natuurlijk niet de winters die we in hier hebben of in Noorwegen.
2: Nee.
3: Maar je weet wel dat het natuurlijk niet zo warm is als dat het in januari is daar. Dan is het echt bloedheet.
2: Nee, dat was zeker niet inderdaad. Maar goed, Jordy Kleten was in ieder geval wel gemotiveerd. Gio van Veen ook zeker. Bellen we straks nog. Eerst even over Kleten. Hij won in de finale van Gerard Price. Wat vooral opviel was toch een raar moment, hè? Op het einde van de wedstrijd.
3: Ja, hij ging niet voor de boel.
2: Nee, hij zet hem weg op dubbel 16.
3: Matchpijl. Hij zet hem gewoon weg.
2: Terwijl Price op 56 staat.
3: Ja, het was niet zo dat Price op 168 stond of zo, weet je. Geen idee waarom die dat... Ja, bij Kleten weet je toch niet, want die verrekent zich natuurlijk regelmatig. En, wat daarna de reden van...
2: Nou, hij zei ook een beetje zo'n blackout was. Dat was niet zo'n bewuste keuze.
3: Nee, dat hoop ik niet.
2: Nee.
3: Want dan is het heel slecht.
2: Ja, het kwam een beetje zo uit.
3: Ja, het leek wel of dat hij dacht van, nou ja, ik wil niet 8-1 winnen of zo, weet je. Laat hem maar op Alex winnen.
2: Ja,
3: dat zal hij niet gedacht hebben. Want daar is hij te fanatiek voor.
2: Zijn maat heeft.
3: Ja, dat hij denkt van, nou, doe maar een paar lekjes dan, weet je.
2: Ja.
3: Maar nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar
2: dat is, als je volgend jaar wildcup komt gooien, krijg je een paar lekjes van me.
3: Ja. Dan hoef ik niet meer met die andere holheid te spelen, weet je. Niet mis dat grote getal als we voor de match gaan.
2: Nick Kenny bedoel je? Ja. Nou ja, respect voor Nick Kenny. Die man stond wat onder druk toen. Die niet
3: 100%. Nee, maar dat moet je wel respect voor hebben. Hij heeft gevochten voor wat hij waard was. Hij heeft ook gewoon een goed toernooi gespeeld. Alleen het is gewoon geen Gerwin Price.
2: Nee.
3: Maar hij heeft wel echt alles eruit gehad. Ze hebben het Engeland het moeilijkst gemaakt van allemaal.
2: Ja.
3: Dus je kan niet zeggen dat hij gewoon een slecht toernooi heeft gespeeld.
2: Nee, kleedt er nu ook niet, hè? Want uiteindelijk finish hem uiteindelijk wel via de boel. Op 124 wordt hij wel... Gooi die wel gewoon uit. Ja, hij ging er wel echt gewoon voor, hè, dit toernooi, toch?
3: Maar als het ook lekker gaat en het loopt lekker, dan ben je gauw geneigd om er dan wat fanatieker van te worden. Natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar we hebben ook een paar spelers gehad, lukte het niet bij. Ja, en dan zie je niet de emotie of de geïrriteerdheid wat ze normaal hebben.
2: Nee.
3: En dat is ook logisch.
2: En wat vond je van de kwartfinale? Moest je tegen Gian van Veen? Wat vond je van die wedstrijd? Eigenlijk was Van Veen niet per se slecht, alleen Kleten gooide iedere dubbel uit.
3: Ik vond Van Veen eigenlijk iets beter. Ja. Maar ja, hij finisht alles, Kleten. En dat is wat nu gebeurt, dat had Gian een tijdje geleden. Alle finishes gingen uit, alles. Maar ik vond Gian niet slecht spelen.
2: Nee,
3: Kleten was gewoon dodelijk op zijn finishes.
2: Tegen Tata was het ook gewoon een... Die liet dat geen wedstrijd worden natuurlijk, hè?
3: Nee.
2: De eerste ronde.
3: Terwijl dat best een aardige speler is, hè? Ja. Maar als je meteen er volop zit en je loopt in het begin al weg... Dan zie je dat hij gewoon... Dat zo'n speler ook denkt van, nou, het wordt hem niet vandaag.
2: Nee, dat merkt hij snel aan Tata. Dus überhaupt, er zitten wel gewoon een paar oké spelers bij, hè?
3: Jazeker, maar aan die kant zijn er best wel aardige spelers. Alleen we hebben ze allemaal al jaren gezien. Uit dat clubje verwacht je niet iemand die gaat zeggen van, nou, nu ga ik de volgende stap maken en ik ga naar de PDC en daar ga ik ook een stempel erop drukken.
2: Alpay Poel heeft het natuurlijk wel geprobeerd, hè?
3: Ja, precies.
2: En Miek is het aan het proberen.
3: Ja, Ben Rob heeft dat allemaal geprobeerd. We hebben ze allemaal wel gezien. Die zal nog wel eens een keer terugkijken naar ze... Als een wedstrijd in de kwartfinale, denk ik, jeetje, man, wat kwam ik als een drabber over, zeg. Hoor je niet?
2: Hoezo als een drabber?
3: Ja, van de hele tijd maar dat lachen en dan wachten voor een 180.
2: Ja.
3: Alsof hij een demonstratiewedstrijd was. Dit is eindelijk een keer de kans dat hij zichzelf kan laten zien.
2: Voor hem was het een gouden kans.
3: Ja, hij speelt tegen Raymond Smit. Hij is tourcardhouder, die moet hij winnen.
2: Ja.
3: En ik had het idee dat Raymond Smit de tourcardhouder was. Die was serieus bezig, die wou echt die wedstrijd winnen. En die prei die staat maar een beetje grappig te doen.
2: Ja.
3: Ja, ik denk dat hij toch wel terug gaat kijken en denkt van, nou, als ik
2: dit
3: iets serieuzer had aangepakt, misschien dichterbij gezegd.
2: Hij is in ieder geval op de World Series Finals. Daar is hij bij.
3: Kijk aan.
2: Ja, dat heeft hij in ieder geval wel.
3: Maar dat heeft hij toch in één wedstrijd netjes voor elkaar.
2: Ja, zeker. Nou ja, even over Rebel Smit. Van Veen dus uiteindelijk een hele goede eerste wedstrijd daarna verloren van Johnny Kleten. Dat vat wel een beetje zijn toernooi eigenlijk kort samen. Verder was het niet veel spectaculairder dan dat. We bellen hem straks. Rebel Smit, die won van Steven Bunting. In wel gewoon een goede partij.
3: Zo. Ja. Ook finishend echt goed. Mm-hmm. Je ziet dat Bunting echt aan het werken, aan het vechten is met zijn vormen.
2: Ja.
3: Die hebben het niet makkelijk op het moment.
2: En dan zit dit ook even niet mee. Dat je dan krijg je tegen iedere ander misschien.
3: Ja, dan krijgt hij de beste, denk ik, van de andere kant. Mm-hmm. Die het beste speelde. Die zat ook rond de 100 gemiddeld. Dan,
2: gooit 99,81.
3: Ja, dan heb je gewoon een zware. En die liet Bunting er eigenlijk uitzien als dat hij aan de andere kant op van het schema. Dus
2: ja.
3: Maar een knappe overwinning. Maar Bunting heeft gewoon op dit moment een probleem. Zag wel een beetje bij de matchplay. Hij wint van Sonneveld met heel veel moeite. Maar die tweede rond tegen Rock was ook 81 gemiddeld. Was het helemaal weg. Mm-hmm. En nu zie je ook, die is gewoon op dit moment niet in vorm. Dus die is denk ik deze toernooi aan het proberen... om te kijken hoe hij het om kan draaien.
2: Ja, dan hopen dat hij iets van vorm terug kan krijgen inderdaad. Want ja. Hij verliest hem uiteindelijk met 6-2 tegen Raymond Smit. Die maakt toch iedere keer indruk, vind ik, als je hem ziet. Ik weet nog, het WK een paar jaar geleden haalde hij gewoon de laatste 16.
3: Ja, ook, maar hij is gewoon echt een prima speler. Die heeft alleen gewoon de pech dat hij daar geboren is. En waardoor je gewoon...
2: Waardoor je moeilijk deze kant op kan komen.
3: Ja, nou, waardoor je gewoon heel veel minder mogelijkheden hebt. Hè? Want ik kan moeilijk zeggen, als hij wat wil, dan moet hij alles achterlaten en dan moet hij naar Europa verhuizen.
2: Ja.
3: Dus dat is niet zo makkelijk te doen. En kijk, als jij 18, 19 jaar bent, is het misschien makkelijker om het te zeggen, ik ga het een paar jaar proberen als dat je al... Ik weet niet of hij een gezin heeft of wat dan ook, maar...
2: Zijn zoon hebben we een paar geleden ook op de WK gezien, hè, Kai Smit.
3: Oh ja, klopt. Ja. Maar op die leeftijd nog alles achter te laten. En, bedoel,
2: 46.
3: Je moet ervan uitgaan dat je dan niet meer nog een carrière hebt die heel lang duurt.
2: Nee, maar ja, je zou misschien met zijn zoon, zou die samen eventueel... Dat ze het aandurven. Ja,
3: je moet alles achterlaten. Je baan opzeggen, alles krijg je die nog terug. Financiële zekerheid.
2: Hij was een 1WK-wedstrijd van de toolkaart verwijderd. Dan had hij het wel gedaan.
3: Ja.
2: De Pro Tour, maar een Q-school, dat zit er gewoon voor hem niet in. Inderdaad, vanwege de reden die jij zegt.
3: Ja, dat is duidelijk dan. Hè. Maar dus de mogelijkheden voor die man zijn veel minder...
2: Ja.
3: Als dat je, als je hier uit de buurt komt.
2: Ja, nou ja, wel jammer dat hij dat niet doet. Hij haalt hier wel gewoon netjes even de halve finale.
3: Ja, zeker. Maar dat is gewoon een knap prestatie. Ik bedoel, we hebben het net al over dat niet iedereen neemt het heel serieus. Maar hij gooit twee keer wel gewoon 100, bijna 100 gemiddeld.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dan kun je gewoon goed hard.
2: Ja, zeker.
3: En dan maak je het ook als ze zich wel serieus inzetten. Dan maak je ze ook heel moeilijk. Mm-hmm.
2: Tegen Price was het dan net wat minder.
3: Ja.
2: Ja.
3: Price was gewoon ook prima in die wedstrijd.
2: Zeker, ja. Zeker. Ja, hij is in ieder geval in Amsterdam ook erbij.
3: Ja, één wedstrijd winnen en je mag meedoen.
2: Hij zit dan twee wint, hij is nu nummer 10 van de ranking.
3: Ja, nee, maar die verdient het ook gewoon natuurlijk dan om erbij te zijn. We hebben natuurlijk ook dat nog vorig jaar in Nederland ook die World Series was. We hebben natuurlijk ook een paar Nederlanders gehad die een rondje doorkomen. En dan mag je meedoen.
2: Mm-hmm.
3: Dus ja, dat zijn wel, is toch een bonus. Als je daar zo'n toernooi nog een keer mee mag doen.
2: Daar
3: kan je zichzelf even laten zien.
2: Ja. Is het niet misschien voor dit World Series Finals toernooi het idee dat daar ook spelers komen zoals die de Azië Tour winnen, die nu allemaal naar de Grand Slam of Darts gaan, dat die misschien op zo'n beetje de kans krijgen? De World Series Finals, dat gepast is dan zo'n groot toernooi als de Grand Slam. Ik zat te denken, hoe kan je die World Series Finals dan een beetje aankleden?
3: Ja, misschien is dat wel beter om te doen. Alleen ja.
2: Wat vind je niet een beetje te grote beloning al, dat je voor de Development Tour allemaal dat je daar Grand Slam of Darts tickets voor krijgt?
3: Ja, het klopt eigenlijk natuurlijk niet, hè? Maar dat is heel lastig met ranking. Hè? Want die jongens die op Development Tour spelen, die spelen hebben ook sommigen een Pro Tour. Heeft ook een tourcard. Dus dan krijg je een bonus toernooi niet op.
2: Je tourcard.
3: Op je tourcard, maar omdat je nog onder de 23 bent.
2: Die wel meetelt voor je tourcard race.
3: Ja, dus dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar ja, nogmaals, weet je, nu bekijken wij te veel uit sportoogpunt.
2: Mm-hmm.
3: En de PDC heeft duidelijk gewoon gemaakt van, we willen het sport, maar het is ook een stuk entertainment. Dus het is, je moet het ook niet volledig als sport zien.
2: Nee.
3: En dan kan je eigenlijk alles doen, hè? Dan maak je alles makkelijk.
2: Ja. Okay,
3: maar eigenlijk zouden dit soort toernooien dan moeten... want dit is ook geen rankingtoernooi... dat je daar dat soort spelers mee laat doen.
2: Dat je alleen wat tv-ervaring opbouwt.
3: Kijk, het voelt natuurlijk sowieso heel raar... dat sommige mensen die spelen een World Series Finals... maar die hebben nog nooit een World Series gespeeld.
2: Ja, dat heb je sowieso natuurlijk via de qualifiers.
3: Ja, ik heb hem ook een keer geplaatst.
2: Ja, naar West van Nijman dit jaar, die gaat meedoen. Die heeft nog nooit een World Series gespeeld.
3: Ja, maar, en als die hem dan wint, dat is toch best vreemd.
2: Ja, dat is zeker best vreemd.
3: Maar ja, dat hoort er nou helemaal bij. Wij hebben ook een Europees kampioen uit Australië gehad. Dus ja, in ons kan alles.
2: Dat ook inderdaad, daar gaan we het zo over hebben. Überhaupt de commentatoren vond ik nog wel, die deden bij Viaplay deden nog wel een goede suggestie dan. Dat je dan, je krijgt nu natuurlijk spelers met lek, saldo's die zich gaan plaatsen. Dat je wel die ranking doet, maar dat je wel het minimum moet zijn dat je een wedstrijd wint. Dat je anders een extra qualified ticket. Zou dat een idee voor je zijn?
3: Ah, sowieso. Als je niet wint, dan hoe kun je nou meedoen?
2: Nee, maar dat je dan gewoon een extra ticket naar de qualifier... Ja, ja, als je er meer hebt, dat je ook minder tickets op qualifiers krijgt.
3: Natuurlijk.
2: Ja, dat is gewoon een gewonnen wedstrijd wat minimaal.
3: Ja, het is toch raar dat je aan de finale niks gewonnen.
2: Ja, want Whitlock heeft 4 legs gewonnen, dus die staat er nu bij.
3: En die staat er op dit moment bij.
2: Hij kan nog, als jongens wedstrijden gaan winnen, eruit vallen, maar...
3: Ja, maar dan moeten er, ik weet niet hoeveel er meedoen die nog niet gespeeld hebben.
2: Ik dacht een stuk of 4, dacht
3: dus
2: ik.
3: Hoor. Uit die 4 spelers moet er dan eentje komen die een wedstrijd wint, anders is hij erbij. Ja. Sowieso erbij.
2: Dan is sowieso erbij, staat nu op plek 23 en Asimoto 24. Helaas valt...
3: Dus 2 moeten er voorbij komen.
2: Er moeten er 2 voorbij, inderdaad.
3: 2 van de 4.
2: Ja.
3: En anders is hij er gewoon bij.
2: Ik weet niet zeker of de 4 zijn. En Paul Lim, die valt er net buiten dan, helaas. Die staat nu op plek 25. Die gaat die halen.
3: En die... Ja.
2: Die heeft maar 1 toernooi gespeeld.
3: Ja. Dus die gaat het sowieso niet meedoen.
2: En die heeft... die heeft wel 2 toernooien gespeeld, maar die heeft 2 legs gewonnen maar.
3: Ja.
2: Zou ook wat zijn dat je dan...
3: Als je dan mee mag doen, dan is dat allemaal toch niet?
2: Ja. Nee, dus, maar dat is de enige met 2 punten die het op dit moment niet haalt. Maar Whitlock is waarschijnlijk dus binnenkort bij.
3: Ja.
2: Dus voor alle Whitlock-fans, we wonnen 4 legs tegen Rock. Dat was weer een aparte wedstrijd, hè? Dat was weer typisch Rock. Was het weer 1-0 zenuwenleien was voor mijn gevoel.
3: Ja. Het was... Die zit ook in een fase dat het gewoon niet vanzelf gaat.
2: Nee.
3: Heel moeizaam. En met de matchplay komt hij nog in de kwartfinale met een hoop werken. En heel moeizaam allemaal. Ook geen geweldig spel. En dat trekt hij nog steeds door. Het is niet heel slecht hè, wat hij doet.
2: Nee.
3: Maar je ziet wel dat hij heel veel moeite heeft. Want die Whitlock moet eigenlijk gewoon 5-5 maken.
2: Ja,
3: wedstrijd.
2: Ja, zeker. Die moet zeker. Is dat zo ruim voor?
3: Ja. En dan wint hij uiteindelijk die wedstrijd 6-4. Maar het is meer opluchting als dat je er wat mee kan.
2: Ja. Gebeurt er nog iets onmerkelijks hè, met de scheidsrechter? Heb je dat nog meegekregen dat hij de score corrigeerde terwijl Rock aan het gooien was?
3: Oh nee, dat heb ik niet meegekregen.
2: Dat was op het einde. Dat wilde Rock nog
3: gooien. Lekker.
2: Ja, Rush Bray was scheidsrechter. En hij vroeg wat hij overhield. En toen zei Rush Bray het, maar die kwam dan achter. Ik zit fout. En precies toen Rock gooide, toen zei hij toch.
3: Ja, dan is het lekker dat het zo'n toernooi is.
2: Ja.
3: Dan maak je er minder druk om als dat het een heel belangrijk toernooi beslissend moment is.
2: En dat je die wedstrijd nog wint. Ja, Rock gooide vol de 5 daardoor. Die raakte vol de afgeleid. En Rush Bray moest nog even een beetje inkomen.
3: Ja, die is eigenlijk ook met pensioen.
2: Ja.
3: En die mag zo'n toernooi dan doen. Dat geeft ook een beetje aan hoe eigenlijk de PDC er ook over denkt, toch?
2: Ja, dat een man met pensioen, dat die nog... Ja, maar wel heel leuk, toch?
3: Zeker, dat is natuurlijk een markant persoon.
2: Ja.
3: En die stemmen, alles, weet je. Dus voor heel veel mensen natuurlijk nog leuk dat hij af en toe nog een wedstrijd kalt.
2: Ja, en voor hem denk ik ook niet verkeerd, hè? Hij heeft wel de mooie plekjes dan waar hij heen mag.
3: Hij krijgt een mooie reisjes, ja.
2: Naar Blackpool en...
3: Alleen op het verhaal daarna, als je met pensioen wil, weet je, dan denk je van, nou, wil ik wat rustiger aan gaan doen. Dat je dan die trips nog wil doen.
2: Dat het zwaar is misschien.
3: Hij is overal zo vaak geweest, die man, die zo daar in de wereld.
2: Zo.
3: Dat je dan daar nog wel heen wil.
2: Ja.
3: Dat vind ik opvallend.
2: Is opvallend inderdaad. Nou ja, misschien liefde voor het spel en liefde voor de mooie...
3: Dat
2: mooie,
3: is het.
2: De mooie wereld.
3: Ja.
2: En voor je portemonnee.
3: Het is niet dat hij ervoor betaald wordt, hè? Nee.
2: Dat denk ik heel goed ook. Denk je niet?
3: Dat hoop ik wel voor hem.
2: Dat hopen we zeker voor hem. Opvallende statistiek nog, Bunting. Die bleef wel echt een dramatisch World Series seizoen. Hè? Dat hij van de 5 keer dat hij meedeed... heeft hij sowieso al 2 keer in de eerste ronde verloren... van een Home Nation Qualifier. Tegen Tingström dus en nu tegen Raymond Smit. En hij heeft nog geen wedstrijd gewonnen van een PDC-topper.
3: Ja. Maar dat stond wel een beetje op waar hij op dit moment staat. Hij had ook in de Premier League had hij het weer moeilijk. En uiteindelijk deed hij het volgens mij nog wel redelijk aardig op het einde.
2: Ja, hij werd nog 5e.
3: Ja, maar het was niet, het was weer niet het de Premier League waar hij op hoopte.
2: Nee.
3: En bij elke speler zal dat gewoon dat moment komen. Dat je gaat nadenken van ik vind mezelf heel goed. Dat vinden ze allemaal van hunzelf. En je bent maar een bouw en je verwacht dat je ergens naartoe gaat. En dat laatste stapje kan je niet maken. Dan kan het 2 kanten op gaan. Of je blijft een beetje op dat niveau zitten. Of je dondert in elkaar.
2: Ja.
3: Want dan ga je beseffen, ik ben toch niet zo goed. En dan wordt het heel confronterend natuurlijk.
2: Ja, viel vorig jaar natuurlijk al wat terug op de ranking. Is ook op de jaarranking. Nu staat hij pas op plek 21. Dus heb ook zeker nog geen goed jaar. Dus...
3: Nee, daarom.
2: Crisis.
3: Dat wil ik niet zeggen, crisis. Want ja, 21 is natuurlijk nog steeds redelijk.
2: Vergeven 20.
3: Ja, crisis.
2: maar
3: er zijn gewoon heel veel spelers die zijn best wel goed.
2: Ja,
3: dus dat kan dan, weet je. Maar dus er is geen man overboord. Alleen, misschien is het voor hem wel beter om volgend jaar of een jaartje geen Premier League te spelen, maar echt aan je ranking te werken.
2: Die kant die gaat wel langzaam een beetje op, lijkt het. Nog een ander dingetje wat opviel, James Wade. Die speelde tegen Caden Mell. Caden Meln, moet ik zeggen, denk ik. Meln, denk je zo uitspreekt.
3: En dat ga je aan mij vragen.
2: Denk, ja.
3: Ik spreek alles verkeerd uit. Ja, maar volgens iedereen...
2: Op zijn Amsterdamse mijl.
3: Ja, op zijn mijl.
2: Op zijn mijl, ja. Die verloor in ieder geval van Weet. En die gooide 68 gemiddeld. Dat was niet heel goed. En vooral de reactie van Weet, daar was goud, hè?
3: Gewoon, ja, nou, ja, die is ook niet heel vriendelijk dan.
2: Nul interesse.
3: Gewoon van nou, het liep niet bij of wat dan ook.
2: Nee.
3: Die geeft gewoon zo'n heel slap Kevin-handje.
2: Ja.
3: En dan loopt hij gewoon weer weg.
2: Maar eerst de scheidsrechters ook. En die liet de jongen ook altijd in verbazing achter. Maar hij keek hem ook zo aan van, jij kreeg er helemaal gereed. Want zo keek hij ook naar hem.
3: Maar zo is hij ook wel, hè? Gewoon,
2: ja.
3: Hij is niet van het praatje pot. En
2: nee, hij is niet kleden van, joh, je stond er toch mooi.
3: Ja, precies, dat soort dingen. Dat vindt hij ook gewoon, hè, die kan er niks van. Is echt zonde dat ze die een plek gegeven hebben. Dat zijn een beetje de gedachten die
2: hij heeft. En die liet hij ook zien.
3: Ja.
2: Dat is weer typisch, wat prachtig was het.
3: Maar het is niet gespeeld of zo, nee, bij hem. Hij is gewoon zo. En ja, ik weet dat heel veel mensen hebben moeite met hem. Maar je weet wel wat je krijgt dan, weet je.
2: Ja.
3: Bij hem. Het is niet dat dat hij de volgende keer hem wel gaat lopen knuffelen of wat dan ook.
2: Nee, zeker niet. Of zeg van, goh, toch mooi dat je er stond en zo. Dat zal allemaal niet komen. Hè? Zo ben je ook niet. Dus als een kleten zou dat wel doen. Dus,
3: ja, zeker. Maar er zijn heel veel spelers, hè, die dan nog even een hart onder de riem steken en zeggen van, ja, zonde was je nerveus of zo. Maar ja, probeer hierop te letten. Of zonde te zeggen, ja, ik was ook nooit zo.
2: Nee, maar ja, een jonge speler. Een paar jaar geleden won hij nog van Fanny Sherrock. Dacht ik, nou, misschien wel een talentje, maar... 4 jaar geleden is dat, maar dat is niet echt uitgekomen dan. Is je nu 68 gemiddeld?
3: Nee. Dat kan natuurlijk met vorm van moment te maken hebben. Maar dat 68 is wel echt...
2: Ja, alleen scoren het natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Dus dat is niet best. Hem zien we ook niet terug in Australië, waar we deze week heen gaan. Laten we eventjes Gio van Veen nog bellen. Kijken hoe hij deze trip in Auckland beleefd heeft.
3: Gaan we doen.
2: En Vincent, we bellen eventjes in met Gian die down under is. Gian, en we zagen het op Instagram. Jij was in de zoo.
4: Ik was in een zoo, ja. Dat klopt, ja. Ja, we waren een middagje naar de dierentuin geweest.
2: Is dat heel anders dan in Nederland vroeger wel? Toch wel af?
4: Nou ja, op zich wel. Kijk, in Nederland vind ik het niet zo geweldig, de dierentuin. Omdat je op een gegeven moment toch al die dieren voor mijn gevoel wel overal ziet. Maar hier heb je natuurlijk de kangoeroes, de koala's en al dat soort dieren. Dus dat is wel leuk om wat regionale dieren hier te zien.
2: Oké, nou, vandaar. Dus als je ooit down under gaat...
3: Ja, die kans is klein, maar ja, ik zal het onthouden.
2: Dan ga je ook naar de show. Ja. Toch even iets anders. Hoe beleef je überhaupt je trip naar Down Under? Want het is denk ik sowieso allemaal mooie nieuwe dingen die je daar ziet.
4: Ja, zeker. Het is echt inderdaad een hele andere wereld hier. We zijn natuurlijk in Nieuw-Zeeland een paar dagen geweest. We waren er überhaupt al wel vroeg om daar ook gewoon echt wat te kunnen zien. Maar de stad zelf, ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar ook gewoon daarbuiten. We hadden, mede omdat ik geen bagage had, waren we maandag naar een dartshop geweest... En die man die was zo vrijgevend om ons dinsdag mee te nemen. Zijn we dinsdag een dagje met een local geweest. Hebben we daar wat mooie dingen gezien. Dus dat is wel... Ja, je ziet wel echt mooie dingen hier, zeker.
2: Ja, nou, je begint er zelf gelijk over je koffer, inderdaad. Is dat zonde? Hoe werkt dat dan? Ga je dan zitten googlen naar een dartshop in de buurt?
4: Nou, ja, toevallig wel. Want ik wilde toch nog wat trainen. Want ik kwam ook net terug van vakantie in Griekenland. Dus ik had al anderhalve week geen pijl aangeraakt. En toen dacht ik, nou, wil ik hier wel een beetje trainen. Maar ja, als je dan geen pijlen hebt, wordt het ook lastig. Dus toen ging ik toch maar op zoek naar een dartshop waar mijn pijlen te koop waren. Het grappige is nog, er zat maar één echte, of dat is de grootste dartshop in ieder geval in Nieuw-Zeeland. Dus ik klikte op de website, stond bovenaan, meet and greet met Gian van Veen donderdag. Toen dacht ik, oh, hier kom ik nog een keer langs blijkbaar.
2: Oké, kijk, dat wist je niet dat je daar al een afspraak had ook?
4: Nee, dat wist ik niet. Dat was door de door Red Ranging geregeld. Maar goed, ja, dat was ook wel prima.
2: Ja, wel knullig, hè, uiteindelijk met die koffer.
3: Ja, maar ja, dat soort dingen kunnen gebeuren natuurlijk. En dan is het natuurlijk, als je zo ver gaat, dan is je er ook niet zomaar in één keer wel, hè?
2: Nee, want hoe lang duurde het uiteindelijk, Gian?
4: Nou, we kwamen zondagavond aan en donderdagavond kwam de koffer aan.
3: Oh.
4: Dus toch wel een dag of vier.
2: Dat heeft langer geduurd dan je dacht, hè, Vincent?
3: Ja, dat is wel heel lang, ja.
2: Ja.
3: Goh.
2: Hoe heb je die tijd overleefd dan? Want ook Kiana, de spullen waren ook weg, toch? Ook haar koffer.
4: Ja, we hadden allebei een koffer ingecheckt en die lag allebei nog in Parijs.
3: Goh.
4: Dus, maar we kwamen ook op Auckland aan op het vliegveld en we waren niet de enige. Want ze hadden een aardige lijst met mensen die daar langs zouden komen omdat de koffers niet waren. Maar we zijn maandag, hebben we even geshopt, hebben we in ieder geval een outfit... we hadden nog één trolley bij waar in ieder geval nog één outfit aan in zat. Dus die hadden we maandag geshopt voor dinsdag. Want ze gaven aan dat het dinsdag al aan zou komen. Maar ja, toen keek ik dinsdag en toen was het nog steeds in Parijs. Dus dat werd ook lastig. Dus dan hebben we dinsdag op woensdag hebben we s'nachts een was service aangevraagd, zeg maar, bij het hotel. Dat was een stuk goedkoper dan weer twee nieuwe outfits moeten kopen. Dus ja, en zo lukte het dan wel.
2: En qua pijlen, die heb je dus in die Dutch op gekocht?
4: Ja, ja, maar de PDC die heeft voor mij ook een shirt, een setje dartpijlen. Die heb ik toen tijdens de Premier League gegeven, als het een keer in Engeland de koffer kwijt zou raken. Dus die had ik meteen zondagavond of maandag al een bericht gestuurd van, nou, ik zit hier zonder koffer, kan je in ieder geval iets meenemen? Dan heb ik in ieder geval nog wel een setje pijlen en een shirt, zodat ik in ieder geval kan spelen. Maar gelukkig is dat allemaal niet nodig geweest.
2: Nou, precies wat je zei eigenlijk, hè? Gewoon aan de PDC geven.
3: Ja, maar dat is vooruitdenken. Ja. Voor dit soort dingen. Nou ja, het is toch slim.
2: Ja, heel slim vooruitgedacht inderdaad. Hoe was de ervaring in Auckland? Dat ik zag Price, die klaagde wat over dat het niet zo warm is daar.
3: Gekke in de winter.
2: Dat is ook niet zo raar, hè?
4: Nee, maar goed, het is hier. Kijk, dan ben ik liever hier dat het 18 graden buiten is dan dat we in 35 graden staan te darten. Dan voor het darten is het dat wel beter. Maar nee, Auckland was heel mooi. Het was de eerste twee dagen hebben we ook nog wat zon gehad, dus dan was het goed te vertoeven. Daarna wel veel regen. Maar ja, goed, het is ook winter hier, dus het was ook wel een beetje te verwachten.
2: Ja, dat lijkt me ook. In Australië, als je zo naar je achtergrond ziet, kijk, ja, het ziet er prachtig uit. Ik neem aan dat jullie ook
4: het mooie zit hier op de achtergrond.
2: Het mooie zit inderdaad. Ik neem aan dat jullie daar ook je ogen uitkijken in de stad, toch?
4: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Het is wel een stad ook gewoon wat ik altijd ook wel op mijn lijstje had. Van nou, daar wil ik in ieder geval wel een keer heen. En als je het dan met de World Series hier kan combineren, is dat wel heel mooi. En ja, we kijken onze ogen uit hier. En gisteren zijn we hier aangekomen. Dus dat was op zondag. Nou, vandaag, als we het opnemen op maandag, hebben we dan ook nog een dagje gehad. En dan dinsdag, woensdag zijn we hier ook nog. Dus tijd genoeg hier.
2: Ja, en het is top dat we je even kunnen bellen om te horen hoe het allemaal gaat. Maar we kunnen ook alles volgen in je vlogs, hè?
4: Zeker, ja, zeker. Ja, vind ik ook wel leuk om te doen. En kijk, ik ben sowieso wel iemand die er veel mee bezig is met social media. Ik denk dat het ook wel, nou ja, moed is een groot woord, maar dat het helemaal geen kwaad kan tegenwoordig. En vind ik het ook wel leuk om de mensen dan die het willen volgen een beetje mee achter de schermen te kunnen nemen.
2: Ja, wel genieten toch? Dat je een beetje, inderdaad wat hij zegt, een beetje een inkijkje krijgt.
3: Ja, zeker. Ik denk dat het een hoop mensen toch wel leuk vinden om te kijken. Dat, ook zo'n trip, weet je, is toch iets wat heel veel mensen gewoon nooit mee gaan maken.
2: Nee.
3: Dus dan krijg je toch een beetje van hoe het daar allemaal uitziet en hoe het allemaal gaat. Ik denk dat het voor een hoop mensen heel leuk is.
2: Ik denk dat het beter is dan die, ik weet niet of dat voorbij is gekomen van James Wade. Die maakt ook wat selfies. Die maakt van die onderkin selfies.
3: Die heb jij misschien. Nee, dat heb ik niet mee gekregen.
2: Die heb jij wel gezien. Hè? Gijan, ik denk dat jij dat beter doet.
4: Ja, die heb ik gezien. Keanu liet mij toevallig net 10 minuten geleden zien. Dan was hij nou bij Madame Tussauds zojuist. Stak hij de vinger in de mond van Cristiano Ronaldo. Dus hij heeft de tijd van zijn leven.
2: Kijk, ja. Ja, het moet altijd een beetje op zijn eigenaardig. Hè? Of zijn James Wade een beetje bij hem.
4: Precies, maar het is wel leuk.
2: Ja, qua darten, je bent de topseed daar. Voelt het ook zo dat jij daar eigenlijk, ja, je bent toch officieel gewoon de man daar?
4: Ja, maar volgens mij ben ik dat deze week niet meer, want Price heeft me ingehaald op de World Series ranking. Dus
2: ja, maar je bent nog steeds nummer 2 van de wereld, dus voor ons ben je gewoon de topseed.
4: Ja, oké. Oké, nou ook niet lang meer, hè? Maar maakt niet uit. Voelt het zo? Nee, ja, weet ik niet. Ik denk dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Ik heb wel het idee, ik denk dat iedereen dat ook wel heeft, dat de beide Lux en Michael er niet zijn. Dat het wel gewoon een goede kans is om een toernooi hier te kunnen winnen. Maar ik denk dat het vorige week ook zeker, nou, ik zei dat ik al weinig had gegooid door de vakantie. Nou, koffer niet aangekomen, dat het ook allemaal niet ideaal was. Dus dat het qua voorbereiding niet geweldig was. Maar qua spel denk ik dat het wel gewoon een prima toernooi was voor mezelf. Alleen Clayton, ja, die strafte echt alles af. En ja, daar loop je dan tegenaan, dat kan gebeuren. Maar prima, voel ik me ook wel goed. En hopelijk dat het deze week dan beter gaat.
2: Had je het gevoel dat er meer is al tegen Clayton? Want je zegt, hij strafte echt op één dubbel na, gooide die ze allemaal dus.
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat er meer in zat. Ik zat er dicht genoeg bij. Maar ja, inderdaad, dan heb je ook af en toe misschien een beetje geluk nodig dat hij een kansje mist. Maar ja, dat gebeurde niet. En ja, dan voor je het weet zit het ook zo voorbij. Maar ik denk wel dat er uiteindelijk wel meer in zat, ja.
2: Ja, je speelt dit jaar alle World Series in ieder geval. Dat is natuurlijk je eerste jaar. Bevalt het misschien wel meer dan de Premier League? Is in ieder geval misschien een bijzondere ervaring?
4: Ja, dat sowieso. Kijk, ik wil niet zeggen dat het meer bevalt, maar het is wel een hele andere ervaring. Kijk, Premier League is natuurlijk 16 weken achter elkaar lang beuk van Engelse stad naar andere Engelse fantastische stad. Nou, dan zit je wel liever op plekken zoals dit of in Auckland of New York. En de sfeer onderling is ook heel anders natuurlijk. Kijk, Premier League is wel echt, dan wil je gewoon echt het beste van jezelf laten zien. Hier ook, alleen is het toch wel weer de sfeer wat gemoedelijker en een beetje ouwe onderling. En dat is ook wel een keer leuk.
2: Is dat wel, het is natuurlijk nu je eerste keer, denk ik, logisch dat je allemaal speelt. Maar wel iets waar je over na gaat denken om ze niet allemaal volgend jaar te spelen? Dat je ook wat rust inbouwt?
4: Ja, weet ik nog niet. Dat hangt ook een beetje vanaf hoe het WK gaat. Kijk, ik denk dat als je een goed WK hebt, dan misschien dat je weinig mag skippen van de PDC. Maar dat je dan bijvoorbeeld wel kan kijken om in januari wat te kunnen skippen. Om daar nog een iets van vrije tijd in te bouwen. Ja, in augustus is natuurlijk altijd wel. Maar ja, als je dan hier dan ook bent, denk je, ja, het zijn wel mooie tripjes. En als je hier ook een paar dagen voor jezelf vakantie kunt houden, dan is dat ook wel mooi.
3: Wat is in januari?
2: Hoe bedoel je, Vincent?
3: Nou ja, ik denk in het Midden-Oosten dat het niet al, dat niet alle toernooien doorgaan volgens jou.
2: Nee. Nou, hoor dus
4: dat is ook zeker weer zo.
3: Dus ja. Misschien ben je wel in januari gewoon vrij.
2: Kijk, nou, om misschien wat minder omstandigheden dat het gebeurt. Ja. Maar wie weet komt inderdaad wat ruimte in de agenda, toch?
4: Ja, nee, ja, inderdaad. En je hoort ook geruchten dat ze met nog meer World Series bezig zijn. Dus, maar dat zien we volgend jaar allemaal wel.
2: Oh, dan wordt januari langzaam weer in ieder geval.
3: Dan wordt hij weer volgeboekt.
2: Dan wordt hij weer volgeboekt, inderdaad. Wees benieuwd ook bij de PDC. Goed, Gian, willen we heel erg bedanken voor je tijd. Dat je zo helemaal aan de andere kant van de wereld even de moeite voor ons hebt genomen.
4: Geen probleem. Ga ik zo lekker naar bed.
2: Tot rusten.
4: Ja, dankjewel.
2: Goed, Vincent. Gian gaat deze week weer vlammen in Sydney. Hè?
3: Ja, ja. Maar ja, even daar op terug te komen, op dat interview met hem. Daar zie je eigenlijk uit hoe ze de World Series benaderen.
2: Als feestje.
3: Ja, die jongen is op vakantie geweest. Geen pijl aangeraakt. En die gaat daarheen. Die denkt van, ah ja, kom een paar dagen van tevoren. Dan gooi ik wel even een beetje.
2: Ja.
3: En dat zou je natuurlijk nooit doen bij een toernooi waar je echt denkt van, ik moet hier goed spelen.
2: Nee.
3: Dus dat is eigenlijk gewoon hoe ze er allemaal in staan.
2: Dat typeert hem misschien een beetje, inderdaad. Ja. Ja. Wel heel lang, hè, je koffer, donderdag.
3: Ja, vond ik ook wel, ja.
2: Zo. Wij namen vorige week dinsdag op. Wij dachten, die heeft hem al, op het moment van opname.
3: Ja.
2: Maar dat was even niet.
3: Ik begrijp wel dat het een eind vliegen is, maar je kent toch met de volgende mee?
2: Ja, dat lijkt me ook. Misschien gaat het niet elke dag een vlucht.
3: Ja, maar Emirates, die heeft toch wel meerdere kanalen dat ze hem erheen kunnen brengen, neem ik aan.
2: Zo'n vlucht überhaupt, dat is wel prachtig, hè, hoe dat dan gaat.
3: Ja.
2: Jij legt maar net even uit hoe dat allemaal aan toe gaat.
3: Ja, met business class. Met Emirates en zo heb je gewoon zelfs een barretje aan boord. Ja. Toen ik zei bar, ja, dat was een glimlach op jouw gezicht. Die zal ik nooit meer vergeten.
2: Van oor tot oor.
3: De eerste vraag van jou was, kun je ook gewoon boeken en dan de bar erbij nemen?
2: Nee, dat vroeg ik niet.
3: Dat was wel jouw vraag. Dat je gewoon normaal in het vliegtuig zit,
2: nou, okay,
3: maar dat je dan ook aan de bar mag zitten.
2: Nee, uit interesse gewoon. Ik ben benieuwd naar het hele
3: Tuurlijk
2: proces.
3: Je weet hoe ik ben.
2: Ja. Ik wil graag details van dingen weten. Mm. Dus ik was gewoon zo benieuwd naar het proces. Ja. Maar zo werkt dat dus.
3: Maar dat werkt niet zo.
2: Dat kan niet. Dus je hebt een heerlijk bedje. Dan kun je lekker series kijken, film kijken, wifi ook.
3: Ja, vaak wel, ja.
2: En aan de bar zitten.
3: Ja.
2: Goh, wat een topleven hebben die gasten toch, hè?
3: Maar dat is wel lekker vliegen natuurlijk. Ja. Als je 26 uur gewoon normaal zit, dat is echt een end.
2: Ja.
3: Ik ben vroeger met het Nederlands team naar Australië gevlogen. Maar daar zit je gewoon op zo'n normaal stoeltje. Nou, en als je dan, zoals ik, 2 meter bent, dan is daar echt geen feest.
2: Het Nederlands team was geen businessplek.
3: Nee.
2: Nee?
3: Terug kregen we hem wel, trouwens.
2: Okay.
3: Maar alleen Raymond kreeg toen een business class plek. Maar ja, die konden ze natuurlijk allemaal.
2: Mm-hmm.
3: En toen was er 1 stoel ernaast vrij. Daar mocht ik dan zitten. Dus dat was wel fijn.
2: Dat is wel heel fijn.
3: Dat was echt een stuk beter.
2: Dat kan ik me voorstellen. Zeker met het lange lijf van jou, inderdaad. Goed, wil ik nog eventjes naar 2 stellingen. Met mijn vrouw een koppentoernooi gooien, dat nooit.
3: Dat heb ik vroeger wel gedaan, maar nu nooit meer.
2: 60 middelen op een demo, dat gooi ik nooit weer.
3: Ja, nee, dan kap ik ermee.
2: Oké, okay. Toch even de Zwaantje Masters, even kort. We hadden vorige week met Wessel Nijman nog over. Een commercieel toernooi, kan ik dat zo noemen? Commercieel toernooi op heel goed niveau wel?
3: Ja, zeker goed niveau. Ja. 100%.
2: Er werd namelijk gewonnen door Kim Huibrechts. Ja. Die volgde Wessel Nijman op. Die won in de finale van Andy Bates. Danny Noppert.
3: Ja, die vonden het ook leuk met elkaar.
2: Wie?
3: Ik zag zo'n filmpje voorbij komen met die Annie Baten. Die geeft Kim een hand. En loopt meteen boos weg. Dus ik weet niet wat daar is voorgevallen.
2: Dat is voor de Belgen gewoon niks.
3: Maar de Belgen vonden elkaar niet lief, volgens mij.
2: Voor mij dat zijn eigenlijk zijn baas over het algemeen. Ook
3: ja, volgens mij ook. Ja. Maar dat filmpje, dat zag goed uit.
2: Oké, dan laat ik het even zien. Maar Kim Huibers won hem wel. Dat tekende ook zijn vorm. Noppert deed onder andere ook mee. Jimmy van Schie. Echt goede spelers waren natuurlijk. Noppert kwartfinale. Murphy King had nog de halve finale.
3: Die is er volgens mij elk jaar.
2: Ook mee. Ja, er worden vaak spelers ingevlogen. Terry Jenkins, ook leuk dat hij erbij was, toch?
3: Oh, was die er ook bij?
2: Ja, dat je dat soort namen nog voorbij ziet komen. Koos Stropede ook mee? Ja, die heeft het niet om Ko af te zeiken, omdat het jouw vriend al niet is. Maar die zat rond de 60 gemiddeld in de pool.
3: Ja,
2: Hoe kan dat zo hard gaan? Dat vraag ik me vooral af. Jij bent natuurlijk ook oud-prof dart, hè?
3: Ja, zeker. Nou, maar het moet zo hard gaan. Hij is al 10 jaar gestopt, hè. En doet er niet zo heel veel meer aan. Maar ja, ik moet je dan meedoen, weet je. Ik bedoel, iedereen is daar vrij in, hè? Want hij mag darten wanneer hij wil. Want dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat uit zijn hobby, is hij professional geworden. Maar Koos is natuurlijk een hele goede darter geweest. Want hij heeft echt een mooi toernooi gewonnen, goede resultaten gehaald. Ja, ik zou het niet kunnen. Dat je dan de hele dag gewoon rond de 59, 60 gemiddeld staat. En iedereen veegt je van het bord af.
2: Je gooit natuurlijk wel eens demo's. Je zegt wel eens, als ik dat gooi, gooi ik niet meer. Maar dat heb je nou, met dit.
3: Dat ga ik echt niet doen. Kijk, en misschien is dit de eerste keer dat dat bij hem gebeurt. En dat hij dan nu ook beseft, dit moet ik niet meer doen. Dat weet ik natuurlijk niet.
2: Maar je hebt toch tegen hem gegooid nog voor begin
3: vorig jaar? Het is niet zo dat ik heel veel contact met de man heb.
2: Nee, maar je hebt nog nee, dat weet ik, rustig maar. Je hebt toch vorig jaar nog tegen hem gegooid?
3: Jazeker.
2: En toen ging dat...
3: Ja, toen gooide hij ook niet veel. Nee.
2: Maar iets beter?
3: Ja, wel beter dan 60 gemiddeld.
2: Oké. Okay.
3: Dus maar ja, misschien gaat het elk jaar met een paar punten naar beneden.
2: Ja, dan weet je wat je te wachten staat.
3: Ja, ja, precies. Nou, maar ja, kijk, en als hij gewoon de hele dag naar zijn zin hebt gehad en hij vond het leuk. Dat misschien is hij ervoor betaald, ik weet het niet.
2: Vaak wel.
3: Dan denkt hij gewoon dat hij gewoon even geld ophalen. Dan is het ook goed, hè?
2: Kunnen ze jou bellen voor dit soort toernooien?
3: Ik ben bij de Swaantje Masters geweest en toen werd ik betaald. En toen kwam ik in de kwartfinale, maar die dag die duurde zo... Achterlijk
2: ja, het zijn lange dagen.
3: En toen verloor ik van Jermaine in de kwartfinale. En toen zeiden ze het jaar daarna, je mag weer meedoen. Want je hebt de kwartfinale gehaald. Toen zei ik, dan moet je weer hetzelfde betalen. En toen zeiden ze, dat doen we niet. Dan kom ik niet.
2: Maar vroeg jij zoveel of?
3: Dat weet ik niet. Maar dat maakt niet uit. Maar dat was zo'n lange dag. Dat ga ik niet doen voor niks.
2: Nee.
3: Dat zit er niet meer in.
2: Dus als we betalen, ben je er gewoon bij voor het jaar.
3: Ja, als we mag genoeg betalen, dan kom ik wel.
2: Kijk, nou leuk. Dan kom ik gezellig kijken.
3: Ja. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dus je hoeft niet je agenda te blokken.
2: Oké, nou, ik ben er één keer geweest. Wel in ieder geval heel leuk en gezellig toernooi.
3: Het is een prima toernooi.
2: Alleen als je moet darten, het is wat heet. Okay.
3: Zo, jongen. Goh, jongen. Warm daarbinnen. Ja. Je kan nergens zitten. Het is voor een rugpatiënt is het niet ideaal.
2: Is het niet ideaal? Nee, zeker niet inderdaad. Christophe Wattijski, die is ook, het is natuurlijk zomerstop. Die is lokaal wat toernooi aan het gooien. Speelt een koppeltoernooi met zijn vrouw.
3: Oké. Okay.
2: Gewonnen.
3: Kijk.
2: Ja.
3: Maar zijn vrouw kan goed hard, hè?
2: Ja.
3: Die heeft ook gewoon leeks uitgespeeld. Ja. Dat is niet zo dat hij... Dat hij met iemand speelt die nooit dart.
2: Nee, die heeft in de wat je zegt, die heeft op Leekzeg gespeeld inderdaad. Ik kan even niet een paar vrouwelijke namen komen, maar ze heet nu Ratajski ook. Is dat voor de huwelijkse sfeer, is dat goed te doen?
3: Ik heb vroeger ook wel met mijn vrouw darttoernooi gespeeld. Maar dat was voornamelijk mixkoppel en een beetje inderdaad in Zaandam in zo'n toernooi. We hebben ook nog wel toernooi gewonnen. Maar ja, nee, daar moet ik ook niet meer

0: Er kon gewoon geen eind aan zo'n wedstrijd.
1: Einde van de dag houden we erop en dat is dan wel eens gewoon, dat wordt wel eens na drieën.
0: Nou, dat is één keer gebeurd. Hè. Het is niet zo dat dat wekelijks is dat er een competitieavond tot 3 uur duurt.
1: Eén keer vind ik ook heel veel.
0: Maar één keer is best laat, ja. Dat gewoon. Nee, dat niveau is niet denderend.
1: Nee. Maar wel.
0: Maar ze hebben het wel heel leuk samen allemaal.
1: Dat is het belangrijkste uiteindelijk.
0: Ja.
1: Toch? Maar een keer koppeltrooi gewonnen dus zelfs.
0: Ja, zeker.
1: Kijk eens aan. Ja. Kim Huibers doet voor mij ook wel eens, hè, met zijn vrouw. Die kan ook goed darten.
0: Die kan wel aardig darten, ja, zeker.
1: Daarna Verhagen. Ja. Nou ja, Ratijski dus ook met zijn vrouw. Ze komen hier de zomer door, hè.
0: Zo is dat.
1: Ik vind het toch apart als je de hele jaar aan de darten bent... dat je dan de zomer denk ik ook nog lekker een koppeltoernooitje spelen met een vrouw. Echt een liefhebber.
0: Nou ja, misschien is het wel gewoon met heel veel vrienden die hij daar ziet... en dat gewoon gezellig is. En daarbij gooi je. Je weet de setting natuurlijk niet. Dat hij vol ornaat pantalonnetje aan naar binnen komt... of dat hij gewoon in zijn korte broek op zijn slippers... gewoon gezellig een toernooitje had gooien. Dat ken je natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Nee, dat is wel, maar merkte jij dat bij jezelf? Dat je op een gegeven moment, het is echt je werk geworden. Had je dan echt nog verschil met... Voor de leuk darten? Deed je dat nog wel eens?
0: Ik deed dat bijna niet meer, want ik was zoveel weg. En mijn zoon die had natuurlijk de leeftijd. Dan kon ik met hem naar voetballen toe. Dan kon ik met hem naar tennis toe. Met hem wat leuke dingen doen. Dus ik zei dan, dat is ook de reden dat ik nooit Super League gespeeld heb. Als ik dan een weekend vrij was, dan wou ik ook echt wel vrij hebben. En dan ging ik niet nog eens een keer darten. Dus ik stond er heel anders in. Ik denk dat ik vanaf dat ik nou bij de PDC ben, dat ik misschien nog... 10, 15 toernooien buiten de PDC omgegooid heb in Nederland. Oh, en dan was het meer gewoon echt geldtoernooien. Dat ik dacht van nou, goede training, goede tegenstanders en kan wat geld verdienen.
1: Ja, oké. Okay, dus dat valt hartstikke mee inderdaad. Robert Owen is iemand, die gooide ook veel buiten de PDC nog om. De lokale competitie. Ja. Daar heeft hij altijd voorstander van. Deed hij altijd leuk aan mee, maar mag niet meer meedoen.
0: Nou, jij zegt het. Maar,
1: het vermoeden is van voor mij is het teamgenoot dat hij te goed is. Daar niet meer mee mag doen.
0: Dat zegt een hoop over de rest. Toch?
1: Waarom?
0: Nou ja, hij is toch niet zo geweldig? Dat hij
1: wel prof dat, hè?
0: Jawel, maar wel. Maar dat is bij ons van Schie en
1: die wil ook gewoon
0: mee en alles. Dat zijn ook allemaal prof dat. Maar die mogen bij ons meedoen. En die winnen ook niet alles.
1: Nee.
0: Dus we hebben vaak toch wel, je verwacht toch van Wales dat er wel een paar aan zitten die tegen dat niveau aan zitten.
1: Ja,
0: toch?
1: Die goed voor een Brit een goed niveau hebben inderdaad.
0: Ja, dat, en die in ieder geval van hem wel kunnen winnen.
1: Ja.
0: Af en toe.
1: Ja, maar blijkbaar niet. Maar ja. Wel aparte reden, toch?
0: Of ik denk dat het komt omdat die pijlen zo achterlijk in het bord zitten. Dat iedereen daar helemaal klaar mee is.
1: Dat niemand kan zien wat hij gooit. Ja. Dat irritant is.
0: Ja. Het is nog steeds, als je naar die gozer wedstrijden kijkt... niemand weet met wat voor pijlen die speelt. Die zijn gewoon niet te zien.
1: Nee, klopt.
0: Het is wel in die flight aan te kijken.
1: Ja, en hij is natuurlijk op weg naar de top 16. Hè? Misschien dat de reden is. Dat heeft hij zelf gezegd tenminste vorig jaar. Weet je nog?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus misschien dat ze dat echt zeggen, dat is te gek.
0: Ja, als je een top 16 speler. Daar zit hij wel nog een stukje vandaan, volgens mij.
1: Ja, daar zit hij een heel groot stukje vandaan. Was die eens op het WK, volgens mij, hè, de laatste.
0: Nee, dat valt hij de WK ervoor niet goed deed. Dus die zal ook tegen voor zijn tourcard aan het vechten zijn.
1: Ja, misschien dat hij dan weer mee mag doen als hij geen tourcard heeft. Ja,
0: dat zou helemaal wat zijn. Dan. Je geen tourcard, maar je mag daar ook niet mee. Want je bent er goed.
1: Ja, dat zou heel apart zijn inderdaad.
0: Ja, dat zou wel apart zijn.
1: Goed, Vincent, we hebben nog een prijs weg te geven. Weet je nog dat we voor de socials wat weg zouden geven?
0: Nee.
1: Nee, dat weet je niet meer.
0: Dat ben ik
1: van Veen Pijlen, beste smoes.
0: Oh ja.
1: Jij mag een weg gaan geven. Thomas, kom er even bij. Jij mag gaan grabbelen.
0: Ik mag gaan grabbelen?
1: Ja. Zit er 24 in? Als je hem niet leuk vindt, zeg het gewoon. Dan doen we gewoon grabbelen. Oké, kijk, als jij de smoes niet goed genoeg vindt, dan gaan we een ander doen. Ik ben heel benieuwd. je moet er eentje, hè?
0: Ja, dat is er eentje.
1: Ja, sorry, snel. Wat staat er? Even de microfoon. Kan je het lezen of moet ik het lezen?
0: Jawel. Bij deze staat er, ik heb gisteren Chinees met sambal gegeten... en nu sta ik met samengeknepen billen te gooien.
1: Dat, op zich, ja, dat is een smoes dat diegene dus niet zo goed gooide. Wat vind je ervan?
0: Ja.
1: Vind je hem goed of vind je een ander?
0: Ja, weet ik niet.
1: Doe nog even één ander. Ja? Dan kies je tussen die twee. Dit is wel voor de mensen die kijken. Voor de luisteraars is dit heel gek.
0: Ik speelde tegen Cameron Menzies en hij knuffelde me zo stevig... dat hij helemaal uit de wedstrijd heeft gehaald. En die wint sowieso niet.
1: Oké, deze doet dat.
0: Ja, dan wordt hij.
1: Dan wordt deze samengeknepen billetjes van het Chinese eten.
0: Ja, van Wesley.
1: Van Wesley. Wesley, dus Wesley neemt even contact met ons opnemen dan, toch? Wesley neemt even contact met ons op. Ik heb gisteren Chinees met sambal gegeten... en sta nu met samengeknepen billen te gooien. Hij heeft dit Giel van Veen setje gewonnen.
0: Kijk aan.
1: Mooi
0: gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Ja. Hele goede smoes.

0: Jan, zeg het toch?
1: Zeker.
0: Mensen hebben massaal gereageerd, er honderden. Voor mij staan er zelfs over de 1000 reacties, hè? 1700.
1: Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Dat is wel mooi, toch? Interactie met onze kijkers. Ja. Dus daar houden we zeker van, want dan blijven wij uitpakken.
1: En dan mogen ze deze week zeggen wat ze als volgende setje willen hebben.
0: Ja, wat willen ze als volgende setje? Dan gaan we daarna gaan we de prijsvraag bedenken, maar wat willen mensen als volgende setje? Deze, ik durf hem bijna niet weg te geven, zo mooi vind ik hem. Jij?
1: Maar dat zou best onbeleefd zijn. Dat je dan een hele ding doet, 1700 reacties, en je zegt van, nou, eigenlijk wil ik hem houden, je krijgt hem niet.
0: Je krijgt niet, best niet.
1: Nee. Je hebt wel gewonnen, maar je krijgt niks.
0: Ik krijg hem lekker niet. Nee. Helaas, ik ga er afstand van doen. Hij is voor Wesley.
1: Nou wel.
0: Mensen mogen in de reacties inderdaad. Wat moeten we als volgende setje weggeven? Gaan wij weer een prijsvraag bedenken. En hype, hè?
1: En hype.
0: En hebben we ook slecht nieuws? Want dan zijn we deze donderdag niet.
1: Nee. Er is echt te weinig. Dat hadden we waarschijnlijk beter in het begin kunnen melden. Maar...
0: Ja, hopen dat mensen nu zullen afgaan. Dat is slechte nieuws niet, hoor.
1: Anders krijgen we gewoon donderdag in één keer. Waar zijn jullie nou blij? Klootzakken, part-timers, weet ik het allemaal. Krijgen we alles naar ons hoofd, weet je. Ja.
0: Deze week, ja.
1: Deze week even niet. Er is gewoon, er gebeurt gewoon even te weinig.
0: Nee, maar volgende week zijn we er helemaal.
1: Ja?
0: Wie weet.
1: Wie weet.
0: In ieder geval dinsdag.
1: In ieder geval dinsdag. Ja.
0: Tot dinsdag.
1: Tot dinsdag.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. De spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: She's crazy like a fool.

0: is het weerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer. En in het oosten en noordoosten kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Namorgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kansen op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier oponthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Tatemarbroek een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone

0: station met de meeste en beste hits.
1: This should be played at high volume.
0: Dit is Gouden Zone FM.

0: sirene heeft geklonken in de Goffert. NEC tegen Bodø/Glimt staat op het punt van beginnen. Aram, goedenavond. Weer terug van vakantie. Wat een opener voor jou.
1: Ja, laten we maar meteen even een Champions League wedstrijdje meepakken. Ja, een officiële Champions League wedstrijd. Want dat is deze play-off wedstrijd tegen Bodø/Glimt. De wedstrijd, de laatste horde voor NEC op jacht naar het miljardenbal dat de Champions League heet. Het is een officiële wedstrijd, dus een Champions League bal, overal Champions League logo's en vlaggen. En dat is wat de NEC mag laten zien vanavond. Laten we maar snel even naar de opstellingen kijken van beide ploegen. Beginnen we met de mannen van Kjetil Knutsen, de Nooren, nummer 1 in de Noorse competitie. Uiteraard kun je dan bijna zeggen met Haikin op goal, met Sjöwald als rechtsachter. Dan staat Björthoft en Alassami centraal. In het centrum van de verdediging. We hebben Björkan, oud-Feyenoorder. Linksachter een driemans middenveld met Auckland. Dat is rechts midden. Dan Brunstad, Fred. Dat is de linker. En middenin, dat is de grote man bij Bodø/Glimt. Dat is Patrick Berg, Noors International. Goeie voetballer, goede verdedigende middenvelden. En dan hebben we Blomberg, Helmersen en Hauge in de aanval bij de Nooren. En wat is de opstelling van NEC, Erwin?
0: En dan de opstelling van NEC. Dat is er eentje die je vooraf kon uit. Dat is Kretas op doel. Verder Pereira, Storm en Volviel. De middenvelders Le Breton en Jasmiets. Met aan de flanken Emre Mor en Chiri, Tadic en Linsen. Die daar de middenvelders zijn. En dan mis ik er nog eentje. Bischoff. Die heb ik nog helemaal niet opgeschreven. Bischoff die zoveel indruk maakte al in de voorbereiding. En ook al in de eerste wedstrijden van dit seizoen. Echt prima aannames hebben we al verschillende keren van hem gezien. Hij met nummer 99 uiteraard vanaf de linkerkant. Als de mannen van Bodø/Glimt in het geel zijn. NEC uiteraard in het thuisshirt wat iets is aangepast. Want het moest aan allerlei eisen voldoen van de UEFA. Dan zat het klavertje weer niet goed. En dan waren de rugnummers weer niet groot genoeg. Daarom is de hele achterkant van het shirt van NEC is helemaal rood. Le Texier is trouwens de scheidsrechter. En die heeft vorig jaar nog de Europa League finale gefloten. We hebben afgetrapt. De finale voorronde van de Champions League is begonnen.
1: Ja, met de eerste lange bal van Bodø/Glimt naar voren. Pereira is degene namens NEC die bal kan verdedigen. Le Breton moet dat ook gaan doen. Doet dat middels een overtreding op het middenveld. Hij dus weer op de plek van Sano, zullen we maar zeggen. Hè. Dus de achterpositie, eigenlijk een linietje naar achteren voor hem. Maar hij kan het uitstekend invullen. Dat hebben we al gezien in de vorige ronde van deze kwalificatie naar de Champions League toe. Wel, bal zit nu voor Bodø/Glimt. Met die vrije trap die genomen wordt, dan gaat de bal naar achteren. Linsen kan dan gaan jagen. En dan is de volgende blinde peer naar voren een feit.
0: Die komt op het hoofd van Helmersen, de lange spits van Nooren. Dit seizoen al goed voor 5 goals. De Noorse competitie loopt van maart ongeveer tot november. Met Bodø/Glimt ook weer als lijstaanvoerder. Jij zei het al, Aaron Berg. Nu de vrije trap nemend op de middenlijn. Die opent. Maar daar zit Pereira goed tussen. Die bal is net iets te ver voor Chiri. Wel weer onderschept door Pereira op de eigen helft nog. Via Chiri helemaal aan de rechterkant van het veld. Als laatste geraakt door de aanvoerder van NEC is de inworp voor Bodø/Glimt.
1: Ja, slimmerijtje van Jens Hauge. De linksbuiten die de bal hard tegen de captain van NEC aanschoot. En daarmee de ingooi kon versieren. Maar de volgende paas naar voren van Bodø/Glimt.

ingooi bij Van Viel. Aan de linkerkant van het veld. Daar staat Knutsen, de trainer.

0: richting 16 meter gebied van NEC. Die uitstekend onderschept door Volviel, die het balbezit geeft aan de Nijmegenaren.
1: Ja, en Bischoff
2: met een NEC. De bal wordt gewoon over de achterlijn gespeeld. Daarom een achterbal voor Kretas.
3: Ja, daar dacht de linksback Björkan, die we misschien wel kennen van Feyenoord. Tenminste, je moet echt een liefhebber zijn als je hem die ene wedstrijd in de Eredivisie in actie hebt gezien. Hij dacht dat hij daar een corner zou krijgen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Wijst ook resoluut Letoucher naar de 5 meter van NEC om die doeltrap te gaan nemen. Dat is gedaan. Doorgekopt door Tadic. Lijkt een hens te zijn gemaakt. Linse appelleert. Tadic appelleert, maar het mag door. Met aan de rechterkant is Boede nu weg. Dan moet fel verdedigd worden door Le Breton. Krijgt daarvoor het applaus. En dan krijgt hij ook nog eens de vrije trap mee. Als de overtreding blijkbaar is wel anklend. Mijn Noors is wat roestig. Het kan zijn dat ik er af en toe een kleine lettergreep naast zit. Maar ja, het is volgens mij dezelfde naam bijna als, als die stad in Nieuw-Zeeland. Overtreding dus. En Kretas gaat die bal op een meter of 10 van de achterlijn, linkerkant van het veld nemen.
2: Lange bal, Kretas, langs de zijlijn. Dus over de linkerflank is daar de lange bal richting Bischoff. En Linse die in komt vliegen, maar niet in balbezit komt. Bal over de zijlijn, maar wel een ingooi voor NEC. Ter hoogte van de middenlijn is het Von Viel. Gelijk een diepe bal richting Tadic. Die schermt gelijk die bal af en houdt zijn tegenstander af. Dan is het Linse die daar weg lijkt te draaien, maar het lukt niet. Dan is het Bischoff die dan de afvallende bal wil meenemen. Maar daar heeft de scheidsrechter, de Fransman, gefloten voor een overtreding tegen NEC. Dus keeper Nikita Haikin, daar heeft ooit Elton John nog een liedje over geschreven. Die mag de achterbal nemen. Heel betrouwbare doelman, al heel lang, ook in het eerste van Bodø/Glimt.
3: Ja, absoluut, goede keeper. Terwijl ik naar het scherm zit te kijken, dat werkt, dat is het goede nieuws. Dat was tegen Telstar en Euvel. Hij werkt nu wel, maar de klok is echt minuscuul. Ik moet eigenlijk 2 brillen op om te zien in welke minuut we zitten. Maar als ik het zo ontcijfer, zitten we in de 6e minuut van de wedstrijd. Met de bal halverwege de helft van NEC. Als Von Viel de bal wegtrapt richting Linse, die maakt al de loopactie. Maar wordt goed op de huid gezeten door de captain Bjørtoft van Bodø/Glimt. Nee, dat is niet de captain volgens mij. Nou, ja, wel de captain. Sorry, ik zag het verkeerd. Het is het hem wel. Die de bal wegtrapt. Beetje fel nu druk van NEC op de achterhoede van Bodø/Glimt. Kan die goed opgevangen worden door Niasmits. Draait goed weg bij zijn tegenstander. En ook nog een goede voortzetting richting Emre Mor. Die een vroege voorzet geeft richting Linse. Op de rand van de 16 neemt hij hem goed aan. Maar dan is de combinatie te kort. Moet daar wel verdedigd worden door, mee verdedigd worden door Tadic. En dan komt hij bij de voeten van Linse uit. Als NEC gelijk weer druk zet, kan hij gaan schieten. Die boogbal vanaf een meter of 17 draait richting de verre hoek. Maar gaat er een metertje of 2 naast. Eerste schot van de wedstrijd is dus wel voor NEC.
2: Ja, weer Linse daarbij betrokken. In het begin al die strakke, lage voorzet die net niet aankomt bij Emre Mor. En nu dan een indraaiende curvebal richting de tweede paal. Maar die gaat naast en over. Nu overname Sherry legt hem breed, maar daar is Emre Mor die hem niet helemaal onder controle krijgt. Maar de stoomtrein Pereira was daar al bij en die neemt hem over, speelt hem eventjes terug richting Storm. Dan weer Pereira. Alle spelers nu op de helft van Bodø/Glimt. Behalve Kretas en Von Viel nu ook weer eventjes iets terug. Bal gaat ook terug richting Kretas en die staat aan het begin van een nieuwe aanval.
3: Lange bal van Kretas. Weer gaat hij richting Bischoff, die een klein duwtje geeft aan in de rug van de tegenstander, maar het mag. Hij kan de bal dan uiteindelijk binnenhouden. We zitten al bijna aan de corner. Vlag aan de andere kant van het veld. Veldduel nu met zijn directe tegenstander Schöffelt. Daar komt Bischoff als winnaar uit de strijd. Tenminste, hij krijgt een ingooi. Dat klusje gaat hij zo overlaten aan Deveron Von Viel. Diep op de helft van de Noren. Korte ingooi naar Le Breton. Die speelt hem dan terug. Krijgt hem weer terug, Le Breton. Dan weer via Von Viel. Eventjes terug uit naar Tobias Storm. Nou, dat is een slechte bal van hem, van Storm. En dan ook een overtredingje als NEC het wil corrigeren. Vlakbij de zijlijn is dat. Wordt volgens mij de rechtsback van de Noren eventjes onder het gras gestopt. Dan zit ik ook eens even te kijken. Er wordt een doek een beetje opgehangen in het uitvak van de Noren. Boede heeft een heel aantal fans meegenomen. Het is normaal gesproken een vol uitvak, zou je zeggen. Maar ze hebben er heel wat stoeltjes bij kunnen proppen door de hekken iets te verplaatsen, waardoor het uitvak nog groter is dan normaal. Dat is dus een beetje gezichtsbedrog. Normaal zou je zeggen, met dit aantal zit het vak helemaal vol. Nu dus niet helemaal. Ze hebben wel een goede dag gehad op het Faberplein, waar de fanszone was.
2: Lange bal nu. Die sterke, fysiek sterke spits Helmersen. Die loopt achteruit tegen Storm. Maar dan is dat duel een beetje onbeslist. Nu wel ter hoogte van de middenlijn. Bode Glimt. Een beetje een mispeer van Scheuvelt, de rechtsback. En dan is er een harde overtreding. Ingreep, geen overtreding. De scheidsrechter fluit niet laten doorgaan. Ook nu is het Nijasmits die in een duel zit wat stevig is. Er wordt de bal uit de drukte gehaald. Eventjes terug door Scheuvelt. En dan is daar nummer 10, Hoge. Dat is een sterke speler. Ik mis dat nummer 10. Daar moet ik nog op terugkomen. Ik kan wel zien dat keeper Haikin die bal heel lang geeft richting die sterke Helmersen. Kopt hem door. En dan gaat de bal richting de 16.
3: Ja, gevaarlijk moment nu als Pereira gelukkig goed inkomt met een goede tackle. Weet hij het eerste gevaar hier te ontmantelen, heeft Boeder nog wel de bal rond de middenlijn. Nu gaan ze de rechterkant op zoeken waar wat ruimte ligt als er een loopactie gemaakt wordt. Die loopactie is er inderdaad van Scheuvelt. Hij doet alsof hij naar voren gaat. Gaat dan terug, kan dan de bal krijgen. Zien we daar de nummer 10, Hauge, even helemaal uitgeweken naar de andere kant. Daar moeten we ook op gaan letten. Gevaarlijke jongen, die Noorse international sowieso. Patrick Berg, ook een hele goede speler. Als ze de Noren nu door de as van het veld binnenkomen. En een schot van afstand van die Berg. Ik noem hem net, goede Noorse speler. Ajax zou ook interesse in hem hebben. Legt nu eens aan, vanaf een meter of 25. Bal gaat de aardigheid naast het doel. Het leek gevaarlijker dan dat het was. Ook dat de eerste doelpoging, in ieder geval van Bode Glimt.
2: Ja, die driehoek, hè. Berg, Hoge en Helmersen, daar komt veel vanaf, veel gevaar. Deze bal gaat naast en over en de achterbal van Kretas is genomen inmiddels. Lange bal een beetje weer richting de linkerkant, wordt doorgekopt door Linssen. Een klein van stuk, maar enorm hoog springend en goed timend. Kopt hij de bal door, maar dan toch is het Bode Glimt die de bal over kunnen nemen. Bal nu bij nummer 10, dat is die Hoge. En dan terug. Terwijl we zien dat op de tribune iedereen gaat staan. Dus ga ook staan als dat kan voor je club. En klap mee met de fanatieke aanhang. En eigenlijk zit de fanatieke aanhang in het hele stadion vandaag.
3: Ja, je ziet het niet vaak dat iedereen gaat staan. Maar dat is nu wel het geval. Mooi beeld hoor. Als iedereen NEC applaudisseert, moeten we wel even opletten. Als ze misschien weg zijn aan de overkant van het veld, lijkt er een handsbal gemaakt te worden. En dan gaat hij op de stip. Ik dacht dat het een handsbal was van een speler van Boede. Maar blijkbaar is het Brian Pereira die hem maakt. Je ziet twee man appelleren. Het is Brian Pereira die wel redelijk schuldbewust daar wegloopt. Dat zegt misschien ook wel genoeg. Tadić gaat wel verhalen halen. Nijasmits gaat verhalen halen. Aanvoerder Sherry is de enige die dat mag gaan doen. Die komt nu ook gaan klagen. Maar dan gaat de bal na een minuut of 10 al op de stip. Een rare, ongelukkige klutsbal. Als Boede in één keer weg is aan de linkerkant van het strafschopgebied. Wipt de bal omhoog en dan komt hij tegen een hand. Mijn idee was dat het een hand van een Boede-speler was. Maar Letaché die wijst resoluut naar de stip. Dan zal er nog wel naar gekeken worden. Er is een VAR. En laat dat dan misschien wel de uitkomst zijn. Als we de Franse scheidsrechter helemaal zien uitleggen met handbewegingen waar die bal dan blijkbaar geraakt wordt aan Sherry. Linssen staat er ook nog eens bij te kijken. Ja, dat vrees ik zometeen wel, Leen, dat de bal op de stip gaat. Want Linssen loopt ook al hoofdschuddend weg.
2: Ja, en degene die het betreft, Pereira, die heeft helemaal geen protest. Ja, nu dan loopt hij een beetje semi-verontwaardigd richting de scheidsrechter. Strekt zijn armen. Maar ja, de manier waarop hij wegliep, die liet eigenlijk wel zien dat hij weinig twijfel ook zelf leek te hebben. Ja. Nu dan toch.
3: Hij gaat toch kijken.
2: Ja, hij gaat toch kijken.
3: Ik zit mee te kijken op mijn VAR-scherm. De tablet met de Ziggo Stream. Daar zag je inderdaad dat die aanvaller ook eerst hands maakte. En daarna komt hij op de hand, of de arm in ieder geval, van Brian Pereira. Kijk nu even goed mee. Daar wordt eerst een kleine hand gaat richting de bal. Daarna komt hij inderdaad tegen die van Pereira. Maar je zou toch zeggen dat die eerste overtreding, in dit geval van Hauge is het volgens mij, dat dat genoeg is om hier een streep door deze strafschop te halen. We zien Letaché bij het VAR-scherm. Zien we hem kijken, we zien hem turen naar het scherm. Die videoband zal ongetwijfeld een paar keer teruggespoeld worden. We zien hem praten, we zien hem wijzen. Nee, ik heb de goede hoop dat hij alsnog wordt weggegund.
2: Ja, lijkt het mij ook. Maar het leek in eerste instantie inderdaad de Bode Glimt. En hij gaat nu zeggen, ik heb gekeken, het is geen strafschop. Geen strafschop. En ja, de scheidsrechter geeft een vrije trap aan NEC. Dus de handsbal van Hoeken werd als eerste bestraft. En nou ja, goed, daar komen we goed mee weg. Maar dan blijf ik wel opvallend vinden dat Pereira zo gedwee wegliep eigenlijk. Ja. Alsof hij, ja, schuldbewust noemde jij het.
3: Ja, ja, dat viel op inderdaad. Hij liep... Nou ja, inderdaad, alsof je naar de galf loopt bijna. Van ja, nou ja, ik heb het gedaan. Ik ben schuldbewust. Maar blijkbaar was dat dus de redding van de VAR. Wat is het goed dat hij er is. Moet dat ook terugdenken aan de jaren 5 geleden in de KKD. Wat we allemaal meegemaakt hebben. En dat we nu op het hoogste niveau in de Champions League gelukkig wel bijvoorbeeld een VAR hebben. Bal achterin. Goede actie nu bij Le Breton naar Storm. Eventjes naar de rechterkant. Pereira die ziet dat Sherry is uitgeweken. Nog verder naar de rechterkant. Even de plek ingenomen van Emre Moore. Dan verlegt hij de bal naar de andere kant. Moet Bischoff hem eerst op de borst aannemen. En dan legt hij hem klaar. Kan hij misschien ingaan draaien met de voorzet. Moeten bij de tweede paal gekopt worden door Emre Moore, maar dat lukt niet, want hij wordt eerst nog weggekopt door een verdediger van Boede. Dat gaat wel vanuit Noors perspectief ten koste van een hoekschop. Zou ik kunnen zeggen, hey, NEC mag een corner nemen.
2: Corner, overzijde van het veld, voor het uitvak, een te grote uitvak. Jammer, we hadden wellicht weer een paar Nijmegenaren die zo graag hadden willen komen kijken een plekje kunnen hebben. Maar het is in ieder geval een corner nu voor Sherry. Er wordt kort genomen. Dan is het de voorzet van Moore laag, half hoog. En die wordt dan weggekopt. Opgevangen gelijk weer door Sherry. Die vanaf die cornerpositie weer terug is gekomen. Breed op Von Veel. Die chipt hem een beetje voor. Dan is daar een halve botsing en een half uitverdedigd. Maar dat halve uitverdedigen was al niet meer nodig, want er is een overtreding gemaakt. Die botsing wordt bestraft. Linsen, hotseknotse Linsen, die ging er iets te fel in. En Nikita Aikin mag een vrije trap nemen.
3: Ja, je zei al, 11 Noren op het veld. Dan is dit toch een halve Rus ook nog. Geboren trouwens in Israël. Ik heb alles uitgezocht van deze meneer. Die doelman volledig in het wit gestoken. Speelt nu de bal naar de rechterkant van het strafschopgebied, naar Bjørtoft. Die moet dan de lange bal geven. Er zit Von Veel goed tussen. Alleen blijkbaar maakt hij daar ook nog een kleine overtreding bij. Dat ziet in ieder geval de Franse leidsman. Mag Boede zometeen op een meter of 5 van de helft van NEC een vrije trap nemen. Berg doet dat eventjes terug naar Bjørtoft. Alassami, de andere centrale verdediger, krijgt nu de bal. Oude knar, 35. Ervaren man daar achterin bij Boede. Als de bal naar de linkerkant gaat, naar Björkan. Beetje op de huid gezeten door Emre Moore. Bal terug naar de keeper. En die schiet. Ja, dat is ongecontroleerd. De bal zo over de zijlijn. Dan heeft het halve druk zetten van Moore genoeg gevaar gesticht blijkbaar. Dat de keeper een beetje in paniek raakt. Dan mogen we gaan ingooien.
2: Ja, en dat is Pereira die dat gaat doen. Die maakt de bal een beetje droog op zijn shirt. Wijst dan naar voren en gaat ver ingooien. Nee, dat was een schijnbeweging naar iedereen. De bal werd teruggegooid op Storm. En die speelt hem dan vanaf de middenlijn terug op Kretas. Die is eenmaal in het zwart-grijs, een beetje anthraciet, is die gekleed. En dan de diepe bal op Bischoff. Die wordt verdedigd. Maar Auckland die kan eigenlijk niet veel anders dan vallend de bal proberen naar voren te schieten. Hij gaat naar voren, maar ook over de zijlijn. Daarom een ingooi voor NEC.
3: Linkerkant van het veld, ter hoogte van de dugout van Boede. Ik zei al, die afgeplakt is met mooi Champions League tape. Het is er niet helemaal lekker opgeplakt. Als je dit op je scherm van je telefoon doet, dan ben je baal je als een stekker. En dan moet je hem een keer opnieuw plakken. Heel netjes is het niet gedaan. Maar als we de hoofdfase van de Champions League halen, zal het ongetwijfeld nog beter zijn. Dan zullen hier nog meer UEFA-mannetjes rondlopen om te zorgen dat alles er spik en span uitziet. Nu een lange bal richting Linsen van Kretas. Die wordt makkelijk weggekopt door een centrale verdediger. In dit geval aanvoerder Bjørtoft. En dan moet NEC weer oppassen. Als Boede misschien gevaarlijk kan worden aan de rechterkant van het veld, is daar de uitbraak. De bal de 16 in. Dan gaat hij gekopt worden. Goede redding, zeg. Goede redding op de kopbal van Helmersen. Die uit de voorzet van Blomberg zo in kan koppen. Maar een stijlvolle redding van Kretas. Tikt de bal over het doel. Gevaarlijke snelle uitbraak, zeg, was dit. En een corner is wat de rest maar puikwerk van Kretas die dit onschadelijk maakt, zeg.
2: Zo, en inderdaad, wat een uitbraak, wat een omschakeling. En dat is ook gelijk het gevaar van Bodo Glimt. Als ze zelf niet kunnen aanvallen vanuit de omschakeling. In een paar passes staan ze voor de goal. En die kopbal was echt knap, hoor. Want het is een beetje nog naast hem of achter hem. En hij kopt hem in. Nu de corner genomen bij de tweede paal. Kretas stond hem half weg. Wordt daardoor de centrale verdediger Alessami een beetje lastig gevallen. En wel zoveel dat de scheidsrechter zegt vrije trap voor NEC. Dat was op de rand van de 5 meter. Daar legt nu ook Kretas de bal neer. En hij gebaart ook, volgens mij, ja, hij gebaart wat van waar moet ik hem naartoe doen. Nu zegt hij, ga maar naar voren allemaal, dan ga ik kiezen voor die lange bal.
3: Ja, ik zit nog een keer naar die redding te kijken. Ik heb hem net al een veer in zijn achterste gestoken. Maar ik doe er nog gewoon eentje bij. Het was echt een goede redding hoor, van Kretas, die nu de lange bal geeft. Richting Bischoff, die moet weer het duel aangaan. Wordt eventjes in de rug fel vastgepakt. Dat mag blijkbaar van Lutteché. En dan ligt het open aan de linkerkant als Boede gelijk weer weg is. Nu aan de linkerkant. Rappenmannen gaan richting de 16. Dan moet Emre Moor ook mee verdedigen. Ze zitten al in het strafschopgebied van NEC. Eventjes naar buiten. Dan kan er misschien geschoten gaan worden. Nee, eerste deel wordt een beetje weggewerkt. Wordt hij er opnieuw ingegooid in het strafschopgebied. Nu wordt hij weggekopt. Dat is goed. Kan die door Bischoff opgevangen worden. Die wil het eigenlijk iets te mooi doen. Een soort hakbal richting Volviel. Dat is iets te gevaarlijk. Daar moet je mee oppassen. Maar NEC komt goed weg als de bal via een voetje van Boede over de zijlijn gaat. Mag NEC gaan ingooien. Het is een verre bal van Volviel richting Linssen. Maar ja, die gokt meestal dat hij een bal laat gaan. Niet echt op het kopduel. Laat hem dan vaak achter hem lopen in de hoop dat hij of er zelf achteraan kan gaan. Of dat daar Linssen opduikt. Of Tadic opduikt. Nou, ja, nu komt NEC in ieder geval goed weg met een ingooi.
2: Ingooien voor Van Viel. Die legt hem richting Linssen. Kopt hem door. Linssen dan in tweede instantie weer met een chippy richting Tadic. Ter hoogte van de achterlijn bijna. Bij de hoekvlag. Draait hij goed weg. En dan kapt hij hem nog een keer met links. Geeft hij met rechts voor. Oh, en daar is dan Linssen die net onderdoor gaat. Bal wordt weggekopt en in tweede instantie ver weggeschoten over de zijlijn. Want er was geen ruimte om rustig uit te verdedigen. NEC kan hopelijk die druk houden. Van Viel gaat snel gooien.
3: Ja, doet hij richting Tadic, die twee man in zijn rug heeft. Probeert dan een hakje, een ingooi te versieren. Dat doet hij goed, omdat hij hem tegen een voet van een boedenspeler aanschiet. Dan kan NEC een meter of 10 verderop weer een ingooi gaan nemen. We zitten ook een meter of 10 van de cornervlag af. Als de bal genomen gaat worden door Von Viel naar Tadic. Die draait makkelijk om zijn tegenstander heen, maar draait dan toch wel weer terug. Kort balletje, dat doet hij aardig richting Bischoff. Die staat met zijn rug naar het doel. Moet eventjes terug naar Von Viel. Die probeert hem dan de 16 in te werken. Dat lukt aardig. Wordt dan de 16 uitgeschopt. Maar kan opgevangen worden de bal door Pereira aan de rechterkant van het veld. Diep op de helft. Van Boede, de balletje van Nejasmic. Nog verder naar de rechterkant. Maar die is iets te hard. Als Nejasmic in de as van het veld de bal terugkrijgt en weer dezelfde hoek in probeert te sturen, dan moet daar achteraan gerend worden door Emre Moor. Maar die bal is te hard voor de nieuweling. Daardoor mag Boede gaan ingooien. Ver op eigen helft nog. Moet dat gebeuren aan de linkerkant.
2: Ja, was op zich Emre Moor die vrij laat startte ook. De ruimte lag daar wel. Misschien nog een beetje wennen aan het systeem van Dick Schreuder. Maar hopelijk moet Boeder Klimt dat ook. En die mogen nu gaan gooien op een meter of 10 vanaf de middenlijn. Aan de overzijde van het veld. Bal die nog in het veld ligt moet eruit. En dan is de bal die klaar lag. Die is gepakt en die is nu ook ingegooid. Is het een Björkan die een lange bal geeft op Helmersen, die kan hem koppen, maar valt een beetje via de kluts. En dan wel een spannende bal, wou ik zeggen, maar net op tijd onderschept van Hauge. En dan een diepe bal weer van Linssen. Het golft op en neer. Maar daar zit dan weer op zijn beurt Björktoef goed tussen. Wel ten koste van een ingooi. Oh, aan de overzijde van het veld snel genomen.
3: Ja, door Linssen naar Sherry. Wat een goede bal was dat van Nejasmic richting Linssen. Alleen ook goed verdedigd. Nu kan NEC het nog een keer gaan proberen. Bal diep op de helft van NEC. Van Boede bij Storm. Storm zoekt het naar de rechterkant. Daar staat Sherry. Die kan misschien eens gaan uithalen. Doet hij met links. Korte hoek. Oh, goede bal zeg. Daar heeft de keeper nog alle moeite mee. Het lijkt een verdekt spot van onze positie. Blijkbaar had de keeper dat ook niet helemaal door als hij de bal in de korte hoek nog probeert te stoppen. Hij doet het met een tikkie in plaats van dat hij hem klem pakt. Geen risico. Hij geeft daarmee wel een corner weg aan de overkant van het veld. Die gaat genomen worden door Tadic. Emre Moor staat erbij voor de korte variant. Maar Tadic gaat voor de lange. Richting de tweede paal kan hij door Linssen gekopt worden. Nee, hij wordt weggekopt. Dan moet hij door Von Viel weer ingebracht worden. Maar dat is te hard. Die bal gaat richting de achterlijn waar niemand meer staat. Behalve de doelman. Dat is dus Nikita Haikin. Hij houdt de bal binnen. Legt hem al eventjes zo neer voor zijn voeten. Zodat hij hem nog niet vastpakt met zijn handen. Daar mag hij dan even mee wachten. Totdat misschien iemand van NEC druk gaat zetten. Ja, dan moet hij nu wel oppassen. Want hij loopt nu het strafschopgebied uit. Als Linssen op kousenvoetjes daarheen sluipt. Ja, hij zal het wel doorhebben, die keeper. Loopt nou weer terug de 16 in. Dan denkt Linssen, nou, dan stap ik weer een paar pasjes naar achteren. Dan gaat de keeper weer een paar pasjes naar voren. Het strafschopgebied uit. Dan moet er toch iemand een keer gaan schieten. Ja, hij doet het. De lange bal van de keeper van Boede.
2: Richting Helmersen is dat. Die gaat het duel aan met Storm. Dat wint Storm. In ieder geval, de bal gaat weer naar voren. Opnieuw Storm die de bal richting de spitsen kopt. Daar is Tadic, die moet er dan achteraan. Die komt er niet aan, maar wie er wel aan komt is Sondre Arklund. Overzijde van het veld naar Hauge. De Hauge die draait weg. Een grote man ook achterin. Weer naar Arklund. Die speelt even terug naar de linksback. En dat doet hij niet zorgvuldig. Het is Alesami die daar niet aan kan komen. De bal rolt over de zijlijn. En door de druk van de NEC is het een ingooi voor Pereira. Ongeveer ter hoogte van de middenlijn.
3: We hebben een minuut of 23 gespeeld. 0-0 dus nog. Ik zit eens even te kijken naar het balbezit bijvoorbeeld. 56% in het voordeel van de Noren. Kansen 1 om 2 in het voordeel. Terwijl we nu misschien een schotje... Nee, het is geen schot. Het is wel heel ver wat Sherry doet. Maar het is een voorzet. Heel mooi aangenomen aan de linkerkant van het veld. Door Bischoff. Die tikt hem al in één keer het strafschopgebied in. Dan krijgt hij de bal uiteindelijk weer terug. Aan de zijkant lijkt hij daar een hensbal te maken. Maar blijkbaar mag het door. Terug naar Von Viel. Die draait dus open naar Sherry die naast hem staat. Sherry moet dan terug naar Storm. Dat is de laatste man van NEC. Storm terug naar Sherry. Sherry op zijn beurt weer naar Storm. Die nou een goede bal naar voren in huis heeft. Hele goede bal richting Tadić. Stationnetje verder aan de linkerkant. Daar Bischoff kijkt eens of hij de bal de 16 in kan draaien. Dat lukt niet. Eventjes terug naar Von Viel. Dan naar Storm. Alles en iedereen op de helft van Boede. Als er kort gecombineerd wordt met nu Le Breton aan de bal. Die hem eventjes op komt eisen. Terug naar Von Viel aan de linkerkant. Weer terug naar Le Breton. Dan zal hij de bal naar de rechterkant openen. Naar Brian Pereira. Want daar ligt nu de ruimte voor NEC. Als de bal via Pereira bij Moore komt. Geen fijne bal van Pereira. Moore wat moeite met de aanname. Wordt ook een beetje op de huid gezeten. Maar kan hem terugspelen naar Pereira. En dan moet het in één keer met korte combinaties snel gaan. Maar deze bal van Le Breton is niet goed. En dan moeten we oppassen voor de counter van Boedeglimt.
2: Ja, Bodo Glimt over de linkerkant is dat dan. Helmersen, beetje uitgeweken tegenover Pereira. Een dubbele schaar, nog een dubbele schaar. En dan een kort balletje en 0 tegen 1. Daar is dan, als ik het goed heb, Patrick Berg. Die belangrijke middenvelder die nu hier bij de cornervlag helemaal komt. Nee, het is Vet. Het is Sondre Brunstad Vet die de 0 tegen 1 maakt. Ja, de dubbele schaar twee keer tegenover Pereira van Helmersen, die naar de linkerkant was uitgeweken. Geeft een lage voorzet, ongeveer ter hoogte van de penaltystip. Komt hij aan en dan wordt hij binnengeschoten. Nu wat gefluit richting de spelers van Boudou, want die staan te juichen vlak bij de zijlijn, vlak voor de supporters van de NEC. En die zeggen ook, ja, niet hier. Maar goed, wat wel hier is gebeurd is de 0-1. Hij staat ook op het bord in de 26e minuut. 0-1 door Vet.
3: Ja, schiet hem knap binnen hoor. Het begint met dat korte combinatiewerk op de helft notabene van Boede. Waar NEC via Le Breton probeert kort te combineren. Dat lukt niet. En dan zijn ze er als de brandweer uit hoor, die Noren. Met een goede bal naar de linkerkant wordt hij vanaf links de 16 ingeschoten. Lijkt hij nog verdedigd te kunnen worden door NEC. Maar dan komt hij dus voor de voeten van Vet. Die hem in één keer met links achter in de hoek. Achter Kretas schuift. Goede knappe goal. En ze zijn daarin zo ongelooflijk gevaarlijk in die omschakeling. Maak geen fout. Ook zelfs niet op diep op de helft van de tegenstander als NEC zijnde. Want ze maken het genadeloos af aan de andere kant van het veld. 1-0 dus. Vroege treffer. Als je zegt, nou, we zitten in de 25e minuut. Dat is redelijk vroeg. Als de Noren op voorsprong staan. Vrije trap nu voor NEC met Von Viel. Daar neemt hij wat tijd voor. Tot ongenoegen van de mannen die voor ons zitten. Die zeggen, kom eens op joh. Maak eens wat tempo. Bal richting het doel van de Noren geschoten. Kan daar weer makkelijk verdedigd worden. En dan moet uiteindelijk Von Viel zelf weer de bal over de zijlijn koppen. Op de helft van NEC. Omdat hij op de huid gezeten wordt na een lange bal van de Noren. Dan krijgen zij een ingooi die eventjes teruggaat naar Björtoef, de captain van de Noren.
2: Ja, en dan helemaal terug naar keeper Haikin. Die speelt hem naar voren via Björtoef. Die draait nu weg bij Tadić. Die reageert wel fel en die gaat erachteraan. Maar Björtoef die maakt er een beetje kat-en-muisspel van door nog een keer weg te draaien. En dan te spelen naar Schöfold. Die kiest voor de lange bal richting spits Helmersen. Die hem terugkaatst, maar dat is een beetje onnauwkeurig. Valt er tussenin, net als de paas die nu volgt waar Von Viel tussen zit. Dan gaat Tadić weer op af. Het is klein, het is flipperkast. Het is nu op een kleine ruimte en dan wel weer een diepe bal. Maar daar staat in dit geval niemand. Kretas gaat er naartoe en laat hem even mee terugrollen in zijn eigen 16. Het publiek gaat er weer achter staan. Kretas gebaard, ga naar buiten, maak je vrij. En die gaat het spel hervatten naar rechts.
3: Ja, naar de rechterkant, naar Brian Pereira. Ik zie zo af en toe wat mensen uitglijden. Het is nattig geweest de hele dag, wat zeg ik, al een paar dagen. Dat is leuk voor alles en iedereen die van groen houdt. En ook van groen gras. Het is niet echt handig nu dat het veld zo glad is dat mensen uitglijden. Nu een foute bal van Kretas. Kan ze opgevangen worden op het middenveld door Boede. Dan gaan ze misschien richting de 16. Dat wordt goed gestopt door Le Breton. Die verdedigend zijn werk doet. Voordat Helmersen de 16 insluit om daar gevaarlijk te worden. Dan moet Tadic ook hulp bieden. Dat doet hij goed. Draait tussen twee man zich bijna klem. Wat zeg ik? Hij draait zich helemaal klem. En dan kan Boede er weer uitkomen. Gevaarlijk aan de rechterkant via de counter. Gaat naar de tweede al komen. Nee, daar zit Envonville goed bij. Die de tegenstander een kleine set geeft, Blomberg. En dan komt Kretas ver uit zijn doel. Om de bal voor de voeten van die rechtsbuiten van Boede af te snoepen. Anders had het hij zo 2-0 kunnen staan. Slordig hoor. Dat NEC daar zelf weer de bal verliest. En dan zie je weer dat ze levensgevaarlijk zijn in omschakeling. Nu dan misschien NEC aan de linkerkant van het veld. Rechterkant van het veld bedoel ik. Met een schot met links van Emre Moor, maar die kan makkelijk verdedigd worden. Moet NEC weer beducht zijn op de counter, maar daar zitten ze goed tussen nu.
2: Ja, de scheidsrechter is niet flauw hoor. Die fluit niet snel. Als er wat geduwd en getrokken wordt, is dat prima. En dat waar Tadic wellicht had verwacht een vrij trap te krijgen, was daar dan Boudou in één keer heel snel weer weg. Het is nu Bischoff aan de linkerzijde, deze zijde van het veld. Kort balletje terug op Vonville. Vonville dan naar Storm. De nummer 21 speelt er naar Pereira. Dat gebeurt iets voorbij de middencirkel. En Pereira opent dan naar Emre Moor. Kan die een actie maken? Draait weg naar de buitenkant. En dan met links, want het is een linkspoot, geeft hij hem hard voor. De bal wordt gekopt door Boede. De keeper die geeft ook een high five aan Björtoft is dat denk ik. Die de bal over het doel kopt. En daarom een nieuwe corner voor NEC.
3: Ja, gevaarlijke voorzet van Emre Moor, die we nog niet heel veel gezien hebben in die eerste 30 minuten, pak een beet. Hij aan de rechterkant dus met deze voorzet leidt hij wel een hoekschop in van NEC. Die aan de overkant van het veld genomen gaat worden door Sherry. Korte variant, nee, het wordt een lange variant. Recht in de eerste paal, daar kan Sherry bijna koppen. Dat lukt niet. Op de rand van de 16 komt hij dan bij Vonville uit. Die legt hem dan de 16 weer in. Probeert er een omhaal. Iemand in de NEC-shirt probeert een omhaal te maken. Volgens mij was dat Le Breton. Dat lukt niet. NEC houdt, omdat het druk zet op de bal, wel het balbezit. Met aan de rechterkant, ter hoogte van de punt van de 16, Sherry. Voorzet met rechts. Dan wordt hij gekopt door Le Breton als Linssen eronder doorgaat hij eerst onder die voorzet. Geeft hij wel de goede richting mee, Le Breton. Maar kan hij hem niet naar de grond koppen, waardoor de bal overgaat. Dan zie je toch ook dat je als je wat druk zet op deze Noren, zeker in zo'n raar moment bij een corner, als er nog wat chaos is, dat je dan toch best wel snel weer de bal kan terugwinnen. Dat deed NEC goed met een goede voorzet. Dus vanaf de rechterkant met het rechterbeen notabene van Thierron Sherry. En een kopballetje van Le Breton. Maar ja, niet echt gevaar nog gehad voor de keeper, hè?
2: Nee. En het is op het moment dat Boede eruit komt, dan is het vaak wel heel snel kort combinatie en gevaarlijk. Nu Blomberg, maar die wordt uitstekend verdedigd door Vonville. Die gaat er met de bal vandoor, haalt hem in het centrum op en steekt nu de middenlijn over. Heeft Bischoff bij hem, heeft Sherry bij zich. En dan is het een korte bal. Die wordt teruggelegd op Sherry. Die draait nu naar binnen. De hoogte van de 16. Jij schiet! Ai, ai, ai, met rechts. Sherry met zijn sterke linkerbeen schiet nu met rechts. In de korte hoek, laag. Een paar keer een stuitje daarin in dat schot. En keeper Haikin zit daar goed bij. Moest zich wel strekken. Maar heeft toch de bal nu onder controle. En het blijft 0 tegen 1.
3: Ja, ik zit nog naar een herhaling van een eerder moment te kijken. Waar we Vonville ook heel goed en heel resoluut zien verdedigen. Net dus ook waarmee hij toch een hele gevaarlijke aanval wist af te breken van Boede. En zelf de gevaarlijke counter van NEC inleiden. Met dat schot dus van Sherry. Een knap schot van de captain van NEC. Met rechts inderdaad in de korte hoek. Ik zag hem niet aankomen. Maar goed geschoten. Keeper helaas wel. Dan pakt hij hem goed. NEC zal weer weggaan. De rechterkant van het veld met Emre Moor. Kapt even naar binnen. Hij op de kant waar je normaal gesproken Sami Oaisa zou verwachten. Hij geblesseerd. Net als Sandler overigens. Die er een tijdje niet bij is, maar voortreffelijk werd vervangen door Tobias Storm, die nu weer aan de bal is. Legt hem van links naar rechts en nu naar de rechterkant, naar Pereira. Krijgt hem terug, die jonge nieuwe aanwinst. Centrale verdediger Storm opent dan naar de linkerkant. Die bal is iets te lang onderweg. Kan onderschept worden door een verdediger van Boede. Maar wel weer veroverd door Vonville. Die toch alle complimenten verdient in de openingsfase. Speelt een sterke partij. Heeft nu de bal eventjes terug naar Storm. Rond de middencirkel naar de rechterkant. Het is een soort handbaldefensie. Waar NEC probeert een gaatje in te vinden. Dat moet dan nu proberen aan de rechterkant bij Emre Moor.
2: Emre Moor 1 tegen 1 met rugdekking. Moet terug denk ik. Ja, dat doet hij nu naar Pereira. Die komt dan met een paar passen meer richting het centrum. Vonville nu. Vonville opent naar Tadic. Kan hij een voorzet geven met zijn gevoelige linkerbeen? Kiest even voor Bischoff. Oranje schoenen aan, legt hem richting Jasmiet. Gaat de 16 in, tussen vier man door. Een beetje klutsballetjes, maar dan weggeschoten. Geen risico genomen, snel ingooi. Von Viel, die nu in balbezit is, heeft bij zich Tadic. Maar kiest voor de weg richting Storm. En die speelt hem naar Pereira in het centrum.
3: Ja, Pereira, kijk eens naar de rechterkant. Speelt hem dan. Hij staat in de as van het veld. Iets naar links, naar Storm. Krijgt hij hem terug, Pereira. Dan opent hij wel naar de rechterkant. Naar Moore. Moeilijke bal hoor. Maar Moore kapt hem één keer met een balletje achter de hak. Krijgt hij hem bij Sherry. Sherry probeert dan een kort balletje te geven. Lukt niet. Nu dan de voorzet richting Linssen. Daar zit Le Breton weer bij. Het is eigenlijk hetzelfde als net. Een hoge bal onder gaat over Linssen heen. Dan moet Le Breton daar achteruit komen om te koppen. Dat lukt niet. Maar blijkbaar wordt hij wel aangeraakt door een verdediger van Boede. Waardoor er weer een hoekschop volgt. We zitten in de 33ste minuut als Linssen zich weer gaat melden voor dit klusje aan de overkant van het veld. En dit kan een gevaarlijke worden. Ik heb er een goed gevoel bij.
2: Sherry, twee handen in de lucht. Die Linssen, wat ik al zei, klein verstuk, maar hoogspringen. Nu een goede voorzet. Er wordt gekopt. En hoi, nou, die bal die gaat via een Noorse verdediger, denk ik. Jazeker, over de achterlijn. Bal werd gekopt. Nee, het is toch uiteindelijk via de NEC'er die het laatste de bal heeft aangeraakt. De bal gaat langzaam over de achterlijn. Hij leek een beetje gekraakt, die kop al. Maar het is Haikin die de achterbal mag gaan nemen.
3: Ja, opmerkelijk, want je zag toch de scheidsrechter wijzen naar een corner. Fluit nu even, omdat Boede wordt gemaand om iets meer tempo te nemen, te maken met die doeltrap. Nou, die nemen ze dan snel, lang, ver, richting de helft van NEC. Komt voor de voeten van Brian Pereira, die even terugspeelt op Kretas. Kretas op zijn beurt weer naar Pereira. Ter hoogte van het strafschopgebied heeft Pereira een lange bal in huis. Daar staat niemand helaas. Moet Linssen er wel achteraan. Die loopt zich weer het schompers vandaag. Als hij nu druk zet op de keeper, zorgt hij ervoor dat de keeper geen tijd heeft en de bal ver moet trappen op het hoofd van Von Viel, die hem kopt richting Bischoff. Die heeft dan wat moeite om de bal onder controle te krijgen. Dat lukt uiteindelijk in twee instanties. Daarvoor ook het open doekje. En dan krijgt hij hem terug bij Kretas helemaal. Kretas op zijn beurt iets naar vooruit. Naar Nejasmits. Nejasmits dan als een soort tussenstation om de bal bij Storm te krijgen. Die opent ook vooruit. En dan zijn we alweer op de helft van de Noren. Met Pereira aan de rechterkant.
2: Ja, geeft hem mee aan Sherry. Die kiest voor de lange bal naar Bischoff. Op de rand van de 16. Ah, die komt nou net niet goed aan. Net iets te hoog. Bischoff probeert hem nog via zijn kruin onder controle te brengen. Dat lukt niet. Hij verlengt hem net tot over de zijlijn. En gaan we dus een ingooi krijgen voor Boede. En dat gaat via Frederik Schovold. De rechtsachter die ook zo vaak mee opkomt. Net als een compaan aan de linkerkant Björkan. Het zijn vleugelspelers die de hele kant bestrijken. In ieder geval in balbezit. Nu is het een fel duel. De Le Breton, dat duel blijft een beetje onbeslist. Maar dan wordt er naar voren gespeeld. Goed ingestapt. En de bal terug op Kretas.
3: Ja, weer Storm die dat goed oplost. Bevalt me wel hoor. Wat hij in zijn eerste weken in het shirt van Nijmegen laat zien. Eventjes de bal terug naar Kretas. Dan krijgt Storm hem weer terug. Open nu naar de linkerkant. Deveron Von Viel, goed WK gespeeld. Nu weer terug gewoon in de Keizerstad, waar hij de bal terug speelt naar Storm. Storm op zijn beurt naar Pereira. Die moet dan de oplossing gaan zoeken. Hij wordt ook wel een beetje vrijgelaten, heb ik het idee, door de Noren. Omdat zij ook wel zullen doorhebben dat dat niet de beste opbouwer is aan Nijmeegse zijde. Dit doet hij anders wel goed deze keer. Als de bal naar de rechterkant gaat, dan staat hij zelf helemaal doorgelopen. Als hij hem terugkrijgt van Moore, moet hij nu een voorzet geven richting Linssen. Ah, weer gaat hij eronder door. Als hij een paar centimeter groter was, had hij al 2-3 keer kunnen koppen. Nu gaat het steeds mis. Als NEC wel weer snel de bal herovert met een goede actie van Moore, Nejasmic en nu met Von Viel, die hem uiteindelijk in de middencirkel weer controleert voor NEC. Loopt dan zelf diep, dat is link, maar slalomt zich tussen twee mannen van Boede door. Kan hij de bal aan de linkerkant openen richting Tadic, zijn beurt op zijn beurt naar Bischoff. Bischoff dan terug naar Storm. Het is druk daar voor het doel. Veel gele poppetjes van Noorwegen. Waar het toch lastig doorheen voetballen is alleen.
2: Zeker, ja. Het was net zo'n individuele actie als die van Moor. Die dan wat ruimte creëert. En Pereira met een goede voorzet. Het is toch al de derde of de vierde keer dat zo'n voorzet richting Linssen gaat. En ook al inderdaad even zoveel keren dat hij er net onderdoor springt. Maar dat hoeft maar één keer goed te vallen. En dan kan hij wel richting geven aan zo'n bal. Net als Van Veel die nu richting geeft richting Bischoff. Bischoff en Tadic allebei aan die linkerkant. Tadic nog niet echt veel voorgekomen in het spel. Ik wil niet zeggen dat hij verzuipt, maar hij heeft nog niet zijn stempel kunnen drukken. Nu wel die bal aan de zijlijn. Speelt hem dan terug richting Fonville. En Fonville weer naar Storm. Storm naar Pereira. En dan gaat hij naar Moor, denk ik. Dat is een beetje het recept. Ja, en die bal die gaat inderdaad naar Moor. En dan kan die wellicht weer iets creëren met een actie. Nu Pereira, die heel goed daardoor komt. En dan de bal meegeeft aan Cherie op de rand van de 16. Ook een paar keer. Ja, nee, oh! Die bal die leek er toch ingetikt te gaan worden. Het was Cherie die vanaf de zijkant 16 meter in kwam lopen. Ook een paar keer over die bal heen stapt. En dan ruimte ziet om de bal heel laag. Ja, een beetje tussen een schot en een voorzet in. Voorbij het doel te spelen. Wordt net niet aangeraakt en daarom over de achterlijn. Maar dit was een kans. Dit was een goede kans.
3: Ja, absoluut. Waar Le Breton dan het eindstation van had moeten zijn, dat lukt niet. Dan moeten we even oppassen. Als Boudal alweer weg is aan de andere kant van het veld, gaan ze richting het strafschopgebied. Dan ligt er veel ruimte misschien wel om te gaan schieten. Daar komt het schot met links in dit geval van Vet, de doelpuntenmaker. Net trof hij met links het doel. Nu schiet hij hem naast. Is er wat gefluit omdat er een speler van Boede aan de overkant van het veld op de grond ligt. Is het even ontcijferen wie dat dan zou moeten zijn? Ik kijk even naar de andere rugnummers.
2: Ik denk Blomberg.
3: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat is dan die nummer 11, Ole Diederik Blomberg, die op de grond ligt. Het duurt lang. Ik heb het idee dat hij zegt van nou, weet je wat, laat die waterzak maar zitten. Want anders moet ik er zo meteen voor een minuut uit. Aardige poging wel weer van de Noren. Hij lijkt echt last van zijn rug te hebben. Hij loopt alsof zijn benen bijna af moet zometeen. Dat ziet er niet heel jovel uit. Ja, ik ben ook voetballer geweest. Normaal gesproken trap je al één keer hard in de grond. En stamp je een keer met je hak op de grond. En dan schiet het been vanzelf wel weer de goede kant op. En dan kun je weer door. Nou, dat lijkt nu ook het geval. De bal rolt weer met Nejasmic in de middencirkel aan de bal. Lijkt naar de rechterkant te openen, maar het wordt links.
2: Ja, het is altijd wonderlijk hoe snel die mannen weer herstellen na een overtreding. En een zware kwetsuur, zo lijkt het. De bal nu weer diep en een hakje van Storm. En die komt dan in de voeten van Nejasmic open naar links, naar Bischoff. Kan hem op de borst aannemen en gelijk onder controle brengen. Dan naar binnen, naar Le Breton. Le Breton naar Nejasmic, de man die net de goede paas stond. En nu naar rechts opent. Het is Cherie op de punt van de 16. Gaat hij schieten? Ja, hij schiet, maar wordt geblokt. Pereira pakt op. Pereira gaat voorgeven. Gaat hij proberen? Nee, terug naar Moor. Moor die met links ook iets kan doen wellicht. Zoekt naar ruimte, hij schiet. En die bal wordt, ja, die leek een beetje van richting te worden veranderd. Dat gebeurt ook, maar niet richting het doel. En dan is het Tadic die de bal oppakt en een vernuftig balletje wil geven. Maar uiteindelijk niet wordt begrepen of niet goed is gegeven. Haikin kan de bal oppakken en het spel weer hervatten.
3: Ja, was inderdaad een beetje gezichtsbedrog. Hij leek er vanaf hier, we zitten wel geteld denk ik een meter of 100 van het doel af. Leek hij toch richting het doel te gaan, maar ja, schijnbedriegt. Het was niet het geval. Nu weer NEC met snel een bal erovering als ze bij Boede gewoon denken, we schieten die ballen naar voren. Daar staat het vaak 1-1. We proberen het maar gewoon daar op de tast een beetje naar voren te schieten. Dan kijken of het lukt. Maar dan heeft NEC al wel redelijk rap de bal. Nu met Emre Moor eventjes terug naar Brian Pereira. Op zijn beurt toch een tikkie op naar links naar Storm. Storm op zijn beurt een langere bal naar links richting Fonville. Die kijkt of hij wat ruimte ziet aan vooruit. Moet dan toch wel naar de zijkant. We zitten in de 41ste minuut al. We gaan al richting rust. Als Brian Pereira de bal heeft aan de rechterkant. Dribbelt een beetje op. En net had hij een schitterende actie in huis. Waarmee die twee man verraste van Boede. Nu moet hij eventjes terug naar Cherie. Cherie dan via Storm naar de rechterkant. Naar Emre Moor. Die heeft wat ruimte. Die kan op stoom komen. Kan een dribbel gaan maken. We speelt hem kort op Cherie. Cherie moet dan misschien gaan dreigen om een voorzet te geven. Nou, daar komt hij inderdaad richting de tweede paal. Ah, dat is jammer. Want daar staan weer Le Breton. Daar staat weer Tadic. Die baalt van die actie. Omdat hij ziet dat de keeper er eerder bij is. En die keeper die rolt hem snel uit naar de rechterkant van het veld.
2: Nou, Auckland is dat. En dan Berg die de middenlijn oversteekt. Een lange bal. En het spel verdeelt naar de overzijde. En daar staat die Hauger. Die linksvoor. Die eventjes tijd pakt. En de bal centraal speelt. Blomberg dan ook weer terug. Op die Alessami. Die grote, sterke centrale verdediger. Bal nu iets over de middenlijn. Wordt rondgespeeld. En dan in één keer die versnelling gaat die gevaarlijk worden. Vet die dan Hauge aanspeelt. Hauge naar Blomberg. Oei, en die draait weg. Wordt aangetikt. En nu is het een strafschop. Ja, het is Blomberg die heel knap wegdraait. In de aanname is die gelijk weggedraaid. En ja, hij wordt nu echt geknuffeld door Frederik Schoffelt op zijn schouder geklopt. Ja, de scheidsrechter die was heel gedecideerd en wees gelijk naar de stip. Ja, hij heeft het zelf gezien. Ik denk dat hij niet meer teruggedraaid gaat worden.
3: Nee, er zal naar gekeken worden. Maar hier zie je dan misschien wel de onervarenheid van Tobias Storm. Hij ziet dat zijn tegenstander bij hem wegdraait en houdt hem dan vast. Waardoor de actie van de tegenstander in duigen valt. Hij krijgt ook gelijk een gele kaart. Of is het Tadić die hem krijgt voor praten? Ik ben benieuwd. Dan moet ik even kijken zometeen wie hem gekregen heeft. Kijk even op het scherm of dat duidelijk wordt. In ieder geval een gele kaart door de Franse scheidsrechter gegeven. Er wordt door de VAR uiteraard nog naar gekeken. Maar dit was een tikkie naïef van Storm. Die in de 16 zijn tegenstander vasthoudt. Die probeert weg te draaien. En dan gaat de bal op de stip voor de tweede keer. En dan vrees ik dat hij deze keer niet teruggedraaid wordt. We zien ook de scheidsrechter nu richting het penalty stip lopen. Hij maakt nog even zijn notities af op de gele kaart die hij getrokken heeft. Duikt de kaart weer terug in het zakje. Er staan er twee man bij de penalty stip. Eentje om hem te bewaken. Ik denk dat Blomberg is om hem te bewaken. En dan zal hij zo meteen genomen gaan worden door Berg. Nee, het was andersom. Berg, tenminste. Nee, Berg had de bal. Die gaf hem dan aan zijn ploegmaat. Het is een balletje overgooien nu. En dan lijkt het de spits te zijn. Andreas Helmersen. Die dit kan wij mag gaan doen, hè?
2: Ja, ja, je ziet dat tegenwoordig continu. De bal wordt meegenomen door iemand die gaat bij de penalty stip staan. Dan gaan de verdedigende partij gaat tegen die persoon praten. En uiteindelijk stapt er iemand anders naar voren die hem gaat nemen. En dat is in dit geval Helmersen. Nu ook wat gefluit. Kretas gaat van links naar rechts. Zijn arm omhoog richting de lat. Tikt ook die lat nog twee keer aan. Springt wat. Helmersen staat nu in de aanloop met links. En hij schiet hem strak door het midden. Niet hard, maar wel strak. En nu wat provocerend richting de tribunes hier. En er worden wat biertjes vanaf de tribune richting de feestvierende Boede Glimt spelers gegooid. Het is 0-2 en vlak voor rust is het een heel ongelukkig moment.
3: Ja, absoluut. Een paar aardige aanvallen van NEC waarin dan net niet het balletje goed valt. En dan zijn ze er razendsnel uit een paar keer. De bal in het geel die weer het feestje vieren hier bij de cornervlag met z'n allen. En dan zijn ze er razendsnel uit. Werd NEC eerst nog geholpen door de VAR die een streep zette door de eerste strafschop. Maar de tweede wordt wel gegeven en benut dus door nummer 9 Helmersen. Staat het 0-2 als we richting de rust gaan. Officieel nog een half minuutje heb ik nog geen bord gezien van de vierde man. Met hoeveel minuten erbij komen. Het zullen ongetwijfeld een paar minuten zijn. We waren hier een klein beetje bang voor. Want dit is een tegenstander van echt groot formaat. Hoewel het niet de meest sprankelende naam is in het Europese voetbal. Dit is echt een uitstekende ploeg. Er is nog niks verloren. Laat dat voorop staan. Maar 0-2 berust ziet er niet lekker uit.
2: Nee. Misschien als we naar statistieken kijken. En daar ben je natuurlijk van. Bodo Glimt heeft nog nooit gewonnen in Nederland. En al wel vier keer gespeeld. Tegen Twente, AZ, PSV, Ajax. En drie keer gelijk, één keer verloren. Dus laten we ons daar maar even aan vasthouden dat die tweede helft dan nog voor een kentering zorgt. Maar het is ook geen ploeg die heel veel weggeeft wat dat betreft. De bal valt niet goed. De bal wordt iedere keer wel uitverdedigd. En dan kunnen ze in de omschakeling heel gevaarlijk worden. Dat hebben we een aantal keren gezien. Nu de bal bij Storm. Die hem speelt naar Le Breton. Dan terug in de kaats naar Jasmic. Naar Tadić, die ziet dan diep gaan Bischoff. Die moet eventjes terug, die kon niet doorlopen. Terug naar Tadić, Tadić naar Von Viel. En Von Viel dan naar Storm.
3: 3 minuten komen erbij en de eerste pak een beet. 30, 40 seconden zitten er al op als NEC de helft van Boede opstuift. Met aan de rechterkant Emre Moor die naar binnen komt. Draait dan eens om zijn eigen as heen. Dat is knap gedaan. Houdt de bal in bezit als de bal naar de linkerkant gaat. Met een tussenstationnetje komt hij uit bij Bischoff. Bischoff die probeert dan weer richting het doel van de tegenstander te gaan. Maar moet eventjes terug via Nejasmic naar de rechterkant. Daar opent Storm richting Brian Pereira. Nou, haal nog een keer de turbo aan en we proberen nog een keer de 16 in te gaan. Dat doet hij goed hoor. Ah, dat balletje is net te kort dan. Er zit dan net tussen twee man één speler van Boede bij. Die krijgt hem in zijn voeten van Brian Pereira. Het goede nieuws is wel dat hij een ingooi aan deze actie overhoudt. Dus die snel neemt richting Moor. Moor op zijn beurt eventjes terug naar Storm. Storm zal dan opzij moeten spelen naar Von Viel die in de middencirkel staat. Twee man omheen. Gevaarlijk balletje, maar lost dit goed op. Dan de bal via Storm terug naar Kretas. Meter of 5 buiten zijn eigen strafschopgebied. Met de lange bal richting Bischoff.
2: Die bal.

0: En die hield de bal lang onder de voet totdat Linssen naar hem toe kwam. En hem dwong om die bal op te rapen. Nu heeft hij een paar seconden. Scheidsrechter geeft nu ook aan dat er geteld wordt. Geeft met zijn hand aan hoeveel seconden nog. Haikin glijdt uit bij die uittrap. Maar uiteindelijk komt hij wel bij de zijlijn. Via een NEC'er ingooi Boede.
1: Ja, ik dacht dat NEC daar het geluk had dat ze nog een ingooi mee zouden pakken. Het gebeurt wel halverwege de eigen helft trouwens van de Nijmegenaren. Maar het is niet het geval. Boede mag gaan gooien. Zit Niasmis wel goed tussen bij deze actie. Dan moet Moor het restwerk doen. Dat doet hij goed hoor. Krijgt de bal bij Sherry. Dan kan misschien NEC nog één keer eruit. Een klein tikkie op Brian Pereira. Die krijgt hem vervolgens tegen zijn voeten aan de bal. Waardoor hij over de zijlijn gaat. Dan is dit toch volgens mij gewoon een overtreding. Maar ziet Letizia dat anders. Hij geeft een ingooi voor de gasten uit Noorwegen. Die ook nog snel genomen wordt. Maar niet snel genoeg blijkbaar. Want de Fransman vindt het genoeg. Hij fluit voor het einde van de eerste helft. 0-2 hier in de Goffert. Een doelpunt uit het openspel van Vet. En een strafschop van Helmersen. Maken er 0-2 van. Klein fluitconcertje voor de scheidsrechter. Zal beter moeten hè, alleen in de tweede helft.
0: Ja, het is nog niet gespeeld, maar hij moet wel een keer goed vallen.
1: Absoluut. We zijn zometeen terug, over een kwartiertje ongeveer. Tot zometeen.
0: Tot zo.

0: Daar zijn ze weer. De NEC-spelers, ik zit er even te kijken, want zij komen het veld nu als eerste op. Boede heeft een hoop warmlopers op het veld. Ah, daar zijn ze ook, de mannen in het geel. Volgens mij, Leen, zie ik dezelfde namen als voorrust. Geen wijziging, hè?
1: Ja, aan de kant van de NEC sowieso niet, wat ik zie. Nee, allemaal dezelfde matadoren die het ook in de tweede helft mogen gaan laten zien. En het ging ook lang niet allemaal slecht, hoor. Het was qua... Als je keek naar het spel, dan was er best wel veel overwicht door NEC. Maar het gevaar... Dat bleef een beetje uit. En dat gevaar zat zeker wel in het spel van Boedeklimt. Want als die eruit zijn, dan zijn ze weg. En dan is het keer op keer gevaarlijk.
0: Ja, absoluut. 64% balbezit voor NEC in de eerste helft. Maar ja, als je dan, zoals gebeurde bij die 1-0, de bal in de as van het veld één keer maar niet goed combineert, dan zijn ze er binnen 10 tellen aan de andere kant uit. En staat het dus 1-0.
2: Hou even mijn mond. Hoor eens.

0: toch wel lekker dat het ook kan bij de Champions League. Hè? Allemaal regels en strikte protocollen, maar gewoon deze banger er even ingooien aan het einde van de rust. Heerlijk.
1: Ja, het is het vertrouwde NEC-gevoel en de Sint Stevens, die heeft ook nog in de kraag staan, hè? Al Motte Kruipen, ja. Dat heeft een jaar of 3 geleden, of misschien 5, in de kraag staan van de shirt. Het Boken-shirt. De bal rolt en is gespeeld richting Linssen in het Boken-shirt. Die verliest dat kopduel en de bal wordt naar voren gekopt. Daar is Fonville en die speelt hem dan weer terug naar Kretas. Kretas wordt gestoord en geeft een diepe bal weer op Linssen. Maar die moest nog vanaf die linkerkant komen. En dan wordt hij gelijk weer naar voren gespeeld. Is het Vet en Auckland. Auckland nu met een diepe bal richting de spits. Maar die komt daar niet in de buurt. Hij komt wel in de buurt van Kretas. En die wil hem gaan uitrollen, legt hem op de grond. Hij rolt hem uit en krijgt hem via de kaart terug van Le Breton.
0: Ja, het is wel mooi om te zien hoor, die bal. Ook daar staan de Champions League sterren op. Net als op de zijkant, op de schouder ongeveer, waar een stukje is bijgenaaid. Ja, het zal op deze shirt mooi bijgenaaid zijn. Ik denk dat op de shirts in de fanshop alles erop geplakt is. En even onder de strijkbout en dan zit hij erop. Dan kon je voor een tientje dat Champions League embleem op jouw shirt krijgen. Terwijl Boede nu aan de rechterkant weg is. Eventjes terug, even controleren. Met Scheuvelt, de rechtsback. Goede kaats nu richting de spits. Daar moet dan iemand van NEC tussen zitten. Dat lukt niet. Dan is misschien Boer weg met de nummer 10. Die gevaarlijke man. Hauge, die geeft hem dan voor. Dan moet hij erin geschoten worden. Oh, dat lukt niet. Hij geeft hem terug. En dan glijdt hij iedereen voorbij de bal. Dat had eigenlijk al gelijk 3-0 moeten zijn. Daar komt NEC heel goed weg. Dan is het eventjes de bal wegpompen. Dan moet Linssen erachteraan gaan. Die moet dan helemaal terug op de eigen helft. Als Hauge dan weer de bal heeft, daar een beetje druk zetten. Maar goedemorgen, want was dit een aardige kans voor de gasten uit Noorwegen. Die hier NEC eventjes fraai wegcombineerde. Dan is het gelijk gevaarlijk. Nu een diepe bal aan de linkerkant richting Hauge. Maar die is te kort tenminste. Zo lijkt het. Nee, hij blijft op de achterlijn hangen. Dan moet Pereira de bal wegschieten. Dat doet hij niet goed. Komt zo in de voeten van een Noor. Dan kan er misschien geschoten gaan worden van randje 16. Aardige poging van Patrick Berg. Alleen die bal die wilde hij de linkerkruising indraaien. In de korte hoek. Maar gaat een metertje of anderhalf naast. Zet Boede gelijk al velddruk. En zien we dat de Noren, ja, die zullen altijd een sjaal hebben, want het is erg koud daar. Maar dat ze de sjaals ook meegenomen hebben naar Nederland. En dat ze er fanatiek mee aan het zwaaien zijn.
1: Ja, ze laten zich zien in ieder geval. We horen er niet heel veel van. Het kan ook zijn omdat we die koptelefoons op hebben. Maar ze zijn aanwezig. De kopbal nu van nummer 4 aanvoerder Bjørtoef, die kopt naar voren. En dan is het aan de rechterkant is het Auckland die er vandoor gaat. Die valt dan een beetje in de loop. Liep zichzelf ook een beetje vast. En dan wil hij de bal heroveren. Maar dat doet hij niet reglementair. En daarom een vrije trap voor NEC. Je had trouwens net over die Champions League. Dat Champions League logo met die sterren. Dat zijn 8 sterren. En één van die sterren is van een Nederlandse club. Weet jij welke club?
0: Feyenoord zeg ik.
1: Nou, het is PSV. Ach. En dat is omdat PSV een van de eerste 8 clubs was. In 92, 93 die meededen aan de groepsfase van de Champions League. Dus PSV staat daar eigenlijk altijd dus bij iedere wedstrijd in de Champions League.
0: Ja, mooie trivia. Leuk voor de Eindhovenaren die verzekerd zijn van Champions League voetbal. Voor NEC moet het nog gaan gebeuren. Vandaag en over een week in Noorwegen. Nu een hakje, dat is niet zo handig. Van Bischoff wordt dan gered als hij balverlies lijkt te lijden door een tegenstander die in zijn rug gaat zitten. En daar fluit Le Tessier voor. Dan mag NEC diep op de helft van Boede een vrije trap gaan nemen. Snel genomen, kort door Tadic. Tadic kijkt of hij de route vooruit kan vinden. Speelt dan nog weer terug. Dan gaat het via Storm naar de rechterkant. Naar Brian Pereira. Moore maakt even de loopactie. Doen alsof hij weggaat. Dan in de bal komen. Naar binnen dribbelen met de bal aan de voet. Kort balletje naar Nejasmic. Nejasmic naar de rechterkant. Naar Pereira. Even doen alsof je hem voor gaat geven. Maar dan weer naar Sherry. Sherry moet dan de voorzet geven. Die wordt makkelijk weggewerkt uit het strafschopgebied door Patrick Berg. Wordt hij knap in één keer aangenomen in de middencirkel door Storm. Ziet hij dat de nummer 9, de spits, de doelpuntenmaker, de man van de 2-0, hem op de huid zit, Helmersen. En dan moet hij eventjes terugspelen naar Kretas. Kretas dan met de lange bal. Oh, die speelt hem zo in de voeten van Hagen. Die heeft dan nog wel wat tijd nodig om aan te nemen. Daardoor kan Brian Pereira daartussen zitten. Die tikt de bal voor de voeten weg van Hagen voordat hij gevaarlijk wordt. Maar dat gaat wel ten koste van een hoekschop.
1: Ja, dat is een beetje het gevaar ook van het spel zoals NEC het speelt en zoals Dick Schreuder het wil spelen. Van een foutje achterin, dat is gelijk een open veld lijkt het. Waar Pereira dus nog heel attent was en nog net een voetje ertussen kreeg. Omdat ook Hagen verrast was van die bal die Kretas speelde. En hem zo op zijn borst gespeeld kreeg. Maar wel dus een corner voor Boede. Glimt één handje in de lucht. Deze zijde van het veld wordt de corner genomen. Wordt in het midden voor het doel en de kopbal. En 0-3. Daar is het 0-3. En het is een kopbal van de centrale verdediger Alessami. Die nu naar het uitvak loopt en het feestje viert met de meegereisde supporters. En 0-3.
0: Ja, nou begint het minder leuk te worden. Goede corner hoor, dat moet gezegd. Draaien ze knap in en daar gokt Kretas. Eerst denkt hij, ik ga uitkomen. Dan denk je, nou, ik doe het toch niet. En dan komt hij alles samen, die 35-jarige man van de Boede. Die komt hoog, knikt hem zo binnen. Het is een knappe goal. Toch een beetje twijfel. Een beetje, ja, niet heel bijster goed gekiept van Kretas. En dan mag je ook zeggen, goed ingekopt door Alessami. Die Pereira in de lucht verschalkt en hem binnenkopt. We zien gelijk dat Tadić de bal opraapt en hem naar de middencirkel brengt om toch wel tempo te maken. Lubberton pept ook iedereen op. Boede neemt alle tijd voor om het doelpunt te vieren. Schokker terug naar eigen helft. En dan kan NEC zometeen het spel hervatten. We zitten in de 51ste minuut. Het is 0 tegen 3. Het moet niet te gek worden, Leen. Anders heb je aan die wedstrijd in Noorwegen niet zo gek veel meer. Jij zei net, misschien moet er nog een spits bij. Dat zou normaal gesproken wel het devies zijn bij Schreuder. Maar ik denk toch ook dat hij zal rekenen en toch hopen dat je nog een beetje in de wedstrijd blijft. En als je dan weet hoe makkelijk Boede eruit komt in die omschakeling, dan kun je toch wel lelijk in het nest lopen. En dan is die wedstrijd voor volgende week echt voor spek en bonen. Laten we dat niet hopen met Brian Pereira nu aan de rechterkant.
1: Ja, het is Emre Moor die nu kort inspeelt op Le Breton. En de opening naar de overzijde van het veld richting Bischoff. Die komt niet aan de bal. Bal wordt weggekopt door rechtsback Schoenvold. Over de zijlijn. Ingooi snel genomen door Bischoff. En wat te doen inderdaad. Een spits voor een spits dan. Een kopsterk spits. Spits in vorm. Sierhuis. Voor Linssen gaf je aan. Nou, dat zou kunnen inderdaad. Het is, ik ben wel heel benieuwd waar Dick Schreuder nu mee gaat komen. We love our Dick, dus laten we maar iets vernuftigs bedenken. Het is NEC nu aan de overzijde van het veld met Tadić. Legt hem richting Nejasmić. Opening naar de zijkant, naar Bischoff. Het is daar druk. Kan Nejasmić dan de actie maken? Doet hij. Bischoff aan de zijlijn geplakt. Gaat hem voorgeven. Een lage bal naar Sherry. Neemt hem aan. Stuitje. Kan hij niet uithalen. Moor misschien. Legt hem eventjes vrij. Kapt hem terug. En komt niet tot een schot. Bal wordt uitverdedigd door Björkan. En Kretas pakt de bal op in de middencirkel.
0: Ja, genoeg mensen op de bank. Er valt dus wat te wisselen. Ook een aantal warmlopers aan NEC-zijde. Nog geen directe aanstalten. Wordt daar gemaakt om iemand echt klaar te maken voor een invalbeurt. Als ze nu weer weg zijn met Haga aan de linkerkant. Dat kan gevaarlijk worden als hij hem terugkapt. Kan hij gaan schieten met rechts. Hij legt hem opzij. Dan moet iemand hem gaan schieten bij de Noren. Dat lukt gelukkig nog niet. Als Patrick Berg dan misschien de trekker over gaat halen, maar hem heel verkeerd raakt, dan kan NEC misschien nog wel eruit met een als ze de bal veroveren. Dat lukt goed. En dan wordt gelijk Linssen weggestuurd achter de verdediging. Er zit hier al wat moois in voor Brian Linssen. Op de punt van de 16 aan de rechterkant moet hij mee voor zij spelen. In de as van het veld naar Tadić. Hij op zijn beurt naar Bischoff. Die gaat dan de 16 en gaat hem met rechts schieten. Ah, aardige poging. Eerste echte, volgens mij, schot waarmee je de keeper echt tot een actie dwingt. Die komt wel recht in de handen van de doelman. Maar een aardige uitbraak van NEC. Een keer zo'n lange bal die dan eindelijk een keer over de achterste linie van de Noren valt. In plaats van dat ze hem wegkoppen. Daar gokte Linssen nu dus een keer goed. En dan eindigt dat ook met een schot. Een gevaarlijke counter dus van NEC. Maar geen doelpunt. En dan zien we wel 1, 2, 3, 4, 5, 6 warmlopers bij Boede. Volgens mij zit er ook Kitolano bij. De man, een van de weinige aankopen van Boede. Die haalde de jongen op. Kitolano van Sparta. We kennen hem dus uit de Eredivisie. Hele fijne speler. Misschien dat hij nog wat minuten gaat maken weer in de Goffert. Met NEC in balbezit met Nejasmić.
1: Nejasmić legt hem breed. Dan is het Storm die de bal nog een station verder aan deze zijde speelt naar Sherry. Die mag dan iets gaan verzinnen. Emre Moor bij zich, kort paasje. Emre Moor die ook zoekt naar ruimte met voor hem Hauge. Die komt daar niet langs. En dan is het via Storm nu naar de overzijde van het veld. Tadić staat daar. Kan hij een mooie voorzet geven. Een mooie afdraaiende voorzet. Ja, de bal is mooi afdraaiend. Maar er staat geen NEC'er in de buurt. De bal gaat ver over Linssen heen. Die nu ook druk gebaard van had die bal op een andere manier eerder richting mij gespeeld. Stort als altijd, maar de bal gaat weer diep. Nu naar Blomberg.
0: Aan de rechterkant moet hij hem moeizaam aannemen. En dan moet hij zelf achteraan om hem proberen binnen te houden voordat hij over de zijlijn gaat. Nou, dat lukt niet. Dat is goed nieuws voor NEC, die daarmee een ingooi mogen nemen. Dat is een klus voor Von Viel, kan vergooien. Nu richting Tadic, die hem dan doorkomt. Dan moet Linssen erachteraan, dat lukt niet. Linssen gaat er al achteraan, maar ze hebben hem alweer. De man in het geel met een lange bal nu van die keeper in een soort niemandsland. Daar diep op de helft van NEC. Er moet Pereira erachteraan. Die heeft hem onder controle. Speelt hem eventjes terug naar de doelman. Naar Kretas. Op zijn beurt naar Storm. Storm naar de linkerkant. Heeft wat ruimte daar gevonden bij Von Viel. Von Viel kan een meter of 10, 15 oplopen. Zo de helft van Boedop. Dan naar de linkerkant. Naar Dusan Tadic. Die eigenlijk als een soort linkshalf staat. Daar komt daar echt vaak uit aan de linkerkant. Daar moet hij nu eventjes terugspelen naar Storm. Storm op zijn beurt naar Pereira. Is de omsingeling weer begonnen. Maar moeten we een gaatje vinden. Een gaatje dat misschien Sherry kan vinden. Nu de 16e, dat is een aardige bal richting Linssen. Kan dan weggetrapt worden door de doelpuntenmaker Alessami. Maar NEC heeft hem alweer met Charon Sherry.
1: Charon Sherry wijst naar Pereira. Ga naar die zijlijn. Gaat hij zelf meer richting het centrum. Tot bij Storm. Storm krijgt dan een bal. Breed van een metertje. Maar Emre die gaat dan wel op avontuur. En dat doet hij goed. Opent dan naar de overzijde van het veld. Daar staat Bischoff. Op de rand van de 16 gaat naar binnen. Kapt nog een keer naar buiten. Kan hij hem voorgeven? Kan hij hem schieten? Nee, legt hem terug op Le Breton. Die kapt nog een keer, maar komt ook niet tot een schot. Want daar zit Patrick Berg tussen. Wel weer Bischoff die hem oppakt. Gooit hem voor. En daar is het Linssen die een hakje wil doen. Die komt van eigenlijk tussen zijn benen door. En stuit hem door tegen de knie van de Jasmic. Die staat dicht bij het doel in de 5 meter. Maar het is niet echt een poging. De bal stuit het een beetje van zijn knie richting de keeper. En die heeft hem inmiddels. En heeft hem ook weer naar voren geschoten richting Helmersen.
0: Ja, ik vrees dat als dit een doelpunt zou zijn geweest, dat hij alsnog zou zijn afgekeurd voor buitenspel. Je zag Jasmic ook schrikken van, dat was niet de bedoeling dat ik hem kreeg. En hij heeft al wel weer de bal, hoor. Er zit wat meer swing in. Er zit wat meer aanvallende impuls in. Met NEC dat nu de bal verliest aan de linkerkant van het veld. Bij Bischoff, dan is het even rondtikken achterin bij Boede. Daar wordt velddruk gezet. En dan kan NEC snel de bal weer veroveren op de rand van de 16. Met Charon Sherry aan de linkerkant van het strafschopgebied. Geeft hem voor. Die voorzet wordt eruit gehaald door Alessami. Dat levert wel een hoekschop op aan de overkant van het veld. Dit wordt een uitdraaiende variant met Charon Sherry. Of zoekt hij het kort? Nee, ik denk dat het een uitdraaiende variant wordt inderdaad.
1: Sherry met links, overzijde van het veld, draait hem voor. Wordt weggekopt door Blomberg op de rand van de 16. Op de punt van de 16. Sherry is weer teruggelopen, heeft hem ook gelijk weer aangenomen. En balletje onder de voet, legt hem breed op de Jasmic. Die staat iets meer richting het centrum. Wil de bal geven met de naar binnen trekkende Bischoff. Maar die komt hem net niet, krijgt hem net niet onder controle. Eigenlijk kwam die met zijn passen niet uit, waardoor die voor hem langs rolt. En over de achterlijn. En dan krijgen we dus een achterbal voor Bodeglimt. Terwijl we nu zien dat Alessami de bal breed tikt op Haikin. En Haikin dan naar Hoge, de linksbuiten. Bal wordt naar voren gekopt en opgevangen door Helmersen. Naar achteren weer en over de zijlijn. NEC mag gaan gooien.
0: Ja, je zit naar de warmlopers te kijken. Het zijn nu 5 man van NEC die warmlopen. Maar je vraagt je toch af wat de plannen zijn van Dick Schreuder. Je ziet onder andere Sierhuis zich warm maken. Maar niet zo intensief dat je denkt hij gaat er zo inkomen. Mits dat je dat zegt, gaat het hesje wel uit. Misschien is dat goed nieuws of hij trekt alleen het ondershirt uit. Omdat hij het een beetje warm heeft. Dat zou ook nog kunnen. Er wordt wel gewisseld bij de Noren. Hauge, je zou bijna denken dat hij rust krijgt. Gaat naar de kant, was gevaarlijk. Zijn vervanger is nummer 17. En die mag jij uitspreken, Leen.
1: Ja, succes dankjewel. Daarmee. Dat is Ola Brynhildsen.
0: Je kan zo immigreren.
1: Ja. Naar zo'n ver land. Ja, nee, ik blijf nog eventjes hier in de buurt van Nijmegen. Want het is het is NEC dat nog steeds wel gaat voor kansen en het niet heeft opgegeven. Het is geen makkelijke opgave, maar wel alle spelers op de helft van Beudou. Het is nu Pereira, draait open en geeft de bal mee aan Moor.
0: Ja, Moor dreigt dan buitenom te gaan bij zijn tegenstander. Loopt zichzelf een beetje klem. Komt hij goed weg dat die tegenstander een klein voetje tegen de bal aangeeft, waardoor hij over de zijlijn gaat. NEC mag gaan ingooien. We zitten, denk ik, in de 60ste minuut. Het zijn zulke gruwelijke kleine letters. Ik heb wel een bril, maar ik zei al, ik moet er 2 op. Om dit te kunnen ontcijferen. 60ste minuut volgens mij. Als NEC rond de middencirkel de bal heeft. met Nijasmiets. Goede bal door de as van het veld. Heel snel gecombineerd naar de rechterkant. Daar moet Emre Moor dan uitkomen. Dat lukt niet. Sherry biedt assistentie. Pikt de bal dan voor de voeten van een boerderspeler op aan de zijkant van het strafschopgebied. Dreigen. Gaat hij met links voorzetten? Gaat hij met rechts voorzetten? Nee, het gaat terug naar Brian Pereira. Brian Pereira naar Emre Moor. Die chipt hem dan de 16 in. Dat is dan het idee dat hij bij Brian Pereira weer uitkomt. Dat stiftje van Emre Moor, maar dat heeft de keeper goed doorzien. Haikin die komt ver zijn doel uit, plukt de bal uit de lucht. Houdt vaak de bal lang vast, waardoor de scheidsrechter steeds met zijn armen de lucht in moet gaan. Ja, ik zei het volgens mij in die thuiswedstrijd tegen Telstar al. Het is een goede manier om tijdrekken te voorkomen. Maar je weet ook dat die keeper gewoon de scheidsrechter in de gaten houdt en met een paar keer die arm in de lucht laat steken. En dan denkt, nou, nu moet ik ongeveer wel die bal gaan trappen. Dan heb ik toch nog wat tijd gewonnen. Terwijl er een overtredingje wordt gemaakt op de helft van NEC door Boede. Dat had niet veel om het lijf, maar NEC krijgt wel de bal met Brian Pereira aan de rechterkant.
1: Ja, volgens mij heb jij vorig jaar nog een keer een berekening gemaakt dat Ronald Koeman junior 13 minuten tijd had gerekt, ja, toch? Hier zo. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer, denk ik. Maar het is nu Moor die tussen twee man door de bal naar Nijasmiets geeft. En Nijasmiets dan met links een diepe baas. Maar, en die bal, ja, in de baas is het helemaal niet zo'n slechte bal. Alleen Bischoff had hem niet verwacht. Die was juist de andere kant terug aan het lopen. En als dan die bal de diepte in wordt gespeeld, dan ziet het er redelijk kansloos uit. En die bal die gaat ook over de achterlijn. En daarom opnieuw een uittrap. Zonder dat NEC gevaarlijk kan worden, is het opnieuw nu een lange bal richting Storm. Die gaat het duel aan met Helmersen. Er gaan een paar man de lucht in. De bal blijft een beetje tussen de verschillende teams invallen. Maar dan is het nu die nieuwe man. En dat is Brynhildsen, die aan de linkerkant probeert door te komen. Wordt sterk verdedigd, wel ten koste van een ingooi. En die ingooi gaat genomen worden door Björkan.
0: Ja, Björkan, snel gedaan. Dan wordt het oppassen NEC als de bal aan de linkerkant van het veld misschien voorgegeven kan worden. Nee, daar zit NEC goed tussen. Nu met Le Breton. Die wordt dan gelijk van op de huid gezeten als hij zelf denkt dat hij weg kan gaan. Wordt er even assistentie verleend. Volgens mij is dat Berk die daar eventjes in komt beuken. En daarmee wel een ingooi weggeeft. Maar het gevaar eventjes doet verdwijnen voor de Nooren. Als er nu een felle sliding wordt gemaakt door Alessami. Is dat van, nee, dat is niet, die staat hier vooraan. Het is 15, denk ik. Björkan die de overtreding maakt. Nee, ook niet. Ik zit
1: even dus volgens mij de nieuwe man.
0: De nieuwe man zal het dan misschien kunnen zijn. Ja. Ja, die ga ik niet uitspreken.
1: Brynhildsen is dat.
0: Dat is er één voor jou. Die een aardige tackle in huis heeft op Storm. Ik moet bij Storm toch wel eigenlijk elke keer denken aan Jiske Vet. Ik weet niet of ik daar ook naar afkom. Maar, ja. Debiteuren, crediteuren.
1: Met de driehoek
0: was het. Ja. Dus Storm. Ja, dit was een godshilarische televisie was dat. Met Emre Moor nu aan de bal. Neus richting eigen doel. Moet dan eventjes terugspelen op de middenlijn. Dan gaat hij via Storm terug naar Kretas. Beetje druk door de nieuwe man. Ik ga toch proberen Brynhildsen. Ik heb het bij jou afgekeken of afgeluisterd. Dat klonk volgens mij niet slecht als Kretas de bal naar de linkerkant verplaatst. Waar Von Viel dan iets moois moet gaan doen.
1: Ja, Michiel Romein zou hier misschien iets kunnen forceren.
0: Dat
1: was in ieder geval een stoere kerel. En die met inzet, dat kunnen we nu ook gebruiken. Nu Brian Linssen, die ook, ja netjes, die gaat er vol in. En die haalt daar een corner uit. De bal die lijkt over de achterlijn te rollen. Maar Alessami kan hem niet goed genoeg afschermen. En dan is het Brian Linssen die om hem heen gaat en hem nog tegen zijn scheenbeen aantikt. En ja, nee. Dan wordt eerst een corner gegeven. En in tweede instantie toch een achterbal.
0: Dit mag je terugdraaien. Dit is dan een van die nieuwe regels. Dat dit dan wel weer teruggedraaid mag worden. Als je onterecht een corner krijgt. Dan mag die op deze manier door kleine assistentie van de videoscheidsrechter teruggedraaid worden. Heeft hij trouwens wel razendsnel gedaan. Er hangen extra camera's overal op het veld. Eentje in het doel, eentje recht voor onze neus. Voor die balk die altijd voor mijn neus staat. Waardoor ik al zo weinig kan zien, hangt nu ook nog een camera aan. Gelukkig ook met een rood-wit lint. Om het een beetje te af te dekken. Terwijl een overtreding wordt gemaakt door die nieuwe man, Brynhildsen. Die krijgt gelijk een gele kaart. Dat gebeurt op de helft van NEC. Notabene aan de rechterkant van het veld. Waar de linksbuiten van Boede, die invaller, die jonge invaller, een overtreding maakt. En dan gaat hij op de bonden. Ga ik toch eens even kijken wie er dan in de eerste helft bij dat penalty moment van NEC een gele kaart krijgt. Als Pereira de bal heeft aan de rechterkant van het veld.
1: Pereira inderdaad in balbezit speelt hem naar Sherry. Sherry duidelijk aanwezig. Wordt ook echt gezocht om wat creatief te verzinnen. Doet hij over het algemeen helemaal niet zo slecht. Maar nog net niet met de beslissende eindpaas, om het zo maar te zeggen. Nu Pereira wilde 1-2 aangaan met Le Breton, maar die wordt dan niet bereikt. En die bal van Pereira is te hard om nog binnen te houden. Dus wederom een achterbal voor Bode Glimt. En de scheids die nu gelijk al fluit en aftelt om die bal snel te nemen. Het is nu Heikin met de bal onder zijn voet. Die dan maar kiest voor de lange bal, omdat hij eigenlijk niet weet wat anders. Helmersen gaat het luchtduel aan. Blijft een beetje onbeslist. Valt de bal ertussenin. Is het Tadić die hem mee lijkt te krijgen, maar Patrick Berg, die echt een supersterke wedstrijd speelt wat mij betreft. Het is gewoon een speel waarom het elftal draait. Terwijl we nu wel zien dat er een speler van NEC op de grond zit. En dat zal dan Bischoff zijn, denk ik. Die wordt nu een beetje omhoog geholpen. Of in ieder geval, dat is het idee. Maar dat lukt nog niet echt. Want hij blijft zitten. Patrick Berg komt informeren. Linsen komt kijken. Brian Linsen. En ook de scheids nu, wat er aan de hand is. Ja. Maar,
0: het gekke is dat het spel gewoon doorging. Normaal gesproken, als iemand een bal tegen zijn hoofd krijgt, zou je even affluiten. Maar de Fransman keek de andere kant op. Daardoor was er een soort scrimmage. Omdat de spelers ook niet helemaal wisten wat er gaande was. Bij de cornervlag aan de overkant van het veld bij NEC. Daar kwam, volgens mij, was dat... ik denk dat het volviel was. Wel als winnaar uit de bus, waardoor NEC wel mag gaan gooien. Is Bischoff wel weer opgelapt. De scheidsrechter was er voor nodig om omhoog te krijgen. En om eventjes te kijken wat er gaande was. Er was geen spons voor nodig. Dat is dan weer het goede nieuws. Terwijl ik zag dat Linsen zich op gaat maken. Of Linsen, Sierhuis zich op gaat maken voor een invalbeurt. En er staan er nog meer klaar zometeen bij NEC om het veld op te komen. Ik zie ook Montero klaarstaan onder andere. Dus dat voor zometeen als eerste Boede nog eens in balbezit is. Met de centrale verdediger die in de middencirkel de rechterkant op zoek naar ook Vint Scheuvel, de rechtsback. Dan kunnen ze gaan opbouwen. Beetje druk van NEC. Als die rechtsback naar binnen komt, dan wordt de bal naar voren gegeven. Ah, daar zit de Storm heel goed tussen. Heel goed doorgedekt. En dan gaat hij zelf met de bal aan de voet richting de helft van Boede. Dan ziet hij wel dat zijn ploegmaats eventjes temporiseren. Met Nejasmić in de middencirkel die de opening zoekt aan de rechterkant bij Brian Pereira.
1: Kapt hem heel goed uit hoor, de Brian Pereira. En heeft dan ruimte om de bal bij Moor te brengen. Hij legt hem terug en met links een hele hoge bal in niemands land. Achter Bischoff, voorbij Tadić. Ja, nee, Emre Moor die heeft het even wat minder. Terwijl het nu ook de grens aangeeft met de vlag tussen zijn armen dat er een wissel plaats gaat vinden. En niet één wissel, maar drie wissels. En het is inderdaad Montero, Sierhuis en...
0: Ik denk Taui, die zal misschien wel gaan komen voor Emre Moor.
1: Doelpunt te maken van de afgelopen weekend. Ja.
0: Eerste wissel. Brian Pereira naar de kant. En dat zal dan voor Sierhuis zijn. Ja, hier hou ik niet van. Haal dan gewoon Linsen eraf, want Linsen gaat nu naar de kant. En die wordt vervangen door Montero. Dat is voor mijn OCD niet helemaal lekker. Haal dan gewoon aanvallen voor een aanvaller eraf. En dan is de vraag wie als derde naar de kant gaat. Montero loopt nu het veld in. En de derde wissel. Nou, gooi dat bord maar de lucht in. Vierde man. Dat duurt eventjes. Emre Moor, inderdaad. Ja. Die had niet door dat hij gewisseld werd. Zocht nu. Nou ja, het is het aardig tempo. Richting de zijkant. Krijgt het applaus, Emre Moor. En wordt vervangen door Adam Taui. Afgelopen weekend de maker van de openingstreffer in Tilburg. Speelde naar Puik kapot. Zijn debuut in de Eredivisie. En nu gelijk doorschakelen naar de volgende Champions League.
1: Ja, en dan moeten we toch concluderen dat er drie aanvallende spelers in het veld worden gebracht. En wel een verdediger eraf ook.
0: Ja, we zien Nejasmić één linie terugzakken. Storm gaat meer naar de rechterkant. Nejasmić neemt het centraal achterin op. En Montero neemt dan de plek van Nejasmić over. Ja, dat is het nadeel dat je niet heel ruim in de centrale verdediger zit. En je Bras, de nieuweling uit Portugal, de nieuwe huurling, niet gelijk hier in deze kokende vuurmassa wil pompen. Dan gaat het dus naar Nejasmić, centraal achterin. Op zijn beurt terug naar Kretas. Kretas dreigen naar de rechterkant te openen. Het gaat dan naar de linkerkant, naar Fonviel. Het staat dus 0-3. We zitten in de 69ste minuut. Het zou toch lekker zijn als er in ieder geval een doelpunt valt, hè, voor NEC. Om dan in ieder geval nog wat werk in ieder geval de kansen iets mooier te maken voor die return. Hè?
1: En voor het zelfvertrouwen. Ik Absoluut. Denk dat ook wel mee zal spelen. Maar voorlopig is Patrick Berg, die opent naar de overzijde van het veld. Naar Auckland. Krijgt dan de bal weer terug, Patrick Berg. Weer naar Auckland, kort combinerend over de rechterflank. Is dan Berg erdoor. En die gaat van de zijkant de 16 in en geeft hem laag en hard voor. Maar die bal die komt dan niet bij Helmersen. Wel bij Blomberg. Die kijkt of hij iemand in schotpositie kan brengen. En dan de kopbal na de voorzet die heel goed nog wordt verdedigd. Niet helemaal duidelijk wie daar nog tussen sprong. Volgens mij Nijas Mić. Maar daar stond iemand bij de tweede paal helemaal vrij. De bal wordt gekopt en verdedigd. Dan nu Kessierhuis voor het eerst een balbezit. Tussen twee man in. Maakt kennis met Bjørntoft. Dat is een grote, sterke centrale verdediger. Eerste duel is voor hem. Het is Beudu die nu een glijpartij. En daarom een ingooi voor NEC. Ongeveer een meter of vijf over de middenlijn.
0: Ja, staat nog een speler van Boede klaar om zo meteen in te vallen. Als Le Breton zijn tegenstander eens even wegkapt. Opent dan naar Montero. Montero, een goede bal door de as. Dan moet hij onder de voet genomen worden en weggedraaid worden door Sherry. Gaat daarmee naar de grond. Dan zou je kijken naar de scheidsrechter om te zien of hij daarvoor fluit. Dat is niet het geval. Dan kan Boede er misschien snel uit. Dat met een paar korte combinaties zijn ze op de helft van NEC. Aan de rechterkant van het veld moeten ze eventjes terug. Omdat daar heel fel wordt verdedigd door Montero. Gaat wel ten koste van een vrije trap. Een overtreding dus door de verse kracht bij NEC. Beviel me wel hoor in de eerste wedstrijd die hij speelde. Ook bij Olympiakos, de eerste Champions League wedstrijd. Maar ook niet heel best in wat hij tonen in de Eredivisie. Niet altijd even zuiver en even soepel. Al hebben we dus wel gezien dat zijn lat hoog ligt. Nu is Alassami in één keer weg. De centrale verdediger rent zo de helft van NEC op. Mag een meter of 20 verder komen. Wordt dan wel opgevangen. Dan kunnen ze misschien daar gevaarlijk gaan worden met een korte combinatie door de as van het veld. Ah, daar zit Nijas Mić heel goed tussen. Want als hij niet dat voetje inzet, het uitschuifbeen uitschuift, dan rent volgens mij was dat vet volgens mij. Die rent zo alleen op het doel af. Dat deed Nijas Mić goed. Nu aan de bal als Boede wat terugplooit. NEC weer mag gaan aanvallen aan de linkerkant. Eventjes uitgezakt is Le Breton om de bal op te eisen.
1: Le Breton op Montero. Montero opent naar deze zijde, naar nummer 19, Taoui. Die neemt hem op de borst aan. Bal nu bij Nijas Mić, iets over de middenlijn. Die opent naar de overzijde van het veld. Daar staat Bischoff. Die staat er vrij, neemt hem goed aan. Gelijk vooruitdenkend. 1 tegen 1 kan hij daar langs naar de achterlijn. Binnendoor, het wordt binnendoor. Nee, toch teruggekapt. En dan een paar keer heen en weer gekapt. Nu Montero die de bal schiet in de edele delen van een Beudenspeler. Die gaat naar de grond, die blijft liggen. Maar NEC gaat door. Sherry die de bal naar de Storm. Die nu zelfs helemaal op de rechtsbuitenpositie staat. Montero, iedereen staat weer, iedereen loopt weer. Het is ook geen overtreding. NEC gaat door met de aanval.
0: Ja, dat is dan die nieuwe regel. Niet meer gaan liggen, niet meer affluiten. Gewoon doorspelen. Hij staat vanzelf er weer op. Dat is nu het geval. Sherry kan geschieten, dan gaat hij. Ah nee, goede redding van de keeper. En in tweede instantie kan Bischoff er net niet bij. In één keer een strakke paas vooruit door de hart van de defensie van Boede bij in de voeten van Sherry. Die hem voor zijn linker legt en hem knap wegdraait naar de tweede paal. Maar goed verstopt door de doelman van Boede. Nu weer een bal richting het strafschopgebied van Boede. Ingedraaid aan de overkant van het veld door Bischoff. Kan makkelijk weggekopt worden door de centrale verdedigers van de gasten. Wel weer opgepikt door Nijas Mić rond de middenlijn. Eventjes opzij naar Von Viel op zijn beurt weer helemaal terug naar Nijas Mić. Die helemaal terug moet naar de punt van het eigen strafschopgebied. De linkerpunt van het strafschopgebied. Eventjes opzij op zijn beurt naar Kretas. En Kretas moet dan de lange bal gaan verzorgen. Ook Linse gokt dat de spits eronder doorgaat. Dat is niet het geval. Waardoor de centrale verdediger eronder doorgaat. Waardoor hij de bal makkelijk weg kan koppen. Alassami de doelpunt te maken. De man van de 0-3. Maar hij kopt hem zo in de voeten van een NEC'er. Waardoor de Nijmegenaren alweer de bal hebben. We zitten in de 74ste minuut. 0-3 dus. Met Jamiro Montero aan de bal. Die via een tussenstation de rechterkant zoekt bij Adam Taoui.
1: Geeft de voorzet met links. De bal komt niet bij Sierhuis. Wordt weggewerkt. En weer opgevangen door Nijas Mić. Volledig de druk nu bij NEC. Maar daar is dan die overname met Blomberg. En die bereikt niet zijn speler op de rechtsvoorpositie. Patrick Berg probeert het nog een keer. Maar toch NEC dat weer overneemt. Nu Sierhuis naar de buitenkant uitgeweken. Geeft hem mee aan Taoui. Die met zijn roze schoenen, witte achterkant, weer naar Sierhuis. Sierhuis chipt hem naar binnen richting Tadic. Die echt opvallend onopvallend speelt eigenlijk. En ook nu niet in balbezit komt. Wordt goed afgeschermd. Taoui nu weer. Stapt een keer over de bal heen. Het is Storm die hem voorbij gaat. Nu op de rechtsvoorpositie. Dan naar Tadic. Kan hij nu wat hakje. Maar dat hakje komt niet aan. En Storm was richting de 16 aan het lopen. De bal ging richting de achterlijn. En daarom nu weer Nejasmić, want NEC heeft wel alweer de bal.
0: Ja, snel de bal veroverd met Nejasmić. Fonviel aan de linkerkant van het veld opgezocht. Naar Montero in de as. Kijken waar hij mee in kan. Komen korte combinaties nu. Gaan ze richting de 16 meter. Goede opening van Tadić naar de rechterkant. Storm moet dan de voorzet geven, maar die is veel te laag. Kan makkelijk het 16 meter uitgebreid worden door Boede. Dat gaat dan wel ten koste van een inworp. Een inworp voor NEC. En dan fluit de scheidsrechter om eventjes het spel stil te leggen. Omdat er gewisseld gaat worden bij de gasten. Zien we dat Kitolano weer minuten gaat maken in de Goffert. Even kijken wie eruit gaat. Ik denk dat dat Pjörkan is die eruit gaat. Nou, staan ze naar elkaar te wijzen. Wie gaat eruit? Dan denk ik het idee dat er aanstalten moet worden gemaakt door de scheidsrechter. Dat zegt hij inderdaad ook. Ik ben benieuwd of nu dan die nieuwe regel gaat komen. Van joh, je bent zo lang bezig, dan mag je er niet in. Nou, dat blijkt helaas niet het geval. Het zijn 25 komt erin. Mata en Kitolano. Nou, dan hebben we twee Eredivisie-spelers erbij. Want Mata kennen we misschien nog van Groningen. En Kitolano dus van Sparta.
1: Ja, die krijgt speeltijd. En Mata schrijf je met drie A's. Met allemaal trema's erop. Ja. Dus dat is mooi uitgesproken ook. Nu in jouw geval. Nu jij alle credits. Het is Tahaoui nu aan de rechterzijde. Met tegenover een Mata. Die voorzet, die komt wel. Niet tot bij Sierhuis. Wel bij Bischoff. Die geeft hem weer voor. Cherie staat voor het doel in de 5 meter. Maar komt niet aan de bal. Bal wordt weggewerkt. Montero pikt op. En dan is het Van Viel. Geeft er weer mee aan Montero. Harde bal nu naar Tadić. En dan in één keer het schot van Sierhuis. Tadić kaatst hem, legt hem klaar. En Sierhuis die in een korte draai, een beetje een heupschot vanaf de halve cirkel van de 16 meter. Was niet al te moeilijk, maar wel een eerste poging van Sierhuis.
0: We schrijven hem op, deze poging van de nieuweling. Aardige bal trouwens van Montero, hoor, die hem snoeihard door de as van het veld in de voeten speelt bij Tadić. Die hem in één keer klaarlegt voor Sierhuis. Dat deed Montero goed, alle credits voor hem. Want Tadić krijgt dan de gecreëerde kans achter zijn naam. Maar het voorwerk was goed van Montero. Nu een overtredingje op Le Breton. Daardoor mag NEC de vrije trap gaan nemen, nog op eigen helft. Mata trouwens, je zei het inderdaad al, Groningen, drie A's, overal dubbele puntjes op. Op een gegeven moment had Mata zelfs, dat was een grapje van mij, meer punten dan FC Groningen. Met die 6 punten die op zijn A's staan. Ja, je moet wat als je...
1: Dus met die ogen kijk je naar het voetbal, ja, daar hadden we het over. Ja, hè? Ja.
0: Tikkie flauw, ik weet het. We zien nu ook de tussenstanden van de andere wedstrijden op het scherm. Het is bij een raadsel welke logo's we nu trouwens zien. Het zijn kleine letters en de pizzabel heb ik niet gehoord, waardoor ik niet heel in de gauwigheid door had wat de wedstrijden waren. Ik zal straks misschien nog een update geven als Taui aan de rechterkant de bal heeft. Heeft hem voor zijn linker. Die draait hem de 16 in de richting Bischoff. Maar voordat hij daar is, kan die weggekopt worden door Scheuvelt, de rechtsback. Die een pittige avond heeft met Bischoff. Maar toch niet alles lukt bij de nieuwe NEC rechtsbuiten. De vervanger dus van, of de opvolger van Eunal, gehuurd van Salzburg. Als de bal weer wordt ingebracht door Taui, weer met links richting de tweede paal. Nou wordt hij weggekomen, moet Bischoff hem aan de andere kant van het strafschopgebied oppikken. Tikt hem dan, tenminste dat denkt hij, richting Von Viel. Maar daar zit een voet tussen van een van de verdedigers van Boede, waardoor de bal over de andere kant op vliegt. In plaats van hij teruggaat, gaat hij richting het doel. Nou ja, richting het doel, wel die kant op, maar over de achterlijn. Waardoor NEC een hoekschop mag gaan nemen aan de overkant van het veld. Moet ik eens even kijken wie daar klaar staat. Ik denk dat het Bischoff zelf is, hè?
1: Ja,
0: voor de korte variant.
1: Neemt hem kort op Taui. En dan Taui, die staat hij buiten spel. Nou, er wordt nog niet gefloten. En het is de voorzet die hij geeft. Dan Cherie die de bal oppikt. En dan hard schiet richting Mata. Die zijn handen op zijn rug heeft. En dan is het nu wellicht nummer 17. En dat is de Brin Hieltsen. Die probeert eruit te komen. Maar dan de overname van NEC weer. Is er dan nu uit het spel? Ja, het lijkt er wel op. Maar de bal wordt alweer uitverdedigd. En dan kan het spel gewoon doorgaan. Cherie pakt hem op. Halverwege de helft van Beudu. Cherie legt hem breed op Storm. Die echt wel de centraal verdedigende positie heeft verlaten. Zich veel meer bemoeit met de aanval. Nu combinerend met Cherie en Montero. Bal dan naar de overzijde van het veld. Le Breton op de punt van de 16. Draait hem naar zijn rechterbeen, geeft hem voor. Sierhuis staat daar, maar die bal komt daar niet. Was ook eigenlijk eenvoudig te verdedigen. Bal uitverdedigd richting Kretas en die speelt hem naar Von Viel.
0: Ja, het zijn veel voorzetten op dit moment. En daar is Sierhuis die daar gevaarlijk zou kunnen worden. Maar er staan toch ook twee beesten van verdedigers daar achterin hoor, bij Boede. Waardoor je toch af en toe denkt, heeft het zoveel nut die voorzet. Nu een harde bal richting de rechterkant van het veld van Nejasmić. Die wordt wel goed binnengehouden door de invaller Taoui op zijn beurt naar Sherry. Taoui moet dan misschien de voorzet gaan geven met links. Ja, dan gaat hij inderdaad puntje 16 richting de tweede paal. Stelvol weggeborst. Een soort snoekduik waarmee je normaal gesproken het zwembad induikt. Maar dan met de vuist naar voren, waardoor de bal weggebeukt wordt. Het strafschopgebied uit. NEC heeft hem al wel weer hoor. Aan de andere kant van het veld. Even terug naar Nejasmić. Nejasmić opzij kijken. Weer zo'n strakke bal. Ja, dat gaat inderdaad een strakke bal worden. Heeft hij geluk hoor. Als hij door twee voetjes wordt aangeraakt, komt hij alsnog uit bij Taoui. Op de rand van de strafschopgebied geeft hij hem voor. Dan moet er gekopt gaan worden door Sierhuis. Maar die krijgt hem echt bovenop zijn hoofd. In plaats van op zijn voorhoofd. Waardoor hij hem geen richting mee kan geven. Hij raakt hem wel, maar hij gaat over de achterlijn. En hij gaat meer richting de cornervlag dan richting het doel. Waardoor er een doeltrap volgt voor Boede. Zitten we in de 81ste minuut. Wordt er gewezen door de scheidsrechter van ja, en je moet opschieten. En dan zegt hij nu ja, wacht nog maar even, want we gaan wisselen. Het zijn twee wissels die erbij gaan komen bij NEC. En dan moet ik eens even goed kijken wie dat zijn. Ik heb het idee dat dat...
1: De nieuwe man, Bras.
0: Ja, alsnog.
1: Gabriel Bras komt in het veld.
0: En Kers. En Kik. Dat is leuk om te zien.
1: Ja, dus de...
0: Tadic gaat eraf. Zo lijkt het. Ja. Of gaan ze allemaal wat drinken? Of dat staan ze niet te doen. Ze staan allemaal te overleggen wie eruit gaat. Dit maakt het tamelijk ingewikkeld. Er ligt ook nog iemand op de grond. Ik denk dat daarom NEC even wacht. Omdat het volgens mij Fonviel is aan die in de middencirkel ligt. En verzorgd wordt. Daarom wordt, denk ik, de wissel even afgeblazen. Omdat je anders, denk ik, ook wat risico neemt. Met Fonviel nemen ze bij zowel NEC als bij Boede dit moment aan om wat te gaan drinken aan de zijkant. Wordt er nog aardig wat gerekt bij beide ploegen. Wordt er een shirt gewisseld bij Bischoff. Ik denk dat zijn shirt kapot is. Hij krijgt er nieuw tenue. Hebben we dat ook allemaal in de gaten? Loopt Fonviel niet helemaal fris meer? En heb ik het idee dat hij eraf gaat? En dan ben ik benieuwd wat dat voor gevolg heeft voor de wissels die klaar stonden. Was dat volgens mij Kers die klaar stond? Maar dat feest gaat voor hem denk ik niet door. Hè? Ik denk dat er weer een nieuwe invaller klaar komt. Ik denk dat het Kabar is die zo meteen gaat invallen.
1: Ja, het is nummer 34.
0: Ja, toch Kers ja.
1: Die wel klaar staat. Grapjes, Sherry en Kers samen op het veld. Maar het is inderdaad nummer 66, Kabach. Die dan in het veld komt en die de plaats van Fonviel in gaat nemen. En ook Gabriel Bras, toch? Nee, nummer 34. Dat is toch Kers inderdaad?
0: Ja, Kers die Bras teruggegaan is naar de zijkant.
1: Ja.
0: En dat Kers er met al zijn lengte bij wordt gegooid. Ja, toch, hè, Bras er ook bij? Nou raak ik helemaal het routeboekje kwijt.
1: Het is heel onduidelijk wat er nu gebeurt. Ik zie in ieder geval Kers in het veld staan.
0: Kers sowieso. En die Kabar, de nieuweling. Die uit Duitsland opgehaald is. Dit seizoen op huurbasis hier komt spelen. Op een keer op de bank zat in de echte Champions League. Nu op bal stijlvol het 16 meter gebied uitwerkt. Dan moet er gevochten worden door Kers om die bal onder controle te krijgen. Dat lukt aardig. NEC moet er dan wel weer achteraan. Anders ben je hem alsnog kwijt. Nou, in ieder geval is hij nu onder controle. Bij Taoui die een hele goede bal in huis lijkt te hebben. In één keer diep op Sierhuis. Maar die bal is wel heel diep. Waardoor hij aan de andere kant in het strafschopgebied uitkomt. En daar is zelfs met een straalmotor niet achteraan te gaan door Sierhuis. Dan kan Boede weer gaan aanvallen. Maar ook dit strand in schoonheid bij de Nooren.
1: Helmersen kopt hem door richting Storm. En die speelt hem dan terug naar de keeper. Kabar nu aan de linker centrale verdediger. Van eigenlijk van de drie verdedigers is Kabar de meest linkse. En nu dan weer Storm die weer wat teruggezakt lijkt. En Nejasmić centraal dus. Dus dat zijn de drie centrale verdedigers, of de drie verdedigers. Nejasmić nu in de middencirkel. Weer in balbezit. Met naast de Montero.
0: Oh, de wissels ook nog even het Noors doorgegeven.
1: Oh. Ja. Ja. Ja, nee, dat gaan we niet volgen. We gaan door met Montero. Die draait richting Vet, maar wordt dan de pas afgesneden. Draait weer open en dan een bal richting De nieuwe man, Kersmaar, daar zit Berg tussen. En dan lijkt Beudo er snel uit te gaan. Maar NEC neemt weer over aan deze zijde van het veld.
0: Ja, een hele belangrijke actie weer van Neasmic. Die hier ook weer wat onschadelijk maakt. Anders zijn ze er weer snel doorheen, hoor, Boede. Met NEC nu. Taui, die aan de rechterkant staat. Even kort inspelen op Tadic. Balletje onder de voet. Terug naar Le Breton. Le Breton naar de rechterkant. Naar Taui. Eén man voor zich. Komt iemand zich melden voor de... extra rugdekking, bal de 16 ingewipt. Dan moet hij richting Kers. Dat lukt niet. Komt wel uit bij de 16 bij Kabar. Die is links. Die nieuweling op de punt van de 16 eventjes samen dollen. En kijken of hij hem kwijt kan. Nou, dat lukt aardig. Bischoff, dan leek net een graphic in beeld gebracht dat Bischoff eruit zou zijn. Maar die staat er dan gewoon in. Met nummer 99. Het is echt zo'n raadsel wie er dan allemaal uit is en wie niet. Met Neasmic opent naar de rechterkant. Naar Taui, waarvan we zeker weten dat hij in het veld staat. Want daar is nummer 19 met de goede aanname op de borst. Eventjes dreigen om hem met links voor te geven. Maar nummer rechts, kopbal, ja. Daar gaat hij. En het is raken, het is raken. De doorkopbal van Tadic komt daar. Verpikt een Bischoff volgens mij hem binnen. Of is het Kabar? Nee, het is een van de twee. Ja. Het is Bischoff denk ik die hem pakt. Of binnen tikt. En Kabar die hem dan snel uit het doel haalt. En hem neerlegt. Het is 3-1. Dat is het doelpunt waar je op zat te wachten. En die wat hoop geeft voor de return. Ben ik wel benieuwd of er nog gekeken gaat worden naar buitenspel. Want die voorzet wordt doorgekopt door Tadic. En bij de tweede paal binnengetikt. Dan zou dat nog buitenspel kunnen zijn. Tadic zegt, joh, waar wacht op? Neem gewoon die bal. Maar de scheidsrechter zegt, nee, we gaan er nog gewoon naar kijken. Wijs nu wel naar de stip en dan telt hij. Is het 3-1. En Bischoff inderdaad de doelpunt te maken.
1: Ja, en dat is toch belangrijk. Voor verschillende facetten. Het is ook voor die slotfase nog wellicht. Want het publiek gaat er nog even één keer achter staan. De 86e minuut inderdaad. En wat kan NEC nog meer? Het is nu Kabar schiet de bal naar voren. Maar wel recht in de voeten van Auklund. Die daar goed uitkomt. En dan de 1-2 met Kitolano. El Kretas die in tweede instantie wel de bal heeft. In eerste instantie niet, maar dan heel snel het spel hervat. En die bal die valt een beetje tussen de keeper en de verdediger Bjørtoft in. Maar dat gaat goed en dan is het Neasmic die goed voor zijn man komt. De bal verdedigt en Lubberton opent naar Kabak.
0: Morris. Het gevoel is weer terug dat er misschien nog wel wat te halen valt. Een doelpuntje zou lekker zijn als het 3-2 wordt. Ga je met een heel wat betere uitgangspositie richting Noorwegen. Terwijl je bij 3-0 al dacht van nou, de return, dat wordt een heerlijke trip. Maar het moet wel heel gek lopen. Wil je daar nog iets halen, zou 3-1 en een stuk beter zijn. En 3-2 al helemaal. NEC valt weer aan met Kabar aan de linkerkant naar de doelpuntenmaker. Bischoff op de punt van het strafschopgebied gaat hij hem zo meteen indraaien. Wie gaat er koppen? Het wordt erin op de paal. Dan wordt hij door volgens mij een speler van de Nooren op de eigen paal gekopt. En dus je heeft hem alweer op de rand van de 16 met Montero. Montero naar de zijkant, naar Storm. Hij brengt hem dan in. Dan wordt hij opgevangen bij de tweede paal. Bij Bischoff, die heeft hem niet onder controle. Waardoor de bal weggetrapt kan worden. Dan voel ik een kleine druppel op mijn schouder. Het dak is hier nog steeds lek. Maar we gaan gewoon door. Als er een ingooi is voor NEC, diep een meter of 4-5 over de middenlijn. Snel genomen door Kabar, even gekaatst met Neasmic. Krijgt Neasmic de bal weer terug. Zal het via de andere kant gaan moeten. Via Storm gaat de bal zo meteen naar Taui. Gaat NEC het aan de rechterkant proberen. Maar oeh, wat waren we daar dichtbij met die bal op de paal, zeg.
1: Nou, het is inderdaad een hele mooie paas nu weer van Tadic. Kan die wat? Met rechts geeft hij voor. De bal bij Bischoff. Die schiet. Oh, net langs het doel. Nog wel die bal geblokt. Er was weer een hele grote kans. Bijna een schot dat richting het doel ging. Hij ging richting het doel, maar niet op het doel. En daarom wel een corner nu. Omdat er nog een Noors been tussen zat. Terwijl het hele publiek, alle tribunes weer gaan staan en juichen. De corner nu, Bischoff. Bal wordt weggekopt. Montero kan hem net niet lekker oppakken om gelijk een schot te verzorgen. Nu aan deze zijde van het veld legt hij hem breed. En dat is dan weer gevaarlijk.
0: Ja.
1: Want daar is

0: Die is er dan uit. Gaat de middenlijn over. Gaat de helft van NEC op. Maar René Jasmits voortreffelijk verdedigd. Maakt Mata vervolgens de overtreding. Als eerste René Jasmits de bal voor zijn voeten wegtikt. En dan wordt hij geholpen, René Jasmits, door Taui. En die is dan het slachtoffer van de overtreding van Mata. NEC weer al op de helft van Boede. Heerlijk slotoffensief. Als we officieel nog een halve minuut spelen, zal er denk ik een minuut of 4-5 bij komen. Vierde man staat al klaar. En dat zal een extra doelpunt dan lekker zijn als de bal aan de overkant van het veld is. Bij Bischoff, bij Kabar gaat hij naar Montero. Montero kan er een keer gaan uithalen, zou je zeggen. Oeh, nou, dat... Deze klus moet je hem dan maar niet gunnen. Meter of 25 dat hij aanlegt. Maar die bal gaat een heel eind over. En dan gaan we eens kijken of de vierde man dan dat bord in de lucht gaat steken. Om te zien hoeveel tijd NEC nog heeft om de return nog wat draaglijker te maken. In ieder geval de uitgangspositie.
1: En het kan. Het is nu echt NEC vol in de aanval. Het is de achterbal waardoor het spel het veld helemaal opschuift tot bij de middenlijn. Maar de kopbal nu van... En die wordt gewonnen. En Kabar die daar ook weer goed tussen komt. Kan die dan... dan is die bal die gaat net iets te ver van zijn voet af. En dan is het Kitolano die wordt gepakt. Die wordt geraakt. En we nu Gerry horen. Het bord nog niet omhoog zien gaan. Maar 5 minuten volgens mij extra tijd. Wat ik zie op het scherm. Maar het is inderdaad heel klein, die letters. Het is nu een vrije trap voor Boede. En dat is Patrick Berg die achter die bal staat. Een meter of 5 over de middenlijn. Alle spelers nu dus op de helft van NEC. NEC wel ver van het eigen doel vandaan. Dus het veld wordt heel klein gemaakt. Gaat die bal achter de verdediging gelegd worden? Ja, dat gebeurt, maar er wordt goed meegelopen. En het wel goed verdedigd, tot bij Kretas. Kretas die dan snel de bal speelt. En is daar Bischoff, die niet onder controle krijgt. Overname Beudou.
0: Ja, goed verdedigend werk van Kers. Hij was de man trouwens die op de paal kopt. Ik dacht dat het een speler van Boede was, maar ik zag in herhaling dat het Kers was. Nu werd een goede actie van die lange spits. Beetje klungelig komt hij af en toe over. Beetje alsof hij op snelte loopt, maar dit doet hij uitstekend hoor. De jongen uit de eigen jeugdopleiding met Kabar nu aan de linkerkant. Gaat de zal de 16 inpompen? Nee, dat doet hij niet. Hij speelt hem opzij. Dan moet de bal wel de 16 ingebracht worden. Dat gebeurt nu. Kan weggekopt worden door Mata. Opgepakt de Storm aan de rechterkant van het veld. Weer de 16 ingebracht. Breton verliest het kopduel. Dat kan er misschien geschoten gaan worden. Nee, dat lukt niet. Op het ongeveer 11 meter van het doel glijdt Montero uit voordat hij de bal voor zijn voeten krijgt. Wordt de bal de 16 uitgewerkt over de zijlijn in de dugout van Boede. En dan gaan de Noren nog 2 keer wisselen. Daarmee rekken ze wat tijd. Is er volgens mij 3 minuten bijgekomen. Dat vind ik niet veel, zeker met alle wissels. Gaan we nog eens kijken wie erbij komen. Het is 22 Mouvouka. En er komt nog een lange centrale verdediger bij Mouvouka. Is deze week nog gecontracteerd. Mag dus gelijk opkomen draven. Nog weer zo'n speler. Dat gebeurt vaker bij Boede die teruggehaald wordt na een buitenlands avontuur dat niet helemaal bevallen is. NEC aan de linkerkant weg. Dan moet het wel opgelet worden. Anders gaat Mouvouka er weg als deze bal te kort is. Dat is inderdaad het geval. Daar gaat hij al die invallen alleen op keeper Kretas af. Oeh, die raakt hem helemaal verkeerd. Die is nog niet lekker warm. Hij tikt de bal veel te ver voor zich uit. Waardoor Kretas de bal van zijn voeten kan pakken. Anders worden ze gevaarlijk. En nu een hele slechte bal van Kabar. Die probeert Kers in te spelen. Maar dat gaat mis. Dan is Boede er nog een keer uit aan de rechterkant, Leen.
1: Ja, we gaan er aan de overzijde van het veld ter hoogte van de achterlijn. Een veldduel. Dat wordt dan afgefloten. Hè? Vrij trap voor NEC. Bal snel gespeeld naar Kretas. Die gebaart naar voren. Naar voren allemaal. Kretas met het lange bal richting Kers en richting Sierhuis. Sierhuis zet zijn kont erin. En het duel blijft onbeslist. Maar de bal wel weer opgepakt door NEC. Opening nu naar de overzijde. Bischoff neemt hem mooi aan. In 1 keer klaarleggen om die voorzet te geven. Maar die wordt gekraakt. En dan is het Patrick Berg die de bal maar naar voren schiet. Tot bij Jasmits. Staat in de middencirkel. Jasmits opent naar de overzijde van het veld. Naar links Kabach. Bal aan de voet. Is daar Sierhuis die hem mee wil nemen. Valt weer bij Montero. En dan het schot van Lubberton. Nee. Jammer. Eigenlijk ook weer zo'n afzwaaier. Het was Montero die de bal nu op zijn beurt aangaf aan Lubberton. Maar Le Breton schiet over. En dat was gelijk ook de laatste actie van deze wedstrijd. Mensen staan applaudisseren voor NEC. Aan de vechtlust heeft het zeker niet gelegen. Bodø/Glimt een uitstekend team. Heel gevaarlijk. 1-3. Het is nog niet gespeeld. Nee.

0: De teams zien elkaar volgende week op kunstgras treffen. En op naar Noorwegen.
1: Ja, het is niet onmogelijk. Twee keer dat een Nederlandse ploeg daar won op het veld in Noorwegen. Dat kunstgrasveld. Laten we nog even stilstaan dat het een historische avond was. Dat we kippenvel kregen en ook al een kleine brok in de keel van de Champions League hymne. Hoe vaak gaan we dat nog meemaken? Laten we hopen nog vier keer dit seizoen. Want dat zou betekenen dat het een gunstig resultaat wordt volgende week. Dit was het voor nu. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hier in het stadion, misschien ook luisteraars elders, van deze spectaculaire avond. 3-1 dus in het voordeel van Boede. NEC heeft gestreden, maar verloren. Volgende week moet het dan maar gaan gebeuren.
0: Fijne avond, goede terugreis en op naar volgende week.
1: Zo is het. Tot de volgende.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Goedenavond, voetballiefhebbers. Welkom. Beelden ziet u vanuit Bratislava, vanuit het stadion, het Tehelné Pole Stadion, ofwel het nationale stadion van Bratislava in Slowakije. We gaan kijken naar Slovan Bratislava tegen Celje. En dat is een duel tussen de kampioen van Slowakije en de kampioen van Slovenië. Bijna een lokale derby zou je kunnen zeggen. Het zijn geen buurlanden, Slowakije en Slovenië. Maar de afstand tussen de beide steden bedraagt toch minder dan 400 kilometer. Een uurtje of vier rijden. Verre van onoverkomelijk voor de beide supportersclans. En u komt erin wanneer het clublied wordt afgespeeld. Helemaal in het donker. De sjaals de lucht in. Ongeveer een 20.000-tal supporters op post. En het was een passioneel moment. Het is altijd passie wat te zien is in dat stadion van Slovan. Ze hebben een fanatieke aanhang. En ze hopen natuurlijk dat Slovan zich kan plaatsen voor de league phase van de Champions League. Allebei hebben ze al twee voorrondes overleefd. De thuisploeg klopte al Iberia, Tbilisi uit Georgië en Mjelby uit Zweden. En de Slovenen hebben het Albanese Ignacia na strafschoppen verslagen in de tweede voorronde. En het Armeense Ararat in de derde voorronde. Wie favoriet is, dat is in principe Slovan. We zullen zien of ze het halen over twee wedstrijden.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Qatar Airways. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En dan is de bekendste man van allemaal ook al net even door ons beeld gepasseerd. Misschien hebt u dat ook nog net meegekregen. Yaya Touré, dat is de coach. Niemand minder dan Yaya Touré van Slovan Bratislava. Zijn eerste opdracht als hoofdtrainer. We zijn toch wel benieuwd wat de Ivoriaan kan bereiken met Slovan. Zijn start was zeker en vast indrukwekkend. 7 wedstrijden gecoacht. De 43-jarige voormalige middenvelder. 6 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En vanavond zijn ze dus, zoals ik al zei, in principe wel favoriet tegen NK Celje. Die hebben toch wel wat moeite gekend om zich te plaatsen voor deze play-offs in de vorige ronde tegen... In de vorige ronde ging er van alles moeilijk in elk geval. Ze wonnen wel. Ze verloren de heenwedstrijd in Armenië met 2-1. Wonnen thuis dan met 2-0. Maar dat had zeker en vast anders kunnen aflopen. Slovan in het lichtblauw natuurlijk. En Celje in het oranje. Dat zijn de uitshirts. Normaal spelen ze in truitjes waarin blauwe en gele accenten ook vooral zitten. Dat zal voor volgende week zijn bij de terugmatch. De scheidsrechter is een bekende naam eigenlijk. De Duitser Felix Zweier gaat deze wedstrijd in goede banen leiden. Sowieso is het Celje al tevreden met het bereiken van deze playoff ronde. Want dat betekent dat ze op zijn minst Europa League gaan spelen. En dat is iets wat hen nog nooit is gelukt in het verleden. Conference League dat wel, ook vorig seizoen nog onder meer. Maar Europa League, dat is een primeur. Champions League zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Slovan heeft wel al Champions League voetbal gespeeld. 2 jaar geleden, in de allereerste editie van de League Phase, werden ze 35ste. En dat was de voorlaatste plaats. Ze pakten toen geen enkel punt. Maar oké, ze waren wel blij met de miljoenen die werden binnengehaald door de kwalificatie uiteraard. We gaan eens kijken naar de opstelling van Slovan Bratislava. Zijn er bekende namen? Ja, eigenlijk moet je zeggen van niet. De coach is de bekende naam. Voor de rest zijn het vooral veel Slovaken. Ook een paar internationals zitten daarbij. Maar echt bekende namen zijn dat niet. Barsegian die was er 2 jaar geleden ook al bij. Dat is een Armenier. Die scoorde afgelopen weekend nog een heel knappe goal. 32 is hij intussen. Is ook de aanvoerder. En op de bank hebben we Kevin Wimmer. Dat is een kerel die ook wel nog bij verschillende clubs meer in West-Europa heeft gespeeld. De Oostenrijker. Maar die begint dus op de bank. Bij Celje is het idem. Daar ook quasi geen bekende namen. Op de bank zit wel Benjamin Verbic. Die nog bij Dynamo Kiev onder meer heeft gezeten. De coach daar is ook geen bekende naam. Dat is een Portugees. Vitor Campelos is de trainer. De captain bij het Celje is een Sloveen, Mark Zabukovnik. Maar kijk eens naar dit stadion. Ja, dit is altijd wel sfeer in Bratislava, zoals ik al zei. Een leuke aanhang, luide aanhang. En dat past misschien net iets meer bij de Champions League dan wat het Celje qua achterban heeft. Maar oké, we blijven uiteraard neutraal. En we zijn benieuwd wat de Slovenen kunnen tegen de Slovaken op verplaatsing vandaag. Hier zijn de elf namen van Celje. Met, ja, even kijken wie we er nog kunnen uitlichten. Šešlar is wel een goeie. Dat is de nummer 10. Letterlijk en figuurlijk normaal gezien. Die scoorde één keer voorlopig in de vier Europese duels tot nu toe. De meest opvallende man die we ook in de gaten gaan houden qua statistieken is het nummer 8. Mario Kvesic, een 34-jarige Bosnier. Want die scoorde al 4 doelpunten. 4 van de 8 van Celje in deze voorrondes van zijn voet. Dus dat is toch iemand die ze bij Slovan ook wel zullen intensief gescout hebben. Nieuwkomer bij Slovan Bratislava is Kamara. Suleiman Kamara met het nummer 21. Hij is net overgekomen van Racing Santander voor €1 miljoen. De 34-jarige Gambiaan en heeft ook al in de competitie zich laten gelden. In deze voorronde bedoel ik. 2 keer gescoord. We zijn er klaar voor de aftrap. Ze staan allemaal vrij hoog meteen bij Slovan. En het wordt meteen een lange bal richting de linkerkant. Bal over de zijlijn. Misschien was het wel weer de bedoeling, zoals het zo vaak gaat tegenwoordig. En de Slovan-fans die springen meteen op en neer. Zorgen voor de sfeer. Afgelopen weekend won Slovan in de eigen competitie met 5-0. Van Ruzom Berok. Ruime zege. Ze zijn natuurlijk torenhoog favoriet om zichzelf nog maar eens op te volgen. Slovan Bratislava werd de afgelopen 3 seizoenen telkens kampioen. 23, 24, 25. Of wat zeg ik? 24, 25, 26, zo was het. Dit is Yaya Touré met een gefocuste blik. Hij is onder meer nog in België gepasseerd als speler, maar ook als assistent-trainer bij Standaard. Al duurde dat niet lang onder Karl Hoefkes. In 2023 was hij na een paar maanden alweer weg. Hij werd toen assistent-bondscoach van Mancini bij Saoedi-Arabië. Daar bleef hij ietsje langer, maar dit is zijn eerste opdracht dus als hoofdtrainer. Ik moet zeggen, de rugnummers bij Slovan, dat is me ook al opgevallen in de beelden die ik uit de vorige rondes te zien kreeg. Moeilijk leesbaar, dus u zult het ook niet zo makkelijk vinden ongetwijfeld. Hier gaan ze de eerste keer met de nieuwe man dus, Suleiman Kamara. Dan is er voor doel wel volk, 2 jongens. Bal ontzet, maar niet echt ver. Barsegian. Goeie opening, bal achteruit gelegd. Eerste kans misschien voor Slovan. Nee, die komt er niet. Bij het Celje hebben ze Kucic in de spits. En bij Slovan Bratislava hebben ze als diepe spits een nieuwe man. Een debutant. Čerepkaj is er net bijgekomen. Overgenomen van Kozic. En die heeft nog niet gespeeld voor Slovan. 24 jaar. Andras Šporar zit wel op de bank. Die komt terug na een hamstringblessure. Maar die wilden ze toch niet rushen in de basis. Dus hebben ze de nieuwe man meteen in de ploeg gedropt. En dat komt allemaal omdat de normale vaste spits Mikola Kukarević geblesseerd is. En dus niet beschikbaar. Dus moeten ze daar een beetje improviseren met een debutant. We zullen zien hoe hij het ervan afbrengt. Op de linksachter bij Slovan hebben we een Portugese Angolees. Gekozen voor Angola, maar wel geboren. In Portugal Sandro Cruz. En dus ook een Portugese coach bij Celje. Vitor Campelos. Is dat een bekende naam? Nee. 51, trainer sinds maart van dit jaar. Daarvoor zat hij anderhalf jaar zonder club. Hier is Barsegian opnieuw. Met een goede kruispaas, uitstekende bal zelfs. Camara die had misschien wel beter moeten doen. Steekt de twee duimen in de lucht, maar misschien had hij hem gewoon moeten kunnen controleren. Die bal zo lang onderweg. Dan had hij toch tijd om erbij te zijn, als je mij vraagt.

Daniel lijkt dan toch op het middenveld ook te spelen. Of waar staat de Nigeriaan? Moeten we even checken. Is linksvoetig. Er was even sprake dat hij op linksback zou kunnen staan. Maar ik heb de indruk dat dat niet het geval is. Dat doet hij skien als links staat. Maar hier kijken we naar de openingsgoal. Misschien nee, ernaast gezet. De eerste kans van de wedstrijd na 4 minuten voor Slovan Bratislava. De Slovaken grijpen de Slovenen toch meteen naar de keel. Met Barsegian die heel veel vista en klasse etaleert. Nu al voor de tweede keer in de passing. En dan stuurt hij daar een ploegmaat weg. De nieuwkomer, de debutant Cherepkay, had meteen kunnen scoren. Na nog geen 5 minuten. Maar hij laat die kans liggen. Goeie mogelijkheid wel. En Barsegian laat meteen zien dat Vista echt wel aanwezig is bij hem. Dat was 2 jaar geleden ook al duidelijk. Vorig seizoen 10 goals en 6 assists in de Slovaakse eerste klasse. Eigenlijk minder goede cijfers dan normaal. Hij is een beetje aan het afdalen wat statistieken betreft. Maar het zijn nog altijd meer dan acceptabele cijfers wel. Hij had hier ook al een assist kunnen hebben vanavond. Oprechts die was er ook al bij 2 seizoenen terug. Cesar Blackman, een Panamees op de rechtsachter. Martinez, Christian Martinez is een middenvelder samen met Pokorny en Mustafic. Vormt hij daar dat controlerende, voornamelijk drietal op het middenveld. Ze hebben dus wel creativiteit voorin. Kijken naar nieuwe lage voorzet. Celje komt er niet makkelijk uit op dit moment. Nu wel. Diepte gezocht bij Kucic. Een lange spits is dat. 1,94 meter, de 23-jarige Litouwers. Hebben er wel een paar Litouwers in dat elftal. Ook Tutis Kinas en Servis. Verdedigers komen uit Litouwen. Maar Tutis Kinas, toch de linker centrale verdediger. En dan even kijken, Zabukovnik. Die speelt samen met Daniel centraal als defensieve middenvelders. En is het dan Ivancek op de rechtsachter. Dat is in principe meer een winger. Maar door de toch wel verrassende plek op de bank voor de linksachter Leonardo Koutris wordt er wat geschoven, de Griek. Normaal gezien vaste waarde op links. Moest op de bank beginnen. Wie weet, misschien ook niet helemaal fit. Celje. Nou, dit is buitenspel. Niet goed opgelet. Ze zijn kwaad op elkaar. Dit is Kenan Bajric, dat is de captain bij Slovan. Normaal gezien, maar het staat hier wel op mijn blad. Captain Bajric, maar het is wel degelijk Barsegian die aanvoerder is, inderdaad. Dus een foutje op het wedstrijdblad van UEFA. Bajric is ook wel al aanvoerder geweest de voorbije matchen. Dus de aanname was niet helemaal vergezocht. Het is gewoon Avdili die links staat. In principe ook een linksbuiten. Zat, we zitten bij Kvesic, die zoekt de andere kant op. We zitten nu bij Seslar, nummer 10. Terug tot bij Kvesic. Vrij simpel van de bal gezet, overtreding. Ja, oké. Okay. Vrij licht toch, als je het mij vraagt. De overtreding van Pokorny. Maar de ref die stond er met zijn neus op, dus die zal het misschien beter hebben gezien. Kvesic controleert de bal. En dan, nou, een klein tikje tegen dat linkerbeen. Vrij trap dus. Dat kan voor Celje wel een eerste kans zijn. Het is wel een interessante plek.
Nou ja, Touré. Ex-Champions League winnaar natuurlijk. Barcelona, daar heeft hij gespeeld. Man City, Monaco. Bij Saudi-Arabië als assistent tot oktober 24. Dus zat al goed anderhalf jaar zonder job. Vezic met de vrije trap en dan een speler van Slovan die even achterover viel na de impact. Maar krabbelt al snel weer overeind. Mario Vezic scoorde 2 maal tegen Ignacia in de heenmatch en ook 2 keer in de terugwedstrijd in die eerste 2 kwalificatiewedstrijden. 3-3 en 2-2. Dat was echt wel spectaculair, die eerste 2 matchen van Celje. Dus wat ons betreft mag het meer van dat zijn. Bratislava won bij Iberia Tbilisi met 0-2. Speelde dan 1-1 gelijk thuis. Ook 1-1 of 1-2 liever gewonnen. 2 keer uitgewonnen dus in de vorige rondes. Bij Mjällby een zege gepakt en ook thuis tegen de Zweedse kampioen 2-0 winst. Slovan dus 7 goals gemaakt tot nu toe. Celje 8 in de 4 wedstrijden tot nu toe. Maar de Slovaken minder tegen goals geslikt dan de Slovenen. Misschien iets meer secuur op dat vlak achterin. Sowieso een gouden kans voor de beide ploegen. Deze loting zullen ze allebei als haalbaar beschouwen. Ze zullen natuurlijk in pot 4 terechtkomen voor de loting. En veel punten halen, dat is dan weer de vraag. Of dat überhaupt mogelijk zal zijn. Zoals gezegd, Slovan Bratislava 1 keer. 2 jaar geleden erbij en geen enkel punt gehaald. 8 keer verloren. 27 tegengoals. Is dit geen overtreding? Nou, nu grijpt Zwaaier niet in. Markovic probeert weg te halen. Beetje rommelig nu deze fase van de match. Sandro Kroes. En zo terug tot bij doelman Takac. Dominik Takac, een 27-jarige keeper van 1,95 meter. Ook die was er toen in die campagne van 2024-2025 al bij. Lange bal van Markovic. Barcegian, prachtige aanname met dat kattenpootje buitenkant links. Is ook zijn man voorbij. Barcegian naar binnen komen en afleggen. Daar is de kans voor Slovan Bratislava. Martinez met de poging weer via Barcegian. Die creëert voorlopig het Slovaakse gevaar. En de bal, de poging van Martinez is nog aangeraakt, waardoor we een corner krijgen. Kijk eens, die controle was heerlijk. Knietjes, hoog opgetrokken de kousen. Een technicien, puur sang, ouderwetse technicien zeg maar. Maar we zien hem graag bezig. Het is echt wel een fraai doelpunt hoor, tegen Roezumberok. Je kunt de samenvatting makkelijk terugvinden als u denkt. Tweede scherm heb ik bij de hand. Spoel dan even door, want het was de laatste goal afgelopen weekend. 5-0 winst. Op YouTube is dat makkelijk terug te vinden. Supporters staan allemaal recht. De hoekschop wordt genomen door Sandro Kroes. En dan kijken we naar waar hij uitkomt. Wordt verlengd richting tweede paal. Daar is Martinez opnieuw. Een van de nieuwe aanwinsten. Ze hebben toch voor wel wat investeringen gekozen. Voor doel brengen. En is er iemand die kan trappen? Sandro Kroes afgeblokt. Maar de thuisploeg toch met het meeste initiatief op dit moment. Logischerwijs. Christian Martinez. Een middenvelder. Die gehaald werd. Onlangs dus. Hij is 29 al. Werd gevonden in Israël bij Kiryat Shmona.
Dan is dit wel een stap vooruit voor hem. Panamees, net zoals Blackman. Misschien heeft hij hem wel geïnspireerd om te komen naar Bratislava. Want Blackman is er toch al een paar jaar, al een jaar of drie. Barsegian. Nou, weer een goede pas hier. En daar nu toch de goal, denk ik. Jawel. Openingsdoelpunt is een feit. Slovan Bratislava leidt dan toch bij de tweede poging. Is het wel raak voor de debutant. De spits die zijn eerste wedstrijd voor Slovan Bratislava mag spelen. Cherepkay miste de eerste opgelegde kans daarnet. Na 5 minuten, maar 10 minuten later mag iedereen toch juichen in Bratislava. Bij een aangename 24 graden in de ontblote bovenlijven staan ze te springen, de vele fans. Geweldige bal weer van Barsegian. En dan de assist van de Panamees waarover we het net hadden. Christian Martinez. Barsegian. Die maakt indruk in het openingskwartier. De ene lekkere bal na de andere legt hij weg voor zijn ploegmaat. En hij ligt aan de basis van dit doelpunt. De aanvoerder toont het goede voorbeeld. Martinez geeft de paas van de assist. En dan Cherepkay. Die aan de eerste paal. Met een klein beetje meeval misschien ook nog wel. Maar toch afwerkt. 1-0 voor Slovan. En dat is lekker natuurlijk op die manier beginnen. Bij je nieuwe ploeg. Zeker als je dan net al een grote kans hebt gemist. Waarvan je weet die mocht ook wel binnen.

Hij was trouwens ook op het WK aanwezig, die Martinez speelde daar. 90 minuten tegen Kroatië en tegen Engeland en 63 minuten tegen Ghana. Panama deed het niet slecht, maar verloor wel de drie matchen en was dus uitgeschakeld. Maar wel al een 69-voudig international, die Martinez. Dus toch een jongen die wel wat bewezen heeft in het recente verleden. Voor de rest gezworven. Van land naar land, in Amerika gespeeld, in Spanje ook beland, in Saoedi-Arabië. Dus ja, een beetje overal gezeten die man. Hij blijft nooit lang bij een ploeg, zoveel is duidelijk. Kiryat Shmona, daar speelde hij wel 67 wedstrijden voor. Dat was het meeste vanuit zijn hele carrière. Wedstrijden voor één club, 67, dus dat zegt toch veel. Maar hij zal het een en het ander hebben gezien tijdens zijn voetballeven. Dat dan weer wel.

Wat kan Celje? Voorlopig zijn ze nog niet in de buurt van de grote rechthoek aan de overkant geraakt. Kampioen geworden en dus niet NK Maribor. Dat is misschien wel de bekendste ploeg qua naam uit Slovenië. Zij namen al deel aan de Champions League. Celje zou de tweede ploeg ooit kunnen worden die daarin slaagt. Van Sloveense afkomst. Martinez, opnieuw hij. Paasje is goed. En is daar de tweede goal? Nee, Tcherepkay handelt wat te traag. Maar ze willen wel doorgaan. En meteen Celje tegen het canvas meppen. Nu goed. Gisteren zagen we Dinamo Zagreb een 2-0 voorsprong verzamelen. Maar ook weer uit handen geven. Tegen Viking uit Stavanger. Uit Noorwegen. Goed balletje hoor van Martinez. En Tcherepkay kapt zich goed vrij, maar dan is hij iets te traag. Waardoor Zabukovnik ertussen kon zitten. Nou, Sandro Kroes voorlopig. Bratislava duidelijk beter. Marsegian. Inworp voor Slovan. Marktwaarde van alle spelers samen bij Slovan Bratislava 34,5 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel als de kern van Celje. Dat zegt ook wel voldoende in principe. Cijfers liggen doorgaans niet op dat vlak. Dit is de doelman die zich al een keer moest omdraaien dus. Geweldige voornaam heeft hij. Zanluk in twee woorden met een streepje ertussen. Dat is zo'n beetje het Sloveense alternatief voor Gianluca zeker. Of Jean-Luc. Zanluk. Dat gaan we niet vergeten. Misschien voor uw nageslacht in de toekomst als u nog een voornaam zoekt. Origineel zeker. Maar in principe wel een talentvolle keeper. Pas. En opgeleid meerdere jaren bij Everton in Engeland. Daar is hij naartoe getrokken van 2019 tot 2025. 6 jaar daar gezeten bij de Toffees. Tcherepkay, hij dus. Op het scorebord. Celje zoekt naar mogelijkheden om wat langer in balbezit te blijven. En ook die middenlijn aan de bal te overschrijden. Daniel, de Nigeriaan. Opnieuw hij. Trapt de bal dan vrij blind naar voren over de zijlijn. Nee, ze hebben het echt wel moeilijk. De Slovenen. En dat beseft ook Campelos. Een bekendste naam wat de spelers betreft zit dus op de bank, die Benjamin Verbic. Zal ongetwijfeld wel invallen, maar is ook niet meer van de jongste. Is intussen ook al in de 30. 32. In het recent verleden zat er ook nog een Belg trouwens bij Slovan Bratislava. Simon Voet, als dat u nog iets zegt. Hij speelde iets meer dan 40 wedstrijden voor Slovan. Scoorde 1 keer, maar intussen via 1860 München. Nu bij Saarbrücken beland in de Duitse derde klasse. Misschien dat dat qua niveau wel gelijkaardig is als de Slovaakse eerste klasse trouwens. Financieel misschien ook. Het lijkt me wel leuk om thuiswedstrijden te spelen bij Slovan in dit gezellige stadion. Zabukovnik zoekt naar steun. Dit is iets beter gecombineerd.
En nu dan de Bosnier Kvesic, die heeft wel overzicht. Er is ruimte op de linkerkant, helemaal aan de andere zijde. Goed van Markovic en dan mooi van Kamara. Ah, die jongen heeft talent hoor. Kijk eens naar deze fluxe dribbel. En er is ruimte bij Barsegian. Daar komt de bal bijna. Goeie actie van Kamara. Maar een goede tackle nog om die bal te onderscheppen. Dat was nodig. Barsegian had de vrijheid daar rechts. Maar Kamara gezwind voorbij zijn tegenstander daarnet. Suleiman, de Gambiaan van 24. Liet zich meteen opmerken in die vorige twee wedstrijden tegen Mjällby. Daarin heeft hij een goal en assist gegeven in de wedstrijd in Zweden en thuis. Scoorde hij ook een doelpunt. Want Slovan stond daar een hele tijd achter 1-0. Maar hij, Kamara, maakte de gelijkmaker en uiteindelijk wonnen ze nog. Met 1-2 dus tegen die kleine club uit Zweden. Ook een verrassende kampioen daar. Er waren er vorig seizoen wel meerdere. Viking Stavanger bijvoorbeeld. Toch ook een verrassende Scandinavisch kampioen. Zij speelden gisteren en kunnen zich misschien nog wel plaatsen volgende week. 2-2 werd het in Zagreb. Stand die al bij de rust op het bord stond. Szczesny. Tempo ligt laag bij het Celje. Het zal toch beter moeten. Als ze Slovan echt in de problemen willen brengen.

We zijn wel veel ervaring kwijt ook bij Slovan. Wat zeggen u de namen Guram Kasia en Vladimir Weiss nog? Die hebben allebei de club verlaten. Kasia, die was 39, Vladimir Weiss 35. Twee jongens die de voorbije jaren hebben gekleurd bij Slovan Bratislava. Vorig seizoen zelfs nog. Met meer allebei dan 2000 speelminuten. Selje heeft meer balbezit, maar doet daar heel weinig mee. Nu misschien. Slovan vindt het niet erg dat ze minder de bal hebben. Zij speculeren op snellere balcirculatie. Op de door hen uitgekozen momenten, zoals nu misschien. Blackman, Martinez, de twee Panamezen in de combinatie. En dan een mindere bal van Bajric. Cherepkay met een overtreding, dacht ik te zeggen. Maar heeft zichzelf bezeerd en gaat liggen. Wat doet Selje? Die hoeven de wedstrijd niet te onderbreken. En nu speelt Slovan zelf verder. Ja, Cherepkay die zal dan toch moeten rechtstaan. Blackman met een trap. Krijgt de bal via een tegenstander terug. En dit is geen overtreding als je mij vraagt. Wel handspel van Blackman. Ja, niet slim. Van de rechtsachter. Vergalopeert hij zich een beetje. Yaya Touré met een wegwerpgebaar. Maar is dat naar zijn eigen speler of naar de ref? Ik denk het eerste. Cherepkay weer recht. Een jeugdproduct wel van Slovan, die Cherepkay. Dus was even elders beland, maar nu terug. Vorig seizoen heeft hij het bij Košice zeer goed gedaan. 30 wedstrijden gespeeld daar, de nieuwe aanvaller. En 10 keer gescoord bij een ploeg die streed om het behoud. Tutiskinas. Litouwer van 23, tweede seizoen. En eindelijk een betere aanval bij het Selje. Hier de cross. Ja, en dan hinderen ze elkaar een beetje, maar er is intussen al gefloten door het Zwaaier. De voorzet was van Milot Avdili. Die Kosovaar. Maar hier was het buitenspel. Maar die Avdili gaf me wel een redelijke indruk. Tegen Ararat. Vorige ronde gaf er ook een assist. Sandro Kroes. Camara. Lichtgewicht. Laat zich nu wel een beetje wegzetten in duel. Dat is ook een overtreding dit. Slovan durft wel ingrijpen als het nodig is op de eigen helft. Voorlopig komen ze weg zonder gele kaart. Maar al een paar overtredingen. Dicht bij de eigen rechthoek. Hier was de overtreding van Alen Mustafic. De Bosnier. Ivancek kijkt even naar het grote scherm. Takac moet zijn verdediging opstellen. En Zwaaier praat met Suleiman. Veel volk natuurlijk voor doel is de bedoeling, maar er zijn er eigenlijk niet zoveel. Een stuk of vijf maar. Dan komt de vrije trap, weggebokst door Takac, die geen risico wil nemen. De eerste keer eigenlijk dat hij echt moet ingrijpen. Opgepikt Avdili. Maar kijk, Slovan staat rustig te wachten. Vangt Selje op. En dan is het toch kijken wie er de creativiteit heeft bij het Selje om voor de openingen te zorgen. Seslar en Kvesic zouden daartoe in staat moeten geacht worden.
Tiskinas terug tot bij Leban. Avdili. Hoge druk nu. Wel van Slovan Bratislava. Barsegian. Aanval had meer potentieel. Ze doen het niet echt snel. Nu kan er toch nog een voorzet komen. Wat een mogelijkheid. Ja, daarvoor doel was Alen Mustafic. Vrijgespeelde spits Roman Cherepkay had veel tijd en ruimte. Hoe is het mogelijk dat Celje dat zomaar laat gebeuren? Kijk, niemand die volgt. Dramatisch verdedigd eerlijk gezegd. En dan zit Leban ernaast. Maar Cherepkay kan Mustafic niet bereiken. Grote kans op 2-0, dat zeker. Na een doelpunt had hij ook een assist kunnen hebben. Het is uiteindelijk gewoon een corner. Maar toch een waarschuwing voor Celje dat ze zo simpel zich uit verband laten spelen zou niet mogen. Maar het viel me ook al op in de vorige rondes dat ze defensief kwetsbaar waren. De hoekschop verlengd aan de eerste paal. Opgepikt Barsegian. Voorzet weggetrapt door Daniel. Dat is een vervelende bal dit. Voor Sandro Kroes. En nu dan. Bajric lost het op. Het was een voorzet van Kučić. Armandas Kučić heeft op zich wel goede cijfers hoor bij Celje. De Litouwer 27 keer gescoord in 55 matchen. Dat is 1 op 2 zeg maar. Maar ja, nogmaals, Sloveense competitie. Net ietsje minder qua niveau dan de Slovaakse. Mooie actie op de linkerkant. En dan kijken wie er centraal staat. Weggekopt, opgepikt door Blackman. En dan komt er een trap uit de tweede lijn. Afgeweken bal. Wie heeft hem nog geraakt? Het wordt gewoon een doeltrap, denk ik, voor Leban. De actie was weer goed van Camara. Dan weggekopt. Ver raken ze niet. En het schot van Pokorny. Ja, het is een ploegmaat. Het is Mustafic die in de weg staat. Maar het doelgevaar komt nog altijd gewoon van Slovan Bratislava. Nu toch al een mogelijkheid of 5. En daar stelt Celje op dit moment niks tegenover.

Je zou zeggen, het is iemand die er eerder Russisch uitziet dan Portugees. Vitor Campelos. Qua looks. Het zou ook gewoon een Sloveen of een Slovaak kunnen zijn. Bij Slovan is de speler met de hoogste marktwaarde trouwens niet eens fit. Dat is wel jammer. Want we die niet in actie kunnen zien. Dat is Nino Marcelli, een linkerwinger. Maar de verwachting is dat hij gaat vertrekken. Vandaar dat Camara. Dat is de nieuwe smaakmaker zou kunnen worden dit seizoen. Daar op links. Nino Marcelli. 6,5 miljoen waard volgens de gespecialiseerde bronnen. Transfermarkt. De website. Met kennis van zaken. 10 minuten nog in de eerste helft. Bij Slovan staat het defensief goed. En zij laten dus Celia aan de bal, zoals al een paar keer vermeld. Dat is geen enkel probleem voor de mannen in het blauw, voor de ploeg van Yaya Touré. Een overtreding op Barsegian. Nou, een lepe speler. Tigran Barsegian speelde 8 wedstrijden, spelen ze allemaal mee. In die Champions League campagne 2 jaar geleden zal ongetwijfeld het hoogtepunt van zijn carrière zijn geweest. Zeker en vast een wedstrijd tegen Milan, waarin hij zowel een goal maakte als een assist gaf. Alleen, nou, er was uiteindelijk toch weer een nederlaag. 2-3 verlies toen tegen de Rossoneri. Maar die Milanese gaan we niet zien op het kampioenenbal. Komend seizoen zijn er niet bij. Niet in de top 4 geëindigd. Camara. Camara met een afzwaaier. Een mindere poging van Suleiman. Nou, ze speelde dus.

En zo bij de eerste, de beste gevaarlijke aanval van Celje was het bijna raak. Maar in extremis nog goed verdedigd en de spits, middenvelder eigenlijk, Fezic, naar de buitenkant gedreven. Martinez, Pokorny, te herkennen aan de laag hangende kousen. 7 doelpogingen tegen 1. Wel maar eentje on target voor Slovan, dat is een werkpunt. Segian geraakt niet voorbij Avdili. Dan is Mustafić geraakt in het aangezicht. Dat valt wel mee, denk ik. Mustafić goed opdreven in de competitie vooral. 2 keer gescoord al in 2 wedstrijden. Goed begonnen. En intussen probeert het publiek er weer wat meer schwung in te krijgen bij Slovan.

niet over qua voetballend vermogen erachterin. Ze proberen het wel. Tutiskinas. Sachlar. Het is goed. Afdili. Uiteindelijk komen ze er goed uit, wou ik zeggen. Maar Afdili is hem kwijt. Mustafic. Barsegian. Hij ziet weer iemand vertrekken. Martinez. Maar geeft hem aan Pokorny. Kroes. Naar Camara. Dan wachten we telkens weer op een actie of een dribbel. Daar is de versnelling van Camara, maar hier gaat hij niet langs geraken. Niet voorbij Servis geraakt.

Hier, de kans van daarnet met Ivancek. Geeft de bal naar het centrum, naar Kvesic. Goed werk ook van de doelman Takac, die ook zijn rol heeft gespeeld. En dan Blackman, die het duel weet te winnen. Schot van Barzegian, dat hebben we denk ik gemist tijdens de herhaling zo net. Wij zitten gewoon in Brussel, dat had u wel begrepen. Oh, Barzegian. Met een beetje geluk komt hij opnieuw in balbezit. En hier een kans voor Slovan op de 2-0. Barzegian wil het nu zelf doen. Iets te egoïstisch misschien in dit geval. Er waren 2 à 3 ploegmaats in de buurt. Ik zeg niet dat ze vlot aanspeelbaar waren, maar toch. Dat was niet meteen reden om te gaan uithalen. Zo snel voor Barzegian, hij deed het toch. Kroes. Martinez. Comfortabel aan de bal. Goed in positie, telkens vrijlopend, de Panamees. En hier is Barzegian weer. Blackman met de overlap krijgt hem mee, Blackman. Kan hij de bal nog voor doel brengen? Terug tot bij Barzegian. Linkervoetje uiteraard, daar komt hij laag. De cross. Szeslar met mogelijk handspel. Maar dat wordt niet bestraft en hij krijgt zelf de overtreding mee. En zo gaan we toch al richting de laatste 5 minuten van de eerste helft. Szeslar eigenlijk Mustafić zelf bij het shirt, dus mag niet mopperen met die vrije trap.

4,5 minuut nog. Een rustige eerste helft voorlopig voor Takac. Maar wie weet komt er nog verandering in. Hier zijn de Slovenen. Met Avdili, de linkerwinger, krijgt heel veel tijd. En hij trapt de bal heerlijk binnen.

0: heel matig verdedigd, moet ik zeggen, bij Blackman. Die liet Afdiri maar komen en komen en komen. En zo staat het 1 tegen 1. En Takac geen bal moeten pakken in de eerste helft en toch geklopt. En er zijn een aantal Slovenen meegekomen ook. En die juichen, dit is totaal uit het niets dat NK Celje gelijk maakt. Een beetje gevleid, maar we hadden al gezegd dat die Afdili wel iets kon. En kijk eens naar Blackman. Die wijkt, die laat hem naar binnen komen op zijn rechtervoet ook nog. Dit is echt wel heel slecht verdedigd. Jongen, als je dat in de Champions League doet, dan krijg je slag om slingergoals binnen. En hij trapt hem wel heerlijk in de verste hoek, Afdili. Celje scoort via Milot Afdili, de Kosovaar. Maakt zijn eerste in Europa dit seizoen, maar hij mag er zijn. 1-1. Ook geen dubbele dekking, niemand die daar vanuit de as komt bijsluiten. Onbegrijpelijk. Yaya Touré heeft iets om te laten zien tijdens de rust. Eerste bal tussen de palen. En meteen raak. Ja, ze waren beter. Ze hadden meer mogelijkheden. Hadden een goede kans op 2-0 ook. Dan zijn ze nu wel aan de overkant met Blackman. Die zeer offensief speelt. Dat doet hij liever dan verdedigen, is mijn gevoel. En zal hij in Slowakije ook vaak ook gewoon mogen doen. Mee aanvallen. Geen man overboord natuurlijk voor Slovan Bratislava. Maar toch, als je het zo makkelijk weggeeft. Blackman opnieuw in balbezit. De voorzet niet meteen tot bij een ploegmaat. 2 minuten nog te gaan. Speelde een paar jaar die Afdili in Zwitserland bij Arau. En dan ook in Oekraïne beland bij Vorskla Poltava. Maar nu dus Slovenië. Waar hij op de linkerflank mag spelen. Zal ongetwijfeld afgelost worden door Verbic later in de wedstrijd. Maar ja, en Zwaier die wint geen harten hoor bij de fans. En gaat nu een gele kaart uitdelen omwille van het protest aan Bajric. Barsegian gaat even proberen om alles te doen kalmeren. Maar Bajric moet natuurlijk wel gaan tot bij de ref. En gaat geel krijgen. Frustratie bij de verdediger van 31. Een man die al bijna 260 wedstrijden speelde voor Slovan. Nou, het is een terechte overtreding. En dan moet hij eigenlijk niet klagen. Dat levert hem geel op. Niet de overtreding, wel het gemopper achteraf. Is naar Blackman, die valt nu gewoon omver. Ja, het is een speler om in de gaten te houden, blijkbaar. En Touré, nog niet verloren met dit Slovan, maar zal toch niet tevreden zijn zo meteen als hij in de kleedkamer zijn mannen toespreekt. Martinez, Camara. Zal wel weer proberen versnellen. Komt naar binnen, maar is de bal kwijt. Ja, iets te veel op de individuele actie gericht. 1 minuutje komt erbij. En Celje is een ploeg van het collectief. Dat is al duidelijk. Ze weten welke mogelijkheden ze hebben en welke niet. Dit is een uitstekende bal richting tweede paal. Wie is er dan voor doel? Weggewerkt door Sandro Kroes. Maar Celje toch. Nou, wat vertrouwen getankt door die gelijkmaker. En nu zelf in de slotminuut van de eerste helft nog eens ten aanval. Kvesic. Maar ik vrees voor Sloven dat het hierbij zal blijven in de eerste helft. De toegevoegde tijd zit erop. En dan gaan we rusten. Slovan Bratislava, 40 minuten lang hebben ze aangevallen. Dus het is te zeggen, waren ze de gevaarlijkste ploeg. Ze waren de slimste ploeg. Ze lieten Celje aan de bal na de vroege voorsprong. Maar ze konden geen tweede goal maken. En dan heel erg slordig verdedigen. Mocht Avdili weliswaar prachtig gelijk maken. Maar toch veel te makkelijk hoe die mocht aanleggen. Zonder druk, zonder tegenstand. En dus moet Slovan Bratislava overnieuw beginnen straks in de tweede helft. Stand bij de rust in Bratislava tussen Slovan en Celje 1-1. Tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door crypto.com. Officiële partner van de UEFA Champions League.

Opnieuw welkom voetballiefhebbers. We gaan zo dadelijk kijken naar de tweede helft van Slovan Bratislava tegen NK Celje, de kampioen van Slowakije tegen de kampioen van Slovenië. En de stand bij de rust was 1-1. Slovan is de thuisploeg vanavond. Zij kwamen ook verdiend op voorsprong na een op zich wel mooi doelpunt. Goed uitgespeeld, vooral de paas van Barsegian, want op de flank was mooi. Cherepkay maakte de eerste goal. Maar daarna Slovan niet te veel aandrang meer in de aanvallende prestaties gelegd. En uiteindelijk 5 minuten, of net iets korter zelfs voor de rust, was het Celje dat zomaar op gelijke hoogte kwam. Nadat bij Slovan heel zwak werd verdedigd, dat voegen we er nog eens aan toe. Avdili mocht scoren voor Celje. En op die manier nog geen onderscheid tussen de beide teams. Slovan dat toch wel in de thuiswedstrijd het verschil zal willen maken. Vorige ronde wonnen ze hier dus met 2-0 van Mjelby. Dat is nu niet meer mogelijk, een clean sheet voor Takac. Die kon er niet bij die mooie plaatsbal van Avdili. Ik ben benieuwd wat Touré heeft gezegd. In de kleedkamer Slovan lijkt er toch meteen met behoorlijk wat drive aan te beginnen. Martinez. Het is een moeilijke bal voor Camara, is wel snel. Maar dit is toch vooral slim uitgelokt, heb ik het gevoel. Camara deed niet superveel verkeerd. Suleiman staat er op zijn shirt. Kijk, slim uitgelokt door Pius. Sirvis, wel op de hak getrapt blijkbaar, dat dan weer wel. Schoen even uit bij de 28-jarige Litouwse rechtsachter en zo duurt het even. Maar hier kan Zaire weinig aan beginnen. Het is geen tijdrekken, dat is nu eenmaal gewoon de schoenen weer dicht knoop. Maar goed, het Slovan thuispubliek speelt zijn rol. In de Slovaakse competitie hadden ze nog geen tegengoal binnengekregen, Slovan. Wel zelf al 12 keer gescoord. 5-0 dus tegen Ruzom Berok en voordien ook al met 4 en met 3-0 gewonnen. 3 clean sheets, 9 op 9. 32 keer al kampioen geworden. Slovan Bratislava. Maar Zwaier heeft wel al een paar keer eerder in de wedstrijd in het nadeel gefloten van Slovan, waardoor het thuispubliek hem niet heel erg hoog heeft zitten voorlopig. Dat is toch mijn indruk. Het Celje doet het dus opnieuw. Weer hebben ze gescoord in de 5 kwalificatiewedstrijden voor deze UEFA Champions League. Hebben ze dus al telkens een goal weten te maken. Ook vandaag dus. Dan hebben ze toch troeven in handen blijkbaar. Al was het dus de enige kans uit de eerste helft. De enige gekadreerde bal ook van Celje. Barsegian gaat met de bal aan de haal, maar er is weinig steun. Dan wordt hij vrij makkelijk van de bal gezet door Daniel, de Nigeriaan. Te weinig aansluiting voor Barsegian. Er ligt er eentje van Slovan Bratislava nog op de grond daar. Wat doen ze ermee bij Slovan? Ja, dan moeten ze nog opletten ook, want het was even wachten op Takac. Mustafić is het slachtoffer. Nou, zag er niet zo ernstig uit, eerlijk gezegd. Heeft hij daar de knie wat verdraaid? Hopelijk voor hem niet. Het lijkt me eigenlijk mee te vallen. Ja, er is wat bloed bij. Het is daar te doen. In het aangezicht. Ik was naar de benen aan het kijken, naar de knieën. Assistent.
De vierde official, dat is Florian Baatstubner, is aan het praten met Touré. Nu zo hebben we redelijk wat onderbrekingen bij het begin van de tweede helft. Even spoelen. Even zorgen dat het bloed weg is. Hier gaan we het zien. Daar die, ja, het is eigenlijk wel een redelijke zwaaibeweging. Het was me eerlijk gezegd ontgaan. In eerste instantie mijn excuses. Maar dat was nergens voor nodig hoor, wat Armandas Kucis daar deed. De videoref gaat er niet naar kijken. En Zwaaier zal het ook niet goed hebben gezien. Het was ook in eerste instantie niet meteen duidelijk. Maar een fameuze tik tegen het hoofd, vandaar dat bloed. Kan Kucis toch maar beter mee uitkijken met dat soort zaken vanaf nu. Hij zal extra worden geviseerd. Ja, een matig paasje van Kroes. Nog altijd heeft Selje meer balbezit. En nu wordt dat wel een probleem natuurlijk. Bij 1-0 was dat niet erg voor Slovan. Maar nu, ja, is toch de bedoeling dat ze als thuisploeg naar die overwinning zoeken in eigen stadion. Vandaar ook het boegeroep op de tribune nu. Ook wel omdat Mustafić moest blijven wachten voor Oleri er weer op mocht komen. Dat speelde ook mee. En ze staan redelijk diep. In de openingsminuut zag je enthousiasme en wat druk. Blackman goed uit de lucht gehaald. Barseghian dan doorgekopt richting Blackman. Stevige botsing. Weer een man van Slovan geveld. Dat is Cesar Blackman, de 28-jarige rechtsback. Heeft er meer van gevoeld dan Tutiškinas. Zo te zien. Bam. Het zal voor allebei wel meevallen. Maar we hebben nog niet veel voetbal gezien in deze tweede helft. Ja, Blackman zal ook naar de kant moeten, denk ik, of niet? Dat was de ref er allemaal aan het gebaren. Nee, Blackman toch gewoon nog tussen de lijnen. Hij was naar iemand aan het wijzen. Zwaaier. Goed opgeveerd door Sandro Kroes. Bajric, de man die al geel kreeg na protest in de eerste helft. Kroes. Mooi van Camara. Martinez. Inworp voor Celje, denk ik. Hij ijsbeert over en weer, Campelos. Ik denk dat hij niet ontevreden is voorlopig. Met deze tussenstand. Seslar. Jurtschka. Tot bij de keeper, Leban. Die trapt de bal dan zomaar over de zijlijn. De vorige Champions League campagne van Slovan Bratislava. Die hebben ze trouwens bereikt door in de play-offs Mithulen te verslaan. Maar onderweg naar die laatste voorronde, naar de laatste horde, waren ze ook al tegen de Slovenen van Celje uitgekomen. Dus 2 jaar geleden speelden ze ook tegen elkaar in de voorrondes. Toen won Slovan Bratislava met heel erg duidelijke 6-1 cijfers over 2 wedstrijden.
in Slovenië 1-1. En dan hier in Bratislava kreeg Celje toen een fameuze draai om de oren, 5-0. Dat gaat vanavond niet lukken. Het is ook evenwichtiger dan toen, qua spelverloop. Uiteindelijk dus ook Mitjulen de Denen kunnen verslaan. En zo mochten ze naar het kampioenenbal voor het eerst. Slovan begon in september van 2024 bij Celtic. En toen stonden de voetjes meteen op de grond. Wel 5-1 verloren van Celtic. De tweede speeldag was tegen Man City. Dat was een 0-4. Daarna ging het langzaamaan wel iets beter. Buitenspel hier. En intussen wordt er bij Celi iemand klaargemaakt voor een invalbeurt. Was dat Alverbic? Dat kon ik even niet zien, het rugnummer. Pokorny tot bij Majric. Marsegian buitenkant voet en daar de kans. Maar de doelman zit ertussen, Leban. En dan Camara die onderuit wordt gehaald. En de ref grijpt opnieuw niet in. Ja, Marsegian, van hem zal het toch moeten komen, maar hoe lang kan hij mee? Is hij fysiek in orde om dat 90 minuten lang te doen voor de enige kansen te zorgen? Ze zochten Tjerepka liever. Tjerepka de doelpunt te maken, maar die werd niet gevonden. Dus de tussenkomst van Leban zo net. Moeten we nog wel eens terugzien die replay. Nog altijd die 1-1 op de grote schermen te zien in Bratislava. De scoreborden. Maar nou, waar Slovan alles onder controle had in de eerste helft, lijkt dat nu toch minder het geval. Martinez weggestuurd. Leban komt er ver uit. En het was ook wel nodig. Dit is buitenspel. Actie logischerwijs afgevlacht. Kijk, Camara moet stoppen met protesteren, zegt Touré. Verder spelen, Verbic komt erop. Dat betekent dat naar de kant gaan Ivancek. Dat is toch een serieuze versterking nog met Verbic erin. Kucic, de spits, gaat er ook af. En Kotnik. André Kotnik. Nummer 7 en nummer 17, de nieuwe namen. Kucic weinig kunnen klaarspelen. Daar diep voorin. Nu een verse kracht. En Verbic gaat op links spelen. Benjamin Verbic. Ex-Dynamo Kiev, ook ex-FC Kopenhagen. 65-voudig Sloveens international, Barsegian. Hij nog altijd de beste man bij Slovan, maar loopt te lang met de bal. En krijgt nu wel de vrije trap mee. Moet iets sneller gaan spelen, Barsegian. Geel. Voor de doelpuntenmaker, vooraf Dili. Verbic die na 11 jaar teruggekeerd is naar zijn oude club. Na talrijke omzwervingen. Zijn laatste club was een Griekse, Levadiakos liever. Hij scoorde al een heel belangrijke goal tegen Ararat. De beslissende goal, de 2
tegen 0 na de 2-1 uit de heenmatch. Zorgde hij dus voor de kwalificatie voor deze play-offs. Barsegian met de vrije trap. De kopbal is van Mustafić. Nou, gaan we noteren, maar het is omdat er voor de rest in het openingskwartier van de tweede helft nog niet te veel is gebeurd. Ook bij Slovan gaan ze wisselen met Alassana Jirayang. Een Gambiaan, dus in principe een winger. Die staat klaar. Dat wordt de eerste vervanging dan bij Slovan. Overtreding op Camara, die eindelijk tevreden zal zijn dat hij een keer een overtreding meekrijgt. Hij zal nog moeten werken aan zijn power. Camara, technisch is het allemaal in orde, qua snelheid ook bij de Gambiaan. Maar het zal er iets fysieker aan toegaan bij Slovan dan in de Spaanse competities.

Bajrić, Blackman. Nou, dat is goed. Van Blackman zat ertussen, moet nu wel opletten, want daar een trekfoutje. Laatste half uur. Er is nog tijd voor een doelpunt aan beide kanten. Maar Tselje zal wel best tevreden zijn. Slovan slaagt er eigenlijk niet in om zijn wil op te leggen op dit moment. Marsegian kreeg nog een duw, maar het is gewoon een inworp voor de bezoekers. Blijft die kousen hoog tot over de knie trekken, dat is opmerkelijk. De doelpuntenmaker gaat naar de kant. Zijn debuut heeft een uur geduurd. Tcherepkay wist hier te scoren na de goede paas van Barsegian. En uiteindelijk de assist. En dan heeft hij eigenlijk geluk, hè. De doelpuntenmaker Tcherepkay krijgt de bal tegen zijn been. Het is zeker geen bewuste goal. Maar oké, hij zat er wel in. Nadat hij eerst een grote mogelijkheid liet liggen. En Hirayang is zijn vervanger. Een 21-jarige Gambiaan. Die is wel al aan zijn tweede seizoen bezig. Scoorde zowel tegen Iberia als tegen Mjelby. 2 goals in 4 wedstrijden Europees. 7 keer gescoord. Voorlopig voor Slovan in zijn korte carrière tot nu toe. We zijn benieuwd wat hij kan laten zien. Diepe bal richting Hirayang. Meteen een eerste keer goed aangespeeld. Heeft hij een actie in huis. Kroes. Dat betekent dat Barsegian nu voorin speelt. Nou, kijk eens, van ver getrapt. Takac stond een paar meter voor zijn goal. Maar echt schrikken deed hij niet. Maar dus Barsegian centraal en Camara heeft het veld overgestoken. Is nu de rechterwinger. Nou, geen kwaaie poging van aan de middenlijn. Van de invaller Kotnik. Tweede helft die heel weinig om het lijf heeft op dit moment. Als je beide ploegen in actie ziet komen, dan heb je toch bedenkingen bij wat zij in de leaguefeest te zoeken hebben. Maar oké, het is goed ook dat kleinere clubs ook nog een route hebben naar de grote teams en naar het grote geld. Maar de sportieve meerwaarde gaan deze twee teams natuurlijk niet bieden vanaf begin september.

Tellier. Met Kopnik. Ze moeten achteruit. Weer tot bij de aanvoerder Zakubovnik. Dan Sirvis. Nog wat meer achteruit naar Hrčka. Misschien wel wat ruimte voor Tselje. Paasje is niet slecht. En dan is er heel veel ruimte links. Dit is de kans op de 1-2. Maar een uitstekende tackle nog daar. En in tweede instantie de redding van Takac. Ja, meerdere waarschuwingen nu. Appel voor buitenspel bij Slovan. Maar de vlag bleef beneden. Hier is Kamara. Die de bal verliest. En Tselje gaat door. Het was ook een overtreding van Kamara op Daniel, denk ik. Maar Tselje heeft nu even het momentum. Dubbele mogelijkheid zo net. En daar zijn ze opnieuw. Seslar. Daniel van ver. De trap in de handen van Takac. Ja, Takac die vraagt: wat gebeurt er, jongens? Zijn jullie nog wakker? Zijn jullie nog bij de les? Hier kijken we naar de fase van zo net. Het is geen buitenspel. De paas naar Kotnik. Die tikt de bal dan uitstekend naar links. En dan was het Verbic zeker die afgestopt werd. In eerste instantie en dan een trap. Ook nog gered door Takac. Dus drie keer Takac. Die moest tussenkomen. En zo verdient Tselje stilletjes aan een voorsprong. Wat we niet zien aankomen na 20 minuten in de eerste helft. Maar het is wel de waarheid nu. Grote mogelijkheid laten liggen. Kotnik die het overzicht goed bewaarde. Ja, zonder een spitsen natuurlijk, Slovan, zonder Kukarević. En met ook Andras Sporar die niet fit is. Het is trouwens een Sloveen, die Sporar. Die zou tegen zijn landgenoten kunnen spelen, maar is niet fit genoeg vermoedelijk. Want blijft op de bank. En Barsegian moet centraal depaneren. Als valse spits. Martinez. Ja, balverlies Martinez. Nee, Slovan is aan het prutsen op dit moment. Yaya Touré heeft nog niet verloren met zijn mannen. Maar de nederlaag hangt wel in de lucht tegen dit Tselje. Wie kan het spel maken? Weinig creativiteit bij Pokorny en Mustafić. Barsegian lijkt het beste te hebben gehad fysiek. Het gaat al iets minder vloeiend toch. Martinez, dit is beter. Iemand is blijven liggen bij Slovan. En dan zegt Barsegian, ja wacht, en dan speelt hij toch verder. Dat vinden ze maar niks bij Tselje. Het is de knie die geraakt is bij een van de Slovan spelers. Het is dubbel, hè. Nu durf je de bal niet meer buiten trappen. Bajric, nog altijd Slovan, geen overtreding. Mustafić kruipt nu toch overeind. Jirajan. Mustafić zegt niet naar mij, ik heb nog last. Zie je dat niet? Wat is er met de knie van de Bosnier aan de hand? Hij moet hier nu wel naar de kant, zegt Zwaaier. Het is opnieuw niet geheel duidelijk wat er aan de hand is met Mustafić, maar hij heeft last aan die knie. Die gaat geel krijgen. Sandro Kroes. Wordt hij gewisseld of wat gaat hij doen, Sandro Kroes? Ja, het lijkt alsof Daiki Matsuoka moet invallen. Het is even een drankpauze op die manier voor de meeste spelers. Campelos lijkt nog altijd gestresseerd, maar hoeft dat niet te zijn. Want Tselje komt in de tweede helft eigenlijk niet in de problemen, integendeel.
Nou, het zal einde verhaal zijn hoor voor Mustafić. Die heeft toch iets voor. Sandro Cruz aan het babbelen met Campelos. Ja, zoals gezegd, Portugezen onder elkaar kunnen praten in de moedertaal. Maar wat is het probleem eigenlijk? Campelos vraagt om geel. Het wordt overigens een dubbele wissel, want ook Manasse Kianga gaat invallen. Matsuoka en Kianga. Mustafić er dus af. Matsuoka is een centrale middenvelder, een Japanner uiteraard. En Kamara er ook af, ja. Een paar flitsen in de eerste helft. Maar meer ook niet. Dan zou het kunnen dat Kianga de diepe spits weer wordt en Barsegian weer naar de kant verhuist. Even afwachten. Maar veel onderbreking in deze tweede helft. Geen vloeiende aanvallen. En een teleurstellend Slovan, dat zeker. Ze geven wel de bal sportief terug, Celje. Zo kunnen we eindelijk weer aan spelen denken met nog 20 minuten. Maar dat gaan er misschien wel 30 worden op deze manier. Door al die onderbrekingen. En inderdaad, Barsegian weer op rechts nu. Nou, vreemd dat ze dan Kianga niet eerder al hebben gebracht ook. Touré staat na te denken. Tien pogingen, maar slechts één tussen de palen. De goal. En Celje zit al aan vier intussen, zo net dus drie na elkaar. Het was het gevaarlijkste moment van de Slovenen in de hele match. Een aantal minuten geleden. Celje dat voorlopig tweede staat in de eigen competitie. 8 op 12. Twee keer gewonnen, twee keer gelijk. Maribor, rivaal eerste, maar Celje wedstrijd minder gespeeld. Het is daar een competitie in Slovenië met 10 ploegen. Komend weekend hebben ze een thuiswedstrijd tegen Radomilja. Mocht u daar al van hebben gehoord. Slovan heeft geen match komend weekend. Zij kunnen zich focussen op de terugmatch. Kianga, dat is wel een interessant verhaal moet ik zeggen. Die invaller die hier meteen onderuit wordt gemaaid, is dat dan geen gele kaart voor Tutis Kinas? Vond ik misschien wel. Maar die Kianga is 24. Een Zuid-Afrikaan, daar geboren, maar ook wel Engelse roots, daar een aantal jaar gewoond. En in 2025 speelde die kerel nog op het negende niveau in Engeland. Bij Rossington. Dan zie je hem nu. Nu is hij fulltime prof bij Slovan. En staat hij op de drempel van de Champions League. Is in Slowakije beland, dan aangetrokken door de B-ploeg van Slovan in februari van dit jaar. En nu doorgeschoven dus naar de eerste ploeg. En scoorde al twee keer in de competitie. En één keer op het veld van Mjelby. Dus die kerel maakt een fameuze opmars mee. Negende niveau. Wat stelt dat dan voor, vraag ik me af in Engeland. Het zal nog altijd beter zijn dan onze vierde provinciale wellicht. Maar toch... Dat had hij ongetwijfeld zelf ook niet meer verwacht. Hij is al 24. Manasse Kianga, onthoud de naam. Scoorde afgelopen weekend trouwens twee keer tegen Ruzomberok. Daar is hij. Met een mindere baltoets, minder zuiver. Matsuoka die scoorde ook tegen Ruzomberok. Maar zo vlot als het toen liep afgelopen weekend gaat het vandaag niet. Krijgen we nog een winnaar?

Staat hij wel heel simpel tegen de grond. Zwaaier dacht eerst ik fluit, maar deed het uiteindelijk toch niet. Invaller Jirayang. Dit is Kianga Jirayang. Matsuoka kan er niet bij. Dan is er iemand gaan liggen. Er zijn er twee die op de grond liggen. Wat is er daar aan de hand met Daniel? Wordt niet naar hem omgekeken. De aanval gaat door. Moeten ze toch eens gaan kijken, niet? Duel na duel. Ik moet zeggen dat Zwaaier de wedstrijd eigenlijk ook niet goed leidt, hoor. En Daniel die is een beetje in paniek. Die vraagt om steun van een ploegmaat. Wat is er aan de hand met de Nigeriaan? Papa Daniel. Het zijn gewoon krampen. Als het dat maar is. Het zag er ernstiger uit. Hij zal afgelost worden. Ook krampen bij Sirvis. Ja, dat is toch vrij vroeg. 75 minuten.

Nou, service, dat zal toch einde verhaal zijn wellicht. Maar met twee tegelijk moeten ze er allebei af dan. Maar hij moet vervangen worden, service. En wie staat er klaar? Dat is Dionkou. Nummer 20. De Litouwer kan niet meer, is leeg. Einde van zijn wedstrijd. Is het maar een kramp of is het meer? Het tast ook een beetje naar de hamstring. Ziet er toch erger uit dan een pure kramp. Kan niet op dat linkerbeen steunen. Maar zo blijven we hetzelfde verhaal schrijven, namelijk dat er gewoon niet wordt gevoetbald. Ik heb het niet bijgehouden telkens per onderbreking, maar zo gaan we toch echt wel veel toegevoegde tijd krijgen vermoedelijk. De ene onderbreking na de andere. Alpha Dionkou. En verder ook nog Ivan Chalusic. Daniel en Sirvis eruit. Daar is hij al meteen, Dionkou. Martinez. Marsegian. Ja, de grote centrale verdediger Kenan Bajric was nog blijven hangen. Keert nu terug en gaat van positie wisselen met Barsegian. Jirayang. Barsegian doet zijn uiterste best om die bal nog te verlengen tot bij Matsuoka. Dat lukt nog ook. Matsuoka naar Martinez, die voor de goal. Aan de tweede paal was er wel iemand in de buurt. De aanval is nog niet voorbij. Martinez haalt de bal goed uit de lucht, brengt hem voor en een corner. Eindelijk nog eens een wat beter moment van Slovan Bratislava. Dat teleurstelt in eigen huis. Hier was het zoeken naar Jirayang aan de tweede paal. Maar Dionkou weer op de goede plaats. Daar is de corner. Doorgekopt door iemand van Celje. Veel duels. Matsuoka wint het kopduel. Ja, goed gedaan. Maar nu tegenaanval. En als het goed uitpakt. Nou, dat is een overtreding van Verbic. Het kon 3-2 geweest zijn. Maar Verbic kwam net te laat. Hij maakte zelf de overtreding. Nee, ook deze flankwissel is niet goed. Touré, hij zal in zijn carrière met al die goede voetballers hebben gespeeld. En dan moet hij nu trainer zijn op dit niveau, ja. Je moet ergens beginnen zeker, maar toch. Matsuoka brengt wel drive en energie. Kijk eens, zit er telkens goed tussen. En dan is de cross niet goed. Staat met open armen te gebaren, maar nee. Iets te ver voor zijn ploeg maar uitgespeeld. Maar het is wel een jerommeke met lange wapperende manen. En er gaat energie van uit. De Japanner brengt wat Slovan miste in de tweede helft. En ook op het einde van de eerste helft al. Drang naar voren en enthousiasme, spelvreugde. Celje heeft ook zijn betere moment achter de rug. Dat is van halverwege de tweede periode geleden. Die driedubbele kans. Verder hebben ze ook eigenlijk niks gecreëerd. Martinez. Pokorny. Matsuoka. Barsegian.
Kiest meteen voor de voorzet. Matsuoka raakt de bal slecht. Ik weet niet of het de bedoeling was van Barsegian om opnieuw Matsuoka uit te kiezen. Bajric. Bratislava nu wat meer druk naar voren. Gaan ze voor een slotoffensief. Slecht weggekopt door Dionkou. Martinez. Pokorny. De eenvoudige Slovaakse international. Barsegian intussen weer. Kiest hij voor de voorzet. Dat is zijn handelsmerk. Maar Hirayang kan die bal niet terug voor doel brengen. Ibrahim werd door sommigen ook aan de aftrap verwacht. De Ghanese, hij zal invallen. Het zou wel eens voor Pokorny kunnen zijn. We zijn in de laatste 10 minuten beland. Maar heel benieuwd naar de hoeveelheid toegevoegde tijd. Als Zwaaier consequent is, dan wordt het veel. Hirayang, nee, te ver voor Kianga. De invallers blinken voorlopig uit in technische onvolkomenheden. Het lijken nog vooral ruwe diamanten te zijn. Anders speel je ook niet in Slowakije natuurlijk. Dat is een overtreding dit van Blackman. Vol in het gezicht getrapt, krijgt er ook geel voor. Beetje ongelukkig, denk ik. Hij wil vooral die bal wegtrappen, maar trapt tegen Afdili aan, oké. Okay. Geel. Best streng. Dionkou. Ah, dit is interessant. Maar verdedigende werk was van Svetozar Markovic. Is het al bijna tijd voor die wissel? Mag Rahim Ibrahim invallen? Het gaat nu gebeuren. Ja. Barsegian, zoals verwacht, die heeft het beste gehad op fysiek vlak. Lag aan de basis van de goal van Slovan. Dat gaan ze wel missen, zijn creativiteit. Martinez gaat er ook af. Oké. Okay. Wie is dan de tweede invaller? Is dat Alexei Maros? Nee, toch Andras Porrar, als ik het goed hoorde. Ja, terug van een hamstringprobleem. De 32-jarige aanvoerder in principe. Hij krijgt de band. 68 keer international bij Slovenië. Jawel, hij speelt dus tegen zijn landgenoten. En ook wel tegen rivalen zeker, want hij speelde vroeger bij NK Olympia. Niet bij Celje, maar bij Olympia, waar hij in 110 wedstrijden 50 keer scoorde. En zijn cijfers bij Slovan zijn ook bijzonder indrukwekkend. 96 matchen, 73 goals dus. Ze kunnen hem wel gebruiken. Hij zal niet helemaal fit zijn. Alleen die hamstring is het probleem dus. Alleen 65 minuten in de openingsmatch tegen Iberia. Europees deed hij mee. Toen raakte hij geblesseerd. Ja, hier is Celje met een afgeblokt schot. Nog 5 minuten. Sporar echt vol bewegen lijkt hij het niet te doen. Ik denk niet dat er veel gesprint zal worden. Ik kan me vergissen. Ik hoop het voor hem. Dionkou. Ja, opletten hoor bij Slovan. Dat valt goed mee. Hirayang heeft daar geluk. En dat is een overtreding van de captain. Zabukovnik, moeilijke naam, excuus, krijgt geel. Mark Zabukovnik,
komt duidelijk te laat. Nou, daar komt nog een interessant profiel bij Tselje, een Australiër van 23, Yaya Doukouli. Overgekomen van Adelaide United, nog maar net. Hij scoorde al één keer in Europa na een voorzet vanaf Dili. Die is er intussen dus af, maar Doukouli wel een leuke speler, leek mij. Ex-A-League. Maar het zou best kunnen dat volgende week ook weer een gesloten wedstrijd wordt. Beide ploegen kunnen niet zoveel beter, heb ik het gevoel, dan wat ze vanavond hebben laten zien. Jirayang. Die staat er nog altijd op, de linksback bij Slovan. Dat is Sandro Kroes. Pokorny ook nog altijd. Maar lang onderweg. Dat betekent dus dat door de invalbeurt van Sporar de andere invaller Kianga naar de zijkant is gegaan. Op rechts speelt hij nu in de plaats van Barsegian. Veel positiewissels, moet ik toegeven, bij Slovan in die tweede helft. Ze staan af en toe een beetje overal. Ze moeten voortdurend schuiven. Matsuoka, goede lichaamsschijnbeweging. Blackman, inworp Slovan, nog 3 minuten. Sporar, Matsuoka, zet druk. En op die manier haalt hij er toch een inworp uit. Wordt er nog een keer gewisseld? Nee, hij is aan het aftellen. Het zal er omdat het sneller moet, dat ingooien. Oei. Sporar. En dan Ibrahim, die gaat trappen. Gekraakt schot, een corner zal het worden. Of was er sprake van buitenspel eerst? Nee, een hoekschop toch. Rahim Ibrahim. Krampen. Bij Markovic. Maar alle wissels zijn al doorgevoerd, denk ik. Ibrahim, Jirayang, Kianga, Matsuoka en Sporar. 5 wissels gebeurd al. 1,5 minuut nog te gaan. Corner voor Slovan Bratislava. Indraaiende bal. En opletten, keeper Leban zat er even bij. Die is er achterin gebleven. Nog een lange haal richting Sporar. Dionkou. Die wegwerkt. Koppelsterk wel, die invaller bij Tselje. Nu misschien wel een overtreding van Jirayang. Nee. Op Doukouli blijkbaar niet. En een inworp voor Slovan. Laatste minuut van de officiële speeltijd. Pokorny maakt zich boos. Maar Slovan echt wel een bedenkelijk niveau gehaald in deze tweede helft. De eerste 20 minuten, toen waren ze goed. Onder impuls van Barsegian. Creëerden ze een paar kansen, scoorden ze. Oei, wegleiden van Jean-Luc Leban. Markovic krijgt de overtreding mee. Veel te vaak, al te vaak. Fouten, onderbrekingen, kleine akkefietjes. Zwaaier heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid in, vind ik eerlijk gezegd. Maar hoeveel tijd komt er nog bij? Met al die wissels en met al die momenten waarop de match stil lag, zijn we bijzonder benieuwd. Zou dat best wel eens 8 of 10 minuten kunnen zijn? Het zijn er 7, dat is vrij mild. Markovic en Bajric. Rustig uitgespeeld door Takac. Matsuoka. Oei, die glijdt weg. Maar ze heroveren de bal bij Slovan. Matsuoka glijdt weer weg. Welke schoenen heeft hij aangedaan? Of heeft het in Bratislava ook de hele dag geregend? Wie weet.
bij ons wel. Markovic kan niet meer, die staat voorover gebogen. Ja. Zowel op technisch vlak, voetballend vlak, als op fysiek vlak hebben deze twee teams nog werk, hoor. Als ze over twee weken ongeveer Champions League voetbal mogen gaan spelen. Deze coach mag tevreden zijn. Celje had zelfs kunnen winnen als je die drie kansen van daarnet halverwege de tweede helft ook in ogenschouw neemt. Dat waren drie goede kansen. Verbic liet de beste liggen. Daar was Dominik Takac cruciaal. De keeper van Slovan drie keer op de goede plaats. Vier gekadreerde ballen bij Celje. En wat heeft Slovan laten zien? Zeer weinig.

Terug tot bij Takac. Kan Sporar een keer worden gevonden? De doelpuntenmaker van beroep. Nog geen bruikbare bal gekregen. En nu nog een overtreding, dus een vrije trap voor Celje. Ibrahim, de boosdoener, vrije trap snel genomen. Kotnik afgeblokt. Ze willen ook handspel bij Slovan en dat krijgen ze. Vrije trap dus voor de thuisploeg. 4 minuten voortijd. Prachtige dreadlocks bij Dion Koe, moet ik zeggen. Heeft hij wel even voor gespaard. Slechte bal van Kroes. Bajric, die is nog niet moe. Niet zo moe als Markovic in elk geval. Maar het is wel een centrale verdediger. Sporar. Daar is Markovic. Houdt het simpel. Terug tot bij de keeper. Ja, nog 3 minuten te gaan. Slovan heeft zijn thuispubliek niet verwend, hoor. Op basis van deze wedstrijd zou je uiteindelijk zeggen, ja, Celje in eigen stadion. Wellicht favoriet zelfs om het af te maken. Ze hebben thuis 2-2 gelijk gespeeld tegen Ignacia en dan 2-0 winst tegen Ararat. Maar nogmaals, tegen die Armeniërs hadden ze zeker ook goals kunnen slikken in dat tweede duel, de terugwedstrijd in Slovenië. Maar dit biedt wel perspectief voor NK Celje. Om na Maribor als tweede Sloveense ploeg ooit die league feest te halen. Fout van Verbic. Stervende zwanen aan de beide kanten. Veel gegeven. En vooral heel vermoeid allebei. En dat komt de technische kwaliteit van de wedstrijd niet ten goede. Celje nog een keer. Hier kan nog wel iets gebeuren misschien. Maar Takac moet komen. Dat doet hij niet. Hij blijft staan. Kotnik. In de 16 meter. Voor de goal. Weggekopt. En komt er nog een schot van Dion Koe? Nee, zo te zien niet. Jirayang. Ja, die kapt en leidt ook weer balverlies. Wat is dit? Waar kijken we naar? Sorry dat we wat cru zijn, maar dit gaat wel om Champions League deelname. En daar is nu ineens Sporar. Die duwt zijn tegenstander weg. Sporar. Ja, oef. Een dubbele charge. Bij de invaller Sporar. En is dat dan geen penalty? Wellicht was het gevaar al weg, maar hoe die tweede verdediger daar kwam invliegen. Niet normaal toch? Eerst even kijken. Hier gebruikt Sporar goed zijn lichaam. En dan komt die tweede verdediger daar aangevlogen. Knallen ze tegen elkaar. Tutsis, Kinas. Tja. Toch ook een fikse duw van Rutschka. Daar, kijk, duwt Sporar tegen Tutiškinas aan. Die kwakt tegen de grond, maar nee. Niks aan de hand, geen probleem en ook geen penalty. Maar hij is ook alweer hersteld, blijkbaar, Sporar. Gelukkig voor hem. Lange bal. Dat haalde ook weinig uit. En zo zitten die 7 minuten toegevoegde tijd er eigenlijk op. Gaan we nog even door? Of zegt Zwaaier dat het genoeg is geweest? Het is genoeg geweest, zegt Felix Zwaaier. En ik kan alleen maar beamen dat dat het geval is. Want wat Slovan Bratislava en NK Celje op de mat hebben gelegd vanavond, dat was van bedenkelijk niveau. Zeker de thuisploeg in eigen stadion, de mannen van Touré, hebben amper iets laten zien. Een goal gemaakt via Tcherepka in de eerste helft. Een van de weinige goede aanvallen. En Celje maakte knap gelijk voor rust en was de betere ploeg in de tweede helft met 3 kansen. Zij hebben de betere papieren

om het dan thuis af te maken. Maar als we hard zijn en streng zijn, geen van deze twee ploegen heeft iets te zoeken in de league phase van de Champions League. Sorry dat we het moeten zeggen voor Slowakije en Slovenië, maar het is zo.

waren de kijkers van ESPN. Achtste finale, tweede wedstrijd, Copa Libertadores 2026. We zijn in Mendoza in Argentinië, waar Independiente Rivadavia, een verrassende club uit Argentinië, het opneemt tegen Fluminense, de gigant uit Brazilië. De eerste wedstrijd is reeds gespeeld en dat leverde een 0-0 resultaat op. En dat lijkt in elk geval in het voordeel van de Argentijnen, die ook beter speelden in Rio de Janeiro dan hun beroemde tegenstander. Dat zag er een beetje chaotisch uit. En dat leidde ook tot het ontslag van de trainer, een Argentijnse trainer bij Fluminense, Luis Zubeldia. En die man die werd vervangen door een assistent-trainer die dat al vaker had gedaan, de 54-jarige Marcao. Hij was er al bij in de competitiewedstrijd tegen Palmeiras. En dat leverde meteen een overwinning op voor Fluminense. Tegen Palmeiras, dat eerste staat in de Braziliaanse competitie. 3-2 werd het in een tumultueuze wedstrijd met een doelpunt in de extra tijd van German Cano, de spits, invallende spits van Fluminense. Er is dus het een en ander veranderd, waarschijnlijk ook in de stemming. En de grootste verandering aan de kant van Fluminense is wel het meedoen van de nummer 10, Paulo Henrique Ganso. De spelmaker, 36 is hij al, maar nog steeds een helderziende op het middenveld. Een man die het heel goed kan. En door Zubeldia eigenlijk op een zijsport werd geplaatst. Nu weer terug op de rails. En of dat ook geldt voor de ploeg van Fluminense, dat valt te bezien. Tegen Rivadavia, dat modern voetbal speelt. Een van de grote verrassingen van de afgelopen 2 jaar in het Argentijns voetbal. Terwijl ik even keek naar Marcao en de aankomst van de spelers van Fluminense. Rivadavia speelde lang op het lagere niveau en kwam 2 jaar geleden zomaar om de hoek kijken in de Primera División van Argentinië. En verbaasde vriend en vijand niet alleen door een redelijke kwalificatie, zie je de competitie, maar ook door de beker te winnen. En die bekerwinst, dat leverde de sleutel op naar de deur die openging voor de Copa Libertadores. En nu dus een in strijd om een plaats in de kwartfinale. Nou, dat zou het zoveelste historische moment voor Rivadavia zijn. Een blik in de gewelven van het grote stadion van Mendoza. Dat is het Stadio Malvinas Argentinas. Niet het eigenlijke thuisstadion van Rivadavia. Dat is El Catedral. Maar hier kunnen er meer in. Er zijn niet zo heel veel mensen naartoe gekomen. Rivadavia ook een wat kleinere aanhang dan de gemiddelde Argentijnse ploeg. De opkomst van beide elftallen. In een wedstrijd die er echt om gaat, dan zeggen ze in Zuid-Amerika, dit is een mata-mata. Hier gaat het knock-out wedstrijd. Hier gaat het om arbitrage. Dat noem ik ook nog even. Dat komt uit Colombia, onder leiding van Andrés Rojas. En hier de coulissen, de choreografie aan de kant. In het blauw, dat begrijpt u, Rivadavia. En ook flink wat meegereisde supporters uit Rio. Die toch hopen dat hun ploeg de weg terug gaat vinden. Want die Copa Libertadores is eigenlijk de enige mogelijkheid voor Fluminense. Dat 3 jaar geleden nog kampioen was van Zuid-Amerika. Kampioen van de Copa Libertadores.
de enige kans om nog een prijs te pakken uit de Braziliaanse beker geknikkerd. Op een ruime afstand van de nummer 1 in de Braziliaanse competitie. Dus vandaag moet het kleine wonder gaan gebeuren tegen een kleine club. Maar ja, een kleine club met goed voetbal onder leiding van trainer Alfredo Jesus Berti, bijgenaamd El Loco. De gek. Maar ja, dat zijn heel veel trainers in het algemeen. Maar in Argentinië benoemen ze dat ook. En er zijn heel veel loco's in het Argentijnse voetbal te vinden. Niet alleen trainers, ook keepers, middenvelders, verdedigers. Iedereen die een beetje buiten de paden loopt, die krijgt de bijnaam El Loco. Daar zit hij, eventjes zonder bril. Berti. Die zijn ploeg natuurlijk heeft geprepareerd, zoals hij dat ook in de voorgaande wedstrijden deed. Ze kenden een fantastische aanloop naar de achtste finale in groep C. Verloren ze maar 2 punten. Dat betekent dat ze 1 keer gelijk speelden van al die andere wedstrijden. En in die groep C speelde ook Fluminense. Dat klinkt misschien gek, maar de loting paarden ze opnieuw. Hier het team van Rivadavia met de jonge keeper Bolcato. Kundige jongen hoor. Achterin het centrale duo Studer en Costa. Op het middenveld opletten voor Fernandez. Dat is de man met de kwaliteit in de voeten. En voorin het duo Salas en Arce. En Arce is de topscorer van Independiente Rivadavia. De man waar iedereen op let. En Salas is een nieuwkomer. Verkochte Sebastiano Villa. En je ziet het mannen van de CONMEBOL, de federatie van de Zuid-Amerikaanse voetballanden, voetbalbonden. Nou, die staan er goed bij. Natuurlijk ook de VAR. Hopelijk hoeft die niet al te vaak in te grijpen. Twee keer dus eerder al in groep C tegenover elkaar. 2-1 winst voor Rivadavia in Maracana. En dat werd gevolgd in ditzelfde stadion waar nu gespeeld wordt door een 1-1 gelijkspel. Dus je kan niet anders zeggen dat de ploeg van Thiago Silva, de man hier links in beeld, de aanvoerder, die inmiddels al 42 jaar is, dat die mannen gewaarschuwd zullen zijn voor de kracht die Rivadavia kan ontplooien. Fluminense met een keeper van, ja, maar liefst 45 jaar, Flavio achterin. Thiago Silva samen met Ignacio. En op het middenveld Ganso, daar is hij dan, de spelmaker. Een mooie, technisch begaafde voetballer. Hoek in de spits, geflankeerd door Soteldo, de Venezolaan. En Canobio, dat is een Uruguayaan. Gemengd gezelschap dus in de frontlinie van Fluminense. Dat niet van plan is om heel verdedigend te gaan spelen. Dan wil ik even kijken naar die nieuwe trainer. Marcao. Kende een carrière als voetballer bij Fluminense. Speelde zo'n 180 wedstrijden in dat prachtige shirt van de club uit Rio. En zoals altijd beginnen we de wedstrijd met een moment waar aandacht wordt geschonken en gevraagd voor het respect. La CONMEBOL reafirma su compromiso de promover un fútbol que une y que sea ejemplo del primer minuto hasta el final del partido, donde no cabe duda. Een halve cirkel op de middencirkel. Interessant is om te kijken wat Marcao teweeg kan brengen. De spelers waren vrij mild voor hun vorige trainer, Luis Zubeldia. Die hebben ze niet te veel pijn gedaan met venijnig commentaar na zijn vertrek. Maar Marcao heeft wel duidelijk gemaakt dat hij de eenheid van de ploeg wil gaan gebruiken. De eenheid die er dus toch zou moeten zijn.
om hier een goed resultaat te zetten. En hij begon dus al fantastisch met die 3-2 overwinning op koploper in Brazilië, Palmeiras. We zijn klaar voor de wedstrijd hier in Mendoza. In het wijngebied van Argentinië, waar het op dit ogenblik nog een beetje fris is. De lente klopt aan de deur, maar is nog niet gearriveerd. Met Rivadavia aan de aftrap. Daar gaat de bal aan het rollen. En we zijn onderweg voor deze tweede achtste finale in de Copa Libertadores.

de trainer Alfredo Berti. Belangrijke invloed op de ontwikkeling van deze club in de afgelopen 3 jaar. Vroeger middenvelder. En de druk meteen gezet op Fluminense. Deze trainer Marcão liet een hele kalme, uitgebalanceerde indruk achter bij zijn eerste 2 persconferenties. Stond de pers stijlvol te woord. Deed geen gekke dingen. En is dus gewend om interim te zijn. Dat was hij al 4 keer eerder. Maar ja, hij zit al vanaf 2014 bij Fluminense. Hier de eerste aanval. En de ingreep nodig. René zat ertussen. En de nummer 10, dat is een speler om dus in de gaten te houden. Matias Fernandes. 25-jarige middenvelder. Spelverdeler. Was nog niet zo lang geleden timmerman. Hoe dat hij uit de amateurregionen werd ontdekt op dit niveau. Daar is hij weer. Nou, houdt de bal niet binnen. Vreemde reactie van Martinez. Nou goed, dat zal de adrenaline zijn. Een bekend fenomeen bij Argentijnse voetballers. De beleving is er altijd vanaf te scheppen. En inzet is nooit onderhandelbaar. Daar begint het mee. Het voetbalvermogen volgt. Dat is het natuurlijk ook. Ganso. Ganso de 36. Hulk 40. Fabio 45. Thiago Silva 42. Ik kan niet zeggen dat het een debutantenbal is daar bij Fluminense. Buka. Martinelli. René Martinelli. Soteldo. Kwikzilverachtige buitenspeler. Rechtsbenig op links. Venezolaan. Is die andere centrale verdediger aan de bal hier? Ignacio.

Gansel. Meteen op de uitgezeten. Is veel geattackeerd. Ze weten natuurlijk dat die Gansel de lijnen uit kan zetten. Mooie stijl ook over het algemeen. Jager van Canobio. Bal terug naar Nicolas Boncato. Hij is 22. 23 jaar jonger dan zijn collega aan de andere kant, Fabio. Maar veelbelovende doelman. Goede reflexen. Mooie lange trap ook. Vaak wordt dat benut om een tegenaanval in te zetten. Voorlopig aan de bal, Fluminense. Martinelli. Alvarez, Hercules. Salas. Brengt erbij Fernandez. Ja, hij is toch een echte rechtspoot als dat blijkt. Draait en keert en moet dan weer terug. Terwijl hij in een voordelige positie stond. Bal achter geweest. Voorzitter van Elordi, de linksachter van Rivadavia.

Doeltrap is genomen. Ribéry heeft nog geen zin om heel fanatiek daar druk te zetten. Maar dat gebeurt een fase later wel. Bouka eventjes aan de bal, de nummer 8. Dit is Bouka.

Oei. Een matig balletje daar. Van Hercules. Afstandsschot, ja. De eerste poging is daar. Wordt gewaardeerd door het publiek. Applaus. Maximiliano Salas. Nieuwe man in de gelederen bij Rivadavia. Hij kwam Sebastian Villa vervangen. Die werd verkocht. Nou, hij ging naar Boca. En hij kwam van de River. Waar hij voornamelijk op de bank zat. Hier in Rivadavia. Natuurlijk met de grote hoop om meer speelminuten te maken. Te laten zien wat hij waard is. Die tweede spits. We kijken naar de overtreding. Vrij duidelijk natuurlijk. Organisatie nodig bij Rivadavia. Kijk naar het gezicht van die keeper. En schept de jeugd er vanaf. Nicolas Bolgato. Hulk. Bekende pose van hem. Heeft een behoorlijke downlading dynamiet. In de linker. Gaat nu al eentje door de knieën bij Rivadavia. Wat kan de Hulk van deze grote afstand doen? Probeert het. Stuit erbij. Ja, keeper let goed op. Daar is die uittraptechniek van de keeper. Salas. Puka. Hoe is het op onderschept?

natuurlijk hier van Davia dat nog ongeslagen is in de Copa Libertadores. Ze doen voor het eerst mee in hun historie. René vindt Ganso. En die heeft er een handje van om zich af en toe een beetje onzichtbaar te maken. Op kouze voeten een vrije positie te zoeken. En van daaruit het spel te bepalen. Hercules, Ganso. Kalmte druipt er vanaf. Martinelli. Canobbio en Guga. Canobbio, tweede keer. Goeie baas. Eerst lichte onvriendelijkheden hier. Het gaat natuurlijk tussen Argentijnen en Brazilianen. Dat verdraagt elkaar meestal niet zo heel erg goed. Onnodig gedoe. Lionel Buca. Vorige week niet van de partij. En het register van trucks wordt verder opengetrokken. Scheidsrechter zeer ervaren. Rojas. Kijk hoe die gaat ingrijpen. Kijk wat er met die elleboog gebeurt. Ja, Ganso neemt een risicootje. Centraal verdediger Leonardo Costa. De eerste schermutselingen die niks met de bal te maken hadden zijn achter de rug. Hoekschop wordt genomen. Weggehaald Salas. Wat zijn de mogelijkheden? Ja, slim genomen. Maar ook hier reageert alles en iedereen als door alles gemeten. Misschien wat Culebras. Overtreding wordt bestraft. De overtreding van Hercules. Over het algemeen een verdedigende middenvelder. Fernandes wilde natuurlijk van profiteren. Denkt balletjes stilleggen. Even en spelen. Mogelijkheid voor een tegenaanval verijdeld. Maar ja, de scheidsrechter moet ook de hand erin houden. Hercules. Sotelo, balverlies. Fernandes. Costa en Stoudert.

eigenlijk in die achtste finale van de Libertadores. Want alle wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Dus vandaag en ook morgen zijn er wedstrijden die werkelijk ergens om gaan. Niemand met een behoorlijke voorsprong in het tweede bedrijf beland. Nee. Dit was dan 0-0. De andere wedstrijden allemaal 1-1. Curieus.

Groot enthousiasme natuurlijk op de rangen. Torcida en Hinchada. Twee verschillende termen voor de supportersgroepen. In het algemeen dan. Hinchada is echt Spaans, Zuid-Amerikaans. Torcida, dat is de term die de Brazilianen gebruiken voor de fanatieke supporters.

En dan ziet Riva daar weer wachten tot de ruimtes wat kleiner worden voordat ze echt met pressen beginnen. Martinelli nu onder druk. Ignacio. Goeie actie. Buga.

Anso mist de bal. Fernandez. Op snelheid. Ruimte gewonden. En dan gaat het hier eigenlijk helemaal mis. Hij nam misschien weer iets te veel risico in die passing met rechts op snelheid. De laatste wedstrijd speelde Rio Davia uit bij Belgrano. Ging 2-0 verliezen en deed dat met een team vol met zeg maar wisselspelers. Veel jongens kregen rust. Ze kunnen zich dat veroorloven als ze in de Clausura, het tweede deel van de Argentijnse competitie, op een negende plaats. De punten worden welke opgeteld van de Apertura, dat eerste gedeelte, en de Clausura. En zij staan nog steeds in punten bovenaan. Canobbio, mogelijkheid weer, Hulk. Moet ze reppen. Wint de hoekschop. Soteldo. Hercules. En Martinelli terug. René. Opnieuw René en Soteldo. Beetje voorspelbaar lijkt het. Af en toe wil hij wel eens over links passeren. En dat is dan wel weer verrassend. Zeker voor de verdediger. Misverstandje. Meteen de tackle van Ignacio erop. Zet aan het blok. Raakt een been. Been van Arce. Dat vinden verdedigers niet erg wanneer de spits van een tegenstander een pijntje leidt. Hoort allemaal bij de intimidatie. Maar deze spits, Alex Arce, Paraguayan, van geboorte, heeft ook al het een en ander meegemaakt door 31 is hij. En 2025 van LDU Quito. Buka. Buka. Fernandez. Al voorgegeven, de goede poging. Opnieuw, Rivadavia. Salas. Voorzet en twee man naar de bal. Hercules en Ignacio. Ja, de avond valt hier in Mendoza. En dat verhoogt de sfeer natuurlijk in het stadion Balbinas Argentinas. Lijf aan lijf gevechten. Waas, Soteldo. Kan hij snelheid maken? Kan hij loskomen? Aan de rechterkant. Holt. Geen overtreding. Bijna zijn pols. We kunnen zien wat er werkelijk gebeurt. Misschien hier bij de val op de grond. Oh, daar komt een voetje aan. Ja, ja. Schaaft over de rechterhand van Hulk. Kan doorgaan. Ja, nog Silva. Wil wat meer ruimte. Is natuurlijk geen tempo-beest meer, maar kan er met zijn passing wel snelheid inbrengen. Afhankelijk van wat ze medespelers doen in de volgende linie.
zijn van Studer. Scheipo is een voornaam. 1 meter en 93 centimeter lang. Tero, hier gaat Arce. Balverlies van de bal gelopen. Dit is niet zo'n zeer zijn gebied op het middenveld. Hij is de man van de 16 meter, Arce. Om in Zuid-Amerika te blijven, een piranha van de 16 meter. Daar voelt hij zich als een vis in het water. Wel een bijtende vis.

Canobio, Hercules, meteen aangepakt. Balwinst voor Rivadavia. Canobio zit ertussen. Kleine ruimtes. Elorli. Studa. Studa opnieuw. Vierkante meter weg. Door een listig paasje van Danso. Naar Canobio. Weinig mensen in de 16 meter voor Fluminense. Dus de bal moet weer terug. Guga. Hercules. Martinelli. Canobio. En dan is het even voorbij.

Rust keert weer. Drie andere Argentijnse clubs nog in de race. In die achtste finale. Rosario, Platense en Estudiantes. En dan voegen we natuurlijk hier van Davia aan toe. Dus met z'n vieren.

druk niet tijd gevolgd, oplossing gevonden. Danso, weer om die kansen voeten vrijgekomen. Interceptie, Studa raakt een been, vrije trap en ik denk geel. Ja, ik kan denken wat ik wil. Rogers bepaalt. En die ziet toch iets minder opzet. En dat is er misschien ook wel in die sliding die hier wordt ingezet. En hij raakt wel degelijk Canobio hier op het been. Belet hem de doorgang daarmee. Ja, alsnog. Studer. Opsterk, goede tackle. Lang gepassioneerd. Alles wat een centrale verdediger in Argentinië moet hebben. En daar is hij weer. De man van het groen-wit-rood. Hij laat het nu over aan Ganso. Nou, en dan kan je denken, Hulk. Doet het met kracht. Dan zo is er eentje van de verfijning. Zoekt een hoek. Raakt een hoofd in de muur. Salas. Wow. Aardige poging. Uitmaakt mogelijkheid. Haalt hij dat? Ja. Buka. Dus Salas is het. Salas komt los. En die bal wordt van richting veranderd. Onderweg nog bijna een deviatie. Komt er niets van. Wel een buitenspelgeval.

0: En ook in Zuid-Amerika. Tot onvrede vaak. Dat hoorden we vorige week ook in Maracana. Tot onvrede van het publiek. Waterbreuk, een stop om zich te verfrissen. Ik kan niet zeggen dat het hier bloedheet is, 16 graden hooguit. Alfredo Berti.
1: Defensiva bola de arte. Bola longa, segunda bola, eles estão andando. E esse é o jogo deles, gente.
0: Dit is typerend.
1: Bola que eles esperem que pague falta.
0: Niet geagiteerd. Kalm uitleggen wat hij wil.
1: Tá bom, ligado.
2: Fica na bola.
1: Eles estão chutando a bola.
2: Só que o Guga tá com dois.
0: Defensieve middenvelder in zijn tijd.
1: Então fecha mais um. Mostrou, vem mais um pouquinho pra baixo. Tá bom? Protege aqui, protege aqui.
2: Eles não querem jogar aqui, eles não querem atrair. Eles querem
1: logo.
2: Eles querem atrair pra jogar lá.
1: Não se preocupa, vem aqui. E ofensivo aqui, igual o Paulo fez aqui na esquerda, naquele ponto zero.
0: Nou, hij heeft het ook nog op het bord gezet. Is er nog tijd om dit allemaal tot zich te nemen door de spelers? Het lijkt niet. En hier bij Navia staat al klaar. Verbandje om de hand van Ulk. Hier nog een keer wat er gebeurt. Kijk, die voet. Oh,

Ja, dat kan je een hulp zijn. Wij doen het toch. Voorbij halverwege eerste helft. Rivadavia tegen Fluminense. Ze houden elkaar in evenwicht zoals ze dat ook al deden in de eerste wedstrijd. Onvrede bij jou. Voet letterlijk dwars gezet. Grijpt naar het aangezicht, maar daar was eigenlijk geen reden toe. Ilordi. Goed onderschept. Boga. Stabiele speler aan de rechterkant. Opvolger van Samuel Xavier, die wel op de bank zit. Jarenlang de vaste rechtsachter van Fluminense. Ganso die zich enigszins breed maakt, vangt hier de speler op zonder de slaande beweging te maken. Maar weet wel een beetje wat er gebeurt. En met enig misbaar gaat zijn tegenstander naar de grond. Stemmig beeld. Nieuwe onderbreking dus. Die keer niet om water te tappen. Nee, dat is toen er. Ignacio. Niet te kloppen in de lucht lijkt het. Boeka. Ilordi. Ilordi met de voorzet. En de tweede lijn. Martinez. Probeert het. Ja, dat is een beproefd recept. Hard inschieten. Zo'n voorzet. Kan er ook nog een verdediger verkeerd aan zitten. En dat, zodat de bal in het doel verdwijnt. Het is een vrij onhandig allemaal. Otari, de verdedigende middenvelder, iets in de problemen. Lange trap. Ja, vechten. Arsene doet alles om in balbezit te komen. Kijk hier naar die poging. Appel voor Hens. De bal stuit af, ja, het is niks aan te doen. Moet wel om voetbal blijven gaan natuurlijk. En in deze sport hoor ook bij dat je lichamelijk kan dansen houdt. Doe je armen soms iets te spreiden. De onnatuurlijke bewegingen worden misschien ingegeven door die spelregels, maar... Het voetbal dus geen goed. Salas, Bouvelli, winst. Botero. Boeka, kleine ruimte. Openen naar de andere kant lijkt het de Wies. Florentin, weinig nog van gezien. Vorige wedstrijd niet van de partij vanwege een schorsing. Daar zit het, linkerbeen is in orde. Enthousiasme bij het publiek. Een ingooi voor Rivadavia. En dat is een verre ingooi. Mogelijkheid hier, de kans waar ze. Nou ja, kansje. Soteldo aan de dribbel. Waar gaat hij heen? Vindt toch een mooi gat daar. Naar Hult. Meteen op de huid gezeten, op de hielen gezeten ook. Thank you.
rechts weinig openingen nog gezien. Maar de emotie is bijna tastbaar in dit duel. Guga, goed gedaan. Met de linker geschept, geveegd. Stoen daar is er goed bij. Contato. Scheidsrechter wenst niet in elke valpartij te lopen. Martinelli, Silva. René. Hoek. Hoekschop weggegeven. Niet helemaal vrijwillig natuurlijk. Door Checo Stoelen.

worstelpartijen in de 16 meter. Bij de tweede lijn. En dat scheelt weinig. Ja, Thiago Silva loopt tegen de bal aan. Keeper kansloos. Dit kan je toch wel een echte mogelijkheid noemen. Dan mist Silva misschien het echte spitsengevoel. Toch, dat je daar van jou ontsnapt. De duiven verplaatsen zich op het veld. Allemaal naar die rechterzone in de verdediging van Fluminense. Soteldo. Buka. Onzuivere voorzet. Potari. Stoeder. Onder druk. Buka. Juiste beslissing weer van de arbiter.

weer een ingreep van de arbiter. Ja, die moet... die moet het geel laten zien. Slachtoffer is Agustin Canobio. Ja, zeg er maar wat van. Volgens mij kwam Bottari toch als een dwaas een beetje inglijden. Doet zichzelf daarmee pijn. En Canobio die snapt niet waarom hij geel krijgt. Nou, ik snap het ook niet helemaal. Twee mannen in het veld. Bij Rivadavia op scherm. Matthias Fernandes. En ook Ezequiel Bonifacio. Volgende keer gele kaart. Zullen ze in een mogelijk komende wedstrijd niet van de partij kunnen zijn. Bottari. Overeind geholpen. Ignacio, goede timing, plus lengte, maakt het lastig voor Arce om in de lucht te winnen. En Bottari, die moet meer ballen veroveren in de tackle dan dat hij een constructieve rol moet gaan spelen in zijn team, dat blijkt wel. Hij heeft niet het juiste gevoel daarvoor. Ganso. Goed gezegd, vergeleken met de wedstrijd van vorige week zit er meer structuur, meer lijn in het spel van Fluminense. Dat was in Rio nog vrij chaotisch. Spelers die van elkaar niet goed wisten wat ze moesten doen. En wat ze eigenlijk op het veld te zoeken hadden. Dat is misschien de grote winst van de trainerswissel.

Costa. Ja, dan moet het hier een beetje gaan gebeuren. Als de juiste man aan de bal komt, dat in elk geval. Costa. Bonifacio. Opgekomen, houdt balbezit. Fernandes. Draaien, keren, dat is wel zijn ding. Maximale winst via Soteldo ingooi voor Rivadavia. Officieel nog een minuut of 4-5, maar er komt gewis nog het een en ander bij. Bonifacio. Hercules. Hulk. Gebruikt in een handje, dat wordt natuurlijk wel om gevraagd. Boeka. Fernandes. Ja. Kan voetballen, maar doet wel heel veel alleen met rechts. Hercules. Soteldo. Martin, ja, niet verdelend. En Thiago Silva. De stellingen zijn ingenomen. Soteldo gewonnen. Hardwerkende Salas. Ja, moet hij hier niet de bal verliezen? Nou, komt nog lekker eruit. Mogelijkheid hier misschien. Fernandes weer niet voor zijn linker. Ja, nu moet hij wel. De voorzet en afgeketst via Ignacio. Hoekschop voor Rivadavia. Zit Guga helemaal rekenend op de rechter. Laat dus dat een beetje ruimte over. Stimuleert de aanhang om nog maar weer wat vocaals te brengen. Stembanden te gebruiken. Nou. Salas. Tweede lijn. Misschien. Fernandes. Ja. Ja, elke actie is wel een protest waard. Appel dat die bal van richting zou zijn veranderd. Misschien door de noppen

drie minuten. Nou, valt nog mee, want we hebben die break gehad. De stop voor het bewateren van de keel. En we hebben ook nog die behandeling gehad voor Hulk. René Martinelli. Guga. Nou ja, de man die altijd weet wat hij doet. Danso. Buiten de gevechtszone, maar wel altijd aanspeelbaar. Neemt ook zijn tegenstander mee. Guga is het op dit ogenblik. Hier is Soteldo. Misschien bij het scheiden van de markt. Nog een kleine oprisping. Ontbrandend dynamiet. Zou natuurlijk voor de wedstrijd leuk zijn. Guga. Canobbio. Canobbio, lage voorzet. Ingeef voor Van Bottari. Echte vijf, man van de tackle. Ingreep, bal winst. Canobbio, weer ontevreden natuurlijk. Duwt in de rug. Kijken hier naar het eerste duel, Canobbio. Overtreding niet gefloten. Maximiliano Salas, zoals te doen gebruikelijk vanaf de linkerkant. De hoekschop. Wat zijn de mannen die voorin gekomen zijn? Bal glijdt er tussendoor. Bonifacio, mogelijkheid verre paal. Nee.

Opnieuw Salas. Ja, dat blok Withemden is bereid om veel te doen, hoor. Strijden om elke bal. Vallen de bal aan op het goede moment. Als ze in deze positie staan, verdedigend. Scherpte, concentratie, focus. Salas. Martinelli.

Ja, het einde van de eerste helft is nakende. Er komt nog iets een pitje bij. En daar is dan het laatste fluitsignaal. Arbiter Andres Rojas heeft het behoorlijk druk gehad. Met brandjes blussen, af en toe een gele kaart geven. Gemoederen tot bedaren brengen. Maar hij doet het goed. Af en toe een fout, maar wie niet? Wie maakt geen fouten? En zo is het nog steeds 0-0 hier. In het Estadio Malpinas de Argentina's in Mendoza. Waar de emoties de hoofdrol spelen boven het technische vermogen. Misschien in de tweede helft wat meer raffinement, wat meer schoonheid van het spel. Enerverend blijft het. We gaan eventjes er tussenuit met deze 0-0 tussenstand. En natuurlijk de discussies die voortduren hier in het stadion in Mendoza. Tot zometeen. Terug in Mendoza in Argentinië, de vroege avond. Waar de thuisclub Rivadavia eigenlijk uitspeelt op het andere terrein. Niet hun eigen stadion. Tegen Fluminense in de achtste finale van de Copa Libertadores. Tweede wedstrijd in Rio 0-0. Ook hier 0-0. Veel emoties meegemaakt, maar weinig oogstrelend voetbal nog. Dat kan allemaal komen. Wel twee ploegen die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. En niet bang zijn om een overtreding te maken.

voor zover ik kan zien bij de herintreders op het veld. Geen veranderingen. Overtreding opnieuw en niet voor het eerst op Hulk. U begrijpt het. Fluminense speelt in het wit. Hier met Davia in het donkerblauw. Kleur die een beetje refereert aan Italië. Italianen waren de oprichters van deze club, lang geleden. Ruga. Met de controle, overtreding, Muka. Langspeelde Rivadavia ook in het groen-wit-rood. Dezelfde kleuren die Fluminense draagt. Nou, dat was dan het groen-wit-rood van Italië waaraan werd gerefereerd. In latere jaren werd dat vervangen door het blauw. Initiatief bij Fluminense. Dankzij. Oh, een heel listig tikje. Ik zag een speler zo voorbij vliegen. Dat was Buka. Winnaar van deze tweestrijd. Gaat het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Platense Coquimbo. Want die eindigde in de eerste wedstrijd in een gelijkspel. Coquimbo, dat is ook niet een bekende club. Uit Chili, Platense, natuurlijk uit Argentinië. Hercules. Hulk. Maakt zich los van Costa. Weet het toch. Soteldo moet naar binnen. Martinelli, Martinelli probeert het. Stoudar zit in de weg. Staat in de weg. Ja, beeld van de eerste helft. Veel strijd. Veel duels om de bal. Hier en daar wordt een houtje gekraakt. Dan zie je Martinelli parkeert zijn been.

Hersbek Guga. Ganso, dat doet hij ook weer knap voor Hercules. Aan de linkerkant Soteldo. Compacte beenmassa van die kleine buitenspeler. Korte draai, kort Mari centrum. Hercules verliest de bal. Eigenlijk te simpel. Ja, hier staat lichte paniek toe in de defensie van Rivadavia. Begonnen deze wedstrijd toch een beetje als favoriet. Dat klinkt gek voor een club die pas 2 jaar op het hoogste niveau speelt. En voor het allereerst in de Libertadores tegen een grote naam als Fluminense. Maar die rol, die favoriete rol, die had vooral te maken met het matige spel van de Fluminense in de voorgaande weken. Toen nog onder het trainerschap van Luis Zubeldia. Hier is Salas. Salas loopt zich vast. Guga. Fernandes. Komt ook niet aan iets listigs toe. René. Ganso, ja, die kan in één keer spelen. Dat is hem ingebakken, ingeboren. Soteldo. Houdt het weer klein.